0: mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Franse justitie heeft in samenwerking met ons land een bende opgerold die op grote schaal gestolen juwelen, sieraden en horloges verkocht. Er zijn 19 mensen opgepakt, onder wie 5 juweliers uit de Antwerpse Diamantwijk. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
4: Vorig jaar kreeg de Franse justitie een tip. 2 families uit de banlieue van Parijs zouden gestolen juwelen naar Antwerpen vervoeren en daar illegaal verkopen aan juweliers. Er werden telefoons afgeluisterd en auto's gevolgd. De 2 families van Servische afkomst bleken 4 keer per week heen en weer te rijden naar België. Bij huiszoeking die nu is verricht in België werden 6 kilo aan goudstaven, grote hoeveelheden sieraden, tientallen dure horloges en 65.000 euro aan contanten in beslag genomen. In Frankrijk werden verstopt onder een terras in een tuin 35 goudstaven en 15 luxe horloges gevonden. In een ander Frans huis bleken in een muur achter de schoorsteen nog 21 luxe horloges te zijn verstopt. De 2 Servische families bleken voor miljoenen aan bezittingen te hebben, terwijl ze tegen de politie zeiden werkloos te zijn.
3: De Verenigde Staten halen volgend jaar meetapparatuur weg uit de Atlantische en de Stille Oceaan. Die instrumenten meten al 10 jaar de oceaanstromingen die bepalend zijn voor ons klimaat. Het gaat om een bezuinigingsmaatregel van de regering Trump. Wetenschappers vrezen dat ze door dit gat in de metingen niet meer goed kunnen volgen hoe die stromingen veranderen door de opwarming van de aarde. Europese onderzoekers noemen het besluit dramatisch en ze hopen dat Europa het meetsysteem overneemt. In het Vaticaan heeft paus Leo een opvallende benoeming doorgevoerd. De paus zet voor het eerst een vrouwelijke leek, dus iemand die geen priester is, aan het hoofd van het dicasterie. Dat is zowat het ministerie van communicatie van het Vaticaan. Het gaat om Maria Montserrat Alvarado, een Mexicaanse die ook de Amerikaanse nationaliteit heeft. Sinds 2023 is ze de nummer 1 van een katholiek-Amerikaans mediabedrijf. Nu haalt de paus haar dus naar Rome. Ze wordt de baas van alle Vaticaanse media, communicatiediensten, drukkerijen en uitgeverijen. De benefietveiling om het Antwerpse kunstenaarshuis Ercoland te redden van een publieke verkoop heeft ruim 212.000 euro opgebracht. In totaal werden 19 geschonken werken verkocht, onder meer van Fred Bervoets, Luc Tuymans en Jan de Cler. Het enthousiasme is geen verrassing, zegt veilingmeester Peter Bernaerts.
5: Er is gewoon veel goodwill. Men weet dat aan de kunstenaarsplaats is al sinds mensenheugenis eigenlijk, dat je 50, 60 jaar dat daar bestaat. En daar zijn ook belangrijke kunstenaars uit ontsproten. Pak nu bijvoorbeeld een Dennis Tiefus, hier ook aanwezig op de veiling.
3: Er is nu al ruim 1,2 miljoen euro opgehaald om het historisch pand aan te kopen. Het pand met 35 ateliers voor kunstenaars is nu eigendom van de stad. Het weer, in de loop van de nacht buien vanaf het westen en tot 14 graden. In de ochtend onweerachtige buien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen, temperaturen vandaag tot 19 graden. Ook de komende dagen wisselvallig weer bij maxima rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
1: Festivals à volonté.
2: Zomer met Win for Life.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: straks alweer een pak goede platen. Maar eerst het nieuws, hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 3 uur. Goeienacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. De VS bombardeerde militaire doelwitten op het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz. Dat was een reactie op Iraanse raketaanvallen op Kuwait en Bahrein. Volgens het Amerikaanse leger raakte geen enkele Iraanse raket zijn doel. 3 raketten op Bahrein werden onderschept. 2 raketten op Kuwait kwamen niet aan. De VS schoten ook 3 Iraanse drones uit de lucht die op civiele schepen waren gericht. In Southampton in het Verenigd Koninkrijk zijn betogers slaags geraakt met de politie tijdens een actie aan het politiebureau daar. Het protest kwam er na de moord op een tiener vorig jaar door een man van het Sikh-geloof. Toen de politie ter plaatse kwam, beweerde de dader dat hij zelf het slachtoffer geworden was van een racistische aanval. De politie sloeg de tiener in de boeien en die stierf ter plaatse. De beelden van de bodycams van de politieagenten zijn nu vrijgegeven en dat zorgt voor veel beroering. De beelden roepen vragen op of de agenten de dader niet te snel gevolgd zijn in de beschuldigingen van racisme, zegt premier Keir Starmer.
4: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
3: De dader van de moord is intussen veroordeeld tot levenslang. In de Verenigde Staten schrapt de regering het plan om een fonds van $1,8 miljard vrij te maken voor schadevergoedingen aan bondgenoten die eerder aangeklaagd werden. Bijvoorbeeld de mensen die in 2021 het Capitool bestormden. Op het plan kwam veel kritiek. Vorige week verbood een rechter om via die weg betalingen uit te voeren. Nu bleek ook dat veel Republikeinse senatoren bereid waren om mee te stemmen met de Democraten om het fonds te blokkeren. De Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. De doelpunten kwamen van Juri Tielemans en Romelu Lukaku. Voor doelman Thibaut Courtois was het een geslaagde test.
5: Ik denk dat we een degelijke match spelen tegen een goede tegenstander. Niet vergeten dat ook een tegenstander is die in toernooien redelijk ver geraken. Die de laatste wereldbekers 1 keer finale, 1 keer halve finale gespeeld heeft. Dus een goede test. Zij zijn van systeem veranderd, wij zijn een beetje van systeem veranderd. Dat was meteen, ja, ik zou zeggen, toch een goede match. Misschien niet de beste, maar toch standschouwen, 2 keer gescoord en mooi.
3: Zaterdag in het Koning Boudewijnstadion spelen de Rode Duivels hun uitzwaaiwedstrijd tegen Tunesië. Het weer, vannacht nog buien en tot 14 graden. In de ochtend onweerachtige buien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen, temperaturen tot 19 graden vandaag. Ook de komende dagen wisselvallig weer bij maxima rond 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

de mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van...

0: Jamás dice veche más la
1: cara, ¿eh?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: ¿Vas a decir? ¿Bancaria no funciona? Va, ons kaart werkt niet.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm? Ben zit zo zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Radio 2 in Antwerpen, live.

0: IT-nieuws met Joop Halfekes. Meer dan 6 op de 10 sportclubs zijn op zoek naar extra financiële middelen. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie bij zo'n 800 clubs. De kosten van de sportclubs zijn gemiddeld met 20% gestegen, terwijl de inkomsten maar met 10% omhoog gingen. 3 op de 10 sportclubs hebben al beslist om hun lidgeld volgend seizoen te verhogen. Dat doen ze enkel wanneer het niet anders gaat, zegt directeur van de federatie Pieter Hoof.
1: In eerste instantie proberen clubs allerlei initiatieven te organiseren om te vermijden dat het lidgeld verhoogd moet worden. Zoals geldacties, een wafelenbak, een barbecue. Initiatieven waarvoor een derde van de clubs ook aangeeft dat ze extra inspanningen van vrijwilligers zullen vragen. En ook de helft van de clubs zoekt extra sponsors.
0: Een derde van de sportclubs heeft nog niet beslist of ze het lidgeld volgend seizoen zullen optrekken. De Franse justitie heeft in samenwerking met ons land een bende opgerold die op grote schaal gestolen juwelen, sieraden en horloges verkocht. Er zijn 19 mensen opgepakt, onder wie 5 juweliers uit de Antwerpse Diamantwijk. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
2: Vorig jaar kreeg de Franse justitie een tip. 2 families uit de banlieue van Parijs zouden gestolen juwelen naar Antwerpen vervoeren en daar illegaal verkopen aan juweliers. Er werden telefoons afgeluisterd en auto's gevolgd. De 2 families van Servische afkomst bleken 4 keer per week heen en weer te rijden naar België. Bij huiszoeking die nu is verricht in België werden 6 kilo aan goudstaven, grote hoeveelheden sieraden, tientallen dure horloges en 65.000 euro aan contanten in beslag genomen. In Frankrijk werden verstopt onder een terras in een tuin 35 goudstaven en 15 luxe horloges gevonden. In een ander Frans huis bleken in een muur achter de schoorsteen nog 21 luxe horloges te zijn verstopt. De 2 Servische families bleken voor miljoenen aan bezittingen te hebben, terwijl ze tegen de politie zeiden werkloos te zijn.
0: De viering van de Champions League-winst van PSG heeft 2 mensen het leven gekost. Beide vielen in de Seine in Parijs. Een man sprong zaterdagavond vrijwillig in de rivier en overleed later in het ziekenhuis. Zondag vonden hulpdiensten een 2e lichaam in het water. Het parket opende naar beide overlijdens een onderzoek. De politie pakte het afgelopen weekend ook bijna 900 mensen op. De incidenten tijdens de kampioenenviering lokten in Frankrijk felle reacties uit. De Verenigde Staten halen volgend jaar meetapparatuur weg uit de Atlantische en de Stille Oceaan. Die instrumenten meten al 10 jaar de oceaanstromingen die bepalend zijn voor ons klimaat. Het gaat om een bezuinigingsmaatregel van de regering Trump. Wetenschappers vrezen dat ze door dit gat in de metingen niet meer goed kunnen volgen hoe die stromingen veranderen door de opwarming van de aarde. Europese onderzoekers noemen het besluit dramatisch en ze hopen dat Europa het meetsysteem overneemt. Het weer in de ochtend. Onweerachtige buien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden. Ook de komende dagen nog wisselvallig weer bij maxima rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
1: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
0: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
1: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
0: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
1: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
2: Vraag

0: paren op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef weer precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
4: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.

0: Het is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Er kan opnieuw gevlogen worden in ons land. Gisteren lag het vliegverkeer urenlang stil door een staking bij de luchtverkeersleiders van Skies en werden tientallen vluchten geschrapt. Nadat directie en vakbonden een akkoord bereikt hadden, gingen de verkeersleiders weer aan het werk. Daardoor konden er in Zaventem gisteravond nog enkele tientallen vluchten vertrekken en aankomen. En over vandaag zegt Isan Shialikli van Brussels Airport.
1: Een iets drukkere dag, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds: kom gewoon op tijd naar de luchthaven. 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengen.
0: Het sociaal conflict bij de luchtverkeersleiders gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen, waar luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi tegen hun zin moeten gaan werken. Iran heeft vannacht raketaanvallen uitgevoerd op Kuwait en Bahrein. Iran zegt dat het de Amerikaanse militaire doelen viseerde, maar volgens het Amerikaanse leger is dat niet gelukt. En daarop hebben de Amerikanen opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz, naar eigen zeggen uit zelfverdediging. Gisteravond heeft het Amerikaanse leger nog een olietanker beschoten die naar een Iraanse haven wilde varen. De Amerikanen blokkeren Iraanse havens nu al bijna 2 maanden. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden van de politie, waarop te zien is hoe een 18-jarige jongen ligt te sterven. In Southampton zijn betogers gisteravond slaags geraakt met de politie. Het protest komt erna de moord op een tiener vorig jaar door een man van het Sikh-geloof. Toen de politie ter plaatse kwam, beweerde de dader dat hij zelf het slachtoffer geworden was van een racistische aanval. De politie sloeg de tiener in de boeien en die stierf ter plaatse. De Britse premier Keir Starmer zegt dat hij misselijk werd van de bodycambeelden en vraagt zich af of de agenten van de dader niet te snel gevolgd zijn in de politie in de beschuldigingen van racisme.
2: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
0: De dader van de moord is intussen veroordeeld tot levenslang. De Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. Tielemans scoorde in de eerste helft, Romelu Lukaku viel in en maakte in de toegevoegde tijd het tweede doelpunt. Doelman Thibaut Courtois was tevreden.
3: Ik denk dat we een degelijke match spelen tegen een goede tegenstander. Niet vergeten toch een tegenstander is die in toernooien redelijk ver geraken. Die de laatste wereldbekers 1 keer finale, 1 keer halve finale gespeeld heeft. Dus een goede test. Zij zijn van systeem veranderd, wij zijn een beetje van systeem veranderd. Dat was meteen, ja, ik zou zeggen, toch een goede match. Misschien niet de beste, maar toch ja, standgehouden, 2 keer gescoord en mooi.
0: Zaterdag spelen de Rode Duivels in het Koning Boudewijn Stadion tegen Tunesië. Het weer. In het oosten van het land kan het onweren. Op andere plaatsen blijft het meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Je scheerroutine blijft vertrouwd? De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: luisteren naar Radio 2.
1: Meekijken in de studio.
0: Stemmen, meespelen, winnen.
1: Je doet het allemaal op één plek.
0: Het Radio 2-kanaal op VRT Max.
1: En je vindt er ook alles

0: Radio 2.
1: Radio 2.
2: Maak elk.
3: Ah, oh, maar ik ben helemaal nog niet moe.
2: Momenten, Max.
4: Oh, niks zo vermoeiend als kinderen die niet willen slapen. Op zo'n moment droom je toch van een magische knop die de chaos even stilzet. Zodat jij op adem kunt komen en je kinderen met plezier in hun bed kruipen.
2: En dat kan met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
4: de max.
5: Zeg, schat.
6: Ja?
5: Waar is die staanlamp naartoe?
6: Ah, die is kapot gegaan.
5: Oei, en onze relax?
6: Ook kapot.
5: Ook kapot.
6: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen.
5: Ja.
6: Ja. Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
5: Allee, het is goed. Maar ik rij nu naar 20 winkels, hè.
6: Nee. 1 adres.
7: Oh. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
8: Als dit herkenbaar is voor jou...
9: Oh, kinderen in bad, dat is toch altijd een gedoe.
10: Ja, maar dweilen leggen water op kuisen.
9: Oh, Chantal zwijgt ervan.
8: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
11: Die vochtbestendige kurkvloer, dat was een goed idee, hè?
10: Vocht en kurk? Oeh, die kurk.
8: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreekse tot -70% in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
12: Met Belisol bent u altijd zeker dat uw ramen en deuren van de hoogste kwaliteit zijn, een sterk design hebben en perfect geplaatst zijn. Belisol. Altijd zeker.
13: Kom langs bij Belisol Antwerpen, Geel, Turnhout of Mechelen en kies voor kwaliteit die een leven lang meegaat. Onze adviseurs nemen graag de tijd om uw project en wensen te leren kennen. Bovendien geniet u nu van schitterende voordelen op nieuwe ramen en deuren. Kom langs of maak een afspraak op belisol.be. Belisol.
12: Altijd zeker.
14: Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Nu zinderende lenteacties op de tuinmeubelcollectie. Bij Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en Temse.
15: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
16: Ja, maar waar zijn we hier toch? Hè? Het voelt als het beste buurtfeest. Live vanuit Scheldewinken. Win de kut tenminste, korte streek. Ik zie hier al een blauw zwembad. Het wordt mooi hoor. Goedemorgen.
17: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
16: 6 uur 14 nieuws op Radio 2 krijg je van Shema Saisai.
18: Goedemorgen. Er kan opnieuw gevlogen worden in ons land. Gisteren lag het vliegverkeer urenlang stil door een staking bij de luchtverkeersleiders van Skies en werden tientallen vluchten geannuleerd. Uiteindelijk hadden directie en vakbonden wel een akkoord bereikt en daarna ging het personeel weer aan het werk. Daardoor konden er in Zaventem gisteravond nog enkele tientallen vluchten vertrekken en aankomen. Anderen kunnen vandaag vertrekken, zegt Essentie Walekli van Brussels Airport.
19: Een iets drukkere dag, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds, kom gewoon op tijd naar de luchthaven. 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
18: Het protest bij de luchtverkeersleiders gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen, waar de luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi tegen hun zin moeten gaan werken. In Mazeik in Limburg is gisteren een vrouw van 58 overleden nadat ze op haar fiets was aangereden door een tractor. De bestuurder van 17 reed eerst verder, maar hij keerde iets later terug naar de plaats van het ongeval. De politie heeft hem opgepakt. Er wordt nu onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren en waarom de bestuurder wegreed. Vanaf 16 jaar mag je met een geldig rijbewijs voor landbouwvoertuigen rijden met een tractor, maar het is niet duidelijk of de jongen een rijbewijs had. De Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. Tielemans scoorde in de eerste helft, Romelu Lukaku viel in en maakte in de toegevoegde tijd het tweede doelpunt. Doelman Thibaut Courtois was tevreden.
20: Het is altijd goed om wat op training merken dat ook in de match eruit komt. Dat we met goede intensiteit zitten, dat we goed voetbal. Iedereen gaat door elkaar voor het vuur. We zetten goed druk. Ik denk dat we de hele match tot de laatste seconde man op man hebben gestaan. Dat we geen schrik daarvan hebben. We hebben vrij goed verdedigd. Ze hebben niet te veel kansen gehad. Dus dat is goed. Hè.
18: Zaterdag spelen de Rode Duivels in het Koning Boudewijn Stadion tegen Tunesië. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
0: De kazerne Dossijn in Mechelen heeft vorig jaar 36 daders van racisme, discriminatie of haat misdrijven ontvangen voor een bezoek. Dat zijn er de helft meer dan het jaar daarvoor. En de kunstveiling van 20 topwerken brengt meer dan €200.000 op voor kunstenaarsgroep Ercola in Antwerpen. Eerst buien met vooral 's ochtends kans op onweer, vanmiddag droger. En meer nieuws uit Antwerpen krijg je over een half uur of in de app van VRT Nieuws.
1: Hoogstraten aardbeien.
16: Oh jongens, toch, kijk eens. Shema, goedemorgen.
18: Goedemorgen, Peter.
16: Goedemorgen, Backstage Baven, hallo.
21: Goedemorgen.
16: Ja, ook die zit in de buurt en een heleboel mensen ook hier buiten al zich. Goedemorgen, lieve mensen, hallo. Ja, ze zijn al wakker hoor. De beste buurt 2026, daar zitten we vanmorgen. Ik zie heel veel witte smurfenhoedjes. Ik zie een prachtig podium staan. Ik zie zelfs een zwembad.
22: Ja. Goedemorgen, morgen, je dag begint. Goedemorgen, morgen, met Peter van der Veire ben je altijd goed gezind.
16: Ja, het is nog een beetje wakker worden, maar ook heel veel kinderen hier die nog niet naar school zijn, neem ik aan.
18: Nee, maar die zijn ook al vroeg wakker. Hè. Ik denk dat het voor hen ook heel spannend is.
16: Tuurlijk wel. Je maakt dat maar één keer mee natuurlijk. Hè.
18: Ja.
16: Zo'n beste buurtfeest van 2026. Je hoort af en toe ook een beetje... Dat zijn de vlaggetjes die hier hangen. Er is een heel klein beetje wind, maar kijk, de grootste bliksem en donder is al verdwenen. Zometeen gaan we feest vieren. Zie. Zeg vooral een heel goeiemorgen live vanuit Scheldewindeke, Korte Streek. Hallo allemaal! Woo!

Hi, sou a Kerburdesi. Don't leave me this way, van de Communards. Ja, baby. En nu een beetje opwarmen voor dat WK voetbal is bijna, hè?

0: Maar ja, lichtjes dansen als witte en rode smurfen. Peter maakt zich een beetje zorgen, wat hebben jullie allemaal goed gesmurfd, zeg. En wat is dat er allemaal wel.
1: Je woensdag begint.
0: Wat is dat allemaal? Het is vandaag 3 juni. Dit is de dag dat je hoort op Radio 2. Dat je weer kan vliegen, dat is wel belangrijk. Zijn er ook vertragingen ook, of niet?
2: Dat zou nog kunnen, maar ze proberen echt wel vandaag. Wordt het een heel drukke dag op de luchthaven van Zaventem, omdat ze de vluchten van gisteren, die dan geannuleerd zijn, vandaag proberen toch laten vertrekken. Dus ja, houd gewoon rekening mee.
0: Kom op tijd, zeggen ze dan altijd. Hè?
2: Ja.
0: Die 3 woorden, zoveel gehoord. Het weer, iets met regen en een paar opklaringspogingen. Misschien bij jou al gebliksemd of gedonderd. Hier in de beste buurt, Korte Streek in Schelde-Windeke, is het voorlopig droog. We gaan het zo houden ook. Prachtig buurtfeest waar we zitten. De beste buurt 2026 met een podium dat klaar staat voor Camille, stel je voor dat je in uw straat Camille krijgt.
2: Oh, dat is toch wel een hele eer en een droom van heel veel mensen.
0: Maar vooral die prachtige buren allemaal die ervoor gezorgd hebben dat ze het geworden zijn. Het nieuws waar je vanmorgen nog vrolijker van wordt, komt vandaag uit ons voetballand natuurlijk.
2: Ja, de Rode Duivels wonnen gisteren een eerste oefenmatch tegen Kroatië met 0-2. Dat is dus goed nieuws voor het WK voetbal dat binnenkort begint. En de goals kwamen van Yuri Tielemans en invaller Romelu Lukaku. Hij is dus helemaal terug. En zondag spelen ze nog een tweede oefenmatch tegen Tunesië in Brussel.
0: En Backstage Bavo, die heeft het allemaal gevolgd natuurlijk ook. Goedemorgen Backstage Bavo, vriend van de sterren van het voetbal.
3: Goedemorgen.
0: Wat is jou opgevallen allemaal?
3: Ja, veel. We hebben gisteren vertrouwen getankt met Kroatische diesel, Peter. Echt waar. Toch richting een WK waar we moeten opboksen tegen topteams als Portugal, Frankrijk, Spanje en zelf Nederland. Maar onze bondscoach Rudy Garcia, die experimenteerde gisteren met een 3-mans-defensie.
0: Ja.
3: Dat is altijd een risico, maar ook met een nieuwkomer, Nathan Ngoi. De talentvolle verdediger van Lille.
0: Maar
3: hij deed dat heel goed. Onze achterhoede maakte een goede indruk. Maar, en ook naast goede minuten, eerste minuten van nieuwkomer Fernandes Pardo, de Spaanse Belg, was er dus ook de grote comeback van Romelu Lukaku. Of de big Romback, zoals dat dan... Ja,
0: in de gazette gezegd wordt, voilà. Zo, de Romback, prachtig.
3: En, na een moeilijk jaar mocht hij een dik kwartier invallen. Hij scoorde en hij toonde dus weer al eens waarom hij de beste Belgische spits ooit is.
0: Maar dat is onwaarschijnlijk. Gaan we dus op die manier dan toch nog ergens in de halve of de finale geraken van het WK?
3: Ik vrees kwartfinale, maar ik hoop op de gouden medaille.
0: Hier, man, stel je voor.
2: Man, ik vrees. Ik heb een beetje vertrouwen.
0: Ja, moet het toch winnen?
2: De Duivels. Ja.
3: Ja, maar ik had dat vertrouwen ook in 2018.
2: Je ziet het ook. Zijn muts heeft volle vertrouwen in de Rode Duivels.
0: Is dat?
3: Dat is waar, ja.
0: Komt goed. Dankjewel, Backstage Bavo.

0: Romelu Lukaku, die heeft het fantastisch gedaan gisteren met de Rode Duivels. Ah ja, Jan Willems, ja. Uit Zaventem, die laat nog weten. Ja, goedemorgen, morgen, backstage Bavo. Ook eentje voor jou. Anderlecht, niets Big Rom. Dat zou inderdaad nog iets zijn dat hij daar komt spelen.
1: Een waarheid als een klok, Jan.
0: Ja, ja, maar ja, zit er vet mee.
2: Goedemorgen. De beste buurt.
0: Daar zitten we op dit moment natuurlijk. De beste buurt is de Kortstreek in Schelde-Windeke, waar we zitten. Dat is in de buurt van Oosterzeel, een deelgemeente, denk ik zelfs. Hè. Christophe, goedemorgen.
3: Dag, goedemorgen, Peter.
0: Het beste buurtfeest 2026. Dat is toch een deelgemeente van Oosterzeel, hè?
3: Ja, inderdaad, dat klopt.
0: Ja, Schelde-Windeke, Schelde-Windeke maakt het uit.
3: Windeke, Windeke, Schelde-Windeke. Ja, ja. Ja. Een beetje dialect, Schelde-Windeke is... Windeke.
4: Windeke, maar dat klinkt zo schattig.
3: Ja, het is een beetje dialect gesproken, maar het is toch in de volksmond hier is het Windeke.
0: Het is vooral prachtig om te zien. Iedereen heeft hier een witte smurfenmuts of een kaboutermuts op. Ja. Wit bovenaan, blauwe broek onderaan. Je hebt een blauwe hoodie aan.
3: Ja, het is toch een beetje te fris. Dus morgens vroeg om al in een witte t-shirt te staan.
0: Oh, wat vinden we daar wel? De andere smurfen jouwen je uit. Je bent een beetje een pussiesmurf vandaag.
3: Een beetje, voor zo'n morgens vroeg is het nog wel een beetje pussie. Ja. Na een dag, als dat beter komt...
0: Zeg maar Christophe, je bent wel uit je bedje gerold. Dat is belangrijk.
3: Zeker vast.
0: Vertel eens, waarom is dat hier de beste buurt?
3: Als je hier alle buren gewoon al ziet staan om dat uur 's morgens, het is nu al een feestje, straks gaan we wel zien. Als Camille erbij komt, het dak gaat er hier al af. Van
0: wordt goed, hè?
3: Dus. We
0: hebben geen dak. Komt helemaal goed, Christophe?
3: Jawel, helemaal.
0: Dat is een feest. Fijn. Ga verder feesten vooral. We hebben een heerlijk groot ontbijt, veel mensen. En dat je zomaar een grote ster van bij ons in je buurt kan krijgen, dat is rond 7:45. En weet je nog wie het feest deed toen we in Deerlijk zaten in 2023, Schema? Weet je dat nog?
4: Nee.
0: 2023, Deerlijk? Nee? Nee. Dus een gokje?
4: Bart Kajal?
0: Ah, helemaal goed. Toch? Kijk, wel. De eerste beste buurt werd toen gekozen. En zo meteen gaan we die toch ook even... ja, later. Vind ik goed, hè. Oh, helemaal op de sfeer, zeg. Zo meteen, een onbekende dat je denkt van... Oh, het is veel te lang geleden van Bart Kajal.
2: Het worden weer spannende weken voor onze studenten en...

0: krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
0: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
5: Oh, amai, die cv'tje was lekker.
6: Ja, hè?
7: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
6: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
5: Schat, blijf kalm.
6: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En met een muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
6: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
4: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Mama, is mijn brood al klaar?
9: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
10: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
8: Ah, dan is goed. Die zijn echt zo lekker.
11: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
12: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
11: Hoogstraten aardbeien.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last-minute zomervakantie op centerparks.be.
13: Wauwst! Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie.

0: man, die heeft nog een spieren, die Ricky Martin.
1: Platenpoets.
0: Tja, dat is toch een kast, hè? Die Ricky Martin?
2: Ja, ja, zeker, hè.
0: Oh la la.
2: Groot fan van geweest.
0: Latino lover geweest.
2: Ja, nog altijd, hè, maar ik bedoel van in zijn beginjaren.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Nu wel een stukje ouder, hè, Peter?
0: We moeten poetsen, want we moeten elke dag een plaat die je eigenlijk nooit zou mogen vergeten. Ik heb er eentje van Bart KL, die trad ooit op het beste buurtfeest van 2023 in Deerlijk. Jagershof, weet je dat nog? Heeft daar heel de buurt laten polonijzen. Maar één plaat die we dringend eens moeten poetsen, omdat we die veel te weinig horen, is La Mama Dora. Nu, La Mama Dora is een beetje vetzakkerij, blijkbaar.
2: Ja. Wat bedoel je?
0: Ja, daar zit blijkbaar La Mama Dora zou iemand zijn.

0: die toch vieze dingen doet.
1: Vieze dingen?
0: Ja, je moet even googlen.
1: Met wie?
0: Ja, dat.
1: Met wat?
0: En Bart, ja, Bart Kuil zelf wist het niet. Die hij niet geschreven heeft, heeft daar blijkbaar toch een paar, schmoetsige dingen in gestoken. Moet maar even luisteren, La Mama Dora. Prachtige song wel, hè. Perfect, toch? Oh, voel je de zomer? Goedemorgen.

0: Intussen blijven we het cinema toestromen. Ik zie zelfs al een glimp van Camille op dit moment, die al aangekomen is en gevolgd wordt door allemaal kleine smurfen. Schattig om te zien wel.
1: Ja, zelfs een tweelingsmurf. Mijn hart.
0: Heerlijk zeg. La Mamadora van Bart Kael. Goedemorgen. Het is intussen 6:30. Zometeen al een nieuws uit je buurt. Eerst schema op Radio 2.
2: Er kan opnieuw gevlogen worden in ons land. Gisteren lag het vliegverkeer urenlang stil door een staking bij de luchtverkeersleiders van Skies en werden tientallen vluchten geannuleerd. Na een akkoord met de directie ging het personeel gisteravond weer aan het werk en konden er dus toch nog vluchten vertrekken en aankomen. En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenmatch in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. De goals kwamen van Tielemans en invaller Romelu Lukaku. Zondag speelt België nog een oefenmatch tegen Tunesië.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Anne Verstuift. De kazerne Dossin in Mechelen heeft vorig jaar 36 daders van racisme, discriminatie of haatmisdrijven ontvangen voor een bezoek. Dat zijn er bijna dubbel zoveel als het jaar daarvoor. Ze zijn doorverwezen door de rechtbank of de voetbalbond als alternatieve straf. De daders zien er hoe 1000 Joodse mensen in de jaren 40 vanuit de kazerne in vernietigingskampen beland zijn als gevolg van de rassenhaat. En die aanpak werkte, zegt Thomas Baum, de directeur.
5: Er zijn niet zoveel dingen die werken. En een straf zelf en een geldboete, dat heeft geen effect op attitudes. En dan de poging doen om toch mensen even te laten stilstaan, een gesprek in te gaan en daar nadien ook iets mee te doen. Het werkt, hè, in de zin dat men mensen zelf ernstig neemt. Ik had ook anders kunnen spreken. Ik had iets anders kunnen doen. Ik had ook niet kunnen meedoen. Ik had ook kunnen weggaan. Ik had ook kunnen tussenkomen. Dan zegt je kunt inderdaad anders doen dan je gedaan hebt.
4: Vijf juweliers uit de Antwerpse Diamantwijk zijn opgepakt in een grootschalig Belgisch-Frans onderzoek. Ze worden ervan verdacht gestolen juwelen, diamanten, horloges en goud te hebben verkocht. De bende bracht gestolen juwelen uit Frankrijk via Charleroi naar de Antwerpse Diamantwijk. De gemeente Rijkenvorsel heeft juridische stappen gezet tegen de aannemer die het nieuwe gemeentehuis bouwt. Door problemen met onderaannemers en bestellingen heeft dat project maanden achterstand. Voorlopig vertaalt de gemeente geen facturen tot de oplevering van het gebouw eind deze maand, zegt schepen Bob van den Einde.
6: Dat is al meer dan 7 maanden dat de vertraging heeft en er zijn op het ogenblik juridische stappen bezig. Dus dat wil zeggen dat voorlopig de aannemer niet meer betalen en we willen eerst zien wat er nu gebeurt voordat we het eerder kunnen gaan met betalen. En ik denk dat we voorlopig eerst uitgegaan zijn van 4,5 miljoen en nu zal het 6,5 zijn.
4: En de veiling om het Antwerpse kunstenaarshuis Ercola te redden heeft ruim €200.000 opgebracht. Een overweldigend succes volgens de organisatie. Het geld dient om Ercola in de Wolstraat, waar kunstenaars hun atelier hebben, te redden van een publieke verkoop door de stad. 19 geschonken werken werden verkocht, zegt veilingmeester Peter Bernaerts.
7: Ons schepper van Fred Bermoes. We gaan in principe op een veiling met 10% naar boven. 50.
8: Het is een heel gevarieerde veiling. Klein, 20 loten, maar heel gevarieerd. Van schilderijen, sculpturen tot prenten. Van Fred Bervoets tot Luc Tuijman zelfs. Okay. Dus hier is bijvoorbeeld die Bervoets. Dat is een werk dat heet De Poenschepper. Ja. Als er nu één ding is wat een veilingmeester moet doen, is het geld uit de zakken kloppen van degene die wil bieden.
4: Eerst nog buien met kans op onweer en tot 19 graden vandaag.
0: Hallo, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: Vertel eens hoe druk is het.
9: We hebben files naar Antwerpen ongeveer 10 minuten vanaf Brecht op de E19. Op de E313 10 minuten vanaf Massenhoven. En op de E19 ook eventjes opletten bij Edegem. Daar is een ongeval gebeurd. Antwerpse ring richting Gent. Daar verlies je 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En dan kijken we even naar Brussel. Daar hebben we files van zo'n kwartier. Op de E40 vanaf Afliegem heeft te maken met een ongeval in Ternat op de linkerrijstrook. Op de E40 vanuit Luik 10 minuten bij Haasrode. Ook daar is een aanrijding gebeurd. En op de E429 tot slot ook 10 minuten bij Halle. Dat is het.
0: Zometeen waarschijnlijk een beetje file aan het ontbijt hier aan de Beste Buurt. Korte strikt in Scheldewind-Deken of Scheldewindeke, wat je wil. Beste Buurt 2026. En zometeen ook iets over een mollegraf. Pardon? Ja, voor straks.
10: Spoor met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
11: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
12: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
13: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
16: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
15: En helemaal op maat.
16: Zeker, tot in de details.
17: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
10: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
18: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
19: Honda, the power of dreams.
20: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
21: Sorry, maar het is WK.
22: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
23: Anne en Alex zijn zorgeloos op vakantie. Tot plots.
24: Oei, de buurman stuurt dat ons alarm afgaat.
25: Is hem gaan kijken?
24: Hij durft niet.
25: Maar, ja, en wat nu?
23: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
26: Hallo, Verisure hier. We hebben een inbraakpoging vastgesteld, maar onze bewakingsagenten en de politie zijn al onderweg.
23: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.

0: Maria van Umberto Tozzi. Goedemorgen. Beetje Italië in Scheldewindeken hier. Korte streek. Beste buur 2026. Goedemorgen.
1: Schema.
0: Daar zitten we live met onder andere Schema, met onder andere Margot van de Regio. Goedemorgen allemaal.
2: Goedemorgen.
0: Ah, het is hier goed, hè. Schema, je bent nog niet naar het ontbijt gaan kijken.
2: Nee, maar er stond daar juist nog niemand. Nu zie ik al een paar mensen, maar je wilt zo niet de eerste zijn, hè? Dat is dan een beetje
0: omgekeerd, denk ik dan. Hier? Ja. Oh, jawel. Maar toch even kijken wat er allemaal gebeurt. Het is heel veel nieuws natuurlijk. Heel veel rood op de voorpagina's van de kranten, want ja, de Rode Duivels hebben het zo goed gedaan. 2 goals tegen Kroatië. Ik denk dat we vertrokken zijn. Maar dan, ook een goed verhaal. Je kan permanent op zee wonen. Wat is daar een verhaal?
2: Ja, het Freedom Ship is een drijvende stad van 1,5 kilometer lang en 30 verdiepingen hoog. En dat zou er misschien wel echt kunnen komen in Indonesië. Op dat schip kunnen dan 50.000 mensen wonen. En dan ook nog eens 10.000 toeristen erbij. En er zouden dan scholen, hotels, een voetbalveld en een discotheek komen. En het schip kost meer dan 14 miljard euro.
0: 14 miljard?
3: Hallo.
0: Ja. En wie gaat dat betalen?
2: Ik denk dat je daar waarschijnlijk voor moet betalen om daar te mogen wonen.
0: Is het van jou, Margot?
3: Absoluut niet.
0: Nee?
3: Permanent op zee, nee. Leuk voor een week, maar niet langer.
0: Is dat? Ja, als je dat, die gaan daar toch wel eens af of zo, die meren toch eens aan?
3: Ik hoop dat voor hun.
0: Oh, heel speciaal. En dan iets heel bijzonders, dit moet je echt horen. De gevarendriehoek is gevaarlijk.
2: Ja,
0: wat is dat nu?
2: Juni volgend jaar is het niet meer verplicht om een gevarendriehoek te zetten als je een ongeval of pannen hebt gehad.
0: Mm-hmm.
2: Nu is het zo dat, stel je staat op de pechstrook ergens, dan moet je normaal op 100 meter voor je auto een gevarendriehoek plaatsen. Ook gewoon ergens op de weg. Maar natuurlijk, op de snelweg is dat heel gevaarlijk, want dan moet je dus over de pechstrook stappen, 100 meter tellen en dan je driehoek zetten. Terwijl er auto's voorbij razen aan 120 km per uur, is natuurlijk wel gevaarlijk. Vanaf volgend jaar moet je dan alleen je 4 richtingaanwijzers opzetten en daarna moet je zo snel mogelijk achter de vangrails gaan staan.
0: Waarom kunnen we niet gewoon een zwaailicht installeren in onze auto?
2: Wel, in Spanje is dat dus zo. Hè? Ze hebben daar een oranje zwaailicht en je moet dat dan op je dak zetten als je daar iets voor hebt gehad.
0: Dat zou toch handig zijn?
2: Ik zou dat ook wel constant gebruiken.
0: Ja, ik ook. Ja. Dat zou leuk zijn, zo'n ding. Maar goed, Margot, je bent er klaar voor... Waar ga je naartoe zo meteen?
3: Ja, naar een mollegraf.
0: Een mollegraf. Het klinkt luguber, maar ik denk dat het gewoon iets heel moois is. Je kan het ook allemaal meevolgen via VRT Max of VRT Canvas. Kan je ook kijken hoe goed die beste buurt hier is in Scheldewindeken.

0: blijft goed, hè, Maxime en Babette. Hoe dan ook, goedemorgen. Rezi van Britsom die reageert nog op die grote boot waar hij dan zou kunnen gaan wonen, wat echt een soort stad zou worden, op zee wonen. En het afval, dumper in zee, moet onze wereldbol dan echt kapot? Ja, zit je daar ook weer mee natuurlijk. Veel vragen bij, maar vooral, we zitten op dit moment in de beste buurt 2026.
1: Goedemorgen.
2: Morgen.
3: De beste buurt.
0: Heel veel mensen die met... ja, smurfen, kaboutermutsen oplopen, omdat het toch ook heel verbindend is, zo'n smurf. En aan lange tafel zitten ze op dit moment te eten en het prachtige grote ontbijt, ook dat hoort erbij natuurlijk. Maar de bazin van het beste buurtfeest is ook bij ons Margot van de Regio. Die zit op dit moment bij een mollengrafje. Margot van de Regio, neem ons mee. Waar ben je? Wat zie je allemaal?
4: Wel, ik sta hier in een grasveldje ergens achter jullie met een paar kindjes van de buurt. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Is het hier leuk wonen?
5: Ja, super tof.
4: Maken jullie veel avonturen mee?
6: Ja.
4: En eentje heeft te maken met het mollengrafje waar we nu aan staan. Dat is een heel klein, inimini grafzerkje gemaakt van hout. Wat is er hier gebeurd, Mats en Lars?
6: We hadden bij Evelien een mol en twee muisjes gevonden. En ze waren er vanaf, dus we hadden het in een schoenendoos gestoken. En dan wou ik het super graag gaan tonen aan mijn mama, die mijn zus melk aan het geven was. En dan al mijn vriendjes binnen in ons huis.
4: Met een dode mol.
6: Ja, in een schoendoos.
4: Ik heb daar juist al van jouw mama gehoord dat ze dat niet superleuk vond.
6: Ja, ze was een beetje geschrokken. En dan ging Steven binnen en we gingen de mol begraven met al mijn vriendjes.
4: En hoe is dat gegaan?
7: Dus we wisten op zelf nog niet het idee. Dus mijn papa kwam binnen en hij zei... kom, we gaan de mol begraven. We hebben met schoppen de grond open gedaan en we hebben de mol erin gelegd met de muisjes en dan de kruis erop gezet.
4: Ja, het is prachtig. Je moet straks eens komen kijken. Ik vind het heel aandoenlijk. En ik durf het zo niet goed zeggen, maar hier liggen terug een paar zo van die hoopjes in het grasveldterrein. Dus misschien gaan er binnenkort nog mollengraven moeten bijkomen. Nog één laatste vraag, kinderen. Hoe hard kijken jullie uit naar Camille straks?
5: Super hard!
4: Ah, ja, maar dat is voor straks.
0: Komt helemaal goed. De mollengravers. Heel bijzonder.

0: kon zingen, man. Oh ja, kom maar even nog eens. Oh, Will I Know van Whitney Houston. How will I know? Ja hoor, op dit moment zijn ze hier allemaal aan het wakker worden. Ik zie mensen zitten met witte smurfenhoedjes op. Hier in de beste buurt 2026, een lange tafel aan het smikkelen, aan het smullen. Het ziet er lekker uit, het is met koffiekoeken, het is met koekjes. Voorlopig een beetje grijs boven. Maar het gaat niet regenen, dat voel je nu al. En heel veel mensen die klaar zitten, hè. Oh la la, voor het optreden van Camille. Misschien belangrijk, mensen die denken van, oh, kom lekker af. Nee, dat is niet de bedoeling. Het is het beste buurtfeest voor de beste buurt. Maar je kan alles volgen natuurlijk bij ons op Radio 2 op VRT Max. En gewoon in de app van Radio 2. En dat gefriemel dat je hoort, dat is niet de muts van Shema. Het zijn wel de mooie vlaggetjes die ze hier allemaal gaan hebben. Intussen de politie is ook aanwezig. Hallo, goedemorgen jongens.
1: Hallo,
0: goedemorgen. Die hebben ook een soort smurfenmutjes op eigenlijk.
1: Eigenlijk wel, hè?
0: Het is mooi om te zien.
1: Punto, punto.
0: Dat heeft zij gezegd. Straks wordt hier opgepakt. Let toch op. Ja, goedemorgen. Als je zelf wil meespelen zometeen met Punto Punto, dat kan.
2: Ik wil ook zo'n mok.
0: Dan heb je nu Punto Punto in de app van Radio 2 met je telefoonnummer daarbij. En dan speel je mee met het leukste spel ter wereld voor die exclusieve Goedemorgen Morgenmok.
3: Ik zoek een presentator.
4: Als je iemand nodig hebt voor weet ik veel wat te doen.
3: Geef mij maar de Van Gucht.
5: Ruben Van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
6: Radio 2 Weekwatchers.
7: Deze week zijn we er uiteraard opnieuw. Ik keer terug naar mijn voormalige thuisbasis, naar Merchtem en ik breng een schoon volk mee. Jan-Jaap van der Wal is de Weekwatcher en er is live muziek van Laura Tesoro.
5: Radio 2 Weekwatchers.
8: Het ideale drie gangen menu op de zaterdagochtend.
5: Live van op Farm Fun in Merchtem.
6: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
10: Citroën.
9: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En op voor 8 uur maken we korte strikt in Schelde-Winneke officieel de beste buurt met iets dat hier voor altijd zal blijven staan. Oh, wordt goed. Goedemorgen.
11: Elke dag, telk voor 2, VRT Radio 2.
0: 7 uur VRT Nieuws op Radio 2 met Shema Saisai.
12: Goedemorgen. Het vliegverkeer verloopt weer normaal. Vandaag wordt wel een drukke dag op de luchthavens. Een deel van de sportclubs verhoogt het lidgeld omdat ze te weinig geld hebben. En de Rode Duivels winnen hun eerste oefenmatch. Er kan opnieuw gevlogen worden in ons land. Gisteren lag het vliegverkeer urenlang stil door een staking bij de luchtverkeersleiders van Skies en werden tientallen vluchten geannuleerd. Uiteindelijk hadden directie en vakbonden een akkoord bereikt en daarna ging het personeel weer aan het werk. Daardoor konden er in Zaventem gisteravond nog enkele tientallen vluchten vertrekken en aankomen. Anderen kunnen vandaag vertrekken, zegt Ihsan Shiwalekli van Brussels Airport.
13: Een iets drukkere dag, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds: kom gewoon op tijd naar de luchthaven. 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
12: Het protest bij de luchtverkeersleiders gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen, waar luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi tegen hun zin moeten gaan werken. In Mazeik in Limburg is gisteren een vrouw van 58 overleden nadat ze op haar fiets was aangereden door een tractor. De bestuurder was een jongen van 17 jaar, zegt korpschef Dirk Minten.
14: Een landbouwtractor mogen bestuurd worden met geldig rijbewijs vanaf 16 jaar. Dus die jongen was net iets ouder. Momenteel hebben wij informatie dus dat de bestuurder van de tractor op het ogenblik de plaats heeft verlaten. Hij is ook nadien ook wel teruggekeerd. Dus de kans zou kunnen bestaan dat hij het misschien de aanrijding niet eens zou hebben gemerkt.
12: De jongen is intussen ook opgepakt. Meer dan 6 op de 10 sportclubs zoeken extra geld. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie bij zo'n 800 sportclubs. De kosten van de clubs zijn gemiddeld met 20% gestegen, terwijl de inkomsten maar met 10% omhoog gingen. 3 op de 10 sportclubs hebben al beslist om volgend seizoen meer lidgeld te vragen. Dat doen ze wel alleen als het niet anders kan, zegt Pieter Hoof van de Vlaamse Sportfederatie.
1: In eerste instantie proberen clubs allerlei initiatieven te organiseren om te vermijden dat het lidgeld verhoogd moet worden, zoals geldacties, een wafel, een bak, een barbecue. Initiatieven waarvoor een derde van de clubs ook aangeeft dat ze extra inspanningen van vrijwilligers zullen vragen. En ook de helft van de clubs zoekt extra sponsors.
12: Iran heeft vannacht raketten afgevuurd op Amerikaanse militaire basissen in Kuwait en Bahrein. Daarop hebben de Amerikanen opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. En gisteravond heeft het Amerikaanse leger ook een olietanker beschoten die naar een Iraanse haven wilde varen. De Amerikanen blokkeren Iraanse havens nu al bijna 2 maanden. In Parijs vielen uiteindelijk 2 doden toen supporters vorig weekend de overwinning van PSG in de Champions League finale vierden. Ze kwamen allebei terecht in de rivier de Seine. Een man sprong zaterdagavond vrijwillig in de rivier en overleed later in het ziekenhuis. Later vonden hulpdiensten nog een 2e lichaam in het water. Bij de rellen pakte de politie het afgelopen weekend ook bijna 900 mensen op. Een deel van hen is al voor de rechter gekomen. En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. Tielemans scoorde in de eerste helft. Lukaku viel in en maakte in de toegevoegde tijd het 2e doelpunt. Verdediger Nathan Ngoy is blij met de overwinning en tevreden dat ze geen doelpunt tegenkregen.
2: Heel blij, we hebben gewonnen. Dat was het belangrijkste. We moeten nog enkele zaken beter doen, maar het belangrijkste was om te winnen. Dus we hebben dat gedaan. Tegen een goede tegenstander, dus dat is het beste.
12: En zaterdag spelen de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion hun 2e oefenmatch tegen Tunesië. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
15: In het AZ Turnhout en de Antwerpse ZAS ziekenhuizen dagen patiënten steeds vaker niet op voor een geplande operatie en ze verwittigen het ziekenhuis daar ook niet van. En de kunstveiling van 20 topwerken brengt meer dan €200.000 op voor kunstenaarsgroep Ercola in Antwerpen. Eerst buien met kans op een donderslag, vanmiddag droger en tot 19 graden. Meer nieuws uit Antwerpen krijg je over 1/2 uur of in de app van VRT Nieuws.
0: De problemen op een woensdag, ja.
16: Ja, woensdag. Hai,
0: goedemorgen, vertel eens.
16: Naar Antwerpen een vrij gewone spits met files van zo'n kwartier van voor Kruijbeek op de E17. 20 minuten vanaf Brecht op de E19. En dan op de E34 en D313 ook een kwartier vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven. Antwerpse ring richting Gent, kwartier ook van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. Dan op de E313 van Antwerpen naar Hasselt opletten. In Wommelgemmen is de spitsstrook gesloten, komt door wateroverlast. En dan op de E40 van Brussel naar de kust. 25 minuten aanschuiven van Groot-Bijgaarde tot even voor Ternat door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Brussel 20 minuten erbij tellen vanaf Aalst op de E40. Op die andere E40 ook een kwartier van Boutersum tot Haasrode door een aanrijding. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.

Vooral live vanuit de beste buur 2026 in Scheldewindeke. En maar allez, ik zie daar iemand die ik ken van op televisie. De baas van Vlaanderen. Die moeten we toch eens een paar dingen vragen. Goedemorgen.

0: Het is 3 juni vandaag.
1: Je
0: ja, welkom bij die woensdag. Het is de dag dat je hoort op Radio 2 dat er opnieuw vliegtuigen zijn. Je kan weer op reis vertrekken. Kom wel op tijd. Dat is de belangrijke boodschap. En we hebben het goed gedaan met de rode duivels. Ook belangrijk. Het weer, iets met regen en een paar opklaringspogingen. Maar schema hier in de beste buurt, ça va?
2: Ja, ik vind het eigenlijk best goed. Want onderweg naar hier was het bliksem en onweer. En,
0: waanzin.
2: Het is helemaal voorbij.
0: Kijk, goed zo. Heel veel vlaggetjes ook die we hier zien. En straks ook een grote ster van bij ons, Camille. Stel je voor dat je die in je straat kan krijgen, zeg. En kijk eens wie hier is. De minister-president Matthias Diependalen, de baas van Vlaanderen. Goedemorgen, Matthias.
3: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het?
3: Heel goed. Heel blij dat ik erbij mag zijn.
0: Ja, jij was onderweg gewoon. Je woont hier in de buurt.
3: Het is 20 minuutjes rijden voor mij. Dat zijn de Vlaamse Ardennen. Dat is toch een van de mooiere streken van Vlaanderen, denk ik.
0: Zullen ze Limburg graag horen?
3: Ja, maar, dat is natuurlijk ook mooi. Maar de Vlaamse Ardennen kunnen er zeker aan tippen.
0: Wat vind je van onze beste buurt 2026?
3: De buurt zelf vind ik fantastisch. Het is echt heel fijn om te zien dat mensen al op dit uur 's ochtends vroeg samen ontbijten. Dat is schitterend. En ik vind het dan het initiatief nog prachtiger. Ik denk echt dat we aan die sociale samenhang in onze samenleving nog veel meer moeten werken. Iedereen wordt voortdurend oversteld met nieuws van over heel de wereld, over rampspoed en miserie. Mm-hmm. Maar dan is het fijn om een keer na te denken hoe gezellig het wel met de buren kan zijn. Daar wordt uw geluk gemaakt. En dus dat vind ik schitterend dat Radio 2 dat in de kijk.
0: We doen dat heel graag, dankjewel. Het blijft ook belangrijk. Hoe pakt de Vlaamse regering dat bijvoorbeeld aan? Zorgen dat buurten, dat daar gezellig is, dat daar goed is.
3: We hebben wel een paar initiatieven. Hè. Bijvoorbeeld de zorgzame buurten, waar we gaan kijken waar mensen elkaar kunnen helpen in de buurt. We hebben ook de buurtfeesten die we organiseren bij 11 juli en dergelijke meer. Maar in alle eerlijkheid, ik ben er niet helemaal van overtuigd of dit wel iets is waar de overheid al te veel of al te hard moet op gaan werken.
0: Het zijn de mensen zelf, hè?
3: Ja, inderdaad. Het moet groeien van onderuit. Het moet groeien van mensen die elkaar graag zien. Naast elkaar wonen en die er dan een fijne tijd van maken. Dat is het belangrijkste.
0: Daarnet was er iemand, Dirk Gijs, die ook bij ons bij Radio 2 werd, die zegt van ja, we hebben ook een buurtcomité. We zijn ooit met 5 buren begonnen en dan gezegd van we gaan dit doen en voor je het weet verspreidt zich dat en krijg je dit soort dingen. Hè. Helemaal goed.
3: Je ziet dat inderdaad meer en meer, hè, ook bij mij in de buurt.
0: Zit je zelf in het buurtcomité?
3: Ik heb nog geen tijd om daar te wezen, maar wij hebben ook het feestcomité van Sint-Gorix-Oudenhoven, een schitterend dorpje in de
0: Vlaamsen.
3: Ja. Ja, inderdaad. En wij hebben het geluk dat we tegen de kerkmuren 2 café-restaurants hebben aangebouwd. Dus dat maakt het helemaal...
0: Fantastisch.
2: Zolang voor gezorgd.
0: Ja.
3: Absoluut, absoluut.
0: Matthias Diependalen bij ons, minister-president. We zitten hier wel met een probleem. We hebben geen frietjes. Ja, eet je dat nog altijd zoveel?
3: Ja, maar iets minder 's ochtends vroeg voor 8 uur. Daar ligt wel een grens.
0: Na 8 uur wel.
3: Ik onthoud mij van alle commentaar, want mijn vriendin luistert mogelijk mee. Dat vind ik allemaal niet zo leuk. Dus.
0: Maar er is wel een feestelijk ontbijt. Ga zeker even kijken. Welke belangrijke beslissingen ga je nog nemen vandaag?
3: We hebben deze namiddag een belangrijk debat in het Vlaams parlement over de kwaliteit in ons onderwijs en de hervormingen die daar nodig zijn. Dus daar zal wel veel tijd en werk naartoe gaan, wat ook een zeer belangrijk thema is om mee bezig te zijn.
0: Amai, nee, zeker wel. Ik wens je daar heel veel plezier en veel succes mee vooral. Neem een koffiekoek mee en vooral neem de sfeer hier, de goede sfeer mee. En volgens mij komen jullie er al met dat onderwijs.
3: Doen we zeker.
0: Dankjewel, bedankt. Matthias Diependalen.
3: Graag.
0: En voorzichtig onderweg sowieso ook. Hè. Goedemorgen, dit is Meteor. Leg jij me

0: dan Meteor en Fleming. Goedemorgen, morgen. Het is wat ze... Matthias Diependaal nog een paar handtekeningen aan het uitdelen aan een paar kleine smurfen. Heerlijk om te zien. Ja, we gaan ook natuurlijk Punto Punto spelen. En je weet, ik geef altijd een tip. Van, heeft te maken met de eerste, ja, het eerste antwoord van Punto Punto spel.
1: Wat is de tip vandaag, Peter?
0: De tip vandaag is...
1: Oh my god, wat is... Hoesten... Lachen, raar lachen?
0: Nee, ja, kijk. Zo meteen zie je als je meespeelt. Succes.
1: Amai.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbuiter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Ritchie, citroen met framboos.
6: Ritchie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
8: Ritchie.
9: Punto punto. Punto punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
10: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
0: Tja ja, vanmorgen kan er alweer een exclusieve Goeiemorgen Morgen mok gewonnen worden. Misschien is dat wel door Karen van de Wallen uit Zulte. Karen, goedemorgen.
11: Goedemorgen iedereen en proficiat aan de beste buurt.
0: Ja, we zijn op dit moment vooral aan het smikkelen en aan het smullen. Er is ook een zwembad. Wat gebeurt er eigenlijk, Shema? Ze zijn spelletjes aan het spelen.
1: Ja, ze hebben allemaal van die ballenbadballen erin gelegd. En ik denk dat ze daar dan ja, een spelletje mee aan het doen zijn.
0: Ze gooien naar iets in dat, in dat zwembad.
1: Ik zie ook bierflesjes. Oei, met kinderen.
0: Die zijn dicht, Shema. Maak je geen zorgen. Maar bovenal, Karen, jij werkt in de kringloopwinkel. Het gaat goed met de kringloopwinkels, hè?
11: Ja, het gaat goed. Ik werk in de kringloopwinkel regio Zuidwest-Vlaanderen als werkleider transport.
0: Ach, kijk, helemaal goed. Er moeten dingen van A naar B gevoerd worden. Maar Karen, zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen, krijg telkens een letter van het antwoord. Vul aan en bij drie juiste antwoorden win je de exclusieve Goeiemorgen Morgen mok. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik wens je heel veel succes met de U, V, W, X, Y, Z. Als je daar geraakt natuurlijk, daar gaan we. Welke U is de voornaam van de zanger die een relatie heeft met actrice Leen den Dievel?
11: Pido.
0: Welke V maak je met je hand tijdens het boksen?
11: Pas.
0: Welke W is de vertaling van het Franse woord pourquoi?
11: Waarom?
0: En welke X is de voornaam van onze win-win-man die naar Suzanne en Freek is gaan kijken vorig weekend?
11: Xavier.
0: Oh, je maakt het wel heel spannend. Ja, de U. Welke is de voornaam van de zanger die een relatie heeft met de actrice Leen den Dievel? Was inderdaad Udo. Welke V maak je met je hand tijdens het boksen? Was gewoon een vuist. Dat is oké. Welke W is de vertaling van het Franse woord pourquoi? Waarom? En welke X is de voornaam van onze win-win-man die naar Suzanne en Freek is gaan kijken? Dat is natuurlijk... Xavier, goed hoor. Goed gespeeld.
11: Jee!
0: Karen. Die Goeiemorgen Morgen mok, die hou je, die is niet voor de kringwinkel, hè?
11: Nee, die is voor het buurtcomité van de piste in Zulte.
0: Ook een
11: finalist van de beste. Ja, wij waren bij de finalisten van Oost-Vlaanderen. Wij hebben Margot op bezoek gehad.
0: Ach, kijk eens aan, wat een goede zaak. Ach, gezellig, kijk. Heb je dan toch nog iets gewonnen, zo hoort dat ook. Fijne ochtend, Karen.
11: Voilà. Dank je wel.
2: Speel morgen zelf mee en win jouw Goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo.

0: Go-down van Nick Kershaw. Heerlijk toch in de beste muur 2026. Korte strikt in Scheldewindeke. Maar een klein windeke inderdaad ook wel. Daar hebben we een beetje last van. Weer vrouw Sabine, goedemorgen.
1: Goedemorgen Peter.
0: Ja, wat is de rest van Vlaanderen? Wat krijgen we?
1: Wel, op dit moment vallen er vooral in de provincies Antwerpen, Limburg en Luik buien. Dus voor deze voormiddag, vooral in het oosten, het noordoosten, kans op buien. Er kan een lokale donderslag nog bijhoren liever. En voor de rest van het land droger, maar wel veel wolken. En dus in de loop van de dag misschien ook hier en daar een paar gaatjes, goed voor enkele opklaringen. Maar na de middag zien we alweer meer wolken opdagen. En in de loop van de namiddag kan het al vanaf de kust wat lichtjes beginnen te regenen. Tegen het einde van de namiddag gaat het wat harder regenen. En dat alles bij een goed voelbare wind, matig uit het zuidwesten, aan zee soms vrij krachtig, met rukwinden rond 50 of 60 kilometer per uur. En dan temperaturen straks van 15 tot 19 of misschien lokaal aan 20 graden. Nog meer regen voor vanavond en vannacht. Trekt van west naar oost. Af en toe regen. Tegen het einde van de nacht wordt het wel droog in het westen. En temperaturen dan tussen 12 en 15 graden. En de rest van de week blijven we in dat wisselvallige. Dus af en toe opklaringen, maar ook wolken, lokale buien. Kans op een donderslag, morgen ook. Vrijdag misschien wat minder buien. En zaterdag dan de droogste dag van het weekend, met in de loop van de namiddag misschien een paar buien in het, vanaf het westen. Maar zondag, ja, dan wordt de kans op buien alweer wat groter. En die temperaturen die blijven zo rond die 19 of 20 graden. En in elk geval veel afwisseling.
0: Oh ja, je maakt het al zo boeiend, Sabine. Dankjewel. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De beste buurt.
0: En zometeen zal de beste buurt en jij ook daar thuis of onderweg in de auto van het ontbijt kennis maken met de nieuwe song van K3. En dat is zo goed gedaan. Het gaat over iets van lang geleden dat nu weer actueel wordt. Wordt echt goed. Maar het is niet alleen het beste buurtfeest, het is hier ook het beste smurfenfeest. Want de voorzitter van de buurt hier is Davy en dat is grote smurf. Maar tijdens een smurfenfeest heeft hij zijn rode grote smurfenmuts aan een nieuwe voorzitter gegeven. En dat is Wendy, de nieuwe voorzitter. Maar die kon er niet bij zijn. Ben je nog mee? Maar er is wel een vervanggrote smurf en dat is Sarah en Margot van de regio. Jij zit er op dit moment bij. Neem ons even mee. Wat gebeurt er precies allemaal?
3: Wel, wij zitten hier gezellig aan de lange ontbijttafel en er zijn dus twee mensen met een rode muts. Dat ben jij, de grote baas van de radio, Peter. En dan is er Sarah, ja, de grote smurf, waarnemend voorzitter van het buurtcomité. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Wat houdt die titel precies in? Want jij bent het nu maar voor een dag, maar in het algemeen, wat doet de grote smurf hier in de buurt?
4: Ja, klopt. Elke donderdagavond in de zomer geven wij een terrasjesdrink en dan is de bedoeling dat de voorzitter de leiding neemt.
3: En jij neemt vandaag dus ook de leiding van het feest, neem ik dan aan?
4: Ja, klopt. Normaal is het iemand anders, maar zij kon er jammer genoeg vandaag niet bij zijn. Dus ja, het is aan mij nu.
3: En hoe trots ben jij op alle smurfen hier? Want echt waar, als je kan, kijk gewoon mee via VRT Canvas of de Radio 2-app. Ik vind het zo aandoenlijk om te zien. Iedereen heeft hier zo'n witte muts aan.
4: Ja, ik vind het, ik ben enorm trots dat wij zo'n kracht hebben, dat wij zo'n team zijn, dat wij dat allemaal kunnen verwezenlijken hebben. Dat is ongelooflijk.
3: Jullie mogen absoluut zeer trots zijn. Smaakt het ontbijt trouwens?
4: Ja, heel lekker. Buikjes goed gevuld.
3: Voilà, zijn iedereen gelukkig hier.
0: Goedemorgen, morgen. Dit was ook heel mooi hoor. Applaus voor de vervanggrote smurf. Een onwaarschijnlijk primeurtje hier, zet de radio luid. Want K3 heeft een nieuw liedje. Ja, die maakt toch veel nieuwe liedjes. Ja, maar dit is wel een heel bijzondere. Ze hebben een liedje gemaakt dat te maken heeft met de kindertijd van Hanne, Marten en Julia. Het liedje heet De Zomer van Oja Lele. Dus ze nemen je mee naar jaren geleden, toen Oja Lele een enorme hit was. Dat liedje heeft trouwens intussen al 37 miljoen streams. 37 miljoen. En hebben ze gewoon, denk je, een nieuwe versie? Maar het is toch nog iets anders. Pak hem vast, zet hem luid. Dit is De Zomer van Oja Lele.

0: En het leuke is, je kan op de zomer van Oyalele ook het dansje van Oyalele doen.
1: Ah ja, dat past er gewoon.
0: Amateur.
1: Ah, geweldig.
0: Die van Studio 100 zijn geen ozelaars. Amai, het is exact 7:30. Goedemorgen. Met straks alle nieuws uit je buurt. Eerst schema op Radio 2.
2: Er kan opnieuw gevlogen worden in ons land. Gisteren lag het vliegverkeer urenlang stil door een staking bij de luchtverkeersleiders van Skies en werden tientallen vluchten geannuleerd. Na een akkoord met de directie ging het personeel gisteravond weer aan het werk en dan konden er dus toch nog vluchten vertrekken en aankomen. Vandaag wordt wel een drukke dag. Meer dan 6 op de 10 sportclubs zoeken extra geld. Hun inkomsten zijn maar met 10% omhoog gegaan, terwijl hun kosten gemiddeld met 20% zijn gestegen. Sommige sportclubs gaan daardoor meer lidgeld vragen.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Anne Verstuift. In het AZ Turnhout en de Antwerpse ZAS ziekenhuizen dagen patiënten steeds vaker niet op voor een geplande operatie. En ze verwittigen het ziekenhuis ook niet. Het gaat dan vooral over operaties die niet dringend zijn. Het is een recent fenomeen waar de ziekenhuizen tot nu toe geen cijfers van bijhouden. Volgens medisch directeur Goedele Bekkers van het AZ Turnhout krijgen ze er zeker maandelijks mee te maken. Mensen hebben allerlei redenen om niet te komen opdagen voor een operatie, zegt ze.
5: Soms wordt er dan gezegd van ja, kijk, ik heb iemand anders gevonden die mij eerder kon helpen en ik heb er niet aan gedacht om u te verwittigen. Of ze hebben iemand gevonden waar ze meer vertrouwen in hebben. Of soms, wat ook voorkomt, is dat mensen toch bedenken dat ze een operatie niet willen. En dan komen ze niet. Vroeger gebeurde het dat is eigenlijk ook een elementaire vorm van beleefdheid, dat mensen dan afbellen, maar om de een of andere reden gebeurt dat tegenwoordig minder.
4: Voorlopig rekenen de ziekenhuizen nog geen kosten aan als een patiënt zonder verwittiging niet opdaagt voor een operatie. De kazerne Dossijn in Mechelen heeft vorig jaar 36 daders van racisme, discriminatie of haatmisdrijven ontvangen voor een bezoek. Dat zijn er bijna dubbel zoveel als het jaar daarvoor. Ze zijn doorverwezen door de rechtbank of de voetbalbond als alternatieve straf. De daders zien er hoe duizenden Joodse mensen in de jaren 40 vanuit de kazerne in de vernietigingskampen zijn beland, als gevolg van de rassenhaat. En zo'n rondleiding werkt, zegt directeur Thomas Baum.
6: Er zijn niet zoveel dingen die werken. En een straf zelf en een geldboete, dat heeft geen effect op attitudes. En dan de poging doen om toch mensen even te laten stilstaan, een gesprek in te gaan en daar nadien ook iets mee te doen. Het werkt, hè, in de zin dat men mensen zelf ernstig neemt. Ik had ook anders kunnen spreken, ik had iets anders kunnen doen. Ik had ook niet kunnen meedoen, ik had ook kunnen weggaan, ik had ook kunnen tussenkomen. Dan zegt je kunt inderdaad anders doen dan je gedaan hebt.
4: En de veiling om het Antwerpse kunstenaarshuis Ercola te redden heeft ruim €200.000 opgebracht. Een overweldigend succes volgens de organisatie. Het geld dient om Ercola in de Wolstraat, waar kunstenaars hun atelier hebben, te redden van een publieke verkoop door de stad. 19 geschonken werken werden verkocht, zegt veilingmeester Peter Bernaerts.
7: Het is een heel gevarieerde veiling. Klein, 20 loten, maar heel gevarieerd, van schilderijen, sculpturen tot prenten van Fred Bervoets tot Luc Tuijman zelfs. Okay. Dus hier is bijvoorbeeld die Bervoets, dat is een werk dat heet De Poenschepper. Ja. Als er nu één ding is wat een veilingmeester moet doen, is het geld uit de zakken kloppen van degene die wil bieden. Proficiat 11 uit.
4: Eerst nog buien met mogelijk onweer, vanmiddag droger en tot 19 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Problemen op de weg, Hajo. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Ja, op de E17 van Gent naar Kortrijk moet je in Waregem opletten voor een obstakel tussen de af- en oprit, zegt de politie. Verder naar Antwerpen toch een kwartier aanschuiven vanaf Haasdonk op de E17. Een klein half uur vanaf Brecht op de E19 en telkens 20 minuten vanaf Massenhoven. En Oelichem, Antwerpse ring richting Gent is vrij druk. Je verliest daar 20 minuten van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. Richting Nederland ook 20, van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. En dan zijn er op de R2 richting Beveren dikke problemen door een defecte vrachtwagen die verspert een deel van de Thijsmans-tunnel. Hou rekening met zeker een half uur aanschuiven vanaf de A12. En dan op de E40 naar de kust vanuit Brussel is er nog steeds een probleem door een ongeval op de linkerrijstrook net voor Ter Nat. Dat levert 20 minuten vertraging op en daardoor gaat het ook heel langzaam op de buitenring rond Brussel. Een half uur erbij daar van Strombeek tot op de aansluiting naar de E40 in Groot-Bijgaarde. Naar Brussel, een andere richting dus, ook een half uur aanschuiven vanaf Aalst op de E40 en verder telkens een kwartier vanaf Zemst op de E19 en ook van Haasrode tot Berthem vanuit Luik. De buitenring rond Brussel een kwartier erbij tellen nog tussen Waterloo en Tervuren, maar op andere plaatsen gelukkig nergens meer dan 10 minuten.
9: Davina Michel komt met haar afterparty tour naar België. Op 3 november staat ze in de Ancien Belgique in Brussel en op 4 november in Trix Antwerpen. Davina Michel, een intieme show met nieuwe nummers en haar grootste hits.
10: Het duurt te lang, we staan hier al een tijdje.
9: Tickets via fkpscorpio.be, samen met Radio 2.
11: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
12: Amai, ik proef hier precies de zon.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
13: De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
14: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
12: Amai.
14: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
12: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
14: Ja, handig inderdaad.
13: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op Volkswagen.be.
15: Volkswagen. Jouw goeiemorgen telt.

0: Disco Machine, goedemorgen. Een beetje dansen, dat mag wel allemaal. Intussen zijn mensen zich aan het verzamelen. Ja, mooi om te zien, zeg.
1: Goedemorgen.
2: De beste buurt.
0: Daar zitten we, we gaan het officieel maken. We zitten live in Korte Streekt in Scheldewinneke met allemaal mensen met smurfenmutsen op het Beste Buurtfeest 2026. Een heerlijk groot ontbijt, veel prachtige buren. En vooral dat je zomaar een grote ster van bij ons in je buurt hebt. Camille zingt zo meteen. Je kan het volgen op VRT Max of de app van Radio 2. Maar eerst gaan we live over naar Margot van de regio. Die staat bij de Beste Buurt en het Beste Buurtbord. Margot, neem ons even mee. Wat gebeurt daar?
3: Ja, dit is het allerleukste moment, denk ik. De buren zijn hier allemaal gezellig verzameld. Rond het bord hangt nu nog een doek over. Maar zometeen gaan we het allemaal samen eraf trekken. En dan is het feest eigenlijk volledig begonnen. Dan is het ja, de kers op de taart eigenlijk. Lien, jij bent degene die de buurt heeft ingeschreven. Met welk gevoel sta jij hier nu met iedereen samen?
4: Oh, een gelukkig gevoel. Echt waar. Ja. Ik vind het echt fijn. Ik vind het de max. Ja.
3: Ja, maar je straalt ook. Ja, en bij officiële momenten horen ook officiële mensen. En daarom is waarnemend burgemeester Louise van Hoorde hier ook. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Hoe trots ben jij op de Korte Streekt in Scheldewindeke?
5: Ik ben echt super trots. Heel ons gemeentebestuur is super trots op de Korte Streekt. Het is echt een bijzondere buurt. Het is hier super warm. We werden hier ook heel warm onthaald. Het is echt een voorbeeld voor andere buurten hier in Oosterzeele.
3: Amai, wauw. Hele mooie woorden. En dan ga ik nu naar de man die, denk ik, naar dit moment heeft geleefd. Want Davy, je vertelde mij daar juist, ja, de meeste mensen, of de kinderen toch, die kijken uit naar Camille. Maar jij?
6: Ik totaal niet. Allee. Ik kijk vooral uit naar dat bord, want die bord brengt onze buurt samen. En dat is werkelijk thuiskomen als we in de straat gaan rijden. Dus ik kijk er enorm naar uit.
3: Hebben jullie al een plek waar jullie het gaan omhoog hangen?
6: Ja, in het begin van de straat, als we de straat dan binnenrijden, zien we altijd dat bord. En dan gaan we samen vier zijn. Hè.
3: Vier zijn?
6: Toch vooral.
3: Ik ga u het tipje van het doek laten nemen. Want ik ga de eer aan jou laten, Davy. Dit is jouw moment om te shinen. En dan gaan we aftellen, hè, beste buurt. Van je 3, 2, 1. Oh! We gaan wat hulp nodig hebben. Proficiat applausje. Oh. Hij is trots. Hij is zeer trots. De buurt is blij. Het bord is ingehuldigd. Dan hebben we nog maar één ding nodig. En dat is vuurwerk. Liefste buurt, hier is voor jullie Camille.
7: Hallo allemaal, zeg proficiat, hè, beste buur. Zeg, kom maar dichter, hè. Ik ben niet zo. Ja. Wie kent allemaal vuurwerk? Oké, maar ga je niet dan zo luid als jullie kunnen meezingen?

Ja. Vuurwerk van Camille, heerlijk. En zometeen speelt ze nog natuurlijk. Goedemorgen zeg. Sunday, bloody Sunday. Maar nee, het is Wednesday. Fantastische Wednesday. Dit is U2, goedemorgen.

0: intussen 8 voor 8. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Allee, pak 9 voor 8. Moet je erop gaan ook natuurlijk. Hè. Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Live van op de beste buurt 2026. Korte streekt in Schelde-Windeken of in Schelde-Windeken. Deelgemeente van Oosterzele, Oost-Vlaanderen. Daar zitten we. En Camille is bij ons. Goedemorgen, Camille.
2: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met je?
2: Ja, goed.
0: Ziet er een beetje kouwelijk uit.
2: Ja, het is toch wel precies, hè. Het is wel anders dan de afgelopen dagen.
0: Ja, sorry, hè, maar de warmte van de mensen, Camille.
2: Ja, die voel ik wel, hè. Die warmen mij op, hè.
0: Sowieso.
2: Dus het optreden waren ze al goed aan het meezingen. Ze waren wakker.
0: Belangrijk. Zometeen mag je nog een paar liedjes zingen. Het is nog een warme hoodie aan. Belangrijk.
2: Ja.
0: Ik dacht even, daar stond op 9 levens. Ik dacht ook van, ja, dat is dan ook met al de plaatsen waar je gaat optreden. Maar het zijn echt de nummers van je nieuwe album die erop staan.
2: Ja, want ik treed eigenlijk enkel op in Oostende, hè, deze zomer. Dus ja, dan zou er maar 1 plek op moeten staan.
0: Dat is jammer eigenlijk, ja.
2: Ja.
0: Echt, alleen in het circus?
2: In het circus, ja. In Circus Camille.
0: Daar gaan we straks na 8 uur nog even over praten natuurlijk. Hè. Moet je vragen, hoe is het met Kat Filou? Hoe heet u?
2: Moustache! Dan kan je dat ik ook niet weten.
0: Ik heb zo een paar dingen in mijn leven die ik niet kan onthouden. Dat is dus de naam van een bloem, een orchidee. Ken je dat niet? Dat gevoel dat je bepaalde namen niet... En de kat van Camille kan ik ook niet onthouden.
2: Maar een orchidee is toch een bloem?
0: Ja, ik weet het, maar ik kan die naam niet onthouden.
2: Maar jawel, want je zegt hem net.
0: Jawel, ik moet daar heel hard over nadenken. Ik moet daarop blokken. Dus,
2: oh.
0: Moustache, ik probeer het.
2: Dat kan een snor de volgende keer. Snorharen van een kat.
0: Maar ook, ja, moustache, poustache. Ik had op die manier proberen te houden.
2: Oké.
0: Dat is veel te ver. Dat is jouw buurt natuurlijk ook. Want waar jij woont, het laatste wat ik me herinner, is dat ze daar heel veel pakketjes afgeven bij de buren.
2: Ja.
0: Is dat nog altijd een probleem?
2: Ik ben echt een beetje gestopt, want ik heb heel veel dansrepetities, dus ik kan niet meer zoveel bestellen.
0: Wat is het laatste dat jij besteld hebt?
2: Amai, dat is een goede vraag. Ik denk zo parfumvullertjes. Ja, bon.
0: Parfumvullertjes?
2: Ja, dus dan kun je dat meenemen in je handtas. Dat zijn zo kleine parfumflesjes. Dan kun je dat zo aanvullen met je parfumfles.
0: Ja. Wow, dit gaat toch veel te ver leiden.
2: Ja.
0: Goed, vooral. Je mag je een klaarmaken van na 8 uur. Dan speel je nog eens 2 songs. Welke worden het?
2: Nu dat je weg bent en Pingpong.
0: Nu dat je weg bent, is een nieuwe hit. De nieuwe single, zeg maar.
2: Nieuwe single, ja.
0: Beetje meer gitaren ook, heb ik gehoord.
2: Ja, het is een beetje zo de Geen Tranen Meer Over era.
0: Oké, dat, ja. Pingpong, waar gaat Pingpong over? Gaat echt over...
2: Pingpong gaat een beetje over zo, het thema van ingewikkeld. Van mijn single, denk ik, van vorig jaar ook. En dat is zo, we gaan heel de tijd heen en weer. En ik wil dit en jij wil dat. En het is ingewikkeld, het is een beetje pingpong, snap je?
0: Een beetje pingpong. Zoals tegenwoordig zeg ik 6-7, is dat?
2: Ja, 6-7.
0: Ik had dat niet mogen doen, hè. Veel te oud voor 6-7, dus... Dat mocht wel. Goed, gaan we naar het podium. Zometeen gaan we jou live horen. Maar dat is voor na 8 uur natuurlijk. En we zitten met een jarige. Zijn we met een jarige? Ja. Suzy Quatro wordt vandaag... In de 70.

0: Ze wordt wel degelijk 76 jaar vandaag. Suzy Quatro.
1: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. De jongste generatie Rode Duivels is helemaal klaar voor hun WK in de VS. Maar hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van den Bent zorgt 4 zondagen voor een nostalgische trip.
2: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
1: Nu zondag gaat hij met Frankie van der Elst terug naar Mexico 86.
2: Volgens mij ben je 1 keer stout geweest.
1: En hoe ging het ook alweer in Italië in 1990?
3: In mijn ganse carrière, ik heb een aantal opgelopen, ontgoocheling. Maar ook bij de top 3. Hè.
4: Radio 2, WK Koorts.
1: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT.
5: Vanavond op VRT1.
6: We hebben hier in het huis ook maar 1 toilet. En dat is te weinig. Nu hebben we als alternatief een potje boven. Maar ja.
5: Op VRT1 in ons huis Nieuwhuis is er zelfs voor de wc niet genoeg plaats. Op VRT Canvas kan je kijken naar de laatste kwartfinale in Campus Cup. En op VRT Max is je laatste kans om de film All of Us Strangers nog mee te pikken. Veel kijkplezier straks.
7: Caraïbisch blauw
8: of tropisch groen.
9: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora.
9: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
11: Nu bij Maxizo.
12: Hallo!
11: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
13: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
14: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Met straks nog meer live muziek van Camille en een waanzinnige beste buurdans waar je ook gewoon kan mee meedoen. Goedemorgen zeggen, welkom. Het is 8 uur, VRT Nieuws op Radio 2 met Shema Saisai.
15: Goedemorgen. Een deel van de sportclubs verhoogt het lidgeld omdat ze te weinig geld hebben. En de Rode Duivels winnen hun eerste oefenmatch. Meer dan 6 op de 10 sportclubs zoeken extra geld. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie bij zo'n 800 sportclubs. Hun kosten zijn gemiddeld met 20% gestegen, terwijl de inkomsten maar met 10% omhoog gingen. 3 op de 10 sportclubs hebben al beslist om volgend seizoen meer lidgeld te vragen, zegt Pieter Hoof van de Vlaamse Sportfederatie.
16: Clubs die een verhoging van hun lidgeld doorvoeren, soms is dat ook gewoon wel terecht. Hè, voor kwaliteit die geboden wordt, voor de sportbegeleiding die geboden wordt, mag een correcte prijs betaald worden. Maar we moeten uiteraard erop toezien dat er geen mensen uit de boot vallen.
15: Gemiddeld verhogen de sportclubs het lidgeld met zo'n 10%. Vanaf juni volgend jaar zal het niet meer verplicht zijn om een gevarendriehoek te plaatsen als je autopech hebt, dat schrijft het Nieuwsblad. Het zetten van die gevarendriehoek is te gevaarlijk, want op de snelweg moeten mensen er vaak een heel stuk voor op de pechstrook wandelen, terwijl er heel veel auto's aan 120 per uur voorbij razen. Vanaf de zomer van 2027 is het genoeg om, als je pech hebt, je 4 richtingaanwijzers aan te zetten om andere weggebruikers te waarschuwen. Er kan opnieuw gevlogen worden in ons land. Gisteren lag het vliegverkeer urenlang stil door een staking bij de luchtverkeersleiders van Skies en werden tientallen vluchten geannuleerd. Uiteindelijk hadden directie en vakbonden een akkoord bereikt en daarna ging het personeel weer aan het werk. Daardoor konden er op de luchthaven van Zaventem gisteravond nog enkele tientallen vluchten vertrekken en aankomen. Anderen kunnen vandaag vertrekken, maar daardoor is het wel extra druk op de luchthavens. Wees dus op tijd. Het protest bij de luchtverkeersleiders gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen, waar de werknemers uit Luik en Charleroi tegen hun zin moeten gaan werken. In Mazeik in Limburg is gisteren een vrouw van 58 overleden nadat ze op haar fiets was aangereden door een tractor. De bestuurder was een jongen van 17 jaar, zegt korpschef Dirk Minte van de politie.
17: Landbouwtractoren mogen bestuurd worden met geldig rijbewijs vanaf 16 jaar. Dus die jongen was net iets ouder. Momenteel hebben wij informatie dus dat de bestuurder van de tractor op het ogenblik de plaats heeft verlaten. Hij is ook nadien ook wel teruggekeerd. Dus de kans zou kunnen bestaan dat hij het misschien de aanrijding niet eens zou hebben gemerkt.
15: De jongen werd opgepakt en is gisteravond verhoord. Er wordt nog verder onderzocht hoe het ongeval precies kon gebeuren. Paus Leo heeft voor het eerst een vrouw benoemd tot hoofd van de communicatieafdeling van het Vaticaan. De Mexicaans-Amerikaanse vrouw is al sinds 2 jaar de leider van een katholiek-Amerikaans mediabedrijf. Nu haalt de paus haar dus naar Rome. Ze wordt de baas van alle Vaticaanse media, communicatiediensten, drukkerijen en uitgeverijen. De benoeming is opvallend omdat ze een vrouw is, maar ook omdat normaal alleen bisschoppen en kardinalen die job mogen doen. Iran heeft vannacht raketten afgevuurd op Amerikaanse militaire basissen in Kuwait en Bahrein. Daarop hebben de Amerikanen opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. En gisteravond heeft het Amerikaanse leger ook een olietanker beschoten die naar een Iraanse haven wilde varen. De Amerikanen blokkeren Iraanse havens nu al bijna 2 maanden. En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. Juri Tielemans scoorde in de eerste helft. Romelu Lukaku viel in en maakte in de toegevoegde tijd het tweede doelpunt. Doelman Thibaut Courtois was tevreden.
7: Niet vergeten dat ook een tegenstander is die in toernooien redelijk ver geraken. Die de laatste wereldbekers 1 keer finale, 1 keer halve finale gespeeld heeft. Dus een goede test. Zij zijn van systeem veranderd, wij zijn een beetje van systeem veranderd. Dat was meteen, ja, ik zou zeggen, toch een goede match. Misschien niet de beste, maar toch ja, standgehouden, 2 keer gescoord en mooi.
15: En zaterdag spelen de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion in Brussel nog hun tweede oefenmatch tegen Tunesië. Dit is het nieuws uit jouw buurt.
8: Het AZ Turnhout doet een oproep aan patiënten om te verwittigen als ze een geplande operatie toch niet willen ondergaan, want steeds meer mensen dagen niet op voor operaties. En de Antwerpse politie vraagt bestuurders om een kruispunt niet op te rijden als dat al vol staat, want je blokkeert dan alles en het is gevaarlijk voor fietsers en voetgangers. Buien en kans op onweer tot 19 graden vandaag. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Ga je de problemen op de weg dan maar? Goedemorgen.
10: Ja, goedemorgen. Inderdaad, heel veel problemen. Wel, het heel nat wegdek in Limburg en het noorden van Antwerpen opletten. Dus daar op de snelwegen onder meer. Er is al een ongeval gebeurd op de E313 naar Hasselt bijvoorbeeld. Daar vertraag je 20 minuten van Tessenderlo tot Beringen. 2 rijstroken zijn daar dicht. Na Antwerpen geen al te uitzonderlijke problemen. Ik zie files van 20 à 25 minuten vertragingen vanaf Haasdonk bijvoorbeeld. Vanaf Brecht op de E19 en verder ook vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven. Er is wel een ongeval gebeurd op de N14 van Zandhoven naar Lier. Even voor Emblem, die weg is in beide richtingen afgesloten. Er staat 3 kwartier file van Massenhoven tot aan het kruispunt met de Nijlense Steenweg. En ook in de andere richting zijn er problemen vanuit Lier, dus onder meer door omrijders in Kessel. Hou daar rekening mee. Antwerpse ring richting Gent. Je verliest daar 1 kwartier van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. Omgekeerde richting ook 20 minuten van Sint aan de linkeroever tot Deurne. Richting Beveren, 3 kwartier van de A12 tot in de Thijsmanstunnel. Heel moeizaam daar, komt door een defecte vrachtwagen. Rond en naar Brussel files van gemiddeld 20 minuten, hier en daar 1 kwartier. Dat is op de binnenring rond Brussel tussen Strombeek en Vilvoorde. Buitering van Waterloo tot Hervuren, naar Brussel dan vanaf Aalst op de E40 en vanaf Zemst en vanaf Haasrode op die andere E40. Op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten.
0: Ja, het is al de moeite zeg, wat is dat allemaal? Gelukkig hier op dit moment bij de Beste Buurt 2026 heel veel mooie, lieve mensen, enthousiaste mensen aan het ontbijt klaar voor Camille, maar ook voor een prachtig goeiemorgenmorgendansje. Margot van de Regio, jij staat klaar denk ik.
12: Ja.
0: Ja, komt goed hè.
12: Komt
0: allemaal
12: goed.
0: Allemaal handen in de lucht en we gaan samen dansen met de rest van Vlaanderen. Daar gaan we.

0: ziet er zo goed uit. Ik voel dat we straks ook gewoon lekker een polonaise of zo kunnen doen met die mensen.
1: Ja. Goedemorgen allemaal.
2: Hoogstraten aardbeien.
0: Oh. Ja, intussen nog andere kleine figuren die hier goeiedag komen zeggen. Goedemorgen, jongen. Goedemorgen.

0: 3 juni vanmorgen. Goedemorgen en welkom, de Rembrandts. Hey, hey, hey.
1: Je woensdag begin.
0: Danny Wild van de Rembrandts is ook jarig vandaag. 70, gewoon heel veel mensen jarig vandaag. Heerlijk toch wel. Het weer iets minder jarig, beetje regen nog. In Limburg is blijkbaar echt enorm de moeite. Hier in Oosterzeelen, Scheldewind, Deken, nog geen opklaringen. Maar de sfeer zit wel goed hoor. In Korte Streek, de beste buurt 2026. Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Met Camille ook, klaar om ons zo meteen weer helemaal gek te maken. Camille, goedemorgen opnieuw.
2: Goedemorgen.
0: Ja, maar ja, is je vertrouwde buurt op dit moment ook aan het luisteren daar in West-Vlaanderen, denk je?
2: Ik denk dat wel.
0: Hebben die zich al eens ingeschreven op de beste buurt?
2: Oei, dat weet ik niet.
0: Pak dat nu eens vast volgend jaar.
2: Ja, ik ga dat eens doen.
0: Doen, sowieso. Maar vooral, jouw buurt deze zomer is Oostende voor Circus Camille. Hoe gaat het daarmee?
2: Ja, goed. Ik ben elke dag aan het repeteren. Ik heb al eelt op mijn handen, zoals je kan zien, van zo in de hoepel heel de tijd te hangen.
0: En... Wauw.
2: Ja, ja, ja.
0: Goed zeg. Dus je gaat iets met hoepels doen, dat wel.
2: Wel, dat nog niet per se, maar ik moet gewoon veel herhalen van vorig jaar, zodat ik mijn kracht terugkrijg.
0: Ah ja, oké.
2: Ik weet, het zijn wel allemaal nieuwe dingen wat ik ga doen.
0: Oké, ja, want we weten intussen al van Maxime, die wordt een goochelaar. Dat weten we al natuurlijk. Nee, dat klopt, hè?
2: Ja, ik wist niet of ik dat al mocht zeggen of niet, maar ja, oké, inderdaad, ja. Klopt.
3: Peter.
0: Dat is een gokske.
2: Nee, meen ik eraan? Nee, stop daarmee. Nee, echt? Oh,
3: nee.
0: Maxime is onlangs bij ons geweest. Maxime was onlangs bij ons. En die... Oh. Zo, wat zit er aan? Wat gaat hij dan doen? Ja, ik ben een stagiair en ik kon dat. Ik zei, wat ga je dan? Ja, iets mee. Ik weet niet wat hij zei, maar we konden eruit opmaken dat hij een goochelaar wordt. Hè?
2: Nee, Maxime. Oh, nee. En nu heb ik het gewoon bevestigd.
0: Leuk, alweer een primeur. Oh. En dat is Goeiemorgen Morgen. Altijd kom je iets te weten zo, van de grootste sterren. Ik heb het graag. Dat is mooi. Er gaan alleen maar meer kaarten doorverkocht worden. Is toch wel?
2: Dat willen we zien. Maxime die goochelt.
0: Ja, nee, dat wil ik wel zien. Als hij zo'n duif uit zo'n hoed goochelt. Of jou wegtovert en dan niet meer teruggeraakt.
2: Wie weet.
0: Ja, maar allemaal moeilijk natuurlijk. Maar vooral. Is er nog een belangrijke primeur die ons wil delen voor een Circus Camille?
2: Oh nee. Oh nee. Zeg, dat is al genoeg. Ik krijg het hier al warm.
0: Ja, dat album is uit en je levens en zo. Dus komt allemaal goed. Zometeen doe je pingpong en je nieuwe hit. Vertel nog eens, wat moeten we zeker weten van je nieuwe song?
2: De videoclip is vorige week uitgekomen. Ja. En daar heb ik fans verrast. Dus dat was heel leuk. Dat was iets helemaal nieuw dat ik heb gedaan.
0: En met je kat die rijdt en zo. Was dat dat?
2: Nee, dat is Oh My God. Dat is Oh My God.
0: Dat is van Oh My God.
2: Ja, dat is ook van Oh My God videoclip. Nee, nu dat je weg bent, is fans verrassen. En dat was keileuk. Dat was echt heel leuk, want dat was een soort van Just Dance boot die werd nagemaakt. En dan deed ik het dansje, dus ik werd ook helemaal wit geschminkt toen om dat op te nemen. En dan moesten ze mij nadansen en dan kwam ik zo van achter de doeken. En dan begon ik mee te dansen en dan waren er echt fans die keihard schrokken en zo. Dus dat was wel grappig.
0: Kijk, ze hebben zich vooral geamuseerd en dat is het belangrijkste. Dat gaan ze van de zomer ook doen bij Circus Camille, waar ze Maxime gaan zien goochelen. Zijn goochelkleren aan, oh, fantastisch. Ik zie hem al met een puntmuts en een stok en zo. Jij mag naar het podium gaan, Camille, van de beste buurt 2026. Fijn dat je hier bent. Volg het allemaal op VRT Max of de app van Radio 2. Margot van de Regio, je staat er ook nog klaar om ze daar op te vangen.
4: Zeker, ja. En ik sta hier bij de groep Smurfen die denk ik het allerblijst zijn met de komst van Camille. En dat zijn de kinderen van de buurt. Goedemorgen nog eens.
5: Goedemorgen!
4: Ja, Helene, zeg, wat vind jij er allemaal van?
5: Ik vind het echt superleuk. Ook dat Camille komt in de straat. Het is echt een droom dat uitkomt.
4: Wauw, een droom dat uitkomt. Ja, ik denk als de kinderen binnen 20 jaar terugkijken op deze dag, dat ze dat nog altijd gaan weten. Lucia, wat denk jij ervan?
6: Ook heel leuk.
4: Heel leuk. En wat denken de jongens eigenlijk ervan?
7: Ja, leuk.
8: Goed.
4: Goed, leuk. Ja, iedereen vindt het goed en leuk. En dat is maar heel goed ook. En ondertussen zie ik dat Camille begint klaar te staan op het podium. En dan gaan we eens luisteren naar die nieuwste single. Hè. Nu dat je weg bent, buurt. Laat jullie horen voor Camille! Hey!

0: Amai, jongens. Goed zo, wat een energie hier. Mijn volgende nummer is Pingpong. Kennen jullie dat?
1: Ja.
0: Ja, oké, dat is goed. Dan wil ik het horen. Ken je het tuintje? Ping, pong, ping, ping, pong. Ik wil dat eigenlijk eens met iedereen hier doen van de beste buurt. Het is niet zo moeilijk. Het gaat zo. Ping, pong, ping, ping, pong. Oké, nu staan jullie. 3, 2, 1.
2: Ping, pong, ping, ping, pong.
0: Ja, goed. En nu, op jullie allerluid. 3, 2, 1.
2: Ping, pong, ping, ping, pong.
0: Ja, goed. Oké, we gaan dat eens proberen, hè, met het volgende nummer. Ping, pong, ping, ping, pong.

0: Ja hoor, absoluut zeg. Camille, bij ons in Schelde-Windeken. Korte streek, beste buurt, 2026.
1: Medi-Market. Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Knaldi!
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Dus, Wavo, België-Egypte, ik zet 3-0 voor de Duivels.
6: 3-0 voor de Duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
5: Ja, ik heb dat opgevangen.
6: Waar?
5: Ah, in de regio.
6: Die Duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
5: Ja, de wijde regio dan, hè.
6: Ze spelen in Seattle.
7: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.

0: je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: De beste buurt.
1: Korte streek in Scheldewindeke of Scheldewindeke. Klein plannetje zometeen om hier met die hele beste buurt zometeen ook een beetje een polonaise moment te houden. Dat is altijd plezant, hè?
2: Natuurlijk.
1: Ik voel dat jij die polonaise zometeen gaat aantrekken, Schema.
2: Ik ga dat zeker doen.
1: Ja, komt
2: maar je
1: goed.
2: Je moet wel een goede plaat hebben dan, hè?
1: Ja, Backstage Bavo heeft er eentje gekozen. Die man...
2: Ademt polonaise natuurlijk.
1: Die is gewoon polonaise. Backstage Bavo zal er met veel plezier ook aan meewerken. Zwaar, jongen.
3: Dat is helemaal waar, Peter.
1: Sowieso. Op welke plaat gaan we polonaise zometeen?
3: We gaan polonaisen op Engelbewaarder van Marco Schuitmaker.
1: Dat kunnen we regelen allemaal. Maar nu moeten we zeker live over naar Margot van de regio. De baas van de beste buurt. Margot, bij wie sta je intussen?
4: Ik sta bij Carolina en bij heel veel mensen die aan het aanschuiven zijn voor een handtekening en een foto met Camille. Dat is heel tof om te zien. Carolina, jij gaat ook jouw t-shirt laten signeren?
5: Ja, dat gaan we voor straks. Hè. Na het eerste interview en dan ga ik hem in de hand tikken.
4: Voilà, zo heb ik het graag. Inderdaad, we gaan eerst even babbelen. Want hoe lang woon jij al in de beste buurt?
5: Meer dan 6 jaar.
4: Ja. Maar jouw roots liggen in Brazilië, Rio de Janeiro.
5: Dat klopt.
4: En je vertelde me daar juist dat je het gevoel van de beste buurt hier keihard kan vergelijken met het gevoel in Rio de Janeiro. Op welke manier?
5: We zijn hier super warme mensen en als je hier in België komt wonen, iedereen zegt dat Belgen zijn wel gesloten, je gaat geen vriendschap kunnen krijgen en hier is het totaal anders. We zijn echt super warme mensen, zijn open en we zijn inderdaad vrienden.
4: Vrienden, zalig. En af en toe breng jij ook iets mee voor de vrienden. Ik heb dat hier vorige week mogen proeven tijdens het beste buurtbezoek. Een soort van kaasbolletjes, gebakjes. Dat was heel lekker, maar leg eens uit wat het precies is.
5: Dat is een typische Braziliaanse en ze noemt de pão de queijo. Het is kaasbrood, dat is op basis van cassava mayo, melk, eieren en kaas.
4: Zalig. En dat hebben we dus, en dat mag de buurt af en toe mag die daar eens van profiteren.
5: Zeker en vast.
4: Voilà, ik ga je laten aanschuiven, Carolina, want de lijn voor Camille die wordt alleen maar langer en langer. Ja. Dus pak je t-shirt maar. En kijk, je voelt het. Alles is hier zo goed en leuk.
1: Ja, en zo meteen mag je ze klaarzetten met de polonaise natuurlijk. Kunnen we een beetje opwarmen natuurlijk met Gert en James. Dus

0: Marie Woorden van Gert en James, wordt dit dan misschien de zomerhit? Hou al veel concurrentie hoor. 8:30. Met de zon die aan het opkomen is en nieuws met Shema.
1: Meer dan 6 op de 10 sportclubs zoeken extra geld, want hun kosten zijn harder gestegen dan hun inkomsten. Een derde van de sportclubs gaat daardoor volgend seizoen meer lidgeld vragen. Anderen zoeken dan weer extra sponsors. En vanaf juni volgend jaar zal het niet meer verplicht zijn om een gevaradriehoek te plaatsen als je autopech hebt. Omdat het te gevaarlijk is op de snelweg, moet je daarvoor op de pechstrook wandelen terwijl het verkeer heel snel voorbij rijdt. Volgend jaar moet je alleen nog je 4 richtingaanwijzers aanzetten als je pech hebt of een ongeval.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Anne Verstuift. In Ranst is een dodelijk ongeval gebeurd rond 7 uur vanmorgen. Een auto en een betonmixer zijn frontaal op elkaar gebotst op de Oostmalse Steenweg. De chauffeur van de auto is overleden en de Oostmalse Steenweg is nu volledig afgesloten voor de hulpdiensten en om het ongeval te kunnen onderzoeken. De politie vraagt dan ook om de omgeving te vermijden. In het AZ Turnhout en de Antwerpse ZAS ziekenhuizen dagen patiënten steeds vaker niet op voor een geplande operatie en ze verwittigen het ziekenhuis ook niet. Het is een recent fenomeen waar de ziekenhuizen nog geen cijfers van bijhouden. In het AZ Turnhout krijgen ze er maandelijks mee te maken. Medisch directeur Goedele Bekkers.
4: De oudere bevolking, daar komt dat eigenlijk zo goed als niet voor. Dat zijn oudere mensen die vaak ook wel een ander type van operaties nodig hebben. Hè. Dit gaat meestal om operaties. Een van de klassieke is een spataderoperatie, waar mensen een afspraak voor maken, maar die dan ook niet dringend is, waar ze dan toch de voorkeur geven om dat of op een ander moment te doen of niet te laten doen. Dat is iets van deze tijd. Ik kan daar moeilijk ik kan moeilijk zeggen waarom dat zo is, maar het is wel iets wat niet alleen in ons ziekenhuis gebeurt, maar wat in alle ziekenhuizen voorkomt.
3: En voorlopig rekenen de ziekenhuizen nog geen kosten aan. De Antwerpse politie roept bestuurders op om niet op een kruispunt te rijden als dat al vol staat. Je blokkeert dan alles en dat is vooral gevaarlijk voor fietsers en voetgangers. De afgelopen dagen was het bijvoorbeeld bijzonder druk aan Kinepolis op de Noorderlaan door werken. De Antwerpse politie houdt de situatie nauwlettend in de gaten, maar wijst chauffeurs ook op de regels. Kim Bastiaans.
5: Voor voetgangers en voor fietsers die dan zelf groen licht krijgen, wordt het erg gevaarlijk wanneer zij zich tussen andere auto's moeten wurmen. Auto's hebben het dan misschien niet gezien om over vrachtwagens nog maar te zwijgen. Als je merkt dat het kruispunt eigenlijk al verzadigd is, dan ben je verplicht om te wachten aan jouw groene licht tot je het kruispunt kan oprijden. Doe je dat niet, dan blokkeer je mee het kruispunt en dan riskeer je een boete van €58 en €10 administratieve toeslag.
3: En in Reti wordt Nathalie Adriaanse vanaf 1 december burgemeester in de plaats van Patrick Geuens. Die is bezig aan zijn derde termijn voor de lokale partij Nieuw Reti, maar had al gezegd niet de volledige 6 jaar uit te doen. Nu is dus beslist dat hij eind dit jaar stopt. Hij was dan 14 jaar burgemeester en 12 jaar schepen. Nathalie Adriaanse wordt de eerste vrouwelijke burgemeester van Reti. Nu is ze al eerste schepen en kleuterleidster en dat zal ze nog 1 dag per week blijven doen. Wout Melis, een scoutsleider en pas afgestudeerd als burgerlijk ingenieur, wordt de nieuwe schepen. Eerst buien, later wel droger en tot 19 graden vandaag. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws.
0: De problemen op de weg dan, Hajo. Het was daar in Limburg echt een moeite. Hoe is daar intussen?
6: Ja, nog steeds die problemen door het ongeval op de E313 naar Hasselt in Beringen. Er blijven 2 rijstroken gesloten momenteel. Het was een brandend voertuig. Zijn ze nu, ja, moeten ze straks wegtakelen. Hou rekening met minstens 1/2 uur vertraging vanaf Ham. Verder naar Antwerpen zien we nog files van 15 tot 20 minuten. Op de E17 bijvoorbeeld van voor Kruibeke. Vanaf Sint-Job op de E19. En vanuit de Kempen natuurlijk ook vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven. Dan hebben we een ongeval op de N14, vrij ernstige aanrijding daar, van Zandhoven naar Lier. Dat is gebeurd even voor Emblem. In beide richtingen is de weg afgesloten. Er staan uiteraard files, maar houd door omrijders ook rekening met problemen in Broeghem en Kessel. Antwerpse ring richting Gent, daar verlies je een kwartier van Antwerpen Noord tot aan de Kennedy-tunnel. Richting Nederland heel moeizaam, ruim 1/2 uur erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Merksem, maar daar is de weg wel vrijgemaakt. Op de R2 richting Beveren blijven er problemen door een defecte vrachtwagen. In de Thijsmanstunnel hou rekening met 3 kwartier file vanaf de A12. De binnenring rond Brussel, 20 minuten vertragen daar tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. Ook 20 op de buitenring, van Waterloo tot Tervuren. De files naar Brussel, vooral aanschuiven vanaf Zemst op de E19, 20 minuten. En zelfs een klein half uur op de E429 bij Halle. Op alle andere snelwegen nergens meer dan 10 minuten.
7: Werchter Boutique 2026, een zomerse festivaldag. Met Katy Perry en Pitbull.
8: Fireball.
7: Maar ook Mika, James Arthur, Roxy Dekker en Pommelien Thijs.
9: Ik moet gaan.
7: Op zaterdag 27 juni in het Festivalpark van Werchter. Tickets en info via werchterboutique.be. Samen met Radio 2.
10: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
11: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
12: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
10: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
11: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
10: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
13: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
14: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
13: Tot 10 jaar?
14: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
13: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
14: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
15: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
16: Ik hoor weer elke boodschap.
17: Oma, ik moet pipi doen.
16: Ook de kleinste.
17: Allee, oma.
15: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Radio 2. Goedemorgen, morgen.
18: Jouw goedemorgen telt voor 2.
2: VRT Radio 2.
19: De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.

0: welkom bij de woensdag van Radio 2. Heb een goeiemorgen morgen. Miley Cyrus, End of the World.
1: Goedemorgen.
2: De beste buurt.
0: Zitten we nog altijd in Scheldewindeke, Scheldewindeke, korte streek. En het wordt voor deze week nog beter misschien zelfs. Alhoewel, kan bijna niet. Hè. Vrijdag, goed bezoek. Frankie van der Elst was ooit zelf Rode Duivel in Amerika en Mexico. Dat WK begint volgende week. Dus ik kan perfect uitleggen hoe ver we raken. En morgen komt Aaron Blommaert.
3: A-A-R-O-N.
0: Inderdaad, gezellig. Want die brengt zijn nieuwe Hollandse vriendin mee. Zoe Livij. En die kan niet. Wil je meemaken? Maar vooral, hoe mooi was deze ochtend, zeg. Live van op de beste buurt van Vlaanderen 2026. En de baas staat bij ons, Margot van de Regio. Goedemorgen opnieuw.
4: Goedemorgen.
0: Jij wou nog iets vertellen aan de rest van Vlaanderen.
4: Dat is waar, want ik heb de afgelopen 2 weken overal in Vlaanderen beste buurten mogen gaan bezoeken. En ik wil daar toch graag iets officieels over zeggen. Ik heb het zelfs opgeschreven.
0: Hoi.
4: Geen ChatGPT, geen AI. Het is gewoon recht.
0: Het is met de stilo's
4: uit mijn hart, ja. Aan alle finalisten van de beste buurt, een oprechte dankjewel. Want dankzij jullie staat de teller van mijn weegschaal na de afgelopen weken zwaarder. Niet alleen door de vele taarten, koffiekoeken, wafels, borden spaghetti, lumpia's, bitterballen en garnaalkroketten. Vooral mijn hart heeft zich serieus gevuld met al jullie prachtige burenverhalen. Het recept voor een beste buurt is niet zwart op wit, 1-op-1. Maar dankzij alle finalisten weet ik dat deze ingrediënten niet kunnen ontbreken. Kook voor elkaar als het moeilijk gaat, ook al is dat een lange periode elke dag. Geef met veel passie en geduld voetbaltraining aan al de medekindjes in de straat, ook al hebben sommige 2 linkervoeten. Kom spontaan samen op een braakliggend terrein in de buurt en eindig met een barbecue en liefst ook met een cocktail van buurvrouw Kaatje. Verwelkom nieuwe buren met een map vol praktische tips en bloemenzaadjes, waardoor ze zich meteen thuis voelen. Kom elke ochtend met alle kinderen samen om nog even te spelen en dan in een treintje naar school te stappen. Deel je zelfgemaakt ijs en laat het hart van al je buren smelten. Leg samen een pot om 1 keer per jaar chic te gaan eten met iedereen en kus je polletjes voor de buurvrouw, genaamd Supermarkt Mimi, omdat je altijd bij haar kan aanbellen als je iets ontbreekt. Verkleed je allemaal als kerstman en ga dan aan iedereen zijn deur een gelukkig nieuwjaar gaan zingen. Zorg dat tante Antje toch die fameuze pannenkoek van het wijkfeest kan eten, ook al ligt ze in het ziekenhuis. Ga volle bak voor het idee. Ik voel me in mijn buurt de paus, want ik ben constant naar iedereen aan het zwaaien. Geniet van de vele culturen, vooral wanneer iedereen zijn specialiteit maakt bij het buurtfeest. Organiseer een koers waar je al samenwerkend 10.000 euro kan verzamelen voor het goede doel. Of zet een bankje voor je deur waar iedereen welkom is. Voeg daar nog een goede saus, verdraagzaamheid en liefde aan toe. En laat zo lang mogelijk pruttelen op een gezellig en warm vuurtje. Merci lieve finalisten om een inspiratie te zijn voor alle buurten in Vlaanderen. Blijven jullie zijn, want ook zonder Camille is het in jullie buurt vuurwerk en magie.
0: Och, maar jongens. Kan ze toch. Mooie woorden van onze Margot van de Regio. En spontaan applaus hier ook van onze beste buurt 2026. Beste buurt, we hebben een kleine traditie intussen. Dat is dat we met de mensen die er nog zijn, want er zijn er naar het werk en naar school en zo, dat we daar een kleine spontane polonaise mee doen. Margot van de Regio, ben je klaar voor de polonaise?
4: Ik ben klaar.
0: Ja, ga maar klaarstaan. Want Marco Schuitmaker die heeft laten weten dat zijn liedje spontaan allemaal smurfen achter haar heeft gezegd dat zijn liedje gerust mag gespeeld worden. Ook in Scheldewindeke. En wel, kijk. Ja, goedemorgen! En als je thuis wil meedoen, doen, hè? Ja!

0: Oh ja hoor, oh ja hoor. En ze zijn zo gelukkig. Heerlijk toch? Ah, fantastisch. Dat is de beste buurt natuurlijk. Heel goed gedaan. Prachtige Polonaise. Het mooie is, we zitten in Schelde-Windeken, in de rest van Vlaanderen. We moeten ook even live over naar Win-Winland. Maar daar zit Xavier Taverne. Xavier, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, daar zit je dan. Zeg, lieve mensen, Xavier Taverne bij ons. Ja! Maar vooral, Xavier, veel belangrijker natuurlijk. Zometeen ga je het leven van de mensen weer beter maken. Vertel eens, wat staat er te gebeuren in de Win-Win-show?
2: Wel, het is woensdag en dan weet je dat we altijd door de winkelfolders bladeren. Dus dan gaan we op zoek naar de beste aanbiedingen. Maar vandaag is ook de start van een nieuw Ketnet-programma, No Yap. Dat is even cringe als ik dat uitspreek dan als jij dat zou doen, Peter. No,
0: no Yap.
2: Wat is en dat gaat no over waar kinderen mee geconfronteerd worden als consument. Bijvoorbeeld mogen kinderen zomaar energiedranken en alcoholvrije dranken kopen.
0: Ah ja?
2: Ja, ja. Dus dat gaat Ketnet uitzoeken. Dat hebben ze op een briljante manier gedaan. En dus gaan wij er ons ook mee bezighouden. Want dan denken wij, als er iets briljant is en we kunnen een stukje van de taart krijgen bij Win-Win. Ja, dat zijn we altijd in de buurt.
0: No Yap. Zeg maar over stukken taart gesproken, zeg. Want zometeen is er Win-Win. Mm-hmm. Maar vooral, zeg, weet je wie er jarig is vandaag? Xavier Taverne. Gelukkige verjaardag.
3: Gelukkige verjaardag.
0: Lang zal hij leven.
3: Lang zal hij leven. Lang zal hij leven in de gloria. In de gloria. In de gloria.
0: Hip, hip, hip.
3: Hoera.
0: Hip, hip, hip.
3: Hoera.
0: Hip, hip, hip.
3: Hoera.
0: Allee jong, 27 jaar, is ongelooflijk.
2: Hey, prachtig, prachtig. Weet je wie er ook jarig is vandaag?
3: Niet te doen.
2: Rafael Nadal. En vooral de armen van Rafael Nadal. Ben ik heel blij om.
0: Wat is dit nu plots?
3: Van aan jou, Xavier.
0: Jongen, jongen, ze hebben wel eens met zijn ballen. Ja, laat maar. Veel plezier ermee, jongen.
2: Yo.
0: En nog een gelukkige verjaardag.
2: Met Gieselde Windeken.

0: The Sweet Escape van Gwen Stefani en Eiken. En je weet het, Xavier Taveren, die is jarig, die van Win-Win. Maar deel jouw gelukwensen massaal in de app van Radio 2. Heeft dat graag met hartjes en met memes en met foto's van jezelf en zo. En ook andere mensen die jarig zijn. Siegfried Reiners is ook jarig vandaag bijvoorbeeld. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Ja, ja, ja, tuurlijk wel.
1: De beste buurt.
0: Amai, al die mooie, prachtige smurfen die hier nog rondlopen. Er zijn al een paar mensen weg natuurlijk, school en werk. Maar ze blijven sowieso minstens voor een jaar de beste buurt 2026. En terecht ook natuurlijk. Hè. Kijk, deze actie is van het mooiste dat we kunnen en mogen doen. Dit is Radio 2, dat is Goedemorgen Morgen. Volgend jaar doen we gewoon opnieuw. Dus als je denkt, ik kan mijn buurt dit ook schenken. Blijf dus zeker Goedemorgen Morgen en Radio 2 luisteren. En dan nu veel plezier met de jarige. Heb al een bericht gestuurd in de app van Radio 2. De jarige Xavier van Win-Win. Fijne ochtend nog. Dag.
1: Radio 2. Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Je vindt ze allemaal op Facebook.

0: Radio 2.
1: Radio 2.
0: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
2: Bij getuigd.
3: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
4: Zeg, schat.
5: Ja?
4: Waar is die staanlamp naartoe?
5: Ah, die is kapot gegaan.
4: Oei, en onze relax?
5: Ook kapot. Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen.
4: Ja.
5: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
4: Allee, het is goed. Maar ik rij niet al 20 winkels, hè.
5: Nee. 1 adres.
0: Oh. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be. Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad? Bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Nu zinderende lenteacties op de tuinmeubelcollectie. Bij Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en Temsen.
6: Met Belisol bent u altijd zeker dat uw ramen en deuren van de hoogste kwaliteit zijn, een sterk design hebben en perfect geplaatst zijn.
7: Belisol.
6: Altijd zeker.
8: Kom langs bij Belisol Antwerpen, Geel, Turnhout of Mechelen en kies voor kwaliteit die een leven lang meegaat. Onze adviseurs nemen graag de tijd om uw project en wensen te leren kennen. Bovendien geniet u nu van schitterende voordelen op nieuwe ramen en deuren. Kom langs of maak een afspraak op belisol.be.
7: Belisol.
6: Altijd zeker. Als dit herkenbaar is voor jou...
5: Zeg Chantal, wat is dat?
9: Dat is die van hierboven. Die loopt de hele dag op hoge hakken.
5: Amai zeg.
6: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
5: Die kurkvloer, dat was een goeie tip, hè?
9: Maar kurk is altijd goed, hè?
5: Ah ja. Hè?
6: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70% in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Shema Saisai. Een bank moet een bejaard koppel dat opgelicht werd en bijna 50.000 euro verloor terugbetalen. Dat heeft de ondernemingsrechtbank van Antwerpen beslist en staat in het laatste nieuws. Een oplichter die deed alsof hij werkte bij de bank kon het geld stelen. De bank wilde het geld daarna niet terugbetalen omdat het koppel nalatig zou zijn geweest. Maar ze stapten naar de rechter en kregen nu gelijk. En dat is wel heel opvallend, zegt advocaat en expert phishing Geert Lensens.
1: De wet legt hen een maatschappelijke verantwoordelijkheid op, namelijk om hun klanten uit te betalen. En ze moeten dat doen ook. En wat die rechter eigenlijk hier vastlegt, dat is het principe dat we ook kennen bij de fiscus, namelijk eerst betalen en dan betwisten. Dus dat wil zeggen, de bank moet de klant betalen. En als de bank meent dat het nodig is om dat te betwisten, dat geld terug te vragen, dan moet ze zelf maar naar de rechter.
0: Vanaf juni volgend jaar zal het niet meer verplicht zijn om een gevarendriehoek te plaatsen als je autopech hebt. Of een ongeval, dat schrijft het nieuwsblad. Dat komt omdat het te gevaarlijk is om die gevarendriehoek te zetten, zeker op de snelweg. Dat zegt ook Stef Willems van verkeersorganisatie Vias.
2: Het plaatsen van die gevarendriehoek, ja, dat kan op sommige momenten potentieel gevaarlijk zijn. Je moet al uit de wagen stappen op een pechstrook, wat een levensgevaarlijke plaats is. En bovendien weten we dat die gevarendriehoek soms kan wegwaaien, zeker bij hevige wind. Dus de verplichting daarvan, dat men die afschaft, dat lijkt ons niet meer dan logisch.
0: Vanaf juni 2027 is het genoeg om de 4 richtingaanwijzers aan te zetten als je pech of een ongeval hebt. Meer dan 6 op de 10 sportclubs zoeken extra geld. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie bij zo'n 800 sportclubs. Hun kosten zijn gemiddeld met 20% gestegen, terwijl de inkomsten maar met 10% omhoog gingen. 3 op de 10 sportclubs hebben al beslist om volgend seizoen meer lidgeld te vragen. Gemiddeld zo'n 10% meer. Dat zegt Pieter Hoog van de Vlaamse Sportfederatie.
3: Clubs die een verhoging van een lidgeld doorvoeren, soms is dat ook gewoon wel terecht. Hè. Voor kwaliteit die geboden wordt, voor de sportbegeleiding die geboden wordt, mag een correcte prijs betaald worden. Maar we moeten uiteraard erop toezien dat er geen mensen uit de boot vallen.
0: In het oosten van Oekraïne zijn bij een Oekraïense drone-aanval op een passagiersbus zeker 7 mensen om het leven gekomen. 11 anderen raakten gewond. De bus reed van Moskou naar de Krim. Dat is het Oekraïense schiereiland dat door Rusland illegaal wordt bezet. Het Oekraïense leger heeft afgelopen nacht ook de Russische stad Sint-Petersburg aangevallen met drones. Daarbij brak brand uit aan een olieterminal, een van de grootste van Rusland. In het oosten eerst nog kans op onweersbuien. Daarna blijft het meestal droog, maar vanavond gaat het opnieuw regenen. We halen 15 tot 20 graden. Ook de volgende dagen nog enkele buien en rond 19 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Shema. En dan zijn wij helemaal klaar, denk ik. Zijn klaar voor de files, toch? Hallo,
5: ja, goedemorgen. Inderdaad, goedemorgen. Ja, het is nog flink aan het regenen in Limburg en het noordelijke gedeelte van Antwerpen. De rest is nu droog, maar dus in Limburg daar is een vrachtwagen in brand gevlogen eerder vanmorgen op de E313 naar Hasselt in die regen. 3 kwartier ben je daar nog kwijt van Ham tot Beringen. Er zijn nog 2 rijstroken dicht daar, zie ik op de meldingen. Betekent dus nog wel even hinder daar, want die vrachtwagen moet nog getakeld worden. Verder naar Antwerpen zien we nog files van ongeveer 20 tot 15 minuten, zie ik, van voor Kruijbeek op de E17, vanaf Sint-Job op de E19 en verder ook vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven. Dan nog steeds problemen door dat ongeval vlakbij Antwerpen, de N14 van Zandhoven naar Lier. Een ernstig ongeval is gebeurd even voor Emblem. In beide richtingen is de weg afgesloten. De politie en het parket moeten nog onderzoek doen daar, dus ook daar kan de hinder nog even duren. De politie vraagt om de omgeving te vermijden. Daar staan uiteraard files, maar houd door omrijders ook rekening met problemen in de wijdere omgeving, onder meer in Broeghem en in Kessel. Antwerpse ring richting Gent, daar verlies je nog een kwartier van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. Richting Nederland nog 25 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Merksem. En richting Beveren ook de R2, 20 minuten van de A12 tot in de Thijsmans-tunnel. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Verder naar Brussel, vooral aanschuiven op de E19, 20 minuten vanaf Zemst en op de binnenring rond Brussel 25 minuten van Grote Bijgaarde tot Diegem. Daar was een ongeval, maar de weg is vrijgemaakt. In Brussel erg druk in de Wetstraat nog richting Kunstwet, tel 25 minuten erbij. En op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten.
4: Dankjewel, Harold.
6: Win-win. Xavier Taverne.
4: En we duiken de wereld van jongeren en kinderen in met een nieuw Ketnet-programma dat heet No Yap. Ja, waarom zouden we dat doen? Wel omdat dat alles te maken heeft met consumeren. Want ook kinderen consumeren. Maar mogen ze wel alles zoals volwassenen dat mogen? Daar gaan we zo meteen induiken. Dit is Win-Win en dit is de Jay Giles Band. Goedemorgen, Centerfold.

0: de Jay Giles Band en Centerfold. Ja, ik wil je graag al even warm maken voor een nieuw programma op televisie. En als ik zeg televisie bedoel ik ook gewoon VRT Max, want daar is het nu al te vinden. Maar wil je het gewoon lineair op de ouderwetse manier kijken, dan kan je vanavond op Catnet terecht voor No Yap. Zo heet het, gemaakt voor en door kinderen. En een van die kinderen is mijn gast deze ochtend, Matthias Albeni. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Matthias, jij bent heel vroeg moeten opstaan vandaag.
1: Ja, ik ben toch wel vroeg moeten opstaan om hier te geraken, want vandaag komt het tv-programma uit. Het is toch wel een beetje spannend.
0: Nogal ja, want jij bent ook de bedenker van dat programma.
1: Ja, ik heb het programma zelf bedacht. Dus mijn papa heeft eigenlijk een productiehuis en ik kom daar soms wel al eens binnen. En dan dacht ik, ik zei tegen mijn papa van, ja, mag ik eens een programma van jou kijken? Ja. En hij zei van, nee, daar ben je nog te jong voor, want hij maakt volwassenen tv. En dan dacht ik van,
0: wat maakt hij dan?
1: Ja, zo volwassenen tv, zo over allemaal dingen dat kinderen eigenlijk nog niks voor over moeten
0: Temptation
1: weten.
0: Temptation Island, dat
1: eerder onderzoekings...
0: Ernstiger dingen, ja,
1: ernstig.
0: Goed.
1: Ernstig. Ja. Ja, en dan dacht ik van, waarom maken we geen tv-programma voor kinderen? En dan heeft hij gezegd van, ja, zo, bedenk maar iets. En dan was ik aan het bedenken, iets aan het denken. En dan kwam ik aan No Yap.
0: No Yap is jongerentaal.
1: Ja.
0: Laat ons zeggen dat de gemiddelde luisteraar van Radio 2 ouder is dan 14.
1: Ja.
0: Dus wat is No Yap voor mensen die nu denken, wat is dat?
1: Ja, No Yap was een paar jaar geleden genomineerd als tienerwoord. En jeppen betekent eigenlijk blijven praten voor geen reden, nonsens praten. Dus daarom zijn wij No Yap. Wij praten geen nonsens en wij zijn No Yap en we gaan het gewoon doen.
0: En wat is het gewoon doen? Wat doen jullie in No Yap?
1: Wel, we gaan eigenlijk vragen onderzoeken waar kinderen mee zitten. Vragen zoals, mogen kinderen geld verdienen? Hoe zit dat met leeftijdslabels op films en op games? Zo'n vraag gaan we dan onderzoeken. En het komt ook echt van de kinderen.
0: Ja, want hoe kom jij aan die vragen? Want je lijkt mij nu wel een slimme kerel die zelf heel veel vragen kan bedenken.
1: Ja.
0: Maar je hebt het niet alleen gedaan.
1: Nee, zeker niet. Ik heb ook een team van 5 slimme speurders. We zijn naar scholen gegaan. En daar hebben wij een aantal paar vragen gesteld. En die hebben ook ons vragen gegeven. Op post-itjes geschreven. Met wat zitten jullie allemaal? En daaruit hebben we dan ook thema's gemaakt en tv gemaakt.
0: Ja, vanavond de eerste aflevering. Nu ook al te zien op VRT Max. En die gaat over energiedranken.
1: Ja.
0: En non-alcoholische dranken. Wat hebben jullie precies onderzocht, Matthias?
1: Wel, eerst zijn we eigenlijk naar winkels gegaan en proberen energiedrankjes en non-alcoholische drankjes te kopen. En de mensen aan de kassa hadden eigenlijk totaal geen idee wat het verschil was tussen al die kleurrijke blikjes. Ze hebben ons zelfs alcohol kunnen meegeven.
0: Jullie hebben alcohol proberen te kopen en dat is ook gelukt.
1: En dat is ook gelukt door al die kleurrijke blikjes.
0: Ja.
1: Dan zijn we naar professor toxicoloog Jan Tietgat gegaan.
0: Ah, dat is een huisvriend van Win-Win. Hè? Die onderzoekt van alles voor ons, dus ook voor jou.
1: Ah, wel, ja, zeker. Die heeft dat onderzocht. En dan zijn we tot de conclusie gekomen dat al die energiedrankjes slecht voor ons zijn. Niet gezond voor kinderen onder de 12 jaar zijn.
0: Oké. Dat is wel een stevige conclusie.
1: Ja.
0: Terwijl het best veel gedronken wordt, denk ik, hè, toch in jouw...
1: Ja, zeker. Daarom willen we ook met No Yap het eigenlijk maken. Van, ik heb op No Yap gezien dat dat eigenlijk niet goed is als er een vriend iets probeert te kopen. Ik zou dat niet kopen.
0: Ja, dat je elkaar kan overtuigen om het beter te doen.
1: Ja, inderdaad. Dat ze het tegen elkaar gaan zeggen.
0: We gaan even nu kijken naar een stukje uit de eerste aflevering. Kijk ook even mee via VRT1 of het Radio 2-kanaal van VRT Max. Want we hebben beelden van jullie onderzoek. Jullie zijn undercover gegaan, Matthias.
1: Inderdaad.
0: In de supermarkten. En hier zien we hoe jullie dat doen in een van die supermarkten.
2: Ja, met de kaart. Oké, dank je.
3: Wat de hel? Wij hebben een colakje, oké. En dan hebben wij letterlijk iets met alcohol. Hier zit 4% alcohol in. Er ziet er super frisdrankerig uit.
4: Ja, daarom. Er is 0,0 alcohol.
3: 0.
4: Dat ziet er ook gewoon super frisdrankig uit.
3: Ik ook.
4: Ik heb ook nog roze Red Bull. Nog alcoholvrij bier. En dan
3: een monster. Maar dat is toch gek dat hier alcohol in zit en dat we dat gewoon hebben.
4: Die gaan dat gewoon mee, hè?
3: Die gaan dat gewoon.
4: Dat kan toch niet.
3: Maar
0: Ja, jullie hebben heel veel verzameld. Het ziet er allemaal heel kleurrijk uit. En je hebt wel gelijk, Matthias. Het ziet er allemaal frisdrank uit, maar dat is het lang niet altijd. Dus het is ook een beetje misleiding.
1: Ja, inderdaad. Het zijn zo'n kleurrijke blikjes dat zelfs de mensen aan de kassa misleid zijn.
0: Maar het zag er ook niet echt moeilijk uit. Ik wil je werk niet onderschatten. Nee. Maar volgens mij ging dit heel simpel of heel evident ook.
1: Ja, eigenlijk ging het ook heel simpel. Mm-hmm. Zelfs, ja, ik zie er nu wat groter uit, maar ook met een kleiner meisje, Clara, is het gewoon gelukt.
0: Ja, want jij ziet er nu wel, je zou prima 16 jaar kunnen zijn, puur door je lengte natuurlijk.
1: Ja, toch wel. Toch
0: ja. Maar Clara die erbij was, inderdaad, die is eerder aan de kleine kant. Het ziet er allemaal vrolijk uit, kleurrijk uit, maar daar zat wel een drankje met 4% alcohol bij. Heb je dat gedronken?
1: Nee.
0: Hoorde niet bij de proef.
1: Nee, zeker niet. Ik ben dan ook nog eens apart naar een winkel gegaan, alleen. En daar heb ik ook het blikje van 4% alcohol terug gaan brengen naar de winkel. En echt gevraagd van, hier zit alcohol in. Ik heb dat eigenlijk niet moeten kopen, maar ik heb dat toch gekocht. En we zijn dat ook gaan teruggeven. Dus
0: wat zeiden ze toen? Ben ik wel heel benieuwd.
1: Ja, ze zeiden van, ja, hier zit zeker alcohol in. Dat mag je eigenlijk niet gekocht hebben. Dan hebben ze mijn geld teruggegeven.
0: Oké, goed. Ik ben heel blij dat als je iets teruggeeft, dat je ook je geld hebt teruggekregen. Ja, ja. Maar het blijft natuurlijk opvallend. En we zijn erg benieuwd wat Comeos daarvan vindt. Dat is de sectorfederatie die onder meer de supermarkten vertegenwoordigt in ons land. Blijf gerust even zitten, Matthias. We halen er zo meteen Comeos bij. Oké.

0: Shawn Mendes en YYY. Bij ons nog altijd de jongste tv-maker van Vlaanderen. Denk ik toch ongeveer, Matthias Elbeny van het gloednieuwe Ketnet-programma No Yap. Vanaf vanavond op Ketnet, maar nu ook al op VRT Max. Denk je dat er nog mensen zijn die jonger zijn dan jij, die tv maken? Waarschijnlijk niet. Ja, content creators online misschien wel, maar ja, echt wel. TV maken dat niet. Mm. In No Yap gaat een team van kinderen en jongeren zelf op onderzoek om vragen te beantwoorden die kinderen hebben. En Matthias, dat zagen we en hoorden we net ook al in de aflevering van vanavond. Zoeken jullie uit hoe makkelijk het is om energiedranken te kopen en zelfs een drankje met alcohol. Was het, hoeveel alcohol zat er nu ook weer in?
1: 4% alcohol zat er in het drankje.
0: Ja, en dan ben jij gewoon teruggegaan naar die winkel en gezegd, ik mag dit eigenlijk niet kopen. Je hebt
1: inderdaad
0: Wel je geld teruggekregen,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja, wel.
0: Dat is toch heel straf en willen we ook graag voorleggen aan de Handelsfederatie. Dat is Comeos. Laura Nives, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, alcohol uiteraard verboden voor kinderen. Hoe kan het dan dat ze dat toch in een supermarkt kunnen kopen zonder al te veel problemen?
2: Ja, dat is natuurlijk geen goed nieuws. We weten dat dat een uitdaging is in de winkelomgeving voor onze kassamedewerkers om die controles op een correcte manier uit te voeren. Dat is natuurlijk geen excuus. Dat moet een pak beter.
0: Ja, waarom is dat eigenlijk zo moeilijk?
2: Voor een heel aantal redenen. Natuurlijk, een kassamedewerker die zit overdag een heel aantal zaken te doen. Dus ja, die is niet altijd bezig prioritair met die controles. Het feit is ook dat de wetgeving niet altijd heel duidelijk is. Hè. Je hebt verschillende leeftijden. Bier is 16, andere vorm van alcohol is 18. Bier met een beetje alcohol, hè, zoals net gezegd, is dan ook weer 18. Dus wij pleiten daar ook wel voor meer duidelijkheid. Zet gewoon die grens op 18. Dan is dat ook voor de kassamedewerkers veel makkelijker om die controles uit te voeren.
0: Matthias, ik zie jou knikken. Heeft Laura gelijk?
1: Ja, ik snap toch wel dat er een moeilijkheid in zit. Ja, ja, zeker, zeker.
0: Maar Laura, je zou ook gewoon kunnen zeggen, ja, vraag het gewoon elke keer, leeftijd of niet, of doe ik nu te moeilijk?
2: Goh, ja, inderdaad. Hè. Je zou kunnen zeggen in theorie dat dat de oplossing is. Nu nogmaals, er is heel veel te doen op een dag in een winkel aan een kassa. Dus hen vragen om dat elke keer te vragen. Ja, ik denk niet dat dat de oplossing is. We zetten in op opleidingen. Hè. Zowel online opleidingen als in de winkel. We hebben ook zelf mystery shoppers. Dus we sturen ook zelf mensen in onze winkels om dat te controleren. En om daarop te sensibiliseren. Maar ja, de resultaten zijn nu eenmaal wat ze zijn. Dus een serieus werkpuntje voor ons.
0: Maar wat Matthias ook al net zei. En wat ik jou ook min of meer hoor zeggen, is dat het niet altijd evident is, omdat heel wat blikjes, zelfs met alcohol, er wel erg frisdrankerig uitzien, als dat al een woord is.
2: Ja, dat is inderdaad ook wel een vaststelling. Nu, natuurlijk, wij verkopen ze maar. Hè. Wij maken ze niet zelf aan. Dus daarvoor zou ik voorstellen dat jullie eens bij de producenten gaan aankloppen om te horen wat zij ervan vinden. Maar het is zeker dat dat ook niet helpt. Ook naar de jongeren toe, om te weten wat ze mogen kopen of niet. En dan voor de kassamedewerker, ja, om dat te kunnen controleren.
0: Ja, we hoorden en we zien ook in de uitzending vanavond of op VRT Max wat Jan Tietgat, toxicoloog aan de KU Leuven, daarover te zeggen heeft. Want het is niet altijd gezond voor kinderen. Luister even mee.
3: Voor kinderen moet je zorgen dat je niet meer dan 3 milligram cafeïne per kilogram lichaamsgewicht inneemt per dag. Dat wil zeggen, als je 50 kilogram weegt, mag je niet boven de 150 milligram gaan per dag. En dat is net de inhoud van zo'n blikje. Maar weeg je dus minder, dan is de consumptie van één blikje eigenlijk al te veel.
0: En dus potentieel gevaarlijk, Laura Nives van Comeos. Je had het over die wettelijke leeftijdsgrens. En moet die er dan niet komen? Willen jullie 18 voor alles, 16 voor alles? Willen jullie zoals het nu is? Waar pleiten jullie voor?
2: Wel, voor alcohol pleiten wij sowieso voor 18. Dat lijkt ons voor alle vormen van alcohol een noodzaak, zowel voor de bescherming van de jongeren als de duidelijkheid in de winkelcontext. Ja, energiedranken, ja, daar kijken wij een beetje naar de overheid, hè, wat daar de noodzaak is. Wat wij wel zien is dat inderdaad niet makkelijk is om nu al te controleren wat er te controleren valt. Ja. Dus daar zouden wij al beginnen pleiten voor sensibilisering naar de jongeren toe. Zoals professor Tietgat zegt, dat er wordt begrepen dat gevaarlijk is. En daar kunnen wij ook bijvoorbeeld rond reclame, zeker naar de min 16-jarigen, ons engageren om daar geen reclame voor te maken, om op te letten naar de jongeren toe.
0: En wat met alcoholvrij bier? Wat moet je daarmee doen? Want het blijft bier in naam, maar er zit geen alcohol in. Mag een jongere dat drinken of niet?
2: Ja, dat is ook weer een moeilijke. Daar kijken wij ook naar de overheid toe. Het is niet aan ons om dat te beslissen natuurlijk. Maar als het blijkt dat dat voor de gezondheid gevaarlijk is, dan lijkt ons natuurlijk dat daar ook wettelijk verplichtingen moet komen dat we die niet mogen verkopen.
0: Maar ik hoor jullie zeggen dat je het beter wil gaan doen in de toekomst. Dankjewel Laura Nives van Handelsfederatie Comeos. Matthias Elbeny, de bedenker en maker van No Yap op Ketnet en VRT Max. Vanavond om 17:40 te zien op Ketnet en dus nu ook al op VRT Max. Hoeveel afleveringen zijn er?
1: Er zijn in nu 4 afleveringen eigenlijk. Elke woensdag is er 1 aflevering.
0: En wat is de leukste, vind je zelf?
1: De allerleukste vind ik dan toch wel
0: moeilijk.
1: De leeftijdslabels vond ik tof, want dan zijn we naar veel verschillende mensen gegaan en echt dieper gaan onderzoeken.
0: Ja, moet jij geen examens doen eigenlijk? Het is juni.
1: Ja, ik ga hier toch wel voor moeten studeren. Ik ga toch wel moeten studeren hiernaast voor mijn examens.
0: Maar het grote werk is gedaan, want het is allemaal klaar, toch? Dus je kan volop op je studies richten.
1: Inderdaad, inderdaad.
0: Veel succes met die examens of toetsen. Wat is het?
1: Beide.
0: Ja, helaas. Je moet vragen beantwoorden en daar staan punten op. Hoe je het dan noemt, maakt niet zoveel uit. Mathias Albeni, dankjewel.
1: Geen probleem.
0: En veel succes.
1: Dankjewel.

0: geluk.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
3: Wat? 3?
2: Yep. Go for info naar telenet.be.

Bart Peters en de bevalligste. Veel reactie nog op No Yap, dat nieuwe programma op Catnet, waarin Matthias hier net kwam vertellen, de bedenker en maker, dat hij heel makkelijk energiedrankjes kon kopen in de supermarkt en ook drankjes met alcohol. Reactie ook in onze Radio 2-app van iemand die aan de kassa staat in een supermarkt en die zegt, ja, probeer maar eens na school iedereen geen drankje te verkopen. Zo makkelijk is dat allemaal niet. Ofwel lachen ze je uit, ofwel is er net iemand die 18 wordt en die dan een drankje koopt en dat gewoon buiten deelt aan de deur met zijn vrienden. Ja, misschien is het inderdaad wel allemaal niet zo simpel. Dit is Laura Tesoro.

0: Ja, wat een vrouw. Afgelopen vrijdag de finale van The Voice. De nacht ervoor nog geopereerd aan een blinde darmontsteking. Toen zei ze, ja, je kan met buikpijn thuis op de zetel zitten of je kan ook gewoon naar de studio komen. Laura Tesoro en What's the Pressure. Het gaat over voedingssupplementen na het nieuws uit jouw buurt.
1: Inderdaad, zonde om ons zo lang te laten wachten. Maar nu is het er eindelijk. Het debuutalbum Oorsprong van Aaron Blommaert.
2: Yes, en ik wil het heel graag aan jullie voorstellen. Ik neem jullie donderdagavond mee naar mijn Oorsprong in

0: wil je erbij zijn? Luister dan deze week heel aandachtig naar Radio 2.
1: Nu heb ik tranen van goud.
2: Hoor je een nummer van Aaron Blomaert? Stuur Aaron in de app van Radio 2 en win jouw exclusieve tickets.
0: Succes en tot donderdag.
1: Radio 2.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
4: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
6: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
7: Wie, ikke?
6: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
7: Maar echt?
6: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
7: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
6: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
7: Wow.
6: Op sunweb.be.
8: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
9: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
8: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
9: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
8: Ah, ja?
9: En daardoor veel minder potten verf, hè?
8: Ah, bon?
9: Ja.
8: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
10: Maak het mooi bij je thuis.
11: Colora.
10: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
12: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En?
13: Zo'n 159 miljoen euro.
10: Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
14: Nu bij Maxizo.
15: Hallo!
14: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
16: Go Yellow!
17: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
9: Wat? 3?
17: Yep. Go for info naar telenet.be.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Antwerpen met Anne Verstuift. In Ranst is een automobilist om het leven gekomen bij een frontale botsing met een betonmixer. Dat gebeurde rond 7 uur op de Oostmalse Steenweg. De weg is volledig afgesloten en de politie vraagt om de omgeving te vermijden. In het AZ Turnhout en de Antwerpse ZAS ziekenhuizen dagen patiënten steeds vaker niet op voor een geplande operatie en ze verwittigen het ziekenhuis ook niet. Precieze cijfers zijn er niet, maar volgens medisch directeur Goedele Bekkers van het AZ Turnhout krijgen ze er zeker maandelijks mee te maken en ze doet dan ook een oproep.
1: Mijn oproep is vooral dat mensen, als ze zich bedenken voor een operatie of als ze denken van kijk, ik ga liever naar een ander, dat ze dan de moed hebben om het ziekenhuis en of de chirurg te verwittigen, dat ze niet gaan komen. Want uiteindelijk, op dat moment had iemand anders kunnen behandeld worden of had iemand anders kunnen geholpen worden. Dat is iets van deze tijd. Ik kan moeilijk zeggen waarom dat zo is. Maar het is wel iets wat niet alleen in ons ziekenhuis gebeurt, maar wat in alle ziekenhuizen voorkomt.
0: Een Antwerpse rechter in kort geding verplicht een bank om slachtoffers van phishing meteen terug te betalen. Dat schrijft het laatste nieuws. Een ouder koppel verloor bijna 50.000 euro nadat ze opgebeld waren door een valse bankmedewerker. De bank wilde niets terugbetalen omdat ze hun codes hadden gegeven. Maar de rechter verplicht hen nu en dat zal grote gevolgen hebben, zegt advocaat Geert Lensens.
2: Om te beginnen, iedereen die bij mij nog zou komen met een phishingzaak, het eerste dat ik ga aan denken is natuurlijk een kort geding, dat is evident. En ik zal niet de enige zijn. Dus in de rechtspraktijk gaat dat duizenden keren gebruikt worden de komende maanden en jaren. Dat is één punt. Een tweede punt is dat de bankaire wereld toch wel aan bezinning toe is. De wet legt hen een maatschappelijke verantwoordelijkheid op, namelijk om hun klanten uit te betalen.
0: De Antwerpse politie roept bestuurders op om niet op een kruispunt te rijden als dat al vol staat. Je blokkeert dan alles en dat is vooral gevaarlijk voor fietsers en voetgangers. De afgelopen dagen was het bijvoorbeeld heel druk aan de Kinepolis op de Noorderlaan door werken. Je riskeert dan een boete van €58 als je toch een vol kruispunt oprijdt. En het is net vandaag Wereldfietsdag en op de fietsostrade F11 in Lier hebben fietsers een cadeautje gekregen van de provincie.
3: Ik kan niet zien wat dat er allemaal juist in zit, hè? Maar ik denk ik wel dat het niet slecht is.
4: Ik vind het heel leuk, dat cadeautje. Ik moet nog kijken wat het is natuurlijk. Hè? De goodie bag, dat zal waarschijnlijk energierepen zijn, zeker. Dus 3 jaar geleden had je dit hier niet. Dat was een beetje schipperen door de stad Lier. En sinds ze dan de fietsostrade gemaakt hebben, kom ik via het kanaal van het Nederkanaal Lier binnengereden en dan deze fiets er ook.
5: Ik fiets hier dagelijks en ik kom vaak met de fiets.
0: Maar het is wel tussen de buien met onweer vandaag en tot 19 graden vandaag.
6: Hajo, waar is het nog aanschuiven?
7: Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk niet aanschuiven, maar wel goed opletten in Zwijnaarden. Daar zouden obstakels verspreid liggen over de weg, net ter hoogte van het knooppunt met de E40 dus. Verder op de E313 naar Hasselt blijft het een half uur aanschuiven van Ham tot Beringen. Daar moet een uitgebrande vrachtwagen weggetakeld worden. Kan nog even duren daar. Verder dan door een ongeval is de N14, de gewestweg van Zandhoven naar Lier, nog steeds voor Emblem, in beide richtingen afgesloten. De politie vraagt wel om de omgeving nog even te vermijden. Na Antwerpen niet zoveel meer aan de hand door. E17 nog 10 minuten vanaf Kruibeke, 10 minuten vanaf Kleine Barreel op de E19 naar Brussel. Vooral nog een beetje vertragen vanaf Zemst op de E19, een kwartier ongeveer. De binnenring rond Brussel ook een kwartier, tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En tot slot in de Wedstraat nog 20 minuten geduld oefenen tot aan Kunstwet.
6: Dankjewel. Hoogstraten, na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien. Radio 2. Win-win.
8: Xavier Taverne.

0: Christina Aguilera en Candy Man. Je bent heel erg lief, want in de Radio 2 app lees ik heel veel verjaardagwensen voor mezelf. Altijd een beetje gek om dat over jezelf te zeggen, maar ik wil ook niet ondankbaar klinken, want ik lees ze allemaal. Ik zie de wensen, ik zie de foto's, ik zie de taarten, ik zie de ballonnen, ik zie de slingers. Ongelooflijk grote dank daarvoor.
1: Win-win.
0: En je weet dat onze mailbox altijd openstaat voor jouw consumentenvragen. En dat was onder meer zo een vraag van Greet. Zij koopt af en toe wel eens voedingssupplementen. Magnesium, ijzer, omega-3, noem maar op. Je kan die uiteraard van een A-merk bij de apotheek kopen. Maar tegenwoordig hebben ook veel drogisterijen en supermarkten een groot aanbod aan supplementen. En dus van een huismerk. Het prijsverschil is enorm groot. Je betaalt voor een doos magnesium en 90 pillen van 375 milligram van een bepaald huismerk zo'n 4 euro en ongeveer, hou je vast, 20 euro voor de variant van een A-merk in dezelfde winkel. Dat is 5 keer zoveel. Ja, Greet koopt haar supplementen enkel bij de apotheek omdat ze vreest dat die van de drogisterij minder veilig zijn. Maar klopt dat ook? Vragen wij aan sportarts Ruben de Gent. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Ruben, vertel het ons. Hoe verschillen voedingssupplementen van een A-merk van die van een huismerk? Hebben die echt een andere samenstelling?
2: Het is in de eerste plaats belangrijk om te gaan kijken naar de samenstelling van het supplement. Dus even naar de verpakking gaan kijken wat er precies in zit. En als we dan spreken over een actief bestanddeel dat daarin zit, als dat in het ene potje zit en ook in het andere en niets meer dan dat, ja, dan gaat die werking echt wel hetzelfde zijn. Het is pas als er additieven worden toegevoegd voor een betere opneembaarheid in het lichaam of een ander effect, ja, dan kan er misschien een verschil gaan zijn. Maar het is echt wel belangrijk om te kijken naar de inhoud ervan.
0: Ja, Greet vreest vooral voor de veiligheid van die huismerksupplementen. Maar is dat een terechte vrees?
2: Veiligheid zou ik mij niet direct zorgen in maken, maar het is natuurlijk wel belangrijk. Ik ben sportarts, sporters vragen vaak naar supplementen. En dan is het belangrijk om na te kijken of dat ze getest zijn, dat er dus geen contaminatie is van het product of bijmenging van andere zaken die ook verwerkt worden in het bedrijf. En dat kan nagekeken worden of dat het product getest geweest is en dus ook veilig is. En of dat dan een huismerk is of een ander merk, dat maakt niet veel uit.
0: Mm-hmm. Maar maakt het wel uit of je het fysiek koopt dan wel in een webwinkel? Zit daar verschil op?
2: Online zal er soms minder controle kunnen zijn. Maar als het natuurlijk hetzelfde product is dat ook fysiek kan gekocht worden, dan zit daar niet zoveel verschil op. Maar opnieuw kan het altijd nagekeken worden of het product veilig is.
0: Ja, want wat bij ons in de winkel staat, fysiek, dat moet voldoen aan Europese regels. Ja, op het internet is dat een ander verhaal.
2: Klopt. Wat er online te verkrijgen is, daar is soms minder controle op en minder veilig natuurlijk. Maar opnieuw, kijk naar de inhoud, kijk naar de dosering. Kijk ook natuurlijk of het wel aangewezen is om een supplement te nemen. Dat is eigenlijk al de eerste vraag die men zich moet stellen. Maar blijf belangrijk om te controleren wat er effectief in zit.
0: Ja. Wat mij opviel is dat je zei, Ruben, dat je veel mensen over de vloer krijgt die echt vragen om zo'n voedingssupplement. Ja, veel sporters, dat kan ik misschien nog snappen. Maar heeft het zin voor de doorsneepersoon om voedingssupplementen te slikken?
2: Voor de doorsnee persoon, dat is natuurlijk altijd heel breed genomen, maar in het algemeen, de gezonde Vlaming, de gezonde Belg, die hoeft eigenlijk geen voedingssupplementen te nemen, omdat mijn gezonde voeding, alle voedingsstoffen kunnen opgenomen worden in het lichaam. Het is pas als er echt ergens een aangetoond tekort is, of als er een specifiek effect wil bekomen worden door een bepaald voedingssupplement, dat dan ook wetenschappelijk aangetoond is dat dat effect er kan zijn door dat voedingssupplement, dan kan er naar een voedingssupplement gegrepen worden. Mm-hmm.
0: Wat met kinderen, want het ging hier net over verleidingen voor kinderen voor 9:30 in Win-Win. Zij kunnen heel makkelijk in supermarkten energiedrankjes kopen, zelfs mild alcoholische dranken, waar wij toch een beetje van achterover vielen. Bestaat er zoiets als voedingssupplementen voor kinderen en is het ook nuttig?
2: Ja, in het algemeen is er zeer weinig evidentie voor om het even welk voedingssupplement voor kinderen, buiten dan bijvoorbeeld vitamine D op jonge leeftijd, dat wel wordt aangeraden. Maar voor al de andere voedingssupplementen is het vooral marketing, denk ik. En willen ze iets naar kinderen toe commercialiseren dat eigenlijk overbodig is.
0: En dat brengt ons weer bij de vraag van Greet natuurlijk. Zij wil weten wat het grote verschil is tussen voedingssupplementen van een A-merk en dat van een huismerk. Is dat ook marketing zoals we dat vaak zien bij bijvoorbeeld koeken of wasmiddel? Hè, dat er heel veel geld in marketing en verpakking gaat bij die A-merken en dat je daarom er zoveel meer voor betaalt. Is dat ook bij voedingssupplementen zo?
2: Ja, het is natuurlijk een commerciële business. Je kunt het niet altijd vergelijken met iets van voeding, want bij voeding staat natuurlijk ook de smaak voorop. Een fles cola van verschillende merken smaakt ook anders. Maar een voedingssupplement, dat bevat een actief bestanddeel. En dat actief bestanddeel heeft dezelfde werking bij iedereen. Het kan natuurlijk anders verpakt zijn om het aantrekkelijker te maken, maar dat maakt naar de werking geen verschil.
0: En dat is meteen een antwoord op de vraag van Greet. Kijk naar de inhoud en als het A-merk en het huismerk precies dezelfde inhoud hebben, maar het ene kost 5 keer zoveel, dan weet je zelf wel wat je moet doen, denk ik, Greet. Dankjewel, sportarts Ruben de Gent.

0: Afgelopen weekend mocht ik Suzanne Freek gaan kijken. Nu aan mocht ik, heb de tickets gewoon zelf gekocht door voor die dingen gaat denken. En het was in de Gelderdome in Arnhem. 40.000 mensen in een voetbalstadion. Hebben ze 10 keer gedaan. Wat een concertreeks. En het belooft nog een heel drukke zomer te worden voor Suzanne en Freek. Ook in ons land komen ze nog. Op 27 juni staan ze op Live is Live in Antwerpen. Maar verder vind je ze ook nog op Pinkpop in Landgraaf. Ze staan op Suikerrock in Tiene bij ons. Op het Rijversfestival. En dat is in Lievegem. Dus kansen genoeg nog om die twee aan het werk te gaan. Het is woensdag en je weet wat dat betekent. Dan rinkelt hier de kassa en dan bladeren wij door de winkelfolders. En dat doen we zowel fysiek als digitaal. In de folder van Carrefour zien we donuts. 2 plus 2 gratis. Maar viel ons op, ook bij Jumbo is er een promo op donuts. En wij vroegen ons af, hoe kan dat nu dat dat op twee supermarkten... Het is een beetje gek, donuts in de aanbieding. Wel, nu komende vrijdag is het donutdag. Dat bestaat, de donutdag. Maar waar komt het vandaan? Yves Segers is voedingshistoricus en legt het ons uit.
1: Wel, donutdag of donut day gaat terug tot de Eerste Wereldoorlog. In 1917 stapte Amerika de Eerste Wereldoorlog in. En een aantal dames van het leger des Heils trokken dan naar het Franse front om de Amerikaanse soldaten te steunen met gebak en allerlei andere zaken. En de donut, die werd toen heel populair bij de Amerikaanse soldaten. Een paar jaar later, 1938, economische crisis, is het leger des Heils opnieuw begonnen met donuts uit te delen, de eerste vrijdag van juni. En vandaag bestaat die traditie nog altijd, iets commerciëler dan vroeger, maar toch nog altijd lekker en smakelijk.
0: Donutdag, nu vrijdag. Als je wilt trakteren op het werk, weet je met wat. De folder van Albert Heijn staat vol met bulkkortingen, want het zijn bulkweken. Heel grote hoeveelheden liever dus aan een lage prijs. 10 dozen pasta krijg je voor 10 euro. Dat is 1 euro per doos van 500 gram. 6 pizza's voor 10 euro. 24 blikken frisdrank ook voor 10 euro. Enfin, dat allemaal bij Albert Heijn dus. In de folder van Colruyt zien we de nieuwe choco van het merk Boerinke. Het is een pistachepasta. Een opvallende keuze lijkt dat, maar niet alleen in de folder van Colruyt zien we pistache voorbij komen. In de Albert Heijn staat Dubai Chocolate in promo. Daar zit pistache in. In Carrefour vind je dan weer de Dubai Spread, ook met pistache in. Dat is een halve pot choco en een halve pot pistache, die Dubai Spread. Interessant. Ook nog in Carrefour zien we pistache magnums. Heel veel pistache dus. Maar waarom zijn we allemaal ineens geobsedeerd met pistache en spelen supermarkten daarop in? Of is er een andere reden? Of is het puur toeval? Hebben we gevraagd aan Pierre-Alexandre Billiet van retailmagazine Gondola.
2: Ja, er zijn natuurlijk verschillende elementen die samenkomen. Maar het belangrijkste lijkt toch wel gelinkt aan onder andere geopolitieke spanningen en productie. Namelijk dat het grootste deel van de pistaches in Amerika wordt geproduceerd. Een kleiner deel, ongeveer een derde van de markt in Iran. En door die geopolitieke strubbelingen maakt Amerika er gebruik van om een groot deel van zijn overproductie te verkopen aan West-Europese landen. Wat maakt dat paradoxaal genoeg de prijs tijdelijk alleszins daalt. Dat maakt dat Belgische supermarkten pistachenoten goedkoper kunnen aankopen en dus promoties kunnen voeren op die producten.
0: Ja, wat zit onze wereld toch vreemd in elkaar. En het WK voetbal komt eraan. Volgende week beginnen ze eraan in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. En dat betekent ook gadgets. Bij Lidl bijvoorbeeld panini stickers. Bij aankoop van 6 flessen frisdrank. Bij aankoop van bier krijg je een Belgische vlag. En als je een tv uit de folder van Mediamarkt koopt, krijg je daar een voetbal bij. Zou het niet leuker zijn als je een voetbal koopt en daar een televisietoestel bij krijgt? Kijk, dan hebben we dus een geweldige actie. Maar kopen wij als consument sneller producten als er zo'n gadget aan verbonden is? Wilden wij wel eens weten van kenner Els Breugelmans.
3: We weten uit onderzoek dat zo'n gadget die je krijgt bij producten, dat wel werkt. Zoals een gewone promotie ook zijn impact heeft, hebben die gadgets dat ook. En we zien dat die heel vaak gebruikt worden bij de WK gerelateerde producten. Een bak bier, een zak chips, waar je dan dat gadget krijgt. Omdat dat ook heel vaak de producten zijn die we in huis halen om zo'n voetbalmatch te bekijken met de familie of met de vrienden.
0: Maar het is niet omdat je een soort van bloedgeil staat omdat de Rode Duivels een wedstrijd gaan spelen, dat je je ook in de supermarkt moet laten verleiden. Opletten dus.

Kamrad en Be Mine. Zometeen in de nieuws zal je een verhaal horen van een oudere koppel dat 50.000 euro terugkrijgt van hun bank, of moet terugkrijgen, nadat ze waren gefisht. De bank moet hen terugbetalen, vindt de rechter. En ze zou het eigenlijk bijna altijd moeten gaan, want zo staat het gewoon in de wet. Banken moeten slachtoffers van phishing altijd terugbetalen. Tenzij die bank kan bewijzen dat het slachtoffer zelf grof nalatig is geweest. En eigenlijk moet een bank ook dan gewoon eerst betalen en daarna eventueel dat geld opvorderen door zelf naar de rechter te stappen met bewijzen. Maar in de praktijk gaat het heel vaak zo niet. Nu betalen banken nog veel te vaak niet terug, soms zelfs zonder bewijzen. Dat lezen we elke week in onze mailbox en daar hebben wij het hier in Win-Win al heel regelmatig over gehad. En daarom is deze uitspraak van die rechter een heel belangrijke uitspraak, zeggen heel veel kenners. Omdat de banken nu misschien wel zal dwingen om de wet te volgen. Het hele verhaal zometeen nog eens in het radionieuws hier op Radio 2, maar ook op de Win-Win-pagina van VRT.

0: Michael Sambello en Maniac trekt hier weer naar vanille en kokos aan. Wat heb je weer zitten smeren? Ach, zo meteen al en aan.
1: Luisteren naar Radio 2.
2: Meekijken in de studio.
1: Stemmen, meespelen, winnen.
2: Je doet het allemaal op één plek.
1: Het Radio 2-kanaal op VRT Max.
2: En je vindt er ook alles.

0: Radio 2.
1: Radio 2.
2: Bij Meubelenver Berkmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verberkmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Nu zinderende lenteacties op de tuinmeubelcollectie. Bij Verberkmoes in Sint-Gilleswaas en Temse.
3: Als dit herkenbaar is voor jou...
4: Ja, je keuken is inderdaad behoorlijk groot, hè? Je hoort dat zo wel wat, hè?
5: Ja, wel ja, dat klinkt niet echt gezellig, hè?
4: Nee, ja, precies de grootte van Ham.
3: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
4: Die kurkwand, dat is een goed idee, hè?
5: En of dat beter klinkt.
3: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70% in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
6: Maak elk.
7: Ha, maar ik ben helemaal nog niet moe.
6: Momenten, Max.
8: Oh, niet zo vermoeiend als kinderen die niet willen slapen. Op zo'n moment droom je toch van een magische knop die de chaos even stilzet. Zodat jij op adem kunt komen en je kinderen met plezier in hun bed kruipen.
6: En dat kan met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
8: de max.
9: Zeg, schat.
10: Ja?
9: Waar is die staanlamp naartoe?
10: Ah, die is kapot gegaan.
9: Oei, en onze relax?
10: Ook kapot.
9: Ook kapot.
10: Ja, die staanlamp is boenk op de relax gevallen.
9: Ja.
10: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
9: Allee, het is goed. Maar ik rijd nu naar 20 winkels, hè.
10: Nee, nee, nee. 1 adres.
9: Oh.
2: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
3: Met Belisol bent u altijd zeker dat uw ramen en deuren van de hoogste kwaliteit zijn, een sterk design hebben en perfect geplaatst zijn. Altijd zeker.
2: Kom langs bij Belisol Antwerpen, Geel, Turnhout of Mechelen en kies voor kwaliteit die een leven lang meegaat. Onze adviseurs nemen graag de tijd om uw project en wensen te leren kennen. Bovendien geniet u nu van schitterende voordelen op nieuwe ramen en deuren. Kom langs of maak een afspraak op belisol.be.
3: Belisol. Altijd zeker.
11: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
12: Goedemorgen, Daan zit in Wallonië. Voor jou, maar ook stiekem voor zichzelf. Wat hij daar gaat doen, kan je allemaal live volgen bij Antwerpen.

0: heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een bank moet een ouder koppel dat opgelicht werd en dat bijna 50.000 euro verloor terugbetalen. Dat heeft de ondernemingsrechtbank van Antwerpen beslist. Een oplichter deed alsof hij voor de bank werkte en kon zo het geld stelen. De bank wilde daarna de bijna 50.000 euro niet terugbetalen, omdat het koppel nalatig zou zijn geweest. Zij stapten naar de rechter en krijgen nu gelijk. En dat is opvallend, zegt advocaat Geert Lensens.
1: De wet legt hen een maatschappelijke verantwoordelijkheid op, namelijk om hun klanten uit te betalen. En ze moeten dat doen ook. En wat die rechter eigenlijk hier vastlegt, dat is het principe dat we ook kennen bij de fiscus, namelijk eerst betalen en dan betwisten. Dus dat wil zeggen, de bank moet de klant betalen. En als de bank meent dat het nodig is om dat te betwisten, dat geld terug te vragen, dan moet ze zelf maar naar de rechter.
0: Vervoersmaatschappij De Lijn zegt dat problemen met buschauffeurs die via onderaannemers leerlingen vervoeren in de eerste plaats door de scholen en de bedrijven zelf opgelost moeten worden. Dat staat in de krant Nieuwsblad. Na het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout in Oost-Vlaanderen komen er veel getuigenissen over het rijgedrag van sommige chauffeurs. De Lijn heeft daar zelf vaak geen zicht op, zegt vakbondsman Bart Rijns van de Christelijke Vakbond.
2: Voor schoolvervoer niet echt. Iedereen is ervan op de hoogte dat dat ook via De Lijn gecoördineerd wordt. En ouders staan ook veel dichter bij de directie van een school en zullen op die manier natuurlijk veel gemakkelijker hun klachten kwijt kunnen bij de directie. En dus ja, voor De Lijn is het niet zo gemakkelijk om te weten met welke chauffeurs dat er problemen zijn. Hè.
0: En in het Midden-Oosten is de internationale luchthaven van Kuwait vanmorgen geraakt door Iraanse drones. Daarbij zijn volgens het leger meerdere mensen ook gewond geraakt. Er is ook veel materiële schade, vooral aan de passagiersterminal. Het vliegverkeer is stilgelegd en alle vluchten die in Kuwait normaal moesten landen, die worden op dit moment omgeleid. Het geweld tussen Iran en de Verenigde Staten lijkt met dit zoveelste incident opnieuw op te laaien. Vannacht voerden de Amerikanen ook aanvallen uit op een Iraans eiland in de zeestraat van Hormuz, nadat Iran al raketten had afgevuurd op Kuwait. Het wordt stilaan droog hier bij temperaturen tot 20 graden. Tegen de avond gaat het wel opnieuw regenen. En ook morgen en vrijdag krijgen we regelmatig buien. Dan halen we in het centrum nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Op de E19 van Antwerpen naar Kortrijk moet je opletten voor wat vertraging in Zwijnaarden. Daar liggen obstakels die op de weg verspreid liggen. Er is ook file naar Antwerpen op de E19, 10 minuten van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 10 minuten van Sint-Annelinkeroever tot de Kennedy-tunnel. En op andere plaatsen zijn er alleen maar kleine vertragingen.
4: Radio 2, Anne en Daan.
5: Anne Rijmen en Daan Masset.
3: De stadnamen ontdekken op 90 minuten. Daan Masset gaat dat ontdekken op turbosnelheid en bingo-kaarten. Check, check, dubbelcheck en welkom bij Anne.

0: What's the hear? Britney Spears en Baby One More Time. Daan is eigenlijk kuifje van Daan. Vandaan zit een naam. Het wordt moeilijk vandaag. Voor een citytrip van een dag, of zeg gerust een halve dag, een halve dag. Want dat is de vraag, kan je namen ontdekken op 90 minuten tijd. We gaan dat doen tot het einde van Ann en Daan. Daan, goedemorgen. Ben je goed aangekomen in namen?
1: Bonjour, Anne, bonjour. Comment ça va? Très bien, du vin, du boursin. Ik ben heel goed aangekomen.
0: Oei.
1: Ik heb maar een uurtje namen gezien intussen, maar ik vind het nu al heel leuk. Ik heb ook maar een uur gereden, een dik uur. Dat is dichterbij dan dat je denkt. Ook met de trein ben je hier op minder dan een uur vanuit Brussel. Dus namen, nu al een hele leuke bestemming. Het is de stad aan de Maas en de Samber, dus veel water hier. En misschien het meest bekende is de Citadel, de baken van namen. De Citadel van namen, die ga ik vandaag ook bezoeken. Ik heb heel veel tips gekregen van luisteraars aan de afgelopen uren en gisteren ook. Terrasjes waar ik naartoe moet, cultuur wat ik kan gaan opsnijven, waar ik kan gaan shoppen. Ik denk dat charme een beetje het codewoord wordt vandaag.
0: Oh, heel goed. Heel goed. Ja. Oké, dat gaan we dan volgen.
1: Ja, het is met jouw bingo-kaart. Ik heb die meegebracht, want ja. Dat is de uitdaging die jij me gisteren hebt opgelegd. Namelijk binnen de 90 minuten 6 plekken in namen bezoeken, zien, verkennen, proeven. Dus ik ga de uitdaging aan en ik ga daar zo meteen aan beginnen. En ik kan je al zeggen dat één bingo-vakje al meteen afgevinkt kan worden, want dat is de plek waar ik nu sta, namelijk de Citadel. Maar goed, dat is voor zo meteen als de 90 minuten officieel begonnen zijn.
0: Goed, ik geef u nog wat de tijd om naar jouw map te kijken, naar de kaart te kijken. Vanuit dat overzicht op de Citadel kan je namen zien, kijken waar je naartoe moet. En ik start zo meteen de

0: Wat blijft er nu nog over? Hey, we zijn maar met twee vandaag, zoals altijd. Maar één in de studio en eentje in Namen. En dat is Daan voor Visit Wallonië. In 90 minuten gaat hij daar de stad ontdekken. Hij heeft mee lunch en drinken, een rugzak. Ik zie zelfs notities en een bingo-kaart met daarop de must-sees. Zoals de Citadel. Die kunnen we al afvinken, hè Daan?
1: Ja, dat was een van de punten die ik inderdaad moest bezoeken. Daar sta ik nu, daar ben ik mijn tocht begonnen, of daar ga ik mijn tocht nu beginnen, bovenaan de Citadel. En ik heb inderdaad mijn huiswerk gemaakt. Ik heb gisteravond tot laat notities gemaakt in een boekje, zodat ik toch wat nuttige dingen kan meegeven voor mensen die binnenkort naar Namen komen. Sowieso, mooi uitzicht van hierboven. Dat zie je ook als je nu meekijkt op VRT 1 of via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Ik heb hier een fantastisch uitzicht. Ik sta 100 meter boven de Maas. Want de Maas stroomt aan de ene kant, de Sambre stroomt aan de andere kant en die vloeien hier samen aan de voet van de Citadel in Namen. Het is een symbool van de stad, die Citadel. En waarom staat die hier, hoor ik je denken, Anne?
0: Ja.
1: Wel, dat is omdat er, ja, jaren geleden, heel lang geleden, was dit een belangrijk kruispunt, in de middeleeuwen dan al. Hè. En dat had ermee te maken dat hier twee rivieren passeren, dus dat moesten ze verdedigen. En wat zet je dan om iets te verdedigen, Anne?
0: Een burcht.
1: Een burcht, een citadel. Voilà. Ja. En dat zijn de overblijfselen waar dat je nu nog altijd het kan gaan bezoeken. Het is een soort park geworden, een wandelpark, waar ook nog heel veel evenementen doorgaan. Want morgen is hier een sportevent, Xterra, gaat hier door. Daar staat ook al van alles voor klaar, heb ik gezien. Hier is horeca, hier zijn picknickbankjes. Je hebt hier een fantastisch zicht op Namen. Maar je kan ook dat fort nog bezoeken of wat er van overblijft. Hier is 7 kilometer aan ondergrondse gangen bijvoorbeeld. Je kan die niet alle 7 kilometer bezoeken. Maar wel een groot stukje daarvan met een gids. Dus ja, je bent hier wel al een halve dag zoet als je de Citadel alleen al wil gaan bekijken. Dus het is heel mooi geworden. Maar ja, goed, ik ga hier niet boven blijven, nee. Natuurlijk op de Citadel. Ik ga naar beneden,
0: ja.
1: Naar de stad. En dat kan hier in Namen in stijl met een kabelbaan. Hoe vakantieachtig is dat?
0: Hela.
1: Ja, dus ik ga het station zoeken.
0: Goed, je gaat aan je trip beginnen. We hadden gezegd, je doet dat in 90 minuten. Ik hoop dat je klaar bent, want...
2: 3, 2, 1.
1: Hola.
2: Allez-y.
0: Allez-y.
1: Allez-y. On y va. C'est parti.
0: Zie oui. Dat je notities mee hebt. Ren naar de kabelbaan en ga dan naar het centrum van de stad. We gaan het volgen om te kijken of jij het kan doen. Een citytrip in 90 minuten tijd. Daan Masset is Kuifje in Namen.
3: Heel veel plezier daar.

0: Lady Gaga en papa Poker Face dans het in namen. En hoor je deze week het nummer van Aaron Blommaert op Radio 2? Stuur dan Aaron in de app. Want dan maak je kans om met vier naar een exclusieve avond te gaan met Aaron Blommaert. Ik zou niet twijfelen.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen?
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
1: Op 16 juni komen ze alvast naar Bierbeek.
5: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
6: Als jullie nog plaats hebben, dan trakteer ik jullie straks.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
8: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
9: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
10: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
11: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
12: Ik hoor weer elke boodschap.
13: Oma, ik moet pipi doen.
12: Ook de kleinste.
13: Allee, oma.
11: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
14: Zij de Vos.
15: Ja, Lemmes.
14: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
15: Ah, de honey mustard. En jij?
14: Zonnebril.
15: Voor de zon.
14: Voor de ribbekies.
15: Hoe?
14: Ja. Die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, dus maakt sensatie van elke generatie.
16: De Vos Lemmes.
17: Schat, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
18: Kijk, die zijn in mijn gast.
17: En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
8: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard. En lees nu voor €44, vier maanden lang, met vier personen, vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
20: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
21: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

tot en met 30 juni bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: France Galen, Ella, Ella. Daan zit 90 minuten in Namen. Dat is de tijd dat hij krijgt om de stad te ontdekken. Want vakantie kan ook in eigen land. Je moet daarvoor niet ver rijden. Op een uurtje ben je vanuit Brussel met de trein in Namen. En Daan heeft mee een rugzak met proviant. Een bingo-kaart met daarop 6 bezienswaardigheden die hij kan afvinken dan in die 90 minuten. De citadel konden we al afstrepen. Maar nu is hij vertrokken naar de kabelbaan. Ik zie het daar staan. Waar gaat die kabelbaan naartoe?
1: Die gaat naar het centrum van Namen aan. En ik...
0: Centrum?
1: Dat is een kabelbaan, zoals je in de bergen een kabelbaan neemt. En we zitten nu op een goede 100 meter boven de Maas. En we gaan nu naar het centrum van Namen. En ik vind dat nu al rete plezant, dat hier een kabelbaan is in Namen. Alleen daarvoor zou ik al een daguitstap maken. Kijk, de deurtjes gaan dicht. Hoe tof is dat ook? Je kunt hier ook een abonnement nemen, zodat je, als je naar je werk gaat, dat je gewoon met de kabelbaan naar je werk kan gaan. Stel u dat voor. Jij neemt de fiets, anderen nemen de tram, de trein. En wij nemen gewoon de kabelbaan naar het centrum van Namen. Tof, hè? Het is trouwens de derde generatie, ik heb dat opgezocht, hè, Anne. Want er stond er al eentje in 1957, daarvoor was er ook al eentje, maar die is dan afgebroken en deze staat er nu sinds 2021. En in 3,5 minuut, soms 4 minuten, gaat die naar het centrum van Namen. Dus kijk, we zijn klaar om...

0: vertrekken. Leuk. Ik ben op vakantie in Namen. Ik ben op vakantie in Wallonië. Tof. I love my job. Ja, tof, tof, tof.
1: Het gras is daar ook zo
0: groen. Ik ga even zitten.
1: Ja, goed. Zet je op je rak. Je weet dat je 90 minuten hebt. Ondertussen is daar toch al een kwartier van voorbij. Ik streep ook af de kabelbaan met Daan.

0: Vind ik leuk hoor, Miles Smith en Stay If You Wanna Dance. Op de A12 naar Antwerpen is er hinder door een defect voertuig. Op de linkerrijstrook in Aartselaar. Op de Antwerpse ring richting Gent komen er 10 minuten bij van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En op andere plaatsen zijn er alleen kleinere vertragingen.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Lindsay vraagt of je nog kans maakt op tickets voor Aaron Blommaert. Ja, ik zal u zelfs meer zeggen. Dat kan nog vandaag bij Anne Daan.

0: Wat Stuart en Sailing. Het bewijs dat hij niet heel ver moet rijden om een dagtrip te maken in eigen land. Dat is Daan. Hij loopt rond in Namen met een map, een bingo-kaart en heel veel goesting. Net afgestapt van de kabelbaan en zet zijn tocht verder. En deze toeristische trip kan je met veel plezier volgen via VRT Max of bij ons, bij Anne en Daan.
1: Fatma Taspinar kiest bewust voor één kind.
2: Ben ik overbeschermd? Nee.
1: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
3: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
1: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
4: De Chromebook is voor huiswerk.
1: Alles goed?
5: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
1: Alles goed?
5: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
6: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
7: Wie? Ikke?
6: Ja, jij? En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
7: Maar echt?
6: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
7: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
6: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
7: Wow.
6: Op sunweb.be.
8: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
11: Deze zomer zorgt Niels de Stadsbader voor een primeur. Want op zaterdag 4 juli komt hij voor het eerst naar Openluchttheater Rivierenhof in Antwerpen.
12: Alles staat in vuur en vlam.
11: Beleef live zijn allergrootste hits in een unieke setting.
12: De wereld draait voor jou.
11: Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
13: Elke dag telt voor twee.
5: Radio 2.

0: Ed Sheeran en Shape of You. Daan die zoekt uit of vakantie in eigen land de moeite is. Natuurlijk, zoveel onontdekte plaatsen en Wallonië, dat is daar schoon. Daan bezoekt namen in 90 minuten tijd met een bingo-kaart in de rugzak. En daarop staan 6 bezienswaardigheden. Al afgevinkt de citadel van namen, daar is hij begonnen. De kabelbaan, die heeft hij genomen. En wat ik niet zo heel goed begrijp, wacht, je bent nu op zoek naar slakken en je staat op de Grote Markt, maar dat is toch niet de Grote Markt.
1: Ja, nee, nee, inderdaad. Dit was ooit de Grote Markt. Maar het stadhuis wat hier vroeger lag, is verplaatst, is afgebroken, is ergens anders weer opgebouwd. En dan mag je dat technisch gezien geen Grote Markt meer noemen. Oh. Want op een Grote Markt staat vaak een stadhuis. Ja, dus hebben ze de naam veranderd naar Place d'Armes. Het heet nu Place d'Armes. Het is een beetje het centrale plein hier in Namen. Hier zijn brunchzaken waar nu collega-toeristen gezellig aan het brunchen zijn. Beetje jaloers op, maar ja, 90 minuten, ik moet door. Hier is ook een heel groot warenhuis waar jij zeker parfum of kleren zou gaan kopen. Hier ligt ook de handelsbeurs, maar moet je eens meekijken op VRT1 of op het Radio 2-kanaal. Wat een prachtig gebouw dat dit is. En daar zijn slakken. Een standbeeld in slakken met twee mannetjes erbij, want dat stond op de bingo-kaart. Mm-hmm. Zoek slakken. Ja. Nu, ik heb intussen ook, ik ben een Vlaamstalige dame, tegen het lijf gelopen hier in Namen. Dat is Danielle. En Danielle kan mij meer vertellen over de slakken, want het verhaal zelf weet ik niet. Dag Danielle.
2: Goeiendag.
1: Hallo. Zeg, ja, ik moest slakken zoeken. Ik heb ze gevonden. Eentje in een kooi, een andere niet. Waarom staan die slakken hier? Er staan ook twee mannetjes bij. Het is een standbeeld. Vertel mij meer.
2: Voilà, wat betreft eigenlijk de standbeeld, hè, dat is eigenlijk, als je aan Brussel denkt, heb je sowieso manneke pis. Wel, wij hebben eigenlijk François en Joseph. Dat zijn eigenlijk twee mannetjes die eigenlijk meneer Legrand, die eigenlijk zijn hele leven gewerkt heeft in onze lokale krant, Journal Vert L'Avenir. En wekelijks maakt hem eigenlijk een kleine strip met een bepaalde humor van die mannetjes. Voilà. En dan, waarom die slakken? Wel, dat is eigenlijk onze mascotte. En dus, je ziet er één is normaal gezien aan de leiband, één in een kooi. Want men zegt eigenlijk dat de namenaars heel traag zijn. Maar weet u waarom dat men zegt dat de namenaars traag zijn?
1: Omdat het hier een goed leven is? Omdat het hier rustig mag gaan?
2: Ja, inderdaad. Maar dat is een historische feit die met Vlamingen te maken heeft.
1: Heeft het iets met Limburgers te maken die ook soms traag worden genoemd?
2: Dat weet ik. Die geschiedenis weet ik niet. Maar ik heb al, de stad van Namen is beëerd geweest door graven. Ja. En de laatste familie van graven dat we hier gehad hebben, dat was de familie de Dampierre. En zegt u dan niks eigenlijk iets die gebeurd is in de 14e eeuw met de Dampierres?
1: Oei, nee, dat heb ik... help mij, de gulden sporenslag.
2: Inderdaad.
1: Ah!
2: Dus dat feit dat we eigenlijk beëerd werden door de Dampierre. En in Kortrijk was er dus een gevecht tussen de Dampierre en de Fransen. Wel, de namenaars zijn komen helpen. Maar we zijn aangekomen dat alles bijna gedaan was. En dus dat zou de oorsprong zijn dat we, men zegt dat de namenaars traag zijn. Voilà.
1: Ah, voilà, kijk.
2: Historische feit, daar zijn we zekers van. Nu, de traagheid, komt dat daarvan? Ja, daar zijn we niet zekers van, maar toch, voilà. Als het zo is,
1: Danielle,
2: het is van de 14e eeuw.
1: Ik woon in Limburg, dat wordt constant gezegd dat wij traag zijn. Dat is ook helemaal niet waar. Maar goed, dat is voor een andere uitzending. Goed, Anne, bingo 2, zoek de slakken. Ik heb ze gevonden hier in Namen. Ik ga mijn zoektocht verder zetten, want ik moet nog vier. En hoe lang zijn we bezig?
0: Ja, de tijd loopt, hè, Daan.
1: Oeh, het is al 10 voor 11. Er is hier zoveel te zien in Namen, Anne. Ja. Ik zet mijn zoektocht verder. Ik moet een... Ah ja, dat schilderij. Dat pornografisch schilderij moet ik gaan zoeken straks. Ja. Namen. Zeg, sweat is die.
0: Namen, ja, sweat. Allee, je bent een half uur bezig. Jumeligheid.

0: Waiting for Tonight van Jennifer Lopez. Ja, dat hoorde je net, hè. Van Aaron Blommaert. Het moment om Aaron te sturen naar de Radio 2-app. Zo maakte je kans op een exclusieve avond vol Aaron in privésfeer om zijn nieuwste muziek te ontdekken. En ik zeg maakte, want we hebben een winnaar. En het is Natasha! Goedemorgen!
1: Goedemorgen!
0: Alsjeblieft, uit Sint-Amandsberg.
1: Dank u wel.
0: Trek uw mooiste outfit aan en bel drie vriendinnen, want jij mag gaan donderdagavond. Veel plezier!
2: Wit-wit?
3: Of net niet-wit?
4: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf 19.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Nu bij Maxizo.
8: Hallo!
7: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
9: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Terwijl collega Daan een naam rondloopt, heb ik zometeen collega Kim De Brie op bezoek. En Kim is ook naar iets op zoek. En jij kan helpen. Welkom nog tot 12 uur.

0: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Autobouwer Volvocar in Gent ligt volledig stil omdat er gestaakt wordt bij een toeleverancier. Er kunnen daardoor geen bumpers geleverd worden en daardoor kan de fabriek in Gent niet werken, zegt Barbara Blomme van Volvo.
1: Een wagen zonder bumper is eigenlijk geen echte wagen. Dus dat is ook maar een proces dat je slechts heel tijdelijk kan toepassen. We bouwen 1000 wagens per dag. Er was geen optie om die aantallen zonder bumpers op onze parking te laten zetten.
0: Bij de toeleverancier Plasman brak een staking uit omdat het personeel ongerust is over de toekomst van het bedrijf. Volvocar is de laatste autofabriek in ons land. De federale regering heeft een politieke werkgroep opgericht die moet proberen de toekomst van die fabriek in ons land te verzekeren. Vervoersmaatschappij De Lijn zegt dat problemen met chauffeurs die via onderaannemers leerlingen vervoeren in de eerste plaats door de scholen en de bedrijven zelf opgelost moeten worden. Na het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout komen er veel getuigenissen over het rijgedrag van sommige chauffeurs. De Lijn heeft de handen vol met controles op zwartrijden en op eigen chauffeurs. Daarom worden externe chauffeurs niet zo vaak gecontroleerd, zegt Bart Rijns van de Christelijke Vakbond.
2: De controle op de lijn chauffeurs, die is zeer strikt en zeer streng ook. Wanneer dan mensen dan bijvoorbeeld niet meer in het geregeld vervoer terecht kunnen, omwille van fouten die ze gemaakt hebben, dan kunnen ze soms nog wel terecht bij een onderaannemer om als schoolbuschauffeur aan de slag te gaan. Waardoor dat een beperkte groep van de schoolbuschauffeurs eigenlijk uitgerangeerde lijnchauffeurs zijn.
0: En het Oekraïense leger heeft afgelopen nacht de Russische stad Sint-Petersburg aangevallen met drones. Honderden kilometers ligt die stad van het front. Daarbij brak brand uit in een olieterminal, een van de grootste van Rusland. Uitgerekend op de dag dat de Russische president Poetin daar zijn jaarlijkse economische top opent. Veel zuidelijker is er ook een wapenfabriek geraakt. Het wordt stilaan droog bij temperaturen tot 20 graden. Tegen de avond gaat het wel opnieuw regenen. En ook morgen en vrijdag krijgen we regelmatig buien. Dan halen we in het centrum nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Op de Antwerpse ring richting Gent krijg je er 10 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en op andere plaatsen enkel beperkte vertragingen.
4: Radio 2, Anne en Daan.
5: Anne Rijmen en Daan Massa.

0: Williams en happy dag Kim de Brie, goedemorgen.
1: Goedemorgen Arijmen.
0: Ja, onze collega Daan die is ergens waar jij het ook kent, want je bent ook een fan van Wallonië.
1: Maar ja, 3 jaar geleden ook op citytrip geweest hè, voor Radio 2. Daar in Namen de slakjes gezien. Ik heb nog net een foto doorgestuurd naar Daan. Ik met de slakjes was geweldig, die kabelbaan. Het is echt de moeite om naar daar te gaan, ja. Sowieso.
0: Daan is aan het checken of dat het ook iets voor hem is. Maar je kent Daan, hè, dat is een toerist.
1: Jongens,
0: heel Radio 2. Je hebt van die slakken, ging je naar een erotisch schilderij of naar het oudste café? Want dat heeft Kim niet gedaan. Hè. De tijd tikt en ik kan zelf al niet meer volgen. Je stond bij de legumes, zie zoveel informatie, maak me zot.
2: Ja, ik weet dat hier nu al veel meer te zien is dan in de 90 minuten ik kan zien. Maar ik denk dat ik nog op schema zit, want ik ga nog iets afvinken op de bingo-kaart. En wat jij over de legumes zegt, ik sta inderdaad op de Place du Marché aux Légumes. En dan denk je, dat is de groentemarkt van Namen. Nee, vroeger was dat zo, nu niet meer. Maar kijk eens mee op VRT1 of in het Radio 2-kanaal. Dit is een zeer schattig pleintje, een van de oudste pleintjes in Namen. Vol terrasjes, vol oude gebouwen. En ja, je kan je voorstellen, als het hier mooi weer is, dat hier vol zit, dat hier gezellig is. En ik heb iets op mijn bingo-kaart gevonden, namelijk ik moest het oudste café zoeken van Namen. Dat is Le Ratinto depuis 1616, staat er. Dus dat is al zeer oud. Het oudste café heb ik gevonden en kan ik bij deze afchecken van de bingo-kaart. En nu ga ik dat pornografische schilderij zoeken.
0: Maar jongens, het cafeetje al open eigenlijk. Kan je al iets gaan drinken?
2: Er zijn er al een aantal open. Ik stel voor dat ik mijn checklist afwerk, mijn bingo-kaart binnen de 90 minuten en dat ik dan ook 90 minuten op een terras kom zitten daarna.
0: Ja, want je bent bijna een uur bezig. Heel goed, doe jij lekker verder. Ondertussen vraag ik aan Kim de Brie waarvoor dat ze ons nodig heeft, want je zit ook met een missie.
1: Ja, het is druk. Ik ben volop volk aan het recruteren, Anne. Voor een fantastische job, echt een hele fijne job. Mm-hmm. En als je dan denkt van, en wat is de vergoeding voor die job? Wel, je krijgt heel veel liefde, dankbaarheid en vriendschap ervoor terug. Geen geld, maar ik ben plantjesverkopers aan het zoeken. Derde weekend van september, 18, 19 en 20 september is het weer
0: september,
1: plantjesweekend.
0: Eind september eigenlijk.
1: Ja, derde weekend van september. Plantjesweekend voor Kom op tegen kanker. En uiteraard hebben we daar mensen voor nodig die plantjes verkopen. De handen uit de mouwen steken. Maar ik zoek zo mensen die net iets meer willen doen, meer overkoepelend willen werken. De echte verantwoordelijke van de plantjesverkoper voor jouw stad, gemeente of dorp. Dus mensen die zo'n beetje de logistiek willen doen. Want uiteraard, die plantjes moeten besteld worden. Minimum 200 moet je dan bestellen. Je moet die ergens kunnen opslaan, het transport van de plantjes regelen, afspraken maken met de verkooplocaties in jouw stad of gemeente. Kom op tegen kanker zorgt uiteraard voor de vergunningen allemaal. Je moet mensen kennen die je dan kan zeggen van wil jij mee een plantje verkopen in dat plantjesweekend? En niet onbelangrijk, je mag ook niet vergeten om de opbrengst achteraf te storten op de rekening van Kom op tegen kanker. Dus ik zoek mensen met wat organisatietalent. Mensen die zo wat dingen willen regelen, opvolgen. Ik weet uit eigen ondervinding, dat is niet zo moeilijk. Dat is niet onoverkomelijk, die job. Maar je moet er wel iets voor doen. Je moet er wel even mee bezig zijn.
0: Ja, moet er je kop bij houden eigenlijk.
1: Voilà,
0: ja.
1: Het is dat. Misschien niet echt iets voor u.
0: Inderdaad. Hè?
1: Maar dus je krijgt ook heel veel terug voor dat engagement. Want je wordt deel van die fantastische Kom op tegen kankerfamilie. Is een hele warme familie. Je doet iets nuttigs. Je maakt echt het verschil voor mensen met kanker. Die dankbaarheid, dat is gewoon echt heel tof. En je krijgt daar zelf ook een heel goed gevoel van. Dus iedereen die zich geroepen voelt om dat allemaal mee te trekken, die plantjesverkoop. Plantjesweekend.be, daar staat alle informatie. Je kan je daar aanmelden. Ben je zo'n geëngageerd, enthousiast iemand met een breed netwerk? Ben je sociaal? Kan je een beetje inleven? Want die verhalen die komen ook wel binnen.
0: Ja, ja, absoluut.
1: Die verhalen, dus een beetje empathie is ook wel welkom. Ben je wat klantvriendelijk? Je kunt een plantje verkopen. Zeer welkom allemaal, plantjesweekend.be. Des te meer volk, des te beter. Want we gaan weer voor een record aantal plantjes verkopen tijdens het plantjesweekend. 18, 19 en 20 september.
0: En dat allemaal met Kim de Brie. Laat het weten, plantjesweekend.be. Daar kan je alle info nog eens rustig nalezen.

0: New Kids on the Block en Tonight. Daan is voor Visit Wallonië. Wallonië aan het ontdekken. Zit in Namen. En je zei dat je op je bingokaart die je mee hebt, waar dat 6 bezienswaardigheden op staan, toch ook nog een museum ging afvinken of een erotisch schilderij. Ik zie je staan in een museum. Ik kijk mee via VRT Max. Met de telefoon in je hand. Goeiedag.
1: Ja. Inderdaad, goeiedag Anne, bonjour. Ik kan je al zeggen, 90 minuten om een stad te verkennen, dat is niet lang. Ik sta nu al nat in het zweet om die bingokaart hier af te werken. Maar bon, we zijn al over de helft. Zoek het schilderij Pornocrates van Félicien Robs. Ik heb het gevonden. Hier staat het achter mij. Een naakte vrouw die met een beetje, een zwijn, aan de halsband rondloopt. Dat is zijn bekendste werk. En dat hangt hier in het museum van Félicien Robs. Want hij is geboren hier in Namen. 1833 heb ik gevonden. Ik heb mijn notities even moeten raadplegen, zie je. Ja, en hier hangen heel veel werken van hem. Dus als je liefhebber bent van zijn werk, van Félicien Robs, dan moet je hier zeker eens passeren. Er hangen er hier echt super, super veel. En hij was een beetje een rebel in de kunstwereld, want hij zette zich wat af tegen de bourgeoisie en tegen de kerk. En hij schilderde daarom wat provocerende thema's. En daar zit nogal veel erotiek in. Vandaar ook Pornocrates, zijn bekendste schilderij met een naakte madame. Maar bon, bingo, ik heb ze gevonden.
0: Bingo, goed. Wat is het volgende eigenlijk op uw kaart?
1: Jawel, ik moet hier nog street art beeldjes zoeken. Dat is hier ergens in de straten van Namen. En ik moet nog iets gaan proeven. Iets met die karamel, weet je wel. Het zou niet plakken aan de tanden. De lekkernij van in Namen. Ergens een maison de dessert. Dat klinkt al heel goed. Dat moet ik ook nog gaan zoeken. Hoe lang heb ik nog? Hoe laat is het?
0: Een half uur exact.
1: Een half uur.
0: Ja, maar ja, ho. Ja.
1: Moet lukken. Ja. Moet lukken. Ik doe mijn best. Ja.
2: Het worden weer spannende weken voor onze studenten.

0: krijg je
1: een buis.
0: Een buis?
1: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
1: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Ricci, citroen, met framboos. Bekijk.

0: werelds eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht hè.
5: Rustig,
4: als ik dat in vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik dat nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, oh ja, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker. Ja.
7: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
8: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Beleef live 10 jaar Lost on You, het vierde studioalbum van LP. Afspraak op dinsdag 30 juni in het sfeervolle openluchttheater Rivierenhof in Antwerpen. 10 jaar Lost on You van LP. Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
12: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Michael Jackson en Beat It. Het is nu op dit moment nog droog, maar dat gaat veranderen. Dag Sabine, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de regen komt, hè.
1: Ja, en het is inderdaad tijdelijk droger. Hier en daar vallen er nog een paar druppeltjes. In elk geval, er zijn veel wolken. En dan in de loop van de namiddag verwachten we nog eerst wat lichte tot matige regen. Regen van west naar oost, dus eerst in het westen van het landcentrum. Tegen het einde van de namiddag ook in het oosten. En ook vanavond en vannacht trouwens is er nog een volgende storing die passeert met regen. Daarachter zitten nog buien. Dus nog voldoende nattigheid de komende 24 uren. Temperaturen straks 16 tot 20 graden, dus redelijk normale temperaturen eigenlijk voor de tijd van het jaar. Er hoort wel wind bij. Dus een goed voelbare wind, matig, uit het zuidwesten, aan zee vrij krachtig. Rukwinden ook 50 of 60 kilometer per uur. En dus vanavond hebben we eerst nog de periodes met regen. Daarna volgen er nog een paar buien. 12 tot 14 graden. En die wind die gaat zelfs nog een tandje bijsteken tegen morgen. Want dan gaat het matig tot vrij krachtig waaien. Rukwinden tot 50 of 60 kilometer per uur. Aan zee vrij krachtig tot krachtig. Mogelijk rukwinden tot 70 kilometer per uur. Het gaat een beetje herfst. Een beetje herfst,
2: ja,
1: eigenlijk.
2: Dat gevoel heb ik ook
1: 13
2: wel.
1: 13 tot 18 graden dan. Dus we doen er nog een paar graden af. Het blijft wisselvallig met buien. Met misschien lokaal ook een donderslag erbij. En dan na de middag, voor West- en Oost-Vlaanderen, wordt het dan al droger, rustiger ook. Opklaringen. Het centrum en vooral het oosten mag toch nog wel een aantal buien verwachten. En dan voor vrijdag en de rest van de week, het weekend en ook begin volgende week eigenlijk, blijven we nog altijd in dat wisselvallige zitten. Dus af en toe buien. Vrijdag waarschijnlijk eerst aan zee, later vooral in het binnenland. En dan wordt het aan de kust mooier. Tot 19 graden, zaterdag tot 20 graden, ook zondag trouwens. Met vooral na de middag periodes van regen of nog een aantal buien. Ook zondag misschien lokaal gedruppel. Dus gisteren leek het erop dat zaterdag de drogere dag van het weekend ging worden, maar die timing, ja, dat,
2: dat
1: durft
2: nog
1: wat,
2: ja. Ja,
1: durf wat te verschuiven. Dus nu lijkt het erop dat het zondag vaker droog gaat blijven. En dan begin volgende week opnieuw, ja, hier en daar al is een bui. Wel tijdelijk zachter maandag, want dan draait die wind eventjes naar het zuiden, tot het zuidoosten. En dat geeft dan een extra duwtje voor die temperaturen tot 23 graden.
2: Oké, goed. We zijn weer op de hoogte. Dankjewel, Sabine.
3: Radio 2.

0: Maar en Doris D. Zeg, Daan, je bent in Namen, je bent de stad aan het bezoeken op 90 minuten tijd. Je doet dat met een knapzak vol lekkers, wat drank. Allee, water natuurlijk om te hydrateren. Hè. En dan ook nog 6 bezienswaardigheden op je bingo-kaart. Je bent net van het museum vertrokken naar... Wat ging jij nu weer doen? Street art bekijken?
1: Ja, street art, als je meekijkt via het VRT Max-kanaal van Radio 2, nee, omgekeerd, Radio 2-kanaal van VRT Max, dan zie je dat hier prachtige muurschilderingen zijn. Rue Stumalle ben ik nu in het centrum van Namen. Trouwens, mag ik even zeggen, prachtig centrum. Heel charme, heel veel charme, heel veel gezelligheid, veel terrasjes, veel pleintjes, echt superleuk. Ik ga hier nog veel langer dan 90 minuten besteden. Maar bon, de klok tikt. Ik moest ook street art zoeken van de Spaanse kunstenaar Isaac Cordal. Die ga je zeker kennen. Google die eens en dan ga je zijn werk zeker kennen. Die verstopt in grote steden kleine cementen mannetjes. Die ongeveer 15 centimeter hoog zijn. Die staan ook in Londen. Die staan in de grote steden. Barcelona, in Berlijn enzovoort. Maar ook in Namen. In Namen staan er 45. En ik heb mij laten vertellen dat er ook een plannetje van is. Dat je terugvindt bij de toeristische dienst van Namen. Of je vindt dat ook online. Dus als je ze allemaal wil zoeken, kan dat. En ik heb er nu eentje gevonden. En die staat hier verstopt op zo'n elektriciteitsbuizen in de straat. Daar staat zo'n mannetje bovenop van 10 à 15 centimeter. En zo zijn er dus 45 verstopt hier in het centrum van Namen. En dat is wel tof om de stad te leren kennen, want als je die allemaal moet zoeken... Ik ben hier echt al 8 minuten mee bezig geweest om alleen deze te vinden. Want ik wist dat er hier in deze straat eentje was. Maar dan, ja, ze zijn toch zo klein dat je echt moet gaan zoeken. Want soms zitten ze of staan ze op een put... deksel, een riooldeksel, zitten ze op een drempeltje of hier op de elektriciteitsdraden in de straat bijvoorbeeld. Maar goed, check. Dat wil zeggen dat ik nog één ding moet doen, dat is gaan proeven. Hoe lang heb ik nog?
0: 40 minuten? Ja, zoiets, niet meer zo heel lang. Ja, minder dan 20 minuten.
1: Ja, dan moet ik dat maison de dessert gaan zoeken. Ik weet alleen niet meer naar welke kant dat het is.
0: Ja,
1: het zijn hier zo kleine straatjes en steegjes dat ik de weg een beetje kwijt ben.
0: Nee,
1: okay. J'ai perdu mon route à Namur ici. Probleem.
0: Oei. Op de buitenring rond Brussel heb je nog 10 minuten vertraging. Tussen Groot-Bijgaarde en Dilbeek komt er een defect voertuig op de middenrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier erbij. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en op andere

0: Chumbawamba en Dub Thumping. Daan, jij bent in Namo om de stad te ontdekken op 90 minuten de tijd. Ja, ontdekken, verkennen. Je hebt gelopen tussen steegjes en je bent een huis voorbij gelopen van een BW, een bekende Waalseman.
1: Ja, want we kennen hem allemaal, Christophe de Borsu, de Waalse journalist, die ook heel vaak op de Vlaamse televisie te zien is, vroeger nog in de Zevende Dag. Die woont hier blijkbaar in Namen en ik ben zijn brievenbus gepasseerd. En dus ook zijn woning, dat is hier ook in Namen. Maar ja, goed. Bon. Ik ben op zoek naar dat dessert, maison de dessert, want ik heb een klein hongertje en ik moet nog een lekkernij proeven. En ik heb nog 5 minuten of zo ongeveer. Dus,
0: inderdaad. Ja. You. Go. Radio 2. Ondertussen kijken wij al vooruit naar vanavond, want dan is het weer. Iedereen zomert, dat is na het journaal. En daarin heb je natuurlijk de befaamde de stoel. Een stoel die ergens verstopt staat en jij moet die dan zien te vinden. Aan de hand van een tip. Als je dan ook nog eens gevraagde voorwerp meebrengt, dan win jij een zomerse prijs. De tip, ik geef ze nu al, is... Aan het kasteel staat waar helden thuis zijn. Ik ga het nog eens herhalen, want ik ben zelf niet mee. Aan het kasteel staat waar helden thuis zijn. Dus iets met een kasteel en helden. Ja, dat is al de tip. Dan heb je al een voorsprong op de kijkers van vanavond. Voor iedereen zomert voor de stoel. Radio 2.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Ik zoek een presentator.
4: Als je iemand nodig hebt voor weet ik veel wat te doen.
3: Geef mij maar de Van Gucht.
5: Ruben Van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
2: Radio 2 Weekwatchers.
4: Deze week zijn we er uiteraard opnieuw. Ik keer terug naar mijn voormalige thuisbasis, naar Merchtem. En ik breng een schoon volk mee. Jan-Jaap van der Wal is de Weekwatcher. En er is live muziek van Laura Tesoro.
5: Radio 2 Weekwatchers.
4: Het ideale driegangenmenu op de zaterdagochtend.
5: Live van op Farm Fun in Merchtem.
2: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
6: Kessie, Kendo, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
8: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
9: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
7: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
8: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
7: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
10: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
11: Honda, the power of dreams.
12: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
13: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
12: Echt? Oh, merci.
11: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
14: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
15: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
16: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
17: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
16: En helemaal op maat.
17: Zeker, tot in de details.
18: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
19: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuid-verbinding dit jaar klaar zou zijn.
20: Ja, en het sneeuwt in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
21: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
2: One Tree Hill fans, opgelet. Want
0: Gavin DeGraw komt terug naar België. Gavin DeGraw, live op donderdag 8 oktober in La Madeleine in Brussel. Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
1: Radio 2.

0: Running in the Family van Level 42. Daan die is naar Namen en moest daar de stad ontdekken in 90 minuten. Ik kan u zeggen dat die tijd op is. De 90 minuten zijn voorbij. Daan, je moest nog één stop doen en dat was bij de dessertjes. Met je bingo-kaart. Ja. Wat, kunnen we het afvinken of niet?
1: Ah, wel, het laatste bingo-vakje dat ik nog moest afvinken was proef de lekkernij van Namen. En kijk, ik zit in Maison des Desserts. Er staat hier iets voor mij op een schoteltje wat de lekkernij van Namen is. Dus ik ga dat hier live op de radio meteen uitkrassen. Voilà. En dan is het geslaagd. Ik heb de 6 bingo's gehaald binnen de 90 minuten. Wie meekijkt op het Radio 2-kanaal op VRT Max, ziet dat ik hier niet alleen zit. Herinner u Daniel van daarnet met de slakken. Een uurtje geleden ben ik haar hier tegengekomen in Namen. En ik heb gezegd, Daniel, ga een keer mee. Want leg mij eens uit wat dit is in het... Mijn Frans is niet zo supergoed aan. Dat van jou ook niet, dat weet ik. Dus om dat hier allemaal te begrijpen, wat dat juist is. Daniel spreekt perfect Nederlands en Frans. Dus Daniel, de lekkernij van Namen, wat is het?
2: Dat is eigenlijk le bietrumé noemt. Dat is eigenlijk een karamel, smaak karamel of smaak chocolaat. En dat is in de jaren 50 dat ze hier de burgemeester gevraagd heeft om de familie de Ucon van een lekkerij te maken. En dus, voilà, die karamel heeft de specificiteit, zo gezegd, dat het niet aan de tanden plakt. Voilà. En dat noemt bietrumé. Waarom? Want we hadden eigenlijk een grapjas, Jean Bietrumé Picard. En dus, voilà, hij kon alles tegen de bourgeoisie zeggen wat hem was. Door het feit dat het altijd onder de vorm van een grap was, wel ging dat altijd goed, verliep dat altijd heel goed. Dus de herinnering daarvan hebben ze dus le bietrumé gemaakt. En dan zie je ook 4 verschillende pralines. Dat is eigenlijk de herinnering van een muntstuk dat ze teruggevonden hebben in goud. Die dateert van de jaren 680, denk ik. En dat noemde dus Namou. Cool. En dus de, voilà, nu hier heeft eigenlijk de familie de Ucon dus een doosje gemaakt met verschillende pralinen ter herinnering van die muntstuk dat ze teruggevonden hebben.
1: Kijk, we gaan dat eens proeven. En Anne, ik heb daarnet ook in de etalage staat hier dat je Namen niet mag verlaten zonder die bietrumé te proeven. Of misschien mee naar huis te nemen, mochten daar nog mensen zijn die je graag ziet en die ook eens zouden willen proeven op het werk, morgen bijvoorbeeld. Ik zeg zo maar.
0: Oh, dat je daar zelf mee afkomt. Daar word ik emotioneel.
1: Ik heb er ook maar 6 keer naar gevraagd gisteren.
0: Ja, maar ik ben blij dat de tip doorgekomen is. Ja, is goed. Heel goed, amuseer je daar nog. Je tijd zit erop. 90 minuten, de stad Namen ontdekt.
1: Ja, maar ik heb zo meteen wel nog iets te vertellen, want er is nog een kleine verrassing, maar dat is voor zo meteen.
0: Maar je 90 minuten zijn op.
1: Ja, maar het hoort niet meer bij de 90 minuten.
0: Dat is verwarrend voor mij, je weet het, hè.

0: Sarah Bareilles en Love Song. Daan heeft op 90 minuten tijd de stad Namen ontdekt. Hij startte aan de Citadel, ging met de kabelbaan naar het centrum, liep door de straten met street art, bekeek pornografisch werk van Felicia Robs en hapte de ene dessertkoek naar de andere weg en leerde de geschiedenis over de slakken. Maar ja, hij had nog iets anders in petto, Daan.
1: Ja, ik kan je zeggen dat 90 minuten veel te kort is om Namen te ontdekken. Je kan hier ook bijvoorbeeld nog bootje varen als het mooi weer is. Dit is ook een art deco-wijk waar ik nog niet geweest ben. De samenvoeging van de Sambre en de Maas, ook een mooi punt naar het schijnt. Daar ben ik ook nog niet geweest. Om maar te zeggen dat hier meer dan 90 minuten moet spenderen. En ik heb mijn toeristische contacten aangesproken, want die heb ik. En ik heb kunnen regelen dat je hier misschien een weekendje weg kan doen. Een citytripje met een overnachting bij, met een driegangen diner, met een bezoek aan het Robsmuseum, waar ik net ook ben geweest, met de kabelbaan en nog vele andere dingen. En dat is voor jou, lieve luisteraar. Dus er staat een quizje intussen op de Radio 2-pagina op VRT Max. 3 simpele vragen over Namen. Vul dat even in en wie weet mag jij binnenkort hier 2 dagen in Namen komen spenderen. Alsjeblieft, dank u wel.
0: Helaas zeg, dat de beste gids van Namen hebben we vandaag gehoord, dat is Daan. Morgen is er een nieuwe Anne en Daan. En dan hebben we het over honden die bang zijn van onweer. Ook heel herkenbaar. Heel graag allemaal tot morgen voor een nieuwe Anne en Daan.
2: Caraïbisch blauw
3: of tropisch groen.
4: Maak het mooi bij je thuis.
5: Colora.
4: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
6: Anne en Alex zijn zorgeloos op vakantie. Tot plots.
7: Oei, de buurman stuurt dat ons alarm afgaat.
8: Is hem gaan kijken?
7: Hij durft niet.
8: Maar, ja, en wat nu?
6: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
9: Hallo, Verisure hier. We hebben een inbraakpoging vastgesteld, maar onze bewakingsagent en de politie zijn al onderweg.
6: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
10: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
11: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan 599 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
12: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
13: Getnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op getnetvoorouders.be.
14: Hier Pipa de kat.
15: En Bobby de hond van Maxizo.
16: Hallo!
14: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
15: Je kunt ook vriend worden.
14: Van Maxizo.
15: De dierenwinkel met de lage prijzen.
14: Dan krijg je de specialetjes.
15: Plezante tips, eerste klas advies.
14: En promoties natuurlijk. Goesen, hè?
15: Daar zijn vrienden voor.
14: Ah ja.
15: Ah ja.
14: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
17: Goed voor het beestje.
15: Goed voor het baasje.
18: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Ik heb zoet deze brood uit Kalmthout, de favoriet van de Rode Duivels. En ik ga bellen met de nieuwe burgemeester in Reti vanaf 1 december, Nathalie Adriaansen.

0: uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De ombudsdienst krijgt dit jaar al honderden klachten van telenetklanten en de Volvo autofabriek in Gent kan op dit moment geen auto's afwerken. De Ombudsdienst voor Telecommunicatie heeft dit jaar meer klachten gekregen over Telenet dan vorig jaar. Dat schrijft het laatste nieuws. In de eerste 5 maanden van dit jaar ging het om 291 klachten over internetstoringen. Dat zijn er 30% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En ook het aantal klachten over telecombundels, waarin televisie, internet en mobiele data zitten, is meer dan verdubbeld. De problemen hebben vooral te maken met het verouderde netwerk en met de aanleg van fiber, de glasvezel voor internet, zegt ombudsman Luc Teurlings.
1: We denken dat dit te maken heeft zowel met de oudere coaxkabel als ook de uitrol van de nieuwe fiber, die soms ook gepaard gaat met storingen. We vragen vooral aan Telenet dat zij zorgen voor een goede communicatie naar de klanten, zodat het duidelijk is waar de mensen kunnen op rekenen wanneer het terug kan hersteld zijn.
0: Banken zijn wettelijk verplicht om slachtoffers van oplichting meteen te vergoeden. Als ze dat niet doen, dan zijn ze in fout. Dat benadrukt de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, nu in een zaak een ouder koppel van de rechter gelijk heeft gekregen. Het koppel had een rechtszaak aangespannen omdat ze hun bijna 50.000 euro die ze kwijt waren geraakt door phishing wilden terugkrijgen van de bank. De wet zegt dat banken dat moeten doen, zegt Luc de Cler van de rechtbank van Antwerpen.
2: Die wet die zegt, voor elke niet toegestane betaling moet de cliënt onmiddellijk worden gecompenseerd door de bank. Onmiddellijk, dat gaat, zo leert de wettekst, over ten laatste de werkdag na de feiten. Dat is hier niet gebeurd en de rechter stelt daar paal en perk aan en zegt, de wet moet toegepast worden, de bank moet onmiddellijk deze mensen terugbetalen en daarna kan bekeken worden in hoeverre deze mensen zelf grof nalatig zijn geweest en in hoeverre zij zullen moeten opdraaien voor de schade.
0: Een vrouw uit Diksmuiden in West-Vlaanderen is vrijgesproken voor gsm achter het stuur, ook al was op een flitsfoto te zien dat ze haar smartphone vasthield. Ze reed ook te snel en kreeg daarvoor een boete. De politierechter in Veurne vindt een foto met gsm in de hand niet voldoende voor een veroordeling voor gsm achter het stuur, want volgens hem hebben foto's van onbemande flitscamera's met de huidige regels geen bewijswaarde. Verschillende noodzakelijke rioleringswerken kunnen niet doorgaan omdat Vlaams minister Annick de Ridder het nodige geld voor die werken niet voorziet. Dat zegt het overlegplatform voor afvalwaterbeheer in Vlaanderen. De Vlaamse regering kiest voor andere projecten, terwijl de rioleringswerken nodig zijn om de kans op overstromingen te verkleinen en de waterkwaliteit te verbeteren, zegt Wendy Franke van het overlegplatform.
3: Ja, die liggen niet bij de noodzakelijke rioleringswerken en onderhoudswerken die daarvoor nodig zijn, maar onze rioleringswerken moeten wijken voor prestigeprojecten zoals Oosterweel. Vandaag wordt afvalwater ongezuiverd geloosd in beken, in het grondwater. Zo halen wij de goede waterkwaliteit niet en gaan wij een inbreuk krijgen tegen de kaderrichtlijn water.
0: De Vlaamse Milieumaatschappij laat weten dat de grondwaterstanden laag tot zeer laag staan op 6 van de 10 meetlocaties. Landbouwers en waterbeheerders wordt gevraagd om het water zoveel mogelijk vast te houden, zodat het waterpeil niet nog meer daalt. Vooral in het noorden en het westen van Vlaanderen is er op dit moment te weinig grondwater, ook al heeft het de voorbije dagen heel hard geregend. Maar dat heeft weinig invloed op die grondwaterstanden, want in mei waren er lange perioden van droogte en korte, hevige regenbuien worden niet door de grond opgenomen. Autobouwer Volvo Car in Gent ligt volledig stil omdat er gestaakt wordt bij een toeleverancier. Er kunnen daardoor geen bumpers geleverd worden en daardoor kan de fabriek in Gent niet werken, zegt Barbara Blomme van Volvo.
4: Een wagen zonder bumper is eigenlijk geen echte wagen. Dus dat is ook maar een proces dat je slechts heel tijdelijk kan toepassen. We bouwen 1000 wagens per dag. Dat is geen optie om die aantallen zonder bumpers op onze parking te laten zetten.
0: Bij de toeleverancier Plasman brak een staking uit omdat het personeel ongerust is over de toekomst van het bedrijf. En bij de Iraanse raketaanvallen van vannacht op de golfstaat Kuwait in het Midden-Oosten is de internationale luchthaven geraakt. En daarbij is 1 dode gevallen en raakten ook verschillende mensen gewond. Er is ook veel schade aan een passagiersterminal. Ook op de naburige golfstaat Bahrein waren er aanvallen. In beide landen zijn er Amerikaanse legerbasissen die waarschijnlijk het doel waren van deze aanvallen. De Amerikanen hebben ook doelwitten in Iran aangevallen vannacht. De aanvallen zijn opnieuw een test voor de vredesonderhandelingen die bezig zijn tussen beide landen. Volgens de Amerikanen is er wel vooruitgang in die vredesgesprekken geboekt. Het is op dit moment op de meeste plaatsen droog. Straks wat lichte regen vanaf het westen met vanavond opnieuw buien. We halen 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met ook buien. Er staat ook vrij veel wind. En lokaal is een onweer mogelijk bij nog 18 graden. Dit nieuws begon met klachten over telecomoperator Telenet. De Ombudsdienst voor Telecommunicatie heeft de eerste 5 maanden van dit jaar 30% meer klachten gekregen over traag internet en internetstoringen dan in dezelfde periode vorig jaar. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
5: Op de Antwerpse ring komen er 10 minuten bij in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost en richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. Voor de rest alleen maar beperkte vertragingen.
6: Radio 2 Middag in Antwerpen.
7: Weet wat er leeft in jouw buurt.
6: Els Broekmans.
5: Goedemiddag en smakelijk. Straks komt er hier nog soedesembrood uit Kalmthout op tafel, goedgekeurd door de Rode Duivels. Maar zo dadelijk eerst naar de nieuwe burgemeester van Reti.

0: Dua Lipa was dat en Be The One. En dan ga ik nu naar The One in Reti. Want daar wordt Nathalie Adriaanse vanaf 1 december burgemeester in de plaats van Patrick Geuns. Die is bezig aan zijn derde termijn voor de lokale partij Nieuw Reti. Maar hij had al gezegd niet de volledige 6 jaar uit te doen. En nu is beslist dat hij eind dit jaar dus stopt. Tijd nu voor een eerste kennismaking met Nathalie Adriaanse. Een goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Jij bent nu eerste schepen en je wordt de eerste vrouwelijke burgemeester van Reti eind dit jaar. Wist je het al lang, Nathalie, dat jij de opvolger van Patrick Geuns ging worden?
1: Ja, na de verkiezingsuitslag, de laatste verkiezingen, hebben we natuurlijk redelijk snel met de partijen samengezeten om alles te bekijken. En had Patrick ook aangegeven in de loop van de legislatuur met te willen stoppen en aan zijn pensioen te beginnen denken. En dan natuurlijk zijn we beginnen nadenken over wie de opvolger zou zijn dan. En met een heel klein hartje, maar toch wel heel veel goestingen, heb ik dan toch ja gezegd op die vraag.
0: Zeg Nathalie, je bent nu op school, want je bent kleuterleidster, hè? Ga je beide jobs combineren?
1: Ja, ik ben op dit moment echt letterlijk nog op school, want onze pedagogische studiedag is net afgelopen. Maar daar ligt mijn hart gewoon super hard en ik wil echt mijn best doen om die jobs te combineren. Natuurlijk zal ik heel wat minder op school zijn. Op dit moment werk ik nog halftijds, maar dat zal 1 dagje in de week worden. En 1 dagje waar ik met heel eerlijke en oprechte kinderen samenwerk. En dat is iets waar je in de wereld tussen de grote mensen af en toe wel iets minder hebt. Dus dat ik super graag wil proberen te combineren.
0: Ja, je staat bij de jongste kleuters inderdaad. Dus die gaan nog niet snappen dat jij op het einde van het jaar de baas van Reti wordt, om het in hun taal te zeggen. Maar heb je bijvoorbeeld al reactie gekregen van hun ouders?
1: Jawel, ik ben ook de afgelopen legislatuur schepen geweest. Dus heel wat ouders in Reti wisten dat natuurlijk ook wel. Mm-hmm. Maar eigenlijk vind ik dat heel gescheiden verloopt. Ik krijg wel eens vragen, maar wanneer ik op school ben, dan draait het natuurlijk om hun kinderen en het lesgeven. En ik probeer de politieke vragen of andere vragen vooral na de schooluren en schooltijden te behandelen. Ja. Dus,
0: hoe voelt het eigenlijk voor jou? Vind je het bijvoorbeeld belangrijk dat jij nu als vrouw burgemeester wordt?
1: Ja, ik sta daar zelf precies niet zo super hard bij stil, maar dat is wel hetgene waar ik van iedereen te horen krijg. Van, oh, zo tof dat dat een vrouw gaat zijn. Ik vind het zelf op deze moment vooral nog heel erg spannend.
0: Ja.
1: En we zien wel wat er op ons af gaat komen.
0: Ja, je bent mama van 3 kleine kinderen, hè? Het gaat nog druk worden, of dat is het misschien nu ook al?
1: Ja, het is nooit anders geweest. Ik was net schepen geworden toen ik een maand later moest bevallen van mijn eerste zoontje. Dus zij weten inderdaad niet beter. En ik ben gewoon een bezige bij die heel moeilijk in de zetel kan zitten of stilzitten. Dus ik ga dat proberen zoveel mogelijk ballen in de lucht te houden op een gezonde manier natuurlijk. Ja.
0: Zeg, ga je de komende periode nu al dubbel lopen met huidig burgemeester Geuns om zo al wat kneepjes van het vak onder de knie te krijgen? Of hoe ga je dat doen?
1: Ja, ik heb er inderdaad voor gekozen om vanaf september minder op school te werken, zodat we toch nog wel 3 maanden samen kunnen lopen. En ik weet heel zeker dat hij ook daarna nog zal klaarstaan om al mijn vragen mee te beantwoorden.
0: Dus, ja, dat komt dat allemaal goed. Ik bedank je voor de babbel. Ik wou zeggen nog een fijne pedagogische studiedag, maar die is afgelopen, heb ik begrepen. Dus een fijne vrije namiddag dan. Of heb je nog van alles te doen?
1: Er staat nog wel het een en het ander op de planning, maar niet anders dan anders. Dus we gaan er gewoon terug in vliegen.
0: Oké, Nathalie, tot later, hè.
1: Heel goed, dankjewel.
0: Dag.

0: gaat hij erbij zijn voor onze zomerhit? We zullen dat zien. Begin juli weten we meer. Het is in ieder geval een heel goede plaat van Stan van Samang. Je hoorde Hotshot. En dan heb ik nog wat nieuws dat na vanmorgen is blijven hangen. Namelijk mensen die niet komen opdagen voor een reservatie in een restaurant of bij de kapper. Dat hoor je wel eens vaker. Maar in onze Antwerpse ziekenhuizen dagen blijkbaar steeds vaker patiënten niet op voor een geplande operatie. En dat doen ze zonder te verwittigen. In AZ Turnhout noemen ze het een groeiend probleem. Medisch directeur Goedele Bekkers legt uit waarom patiënten hun kat sturen.
1: Soms wordt er dan gezegd van ja, kijk, ik heb iemand anders gevonden die mij eerder kon helpen en ik heb er niet aan gedacht om u te verwittigen. Of ze hebben iemand gevonden waar ze meer vertrouwen in hebben. Of soms wat ook voorkomt is dat mensen toch bedenken dat ze een operatie niet willen. En dan komen ze niet. Een van de klassieke is een spataderoperatie waar mensen een afspraak voor maken, maar die dan ook niet dringend is, waar ze dan toch de voorkeur geven om dat of op een ander moment te doen of niet te laten doen. Dat is iets van deze tijd. Ik kan moeilijk zeggen waarom dat zo is. Mijn oproep is vooral dat mensen, als ze zich bedenken voor een operatie of als ze denken van kijk, ik ga liever naar een ander, dat ze dan de moed hebben om het ziekenhuis en of de chirurg te verwittigen dat ze niet gaan komen. Want uiteindelijk op dat moment had iemand anders kunnen behandeld worden of had iemand anders kunnen geholpen worden.
0: Ja, ook bij Ziekenhuis aan de Stroom met 12 campussen in Antwerpen kennen ze het fenomeen. Net als in Turnhout leggen ze daar voorlopig geen financiële sanctie op voor wie niet opdaagt. Voor consultaties kan dat al wel. Laten we dus maar beleefd zijn en het ziekenhuis verwittigen als we onze operatie daar niet willen laten doorgaan. Trouwens, koepelorganisatie van de ziekenhuizen Zorgnet Icuro pleit straks in ons nieuws van 12:30 voor strengere patiëntenplichten.
2: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
5: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Shh, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17,490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1,000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
7: Citroën.
6: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
8: Elke dag telt voor twee.
9: Radio 2. Dus dat wordt

0: Fijn dat ze nog eens passeerde. Pommelien Thijs. Ik wil jou, ik moet gaan. Radio 2. Ja, als je de afgelopen periode in Antwerpen geweest bent, dan heb je de grote posters van Ercola misschien ook al opgemerkt. Een maand geleden besliste die groep kunstenaars om te proberen zelf het gebouw te kopen waar ze hun atelier hebben. De stad besliste namelijk enkele jaren geleden om dat gebouw te verkopen. Gisteravond hebben de kunstenaars een veiling georganiseerd om nog meer geld in te zamelen. En onze stadsjournalist Bente van de Keibus die volgt het verhaal van Ercola al langer, is hier nu bij mij in de studio. Dag Bente.
1: Goedemiddag Els.
0: Ja, om te beginnen, hoeveel heeft die veiling gisteren opgeleverd?
1: Wel, maar liefst 212.000 euro. Er werden kunstwerken geveild van Luc Tuymans, Jan de Kleijer, Dennis Tiefus, in totaal van 20 bekende kunstenaars. En zo klonk het daar gisteren bij veilingmeester Peter Bernaerts.
2: Het is een heel gevarieerde veiling. Klein, 20 loten, maar heel gevarieerd van schilderijen, sculpturen tot printen van Fred Bervoets tot Luc Tuymans zelfs. Okay. Dus hier is bijvoorbeeld die Bervoets. Dat is een werk dat heet De Poenschepper. Ja. Als er nu één ding is wat een veilingmeester moet doen, is het geld uit de zakken kloppen van degene die wil bieden.
0: Ja, echt heel veel geld. Hè. En dat allemaal voor Ercola, waar ik tot voor kort, ik geef het eerlijk toe, nog nooit van gehoord had.
1: Wel Els, ik denk eigenlijk veel luisteraars dat zij er ook zo over denken. Zo'n 2 jaar geleden ben ik voor het eerst in het gebouw in de Wolstraat langs geweest. Vol met kunstenaars die werken aan schilderijen, muziek, andere kunstwerken. Blijkbaar heeft Wannes van de Velde er nog nummers geschreven. Is ook Walter van Beirendonker vaak geweest voor zijn ontwerpen. Ercola is misschien niet zo bekend bij de meeste Antwerpenaren, maar in de Antwerpse kunstenaarswereld is de groep eigenlijk wereldberoemd.
0: Ja, en toen jij voor het eerst met kunstenaars van Ercola sprak, dan ging het toen ook al over de verkoop van hun ateliers, hè?
1: Ja, inderdaad. De stad vindt het gebouw eigenlijk te duur om nog te renoveren en heeft daarom beslist om het te koop te zetten. Dat zou dus betekenen dat de kunstenaars niet meer in dat gebouw kunnen blijven. Voor het eerst sinds 1972, want toen werd het opgericht, het kunstenaarscollectief. Tot een paar maanden geleden zaten de kunstenaars echt nog met de handen in het haar toen ik er langs ging. Maar begin mei hebben ze dan beslist om zelf geld in te zamelen om het gebouw te kopen. Met een overdonderend succes. Op een maand tijd werd er meer dan 1,2 miljoen euro ingezameld. Genoeg om een bod in te dienen. Om ook nog wat over te houden om te kunnen renoveren. De kunstenaars weten eigenlijk met hun blijdschap bijna geen blijf meer, zegt Ewout Lehoek van Ercola.
3: Het is ongelooflijk hoe dat is gelopen. Ja, wij zijn gesprongen. Op 1 mei in dit avontuur. En het is hartverwarmend dat er zoveel mensen mee hebben gesteund, dit verhaal hebben gedeeld. En we zagen gewoon, samen met heel veel mensen die dit ook mee volgden, elke dag dat er meer en meer steun kwam, dat het bedrag ook groeide van de aandelen die verkocht werden. Maar dan nog, dan stond het op 114.000 en waren we al euforisch. En dan stond het op 264.000 en dan dachten we, oké, het is al zo fenomenaal. Dus er was al heel veel blijdschap. Maar haalbaar was het toen nog lang niet. Dus het is pas de laatste week dat het echt zo dicht bij dat miljoen kwam. En dan dachten we, het is echt aan het lukken.
0: Ja, gaat het lukken? Wanneer weten de kunstenaars of het gebouw van hen is?
1: Wel, vanavond overhandigen ze symbolisch een grote enveloppe met hun bod aan de stad. Morgen voormiddag krijgen ze dan te horen of er ook nog andere bieden.
4: Nu bij Maxizo.
5: Hallo!
4: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Europabank, de bank die durft.
7: Radio 2 in Antwerpen, live.
0: Massaal gedaan.

Bruce Springsteen en Born in the USA. Voor het nieuws toch al even meegeven dat de politie een ongeval meldt op de E19 van Antwerpen naar Brussel. Iets voor Kontig. De linker- en de middenrijstrook zijn versperd en er ontstaat een file. En dan nu tijd voor het nieuws.

0: Goedemiddag, 14 nieuws uit Antwerpen met Maaike Joris. De Vlaamse ziekenhuiskoepel Zorgnet Icuro wil strengere regels voor patiënten die niet opdagen voor operaties. In AZ Turnhout, een ziekenhuis aan de stroom in Antwerpen, sturen patiënten steeds vaker hun kat zonder te verwittigen. Het gaat dan vooral over niet dringende operaties, zoals ingrepen aan spataders. Margot Kloet van Zorgnet Icuro vraagt aan de overheid een strenger wettelijk kader over wat ziekenhuizen en patiënten mogen verwachten. En dan moeten we even wachten zelf.
1: Eerst even een ander bericht en dan zet ik alle klankjes klaar. Maar die staan er ook nog niet.
0: Geen enkel probleem. In Zandhoven is een inloophuis dementie geopend. Dat is een plek waar mensen met dementie of

0: vermoeden van dementie en hun naasten terecht kunnen voor informatie en ontmoetingen. Je kan er gratis en zonder afspraak binnenlopen voor een gesprek met onder andere een psycholoog, een verpleger of een maatschappelijk werker. Dat vertelt Laura Wijns van de Alzheimer Liga.
1: Om te beginnen, iedereen die bij mij nog zou komen met een phishingzaak, het eerste ga aan denken is natuurlijk een kort geding, dat is evident. En ik zal niet de enige zijn. Dus in de rechtspraktijk gaat dat duizenden keren gebruikt worden de komende maanden en jaren. Dat is één punt. Een tweede punt is dat de bankaire wereld toch wel aan bezinning toe is. De wet legt hen een maatschappelijke verantwoordelijkheid op, namelijk om hun klanten uit te betalen.
2: Mensen kunnen hier gewoon heel laagdrempelig binnenlopen, kunnen hun verhaal doen, worden dan beluisterd door professionele medewerkers die heel gericht info en advies geven, een gerichte verwijzing doen naar het bestaande aanbod in Zandhoven en daarbuiten. Mensen kunnen hier ook gewoon binnenlopen, gezellig een tasje koffie drinken, opnieuw hun verhaal delen, praten met de vrijwilligers, maar ook met andere lotgenoten. En daar merken we dat bijzonder belangrijk is. Want praten met mensen die ook in een situatie zitten, die ook zorgen voor iemand, ja, geeft heel veel herkenning en herkenning kan heel veel deugd doen.
0: Ja, dat was dus uiteindelijk toch Laura Wijns van de Alzheimer Liga over het inloophuis Dementie in Zandhoven. Dat is elke eerste donderdag van de maand geopend. Voor de rechtbank in Antwerpen is vanmorgen het proces begonnen tegen strafpleiter Jorge van Laar. Hij werd 2 jaar geleden opgepakt in de nasleep van het Sky ECC-dossier. Ook van Laar had via dat netwerk contacten met criminelen. Hij bood zijn diensten aan om geld wit te wassen. Van Laar sloot een deal met het parket om het proces te ontlopen, maar die werd niet aanvaard door de rechtbank. Hij moet nu dus toch terecht staan. Een vrouw uit Herentals is al voor de 38e keer veroordeeld voor winkeldiefstallen. Amper een uur nadat ze door de politie verhoord werd, omdat ze kleren had gestolen uit de winkel, werd ze weer betrapt op een diefstal. Vorige maand nam ze ook een televisie, computers en een gitaar mee uit een woning en ze probeerde ook een bromfiets te stelen. Haar advocaten zegt dat de vrouw na een arbeidsongeval dakloos werd en in geldnood zat, maar volgens het parket is een kleptomane die niet van het criminele pad afraakt. De rechter veroordeelde haar dit keer tot 15 maanden cel en een boete van €500. En Reti krijgt voor het eerst een vrouwelijke burgemeester. Nathalie Adriaanse neemt de sjerp vanaf 1 december over van Patrick Geuys. Hij is bezig aan zijn derde termijn voor de lokale partij Nieuw Reti, maar hij had al gezegd dat hij de volledige 6 jaar niet zou uitdoen. Nathalie Adriaanse is nu nog de eerste schepen en ze is ook kleuterleidster bij de instappertjes van basisschool Trapop. En daar vertrekt ze niet helemaal.
3: Daar ligt mijn hart gewoon superhard en ik wil echt mijn best doen om die jobs te combineren. Op dit moment werk ik nog halftijds, maar dat zal 1 dagje in de week worden. En 1 dagje waar ik met heel eerlijke en oprechte kinderen samenwerk. En dat is iets waar je in de wereld tussen de grote mensen af en toe wel iets minder hebt. Dus dat ik super graag wil proberen te combineren. Ik sta daar zelf precies niet zo super hard bij stil, maar dat is wel hetgene waar ik van iedereen te horen krijg. Van, oh, zo tof dat dat een vrouw gaat zijn.
0: Ja, eerst nog vrij droog vanmiddag, daarna lichte regen vanaf het westen bij maximaal tot 20 graden in de Kempen. En meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van VRT Nieuws.
4: En dan nog eens vertellen dat de politie een ongeval meldt. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel iets voor Kontig. De linker- en de middenrijstrook zijn versperd en er ontstaat een file.
5: Goedemiddag in Antwerpen.
6: Weet wat er leeft in jouw buurt.
5: Els Broekmans.
4: Goedemiddag en welkom.

0: I Got a Feeling, Black Eyed Peas waren dat. Ik heb het hier straks nog over zoet decembrood, gemaakt door een bakker in Kalmthout. Ook de favoriet van de Rode Duivels. Misschien pakken ze wel een hoop broden mee als ze richting WK gaan. Trouwens, over het WK gesproken. In juni maakt de podcast Als de Muren Konden Praten plaats voor Radio 2 WK Koorts. 4 weken lang blikt Peter van den Bemt samen met Frankie van der Elst en Wesley Song terug op de Belgische WK-campagnes tussen 1986 en 2022. Peter trekt zelf binnenkort naar Amerika om het WK van dichtbij te volgen, maar voor zijn vertrek ging Anja Daams nog langs bij hem thuis, net over de taalgrens in Beauvechain. Daar werden ook zijn kinderen Simon en Hanna groot.
1: We zijn met z'n tweeën naar hier verhuisd. En in de idee er komen toch geen kinderen. Wij zijn ook 8 jaar getrouwd geweest zonder kinderen. Zeer bewust. En dat leidt altijd tot grappige situaties waarbij de eerste enkele jaren met nieuwjaar altijd een kind wordt toegewenst. En daarna niet meer, want dan denken mensen, oei, ofwel is er een probleem. Hè, ofwel, ja, dus we gaan er maar zedig over zwijgen. Dus toen dat werd aangekondigd, de zwangerschap voor Hanna, was dat een zeer grote verrassing.
0: Ja, niet alleen zijn gezin kwam ter sprake, maar ook koken, tuinieren en natuurlijk sport. Voetbal, wielrennen en rugby spelen een belangrijke rol in het leven van Peter. Welke bijzondere link hij met rugby heeft, dat hoor je natuurlijk ook in de podcast te beluisteren op VRT Max.
2: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
3: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Knaldi.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
6: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
7: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
8: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n €159 miljoen. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n €159 miljoen op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
9: Elke dag telt voor twee.

0: Sabine, goedemiddag.
1: Dag Els.
0: Zeker geen code rood vandaag voor het weer, hè?
1: Nee. Oef.
0: Oef, inderdaad.
1: Ja, voilà. Wel het wisselvallige. En ik zie dat het op de meeste plaatsen droog is. Niet alleen in de provincie Antwerpen, maar ook in de rest van het land. Vanmorgen waren er nog wel wat regenvlagen en buien. Die zijn weg. Het is tijdelijk. Dus tijdelijk wordt het zo goed als droog. Met een paar lokale spatjes nog. Wel met behoorlijk wat wolken. Af en toe toch ook wat zon in onze ogen. Maar in de loop van de namiddag gaat een regenzone de kuststreek bereiken en van daaruit over het land schuiven. Nu, het zal de latere namiddag zijn dat ook in Antwerpen de regen binnenschuift. En ook vanavond verwachten we dat het gaat regenen. Dus even genieten dan nu, denk ik, van en boodschappen doen in de droogte. Temperaturen, op dit moment liggen ze rond zo'n 18 graden in de provincie. Daar kan nog 1 of 2 graden bij komen. Dus die 19 graden is voor vele regio's. Die 20 graden is veel eer voor de Antwerpse Kempen. En ook als die zon net iets langer kan schijnen, dan halen we misschien ook wel hier of daar elders net die 20 graden in de provincie. Een goed voelbare wind hoort daarbij, een matige zuidwestenwind. En soms rukwinden tot 50 km per uur. En dan dus vanavond, vannacht regen. Na de regen volgen er ook nog een aantal buien in de loop van de nacht. En dan zitten we aan minimaal tussen 13 en 14 graden. Morgen geraken we ook niet verder dan 18 graden, dus nog iets koeler dan vandaag. En opnieuw het wisselvallige. Dus een beetje van alles. Zon, wolken, buien, daar kan ook een donderslag bij horen. En meer wind dan vandaag nog. Matig tot vrij krachtig en rukwinden tot 60 km per uur. Dus voor de fietser met wind op kop is het steviger trappen.
2: Ja.
1: En het wisselvallig hebben we ook nog de rest van de week eigenlijk en begin volgende week. Dus vrijdag af en toe wat buien. Begin van de dag valt dat nog wel mee voor Antwerpen. Het is vooral in de loop van de namiddag dat er meer buien komen bij 18 graden. Zaterdag af en toe regen of buien, vooral na de middag. Zondag is het toch vaak droog bij 19 graden. Maandag opnieuw hier en daar een bui. Ook dinsdag hier en daar een bui. Maandag is dan de iets zachtere dag tot 22 graden. Maar dinsdag dan opnieuw koeler met 17 graden.
0: De zomer komt nog niet terug precies.
1: Wel, het lijkt erop dat woensdag een beetje een overdag kan zijn naar dan droog en zonniger weer en ook warmer weer.
0: Oké, we zullen zien. Dankjewel, Sabine.
1: Tot later.

0: Desireless alweer vertrokken in Voyage, Voyage. Ik heb nu bakker Erik van Tillo aan de telefoon. Een heel productieve bakker, want hij heeft niet alleen een winkel in Kalmthout, maar ook in Essen, Hoogstraten en zelfs over de grens in Breda. En hij komt nu meer en meer in de picture met zijn dezenbrood. Maar het is geen zuur dezenbrood, maar wel zoet dezenbrood, hè Erik?
1: Ja, klopt. Goedemiddag, Els.
0: Goedemiddag trouwens,
1: klopt.
0: Inderdaad.
1: Ja, eigenlijk maken we nog altijd hetzelfde decem als 5000 jaar geleden, zoals de Egyptenaren het deden. Maar tegenwoordig hebben we de juiste toestellen, zoals verwarmingen en koelingen. En we gaan ons decem verwarmen tot op 32 graden. En op 32 graden ontwikkel je melkzuurbacteriën. Dat doen we 2 à 3 uur lang en dan laten we terug koelen. En dan hebben we eigenlijk een zoete decem gemaakt in plaats van een zuur decem.
0: Wat is dan het verschil tussen zoet decem en zuur decem? Dat is iets in het productieproces dan?
1: Dat is in het productieproces. Je gaat het ook proeven in het eindresultaat. Als je gewoon een zuur decem zou nemen, daar zitten een beetje azijnzuren in. En die ga je proeven in je brood.
0: Decem, wat betekent dat eigenlijk?
1: In het Frans zeggen ze le kit levain. Dat is eigenlijk een papier. We hebben een moederdeeg. Enkele jaren geleden heb ik dat gemaakt van een jonagoldappel. Die hebben we laten gisten. En dan hebben we bacteriën. En die gaan ervoor zorgen dat er een fermentatie komt. En elke dag opnieuw gaan we die verversen. Dus we nemen 1 deel moederdeeg, zoals ik het noem. Mm-hmm. Dan nemen we 2 delen bloem en 2 delen water. En dat proces gaan we dan doen. Dat doen we ongeveer voor 10 à 12 uur. En dan hebben we onze decem ontwikkeld, die we dan kunnen gebruiken om ons brood te laten rijzen.
0: Ja, het duurt ook veel langer eer je een decembrood hebt, hè?
1: Klopt. We zijn minstens 36 uur onderweg.
0: Amai, en dan zoveel winkels en dan zoveel brood. Hoe doe jij dat?
1: We hebben wel de nodige machines. Bijvoorbeeld, ik heb een ketel staan en daar kan ik 80 kilo decem in 1 keer aanmaken. En dan verder is het elke dag opnieuw bloem en water en de nodige ingrediënten nemen voor een brood te maken.
0: Ja, het is heel populair dat brood, ook bij bekende klanten, zo. Zelfs bij de Rode Duivels. Hoe zit dat precies?
1: Ja. Klopt. Enige tijd geleden is Bartel de Wulf, de eigenaar van Zenses, bij mij komen aankloppen. Hij had gehoord van mijn verhaal. Hij gelooft er ook in. Hij wil dit verhaal ook verder vertellen naar zijn klanten toe.
0: En die Bart is?
1: Dat is de chef van de Rode Duivels.
0: Oké. Okay. Ja. Dus, als hij naar de Verenigde Staten vertrekken, hè, voor het WK, hebben zij dan een hoop broden van jou bij?
1: Ah wel, dat weet ik nog niet, maar ik weet wel. Vorige week vrijdag zijn ze voor de eerste keer samengekomen in Tubeke. En dan heb ik mijn bestelling moeten leveren daar in Tubeke. En wat er nu de volgende week en maanden gaat gebeuren, weet ik eigenlijk niet goed. Stel ervoor dat het mee moet.
0: Ja, dan ga je nog veel broden moeten maken en allemaal invriezen en zo. Is het in ieder geval goed voor sportieve mensen? Geeft het veel extra energie en kracht, jouw decembrood?
1: Ja, absoluut. Het is een eerlijk product. Er zitten geen toevoegingen in. Minder suikers. Dus het is eigenlijk alleen maar gezond brood.
0: En eet je het zelf ook elke dag, Erik?
1: Natuurlijk. Ja, sowieso moet ik proeven, maar ik vind het ook lekker.
0: Ja. Jij bent een warme bakker. Jij bent dus al vannacht op om jouw brood te bakken?
1: Ja, klopt. Wij werken vooral. We moeten 's nachts beginnen om 's morgens onze 4 winkels beleverd te hebben. En elke dag is alles vers. Dus ja, we moeten 's nachts werken. Hè,
0: ja. Ja, en dan is het nu bijna tijd om in je bed te kruipen, denk ik dan.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, slaap wel en voor vannacht weer een goede bak voor morgen vroeg. Bedankt voor je uitleg over jouw zoet decembrood. En nog veel succes.
1: Prima, dank u.

het leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Als dat Sam Goris niet was, hè. Rak, tot bijna 1 uur, zo dadelijk. Tijd voor het nieuws. Daarna Radio 2 Hitmix met Benjamin. Ik wens je nog een fijne dag.
1: Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Nu zinderende lenteacties op de tuinmeubelcollectie. Bij Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en Temse.
2: Met Belisol bent u altijd zeker dat uw ramen en deuren van de hoogste kwaliteit zijn, een sterk design hebben en perfect geplaatst zijn. Altijd zeker.
3: Kom langs bij Belisol Antwerpen, Geel, Turnhout of Mechelen en kies voor kwaliteit die een leven lang meegaat. Onze adviseurs nemen graag de tijd om uw project en wensen te leren kennen. Bovendien geniet u nu van schitterende voordelen op nieuwe ramen en deuren. Kom langs of maak een afspraak op belisol.be. Belisol.
2: Altijd zeker.
4: Zeg, schat.
5: Ja?
4: Waar is die staanlamp naartoe?
5: Ah, die is kapot gegaan.
4: Oei, en onze relax?
5: Ook kapot.
4: Ook kapot.
5: Ja, die staanlamp is boenk op de relax gevallen.
4: Ja.
5: Ja. Ja, willen we anders iets gaan zien voor iets nieuws?
4: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
5: Nee. 1 adres. Oh.
1: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
2: Als dit herkenbaar is voor jou...
6: Zeg, Chantal, wat is dat?
7: Dat is de kleine van de buren. Die heeft een drumstel cadeau gekregen.
6: Maar zeg, die slaat er ook die neffest.
2: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
6: Die kurkwand, dat was een goede tip, hè?
7: Oh, maar kurk is altijd goed, hè?
6: Ah, ja.
2: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreekse tot -70% in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
8: Ik heb hier ook 4 tickets liggen voor die exclusieve avond met Aaron Blommaert morgen in Aalst. En die tickets die gaan straks de deur uit in Radio 2 Hitmix. Eerst de nieuws. Elke dag.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De ombudsdienst krijgt dit jaar al honderden klachten van telenetklanten en banken moeten slachtoffers van oplichting wettelijk gezien altijd meteen hun geld terugbetalen. De ombudsdienst voor telecommunicatie heeft dit jaar meer klachten gekregen over telenet dan vorig jaar. In de eerste 5 maanden van dit jaar ging het om 291 klachten over internetstoringen. Dat zijn er 30% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En ook het aantal klachten over telecombundels, waarin televisie, internet en mobiele data zitten, is meer dan verdubbeld. De problemen hebben vooral te maken met het verouderde netwerk en met de aanleg van fiber, de glasvezel voor internet, zegt ombudsman Luc Teurlings.
1: We denken dat dit te maken heeft zowel met de oudere coaxkabel als ook de uitrol van de nieuwe fiber, die soms ook gepaard gaat met storingen. We vragen vooral aan Telenet dat zij zorgen voor een goede communicatie naar de klanten, zodat het duidelijk is waar de mensen kunnen op rekenen wanneer het terug kan hersteld zijn.
0: Banken houden zich zelden aan de regel dat ze slachtoffers van oplichting meteen moeten vergoeden. Dat benadrukt de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, nu in een zaak een ouder koppel van de rechter gelijk heeft gekregen. Het koppel had een rechtszaak aangespannen omdat ze hun bijna 50.000 euro die ze kwijt waren geraakt door phishing wilden terugkrijgen van de bank. De rechter merkt in zijn uitspraak op dat veel banken die wet niet naleven, zegt Luc de Cler van de rechtbank van Antwerpen.
2: De wet is heel duidelijk. Cliënten moeten onmiddellijk worden terugbetaald. En de rechter merkt op, dit gebeurt in de praktijk zelden of nooit. Wat de rechter niet beslist heeft, is of deze mensen grof nalatig zijn geweest. Als de bank daarvan overtuigd is, kan zij een procedure opstarten, dat is dan een andere procedure, om aan te voeren dat deze mensen grof nalatig zijn geweest en dat zij dat geld zullen moeten terugbetalen aan de bank.
0: Een vrouw uit Diksmuiden in West-Vlaanderen is vrijgesproken voor gsm'en achter het stuur. Ook al was op een flitsfoto te zien dat ze haar smartphone vasthield. Ze reed ook te snel en kreeg daarvoor wel een boete. De politierechter in Veurne vindt een foto met gsm in de hand niet voldoende voor een veroordeling voor gsm'en achter het stuur. Want volgens hem hebben foto's van onbemande flitscamera's met de huidige regels geen bewijswaarde. Verschillende noodzakelijke rioleringswerken kunnen niet doorgaan omdat Vlaams minister Annick de Ridder het nodige geld voor die werken niet voorziet. Dat zegt het overlegplatform voor afvalwaterbeheer in Vlaanderen. De Vlaamse regering kiest voor andere projecten terwijl de rioleringswerken nodig zijn om de kans op overstromingen te verkleinen en de waterkwaliteit te verbeteren, zegt Wendy Franke van het overlegplatform.
3: Onze rioleringswerken moeten wijken voor prestigeprojecten zoals Oosterweel. Vandaag wordt afvalwater ongezuiverd geloosd. Een beken, een grondwater. Zo halen wij de goede waterkwaliteit niet en gaan wij een inbreuk krijgen tegen de kaderrichtlijn water.
0: De Vlaamse Milieumaatschappij laat weten dat de grondwaterstanden laag tot zeer laag staan op 6 van de 10 meetlocaties. Landbouwers en waterbeheerders wordt gevraagd om het water zoveel mogelijk vast te houden, zodat het waterpeil niet nog meer daalt. Vooral in het noorden en het westen van Vlaanderen is er op dit moment te weinig grondwater, ook al heeft het de voorbije dagen heel hard geregend. Maar dat heeft weinig invloed op die grondwaterstanden, want in mei waren er lange perioden van droogte en korte, hevige regenbuien worden niet door de grond opgenomen. En Mark Rutte, de topman van de NAVO, het Westerse Militaire Bondgenootschap, is vanmorgen onverwacht aangekomen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, een dag na de zware Russische aanval op die stad. Tom van de Wegen, het gaat om een opvallend bezoek, want Mark Rutte is ook niet alleen naar Oekraïne afgereisd.
4: Nee, Rutte heeft ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen meegebracht, ook die van de Verenigde Staten. Samen houden ze in Kiev voor het eerst een vergadering van de NAVO-Oekraïne-raad. Een overleg is dat waarin Oekraïne, geen NAVO-lid, toch mee aan tafel zit als gelijke. Het bezoek was niet aangekondigd en de timing zegt veel. Het komt inderdaad na die massale Russische raket- en drone-aanval op Kiev en andere steden met meer dan 20 doden. Een duidelijk gebaar van solidariteit dus. Rutte spreekt vandaag met president Zelensky en die blijft aandringen op één ding: meer luchtverdediging tegen de Russische raketten.
0: Het is op dit moment op de meeste plaatsen droog. Straks wat lichte regen vanaf het westen met vanavond opnieuw buien. We halen tot 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien. Er staat ook vrij veel wind. En lokaal is een onweer mogelijk bij nog 18 graden. En ook vrijdag blijft het zwaar bewolkt met regelmatig een regenbui. Dit nieuws begon met klachten over telecomoperator Telenet. De Ombudsdienst voor Telecommunicatie heeft de eerste 5 maanden van dit jaar 30% meer klachten gekregen over traag internet en internetstoringen dan in dezelfde periode vorig jaar. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
5: Dankjewel, Sophie. 1:05 op D40 van Gent naar Brussel is het 3 kwartier file rijden vanaf Aalst. Voorbij Afligem is de weg vrijgemaakt. Ook op D19 van Antwerpen naar Brussel is in Kontich de weg vrijgemaakt. 20 minuten vertraging vanaf de Kraaibekstunnel wel nog. Op de Antwerpse ring 1/2 uur erbij richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En 1 kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Elders zijn er beperkte vertragingen. En op D17 naar Gent is dat het geval tussen Beervelde en Destelbergen. Rechte rijstrook is versperd door een defect voertuig.
6: Radio 2 Hitmix.
7: Benjamin Scholaert.
5: Hier helemaal niks defect, tenminste dat hoop ik toch. Wij gaan door tot 4 uur. Radio 2 Hitmix, goedemiddag en welkom.

uiterlijk krijgt ze dus 10 op 10 van Roxette, dat is duidelijk. Want she's got a look. Zeer goedemiddag. Ik heb dus ook kaartjes bij voor die exclusieve avond met Aaron Blommaert. Morgen hoor jij dus straks een nummer van Aaron. Stuur dan meteen Aaron in de Radio 2-app. En misschien ben je er dan morgen bij.

0: Het kan toch zo'n deugd doen, hè? Om elkaar eens goed vast te pakken. En daar was Volumia aan het eind van de 90's ook al serieus van overtuigd. Je kreeg ze met de hamer vast. En zometeen gaan we naar Jamaica voor Bob Marley. Het valt aan de
1: zonde, zonde. Inderdaad, zonde om ons zo lang te laten wachten. Maar nu is het er eindelijk. Het debuutalbum Oorsprong van Aaron Blommaert.
2: Yes, en ik wil het heel graag aan jullie voorstellen. Ik neem jullie donderdagavond mee naar mijn Oorsprong in Aalst voor een exclusieve Radio 2-avond.
3: Jij blijft in mijn DNA.
2: Wil je erbij zijn? Luister dan deze week heel aandachtig naar Radio 2.
4: Nu heb ik tranen van goud.
1: Hoor je een nummer van Aaron Blommaert? Stuur Aaron in de app van Radio 2 en win jouw exclusieve tickets.
2: Succes en tot donderdag.
4: Radio 2.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
8: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
9: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
10: Immoscoop, man!
9: Immoscoop, man!
10: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
8: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
10: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
8: Ja?
10: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
10: Immoscoop, man!
12: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
8: Oh, amai, die civietje was lekker.
9: Ja, hè.
13: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
9: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
8: Schat, blijf kalm.
9: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En daar hebben we de sprays bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
8: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
9: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
1: Je kaart internationaal activeren, je fiscale attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

Lauren Lyon Zion van Bob Marley is dit. Ja, het was toch wel hoor vanochtend. Dat beste buurtfeest in Korte Streek in Schelde-Windeke. In Oost-Vlaanderen was dat. Kon je horen en zien bij Goedemorgen Morgen. Ja, Camille die was er ook bij. Die heeft er natuurlijk gezongen. Vuurwerk bijvoorbeeld. Ook de nieuwe single Nu Je Weg Bent. Was heel fijn, heel gezellig. Enkel een beetje jammer van het weer. Hè? Dat wel iets warmer mogen zijn, maar goed. En morgen komt trouwens Aaron Blommaert naar Goedemorgen Morgen. Dit zijn Sisters.

0: Medi-Market.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

Adrien Saint-Pierre komt heel zacht naar je toe. Het is bijna 1:30, dan zal ik meteen ook al eens vertellen waar ze allemaal in de file zou kunnen gaan staan. Op de Antwerpsring bijvoorbeeld, een 30 minuten vertraging richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout en een 15 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de E34 vanuit Zelzaten vertragen in Beveren door een defect voertuig op de aansluiting richting Stabroek met de R2. Op de E17 van Antwerpen naar Gent een 15 minuten erbij tussen Kalken en Destelbergen, de weg is daar wel vrijgemaakt. Naar Brussel ook een 15 minuten op de E40 vanaf Sterrebeek, linkerrijstrook is versperd door een defect voertuig. En op de binnenring rond Brussel 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette.

donderdag is het van dat, hè. Ja, dan start het WK voetbal. En de laatste dag, de laatste wedstrijd zal plaatsvinden op 19 juli. Dat is de grote finale. En dan komt er ook een halftime show. En ja, er wordt op geen centje gekeken. Want Shakira, BTS en Madonna staan op de affiche. En die volledige show zal in elkaar worden gestoken door Chris Martin van Coldplay. Je kreeg net Higher Power.

0: het eens geprobeerd om te toveren hier in de studio bij dit nummer, maar het is niet gelukt. Misschien bij jou wel. Je kreeg Abracadabra, Steve Miller Band en zometeen Toerist Lemsi.
1: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. De jongste generatie Rode Duivels is helemaal klaar voor hun WK in de VS. Maar hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van den Bem zorgt 4 zondagen voor een nostalgische trip.
2: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
1: Nu zondag gaat hij met Frankie van der Elst terug naar Mexico 86.
2: Volgens mij ben je 1 keer stout geweest.
1: En hoe ging het ook alweer in Italië in 1990?
3: In mijn ganse carrière, ik heb een aantal opgelopen, ontgoocheling. Maar ook bij de top 3.
4: Radio 2, WK Koorts.
1: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
5: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
6: Scoor Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
11: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
10: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Ritchie, citroen met framboos.
13: Ritchie, Belgische limonade.
14: Altijd verfrissend.
15: Ritchie. De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
16: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
17: Amai.
16: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
17: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
16: Ja, handig inderdaad.
15: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
18: Volkswagen.
4: Radio 2.

Dyslexie met Anne Roet. Eric Clapton. Eric Clapton, die ken je. Toen hij vroeger met zijn vrouw naar een feest of naar een receptie of zo moest gaan, dan was hij altijd heel lang bezig in de dressing om het juiste jurk te zoeken en ook in de badkamer en zo om zich klaar te maken. Dus Eric die moest altijd wachten. En tijdens dat wachten dacht hij van, goh, ik zet me eens aan mijn piano en ik probeer eens een nummer te schrijven. En dat nummer schrijven is aardig gelukt. En het is ook nog eens een grote hit geworden achteraf. Het gaat om dit hier in Radio 2 Hitmix. Wonderful Tonight.

vertelde daarnet het verhaal van Eric Clapton, die heel vaak op zijn vraag moest wachten toen ze ergens naar een feest moesten gaan of zo, of naar een receptie of wat dan ook. En ik merk in de app van Radio 2 toch wel wat herkenbaarheid bij veel mannen. Jongens, als jullie aan het wachten zijn, jullie weten wat jullie moeten doen, hè? Proberen een liedje te schrijven en misschien wordt dat dan ook wel een zeer grote hit. In ieder geval, je kreeg Lini Marlin met Sitting Down Here. Er is nieuw werk van Isabella A en dat valt in de smaak, jawel. Laat het duidelijk zijn, ze doppen.

0: Another one busts the dust. Hey, hey. Another one busts the dust. Hey.
1: Weet dat als je ooit eens hartmassage zou moeten toedienen, het tempo van dit nummer het ideale tempo daarvoor is. Daarmee zou je dat schijnt iedereen weer tot leven moeten kunnen wekken. Je kreeg Queen met Another One Bites the Dust. Nog één voor het nieuws van twee. Dat is eentje van One Direction, What Makes You Beautiful.

0: to tell.
1: Hier waren ze echt wel nog piepjong, hè? Harry Styles en zijn vrienden van One Direction. What makes you beautiful?
2: Medi-Market.
3: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
4: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Nu bij Maxizo.
6: Hallo!
5: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, onkopen op zondag. Ja! Carrefour.
9: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
8: Sorry, Parties WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
11: Amai, zie. Die kerk in het Schipperskwartier, daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
12: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
13: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
14: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: En die tickets voor Aaron Blommaert morgenavond, die zijn nog altijd niet de deur uit. Misschien straks, na het nieuws, wie weet.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De organisatie die verschillende Vlaamse ziekenhuizen vertegenwoordigt, Zorgnet iCuro, wil strengere regels voor patiënten die niet opdagen voor operaties zonder te verwittigen. In het AZ Turnhout, een ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen, gebeurt dat steeds vaker. Het gaat dan vooral over niet dringende operaties, zoals bijvoorbeeld ingrepen aan spataders. Margot Kloet van Zorgnet iCuro vraagt aan de overheid strengere regels over wat ziekenhuizen van patiënten mogen verwachten.
1: Mijn oproep is vooral dat mensen, als ze zich bedenken voor een operatie of als ze denken van kijk, ik ga liever naar een ander, dat ze dan de moed hebben om het ziekenhuis en of de chirurg te verwittigen, dat ze niet gaan komen. Want uiteindelijk, op dat moment had iemand anders kunnen behandeld worden of had iemand anders kunnen geholpen worden. Dat is iets van deze tijd. Ik kan moeilijk zeggen waarom dat zo is.
0: Scholen krijgen meer klachten over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs na het dodelijke ongeval in Buggenhout, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. De klachten gaan over het rijgedrag van buschauffeurs en ook over de staat van de bussen. Het valt de scholen ook op dat vervoersmaatschappij De Lijn sneller een antwoord geeft op die meldingen, zegt ook Anne Koster, directrice van een basisschool voor buitengewoon onderwijs in Lokeren.
2: Het is opmerkelijk dat we eigenlijk sinds het drama wel wat meer mails krijgen. Wat meer telefoontjes ook van ouders die melden van mijn kind komt ook zeggen dat er te snel gereden wordt. Wij hebben die allemaal gemeld onmiddellijk aan de lijn. We hebben daar onmiddellijk, eigenlijk de dag nadien, onmiddellijk antwoord op gekregen dat zij daar wel onmiddellijk werk gaan van maken.
0: De lijn laat ook weten dat klachten over chauffeurs die via onderaannemers leerlingen vervoeren in principe eerst door de scholen en de bedrijven zelf aangepakt moeten worden. En Mark Rutte, de topman van de NAVO, het militaire Westerse bondgenootschap, is vanmorgen onverwacht aangekomen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, amper een dag na een zware Russische aanval op die stad. In Kiev zal voor het eerst een vergadering van de NAVO-Oekraïne-raad plaatsvinden, met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen en Oekraïne dat geen lid van de NAVO is. Het is droog op de meeste plaatsen, straks wat lichte regen vanaf het westen met vanavond opnieuw buien, we halen tot 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, er staat dan ook vrij veel wind en lokaal is een onweer mogelijk bij nog 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel Sophie. 2:02 naar Antwerpen, 10 minuten extra op D17 vanaf Kruijbeke en een kwartier op D313 vanaf Massenhoven. Op D34 vertraagt het verkeer in Beveren door een defect voertuig op de aansluiting met de Antwerpse ring richting Stabroek, de R2. Richting Nederland ruim een half uur vertragen tussen Sint Anna Linkeroever en Borgerhout en 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Brussel 10 minuten erbij op D40 vanaf Sterrebeek en op de binnenring rond Brussel 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette.
4: Radio 2.

0: Nee, ze zijn nog niet de deur uit, hoor. Die kaartjes voor die exclusieve avond met Aaron Blommaert morgen. Dus hoor je straks een nummer van Aaron Blommaert voorbij komen in Radio 2 Hitmix. Stuur dan Aaron in de Radio 2-app. En misschien heb je dan geluk. En bij ben jij er morgenavond ook bij in Aalst. Nu Udo met Als de wereld morgen eindigt.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: zeer succesvol geweest met de Eagles. Maar ja, er is meer in het leven dan de Eagles alleen, dacht hij. Dus ook solo wel nog enkele dingen gedaan. Je kreeg Don Henley met The Boys of Summer. En nu Enrique Iglesias.
1: Radio 2, Hitmix.
2: Benjamin Scholaert.

0: intussen ook al voor de vierde keer vader geworden. Deze Enrique Iglesias, samen met de ex-tennister Anna Kournikova, met wie trouwens ook al een hele tijd samen is. Die kreeg Enrique met Do You Know, de pingpong song. Dat is meteen ABBA.
1: Ik zoek een presentator.
2: Als je iemand nodig hebt voor weet ik veel wat te doen.
1: Geef mij maar de Van Gucht.
3: Ruben Van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
4: Radio 2 Weekwatchers.
2: Deze week zijn we er uiteraard opnieuw. Ik keer terug naar mijn voormalige thuisbasis, naar Merchtem, en ik breng een schoon volk mee. Jan-Jaap van der Wal is de Weekwatcher en er is live muziek van Laura Tesoro.
3: Radio 2 Weekwatchers.
2: Het ideale drie gangen menu op de zaterdagochtend.
3: Live van op Farm Fun in Merchtem.
4: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
5: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
6: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
7: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
5: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
6: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
5: De Warmste Week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
8: Zeg Jasmin, jij zou toch de keuken schilderen, hè?
9: Mm-hmm.
8: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
9: Dat klopt.
8: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
9: Yes.
8: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
9: Joehoe.
8: Zeg maar, hoe komt dat dat je zoveel tijd hebt?
9: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
8: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
9: Ja, zeker. Ja.
10: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
11: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
12: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
13: Davina Michel komt met haar afterparty tour naar België. Op 3 november staat ze in de Ancien Belgique in Brussel en op 4 november in Trix Antwerpen. Davina Michel, een intieme show met nieuwe nummers en haar grootste hits.
14: Het duurt te lang, we staan hier al een tijdje.
13: Tickets via fkpscorpio.be.

0: In onze laatste Radio 2 Top 2000 was dit een van de veelvraten. Hè? Met heel veel nummers stonden zij genoteerd. Hoeveel het er waren, ik weet het niet meer precies, maar het was echt wel een groot pak, hoor. Ja. En op nummer 295 stonden ze met Voulez-vous, je hoorde ABBA.
1: Radio 2, Hitmix.

0: score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Birthin met de nieuwe single Everybody Wants to Fly. En daarvoor zat hij. Jawel hoor, Arend Blommaert met de donderdag. En iemand die meteen naar zijn smartphone gespurd is om mij ook meteen een bericht te sturen. Dat is Steven Doren uit Wielsbeke. Goedemiddag, Steven.
1: Goedemiddag, Benjamin.
0: Zeg Steven, ik heb goed nieuws voor jou, want die vier tickets, die zijn voor jou.
1: Ja, super.
0: Dat denk ik. Dus morgenavond zak jij ook af naar Aalst voor die gezellige avond met Aaron Blommaert. Het zijn vier kaartjes. Jij komt sowieso mee. Wie ga je nog meebrengen?
1: Mijn vrouw is een grote fan. En misschien nog iemand, ja...
0: Moet je nog eens over nadenken. Niet, ja. Hè? Ja, maar je hebt wel nog even. Hè? Je hebt nog een dikke dag om daar eens over na te denken en mensen uit te nodigen en morgenavond mee te brengen naar Aalst. In ieder geval, Steven, ik zal er morgenavond ook zijn. Dus we zien elkaar morgen. Gezellige avond met Aaron Blommaert. Bye-bye, Steven. Ja. Dag.
1: Dank je wel.
0: Ja, we hebben nog een paar tickets en die gaan de deur nog uit voor morgenavond allemaal. Dus voor die fijne avond met de Aaron Blommaert morgenavond in zijn hometown in Aalst. Goed, we gaan de weg op naar Antwerpen. 10 minuten erbij op D313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 25 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten file rijden van voor Groot-Bijgaarden tot Zellik. Rechterrijstrook is dicht door een defect voertuig. Op de buitenring een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. En op andere plaatsen enkel lichte vertragingen.

Whitney Houston met Love Will Save the Day. Het is 5 minuten over 2:30 en Gary Hager die moet op dit moment geen te zotte dingen gaan doen. Nee, want die moet, moet zich een beetje sparen voor vanavond. Hè? Moet vanavond nog het podium op. In Kalken is dat. Dat is in Oost-Vlaanderen. En dit is Gary, beter dan goed.

0: Beter dan goed.
1: Gary Haggers, Beter dan goed, zometeen Taylor Swift.
2: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
3: Ik weet het. Mag ik zeggen het niet.
4: De zoete inval.
5: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
3: Ja.
5: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
2: Op 16 juni komen ze alvast naar Bierbeek.
6: Is er een dokter in de zaal?
2: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Als jullie nog plaats hebben, dan trakteer ik jullie straks.
8: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
2: Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
9: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
10: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
11: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
12: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen.
11: Ja, of twee abonnementen, of...
12: Twee! Dan kan ik mezelf volgen.
13: Of is dat vals spelen?
11: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
14: Code Yellow!
15: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
16: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
17: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
16: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
18: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
16: Doen we wel. Argenta.
19: Zo simpel kan het zijn.
20: Kessie, Keno. Een zomer lang flaneren. Kessie. Want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
21: Code Yellow!
22: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
23: Echt? Een heel jaar?
22: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
24: Werchter Boutique 2026. Een zomerse festivaldag. Met Katy Perry en Pitbull.
25: Fireball.
24: Maar ook Mika, James Arthur, Roxy Dekker en Pommelien Thijs.
26: Ik moet gaan.
24: Op zaterdag 27 juni in het festivalpark van Werchter. Tickets en info via werchterboutique.be. Samen met Radio 2.
27: Radio 2.
28: Radio 2.

Weet je wat nu het laatste verhaal is dat wordt gefluisterd over deze Taylor Swift? Ja, niet alleen gefluisterd, maar het wordt gewoon ook luid opgezegd. Binnenkort komt er een nieuwe Toy Story film uit. Dat is de vijfde. En er wordt gezegd dat zij de soundtrack daarvan zou gaan inzingen. Ben ik toch wel eens benieuwd hoe dat gaat klinken. Je kreeg Taylor Swift in Radio 2 Hitmix met Lover. Zometeen ook nog eens Cookies and Cream met Ik mis je. Maar eerst Kings of Leon en You Somebody.

Cookies and Cream met Ik mis je nog steeds. Al eens vooruitkijken wat er vandaag nog te gebeuren staat bij Radio 2. Om 4 uur is natuurlijk aan David met Radio 2 Spits. En om 6 uur hoor je Kim De Brie, nieuwe Radio 2 Olala. En haar gast vandaag is Olala, jawel, Willy Sommers heeft een nieuw nummer uit. Komt hij van alles over vertellen. Er is Emilia. I'm a

0: Disco Machine en Sophie and the Giants en In the Dark.
1: Het is zondagochtend in 1989. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
2: Ondertussen breng ik meneer Pavarotti op de hoogte van de maffia.
3: La maffia!
2: Si, si, la maffia. Dat heet hier de snotneusbende.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Postbus X en alle programma's van toen.
3: Snotneus. Snotneus.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Alle Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
6: Meedoen met al onze wedstrijden.
5: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
6: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
5: Schrijf je nu meteen in via het Radio 2 kanaal op VRT Max.
7: Dus, Bavo, België-Egypte, ik zet 3-0 voor de Duivels.
8: 3-0 voor de Duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
7: Ja, ik heb dat opgevangen.
8: Waar?
7: Ah, in de regio?
8: Die Duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
7: Okay. Ja, de wijde regio dan, hè.
8: Ze spelen in Seattle.
9: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
10: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
11: Bij getuigd.
12: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
13: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Straks nog 1 uurtje Radio 2 Hitmix en meteen na het nieuws krijg je een jarig.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Spoorwegbeheerder Infrabel zegt dat er in de dagen na het dodelijke ongeval aan de spoorwegovergang in Buggehout geen nieuwe overtreding geweest is met een bus van Tros Beijaard. Dat blijkt uit een analyse van de camerabeelden. De directie van de busmaatschappij had een bericht gestuurd naar alle chauffeurs om te zeggen dat getuigen een nieuwe overtreding hadden gemeld. Ze noemden dat in de brief onbegrijpelijk en onverantwoord. Volgens onze informatie was de trein al gepasseerd, waren de slagbomen omhoog en was het licht al van rood naar wit gegaan. Scholen krijgen intussen ook meer klachten over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs na dat dodelijke ongeval. De klachten gaan dan over het rijgedrag van buschauffeurs, maar ook over de staat van de bussen. Het valt de scholen ook op dat vervoersmaatschappij De Lijn sneller een antwoord geeft, zegt ook Anne Koster, directrice van een basisschool voor buitengewoon onderwijs in Lokeren.
1: Het is opmerkelijk dat we eigenlijk sinds het drama wel wat meer mails krijgen. Wat meer telefoontjes ook van ouders die melden van mijn kind komt ook zeggen dat er te snel gereden wordt. Wij hebben die allemaal gemeld onmiddellijk aan de lijn. We hebben daar onmiddellijk eigenlijk de dag nadien onmiddellijk antwoord op gekregen dat zij daar wel onmiddellijk werk gaan van maken.
0: De Vlaamse koepel van zorginstellingen Zorgnet Icuro wil strengere regels voor patiënten die niet komen opdagen voor operaties en zonder te verwittigen. In het AZ Turnhout en ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen gebeurt dat steeds vaker. Het gaat dan vooral over niet dringende operaties, zoals ingrepen aan spataders. Margot Kloet van Zorgnet Icuro vraagt aan de overheid een strengere wet over wat ziekenhuizen van patiënten mogen verwachten.
2: We noemen dat soms de wet op de patiëntenplichten. Ik denk dat we daar ook meer en meer naartoe moeten gaan, zodanig dat ziekenhuizen toch een aantal dingen kunnen afdwingen. En dat heeft alles te maken met het respecteren van gezondheidszorg als een schaars goed. Een sanctie kan in het uiterste geval mogelijk zijn, maar dat moet vooral ook in een regelgevend kader komen, want die is niet te tolereren.
0: En Frankrijk legt de Chinese online kledingverkoper Shein een nieuwe boete op, goed voor meer dan 22 miljoen euro. De Franse fraudewaakhond verwijt het bedrijf onder meer dat het de herkomst van zijn kleding niet duidelijk vermeldt en dat het zwijgt over microplastics in de stoffen. Het is niet de eerste boete van Frankrijk aan het Chinese kledingbedrijf. Het totale bedrag loopt intussen op tot meer dan 210 miljoen euro. Shein zelf noemt de straffen buiten proportie. Het is droog met straks wat lichte regen vanaf het westen bij 20 graden. Morgen wordt wisselend bewolkt met buien. Er staat dan ook vrij veel wind en lokaal is een onweer mogelijk bij nog 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel, Sophie. En die jarige waarover het gaat is Denise Williams. Dat is voor zometeen. Eerst gaan we even samen de weg op. File rijden doe je naar Antwerpen op de E34 in Beveren. Door een ongeval voor wie de R2 richting Stabroek op wil, is de weg volledig versperd. Op de E313 vanaf Herentals-West 20 minuten erbij. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 30 minuten tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen-Oost. 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel 15 minuten file rijden van Dilbeek tot Zellik. Rechterrijstrook is dicht door een ongeval. Op de buitenring 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Dan naar Brussel op de E40 vanaf Ternat, 20 minuten. Traag op de E313 richting Lummen in Bergen, doordat de weg er in slechte staat is. Ja. En op andere plaatsen enkel wat lichte vertragingen.
4: Radio 2, Hitmix.
5: Benjamin Scholaar.

Ondertussen is Mona van het verkeer hier al 1000 keer sorry komen zeggen in onze studio. Wat is jou misschien opgevallen? Er zat daarnet een klein foutje in de verkeersinformatie. Traag op de E313 richting Lummen in Bergen. Nee. In Beringen moest het zijn. In ieder geval, Mona, het is jou vergeven. Dit is Denise Williams in Radio 2 Hitmix. Jarig vandaag, ja. Ze wordt vandaag 76. En je kreeg ze met haar grootste hit. Kwam uit 1984. Let's hear it for the boy. Dit is DJ Licious samen met Milo en Forever Young.

0: net 3:15 geweest. Dit is Radio 2 Hitmix. Nog tot 4 uur, je kreeg net Billie Eilish, Birds of a Feather.
1: Deze zomer zorgt Niels de Stadsbader voor een primeur. Want op zaterdag 4 juli komt hij voor het eerst naar Openluchttheater Rivierenhof in Antwerpen.
2: Alles staat in vuur en vlam.
1: Beleef live zijn allergrootste hits in een unieke setting.
2: De wereld draait voor jou.
1: Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
3: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
4: Sorry, maar het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
6: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8,000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Richie, citroen uit framboos.
11: Richie, Belgische limonade.
12: Altijd verfrissend.
13: Richie.
14: Je scheerroutine blijft vertrouwd. De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
17: IKEA.
18: IKEA.
19: IKEA.
16: Voorwaarden op IKEA.be.
20: Zeg, de vos.
21: Ja, Lemmes.
20: Geraakte jij allemaal een stek met frit?
21: Oei, wat doet hij er zo op?
20: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
21: Ja, en?
20: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
21: Dat is
22: de Vos Lemmes.
23: Elke dag telt voor twee.
24: Radio 2.

0: We zijn samen nog eens naar de 70s geweest. 1978. Intussen ook al een hele tijd geleden natuurlijk voor deze Never Let Her Slip Away van Andrew Gold. Ja, en ik mag toch heel graag nog eens reclame voor dit hier. Het is wel nog even hoor. Het is pas op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal. Dan is er Radio Bene, de Red Pack live in concert, Best of Christmas. Ja, we mogen het al eens gaan hebben over het moment dat we de ballen en de slingers weer in de boom gaan hangen. Het is een hele fijne show met Helmut Lotti, Lies en Yannick Bouvy. Dat zijn de eerste namen die al bevestigd zijn. Er gaan later wel nog namen bijkomen voor die Radio Bene Red Pack live in concert Best of Christmas. Nu, wil je zeker zijn van kaartjes, dan kan je die nu eigenlijk al gaan bestellen. En daarvoor moet je naar het Radio Bene-kanaal op VRT Max. Allemaal dus zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal.
1: Radio 2, Hitmix.
2: Benjamin Scholaert.

volgens mij een mens die elke ochtend met het juiste been uit bed stapt en altijd goed gezind is, toch als je dit hier hoort. Jamie Ledaal met Another Day en nu Gers Pardoel over Louise.

chic dinertje, daar zeggen we natuurlijk nooit nee tegen. Hè? Allemaal voor Louise van Gers Pardoel. Zometeen Matthew Wilder, Break My Stride. Het is 4:02. File rijden doe je naar Antwerpen. Op de E34 in Beveren door een ongeval. Voor wie de R2 richting Stabroek op wil, is de weg volledig versperd. Op de E313 vanaf Herentals West, 30 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland verdraag je 35 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. 25 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel 15 minuten file rijden van Dilbeek tot Zellik door een eerder ongeval. Op de buitenring 25 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Naar Brussel op de E40 vanaf Ternat 20 minuten. En op de E40 in Sterrebeek door een defect voertuig op de rechterrijstrook. En dan ook traag op de E313 richting Lumme in Beringen door een gat in de spitsstrook. En het wegdek wordt daar nu hersteld. En op andere plaatsen lichte vertragingen.

0: Dan valt hij eigenlijk maar één echte grote hit, deze Matthew Wilder. Maar is achteraf voor de muzikale groten der aarde ook heel veel nummers gaan schrijven. Je kreeg je Break My Stride en zo meteen de Goo Goo Dolls.
1: Het valt aan de zonde.
2: Inderdaad, zonde om ons zo lang te laten wachten. Maar nu is het er eindelijk. Het debuutalbum Oorsprong van Aaron Blommaert.
3: Yes, en ik wil het heel graag aan jullie voorstellen. Ik neem jullie donderdagavond mee naar mijn Oorsprong in Aalst voor een exclusieve Radio 2-avond.
4: Jij blijft in mijn DNA.
3: Wil je erbij zijn? Luister dan deze week heel aandachtig naar Radio 2.
5: Nu heb ik tranen van goud.
2: Hoor je een nummer van Aaron Blommaert? Stuur Aaron in de app van Radio 2 en win jouw exclusieve tickets.
3: Succes en tot donderdag.
5: Radio 2.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
7: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
8: Amai, ik proef hier precies de zon.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
9: One Tree Hill fans, opgelet. Want Gavin DeGraw komt terug naar België. Gavin DeGraw, live op donderdag 8 oktober in La Madeleine in Brussel. Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
10: Elke dag telt voor twee.

0: dus inderdaad de vraag. Ja, heel vaak de vraag van, zeg Benjamin, worden er vandaag nog tickets weggegeven voor dat concert van Aaron Blommaert morgen in Aalst? Ja, ja, dat is een moeilijke vraag, hè. Wie zal het zeggen? Ik kan jou eigenlijk maar één tip geven, dat is gewoon blijven luisteren. En we gaan het dan samen ontdekken. Trouwens, straks om 4 uur is dan David van Oudinchem Radio 2 Spits. Om 6 uur hoor je Kim de Brie met Olala. Gast vandaag is Willy Sommers. En om 8 uur is het aan Caroline de Becker in Radio 2 Relax. Nu Gauthier, Somebody That I Used To Know.
1: Like when you said you felt so happy.

Nieuwe nummer is dit van Dana Winters, De Stilte van de Stad. Onlangs is Cher 80 geworden. Ja, dat zou je toch ook niet zeggen als je ze ziet. Maar ja, we moeten daar ook eerlijk in zijn. Ze heeft ook al eens wel wat hulp gezocht om ervoor te zorgen dat je het niet ziet. Ik heb ze vanmiddag ook meegebracht in Radio 2 Hitmix met de Shoop Shoop Song.

Phil Oakey, dat was die van de Human League, hè, samen met Giorgio Moroder. En Together in Electric Dreams. En David van Otegem, dat is dan weer die van Radio 2 Spits. Ja, en die zal je straks horen na het nieuws van 4 uur. Er is nog Christina Milian, When You Look At Me.

0: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Wit-wit?
2: Of net niet-wit?
0: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
0: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
4: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
5: Honda, the power of dreams.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
7: Sorry, Parties WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
9: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
11: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
10: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
12: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
13: Steeds meer Vlamingen komen niet opdagen voor een operatie in het ziekenhuis. Hoe raar is dat? We hebben het erover straks in Radio 2 Spits. Want hoe raarder, hoe liever hier.
14: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
13: Eerst even luisteren naar de rest van het nieuws ook. Goedemiddag.
15: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De weduwe van de buschauffeur die om het leven kwam bij het dodelijk ongeval in Buggehout vorige week zegt dat ze haar man niet herkent in de getuigenissen over zijn rijstijl. Dat zegt haar advocaat John Maas. Intussen loopt het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval met de schoolbus nog volop. De advocaat van de weduwe vraagt om op de resultaten van dat onderzoek te wachten.
16: Het is zo dat in de eerste plaats zij zelf haar echtgenoot daar niet in herkent. En sommige dingen zijn erg pijnlijk voor haar om te lezen. En wij roepen eigenlijk op om met de nodige sereniteit en terughoudendheid nu te handelen en het onderzoek af te wachten dat hopelijk de omstandigheden en de oorzaak in beeld kan brengen. En dat is waar zij vooral op hoopt. En wij roepen op om dat in alle rust af te wachten.
15: Bij het ongeval kwam naast de chauffeur ook een busbegeleidster en 2 leerlingen om het leven. Spoorwegbeheerder Infrabel zegt intussen ook dat er in de dagen na het dodelijke ongeval geen nieuwe overtreding is geweest met een bus van Tros Beyaert. Dat blijkt uit een analyse van de camerabeelden. De directie van de busmaatschappij had een bericht gestuurd naar alle chauffeurs om te zeggen dat getuigen een nieuwe overtreding hadden gemeld. Ze noemden dat in de brief onbegrijpelijk en onverantwoord. Volgens onze informatie was de trein al gepasseerd, waren de slagbomen omhoog en was het licht al van rood naar wit gegaan. De Vlaamse koepel van zorginstellingen, Zorgnet Icuro, wil strengere regels voor patiënten die niet komen opdagen voor operaties zonder te verwittigen. In het AZ Turnhout en het ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen gebeurt dat steeds vaker. Het gaat dan vooral over niet dringende operaties. Margot Kloet van Zorgnet Icuro vraagt aan de overheid een strengere wet over wat ziekenhuizen van patiënten mogen verwachten.
17: We noemen dat soms de wet op de patiëntenplichten. Ik denk dat we daar ook meer en meer naartoe moeten gaan, zodanig dat ziekenhuizen toch een aantal dingen kunnen afdwingen. En dat heeft alles te maken met het respecteren van gezondheidszorg als een schaars goed. Een sanctie kan in het uiterste geval mogelijk zijn, maar dat moet vooral ook in een regelgevend kader komen, want die is niet te tolereren.
15: En supermarktketen Aldi wil zijn winkels op zondag voormiddag open houden tot 1 uur. Dat heeft de directie gezegd tijdens een overleg met de vakbonden. Werknemers kunnen er zelf voor kiezen om op zondag te werken of niet en krijgen als ze dat doen een bonus of extra verlofuren. Wanneer er echt onderhandeld zal worden over die zondagsopening is wel niet duidelijk. Dus de opening zal ook nog niet voor meteen zijn. Eind juni is er een volgend overleg gepland. Het is droog met straks wel enkele buien. Morgen wordt wisselend bewolkt met buien. Er staat dan ook vrij veel wind. En lokaal is een onweer mogelijk bij nog 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
18: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
19: Radio 2. Radio 2 Sp-
1: Ochtendspits.
2: David van Oetegem.
13: Ik ben wel weer komen opdagen.
14: WRT Radio 2.
13: Met ook vanmiddag weer heel veel goede muziek voor onderweg naar huis. Misschien ben je al thuis. Of ben je nooit weg geweest. Geniet ervan, van Rick James.

0: Ja, ik begon dit programma heel erg vrolijk, maar wat we hier nu net te horen krijgen, ja, dat is heel wat minder. Want we vernemen net dat Margriet Hermans is overleden. Hier op de Instagram-pagina van haar dochter Céline staat een overlijdensbericht, een zwart-wit foto van Margriet met haar geboortedatum en haar sterfdatum 3 juni 2026. En dat is vandaag. Meer staat daar voorlopig niet bij, maar dat is toch wel heel
1: triest
0: erg nieuws.
1: Ja.
0: Ja, het ging niet goed met haar, dat wisten we. Ze had al haar optredens afgezegd, deed niks meer. Maar dat het zo snel zou gaan, dat hadden we nu eerlijk gezegd ook niet verwacht. Ja, ik weet niet wat ik er nog meer kan over zeggen op dit moment. Het is echt heel vers van de naald, dit overlijdensbericht.
1: Heel veel sterkte aan Céline en haar familie,
0: ja,
1: uiteraard.
0: Absoluut. Ja, het komt wel even binnen hier. De files, Mona, die moeten er ook wel even.
1: Ja, die zijn er wel. Op de Antwerpse ring naar Nederland vertraag je 40 minuten. En dat is tussen Sint-Anna-Linkeroveren en Antwerpen-Oost. 50 minuten bij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Dat komt door een eerder ongeval. Richting Antwerpen schuif je 40 minuten aan vanaf Herentals-Oost met filegolven. En wat hinder in Beveren. Voor wie de R2 richting Stabroek op wil, is daar de afrit volledig versperd door een ongeval. 10 minuten bij. Rond Brussel op de binnenring 15 minuten file rijden, dat is van Dilbeek tot Injette. Op de buitenring 25 minuten tussen Sint-Steven-Swoluwe en Machelen. Naar Brussel schuif je 10 minuten aan vanaf Ternat en ook wat hinder op de E40 in Sint-Steven-Swoluwe. Daar staat een defect voertuig, op andere plaatsen lichte vertragingen.
0: Ja, ik krijg er toch wel kippenvel van.
1: Ja, ik snap het helemaal.
0: Ik had echt niet verwacht dat het zo snel zou gaan.
1: We hebben nog maar net het nieuws verwerkt eigenlijk, dat ze zo ziek was.
0: Ja, heel veel deelneming op de Instagram-pagina. Ja, ik ben het hier aan het bekijken ook van Céline, die het dus officieel deelt nu ook, het overlijden van Margriet Hermans. Dus ja, veel sterkte aan de familie, dikke knuffels. Heel veel reacties die nu binnenkomen in ieder geval.
1: Ja.
0: Nu, vandaag ook wel Wereldfietsdag, 3 juni. Dus alle luisteraars die op een zadel zitten op dit moment, proficiat dat jullie voor de fiets hebben gekozen. De stad Roeselare had ook een beloning voor fietsers vandaag. Die werden getrakteerd op een donut. En die donuts vielen in de smaak.
2: Ja, dankjewel. Het was een beetje veel suiker, maar ja. Ik zal moeten een beetje meer fietsen nu.
0: Hij zal nu nog een beetje meer moeten fietsen door al die suiker, zegt deze inwoner. In Ieper was er ook iets speciaals. Daar hebben leerlingen uit een lagere school een lange fietsketting gemaakt om aandacht te vragen voor gevaarlijke punten. En ook deze leerling heeft daaraan deelgenomen.
3: Oh, ik vond het wel heel tof dat we mochten fietsen, want fietsen is mijn lievelingsberoep.
0: Fietsen is zijn lievelingsberoep, zegt hij. Oh, zo schattig. Dat zal een goede fietsenmaker worden dan, hè? Kan hij zoveel fietskettingen maken als hij wil. Radio 2. De avondcursussen om fietsherstelder te worden in Vlaanderen zitten ook altijd goed vol. Veel interesse daarvoor.

En ja hoor, dit was Aaron Blommaert. Veel luisteraars die hun oren gespitst hebben en gereageerd hebben. Voor dat akoestische Aaron Blommaert concert in Aalst waren Radio 2 luisteraars die een nummer van Aaron horen op de radio en meteen reageren naartoe mogen. Onze winnaar vandaag, of in dit programma, is Olivia Lauwers uit Schoten. Proficiat, Olivia, en bedankt voor je reactie. Veel plezier.

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
0: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Dus, Bavo, België, Egypte, ik zet 3-0 voor de duivels.
5: 3-0 voor de duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
4: Ja, ik heb dat opgevangen.
5: Waar?
4: Ah, in de regio.
5: Die duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
4: Okay. Ja, de wijde regio dan, hè.
5: Ze spelen in Seattle.
6: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
7: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uitstok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uitstok met exclusieve condities. Info op audi.be.
8: Pa, check this. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
9: Meende je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
10: Deel thuis echte feiten en hou fake nieuws buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. De Standaard, Gazette van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
11: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
12: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
13: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
14: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
15: Radio 2. Radio 2.
16: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Perry and Snoop Dogg, California Girls. We hebben bij de start van dit programma vernomen dat Margriet Hermans is overleden. Céline heeft het gedeeld op haar Instagram-pagina, waar ze ook heel mooie woorden schrijft trouwens over het heengaan van haar moeder en de intensiteit van de kanker, die blijkbaar heel zelden voorkomt, maar het is heel snel gegaan. Luc Appermond, goedemiddag.
1: Goedemiddag, dag David.
0: Ben jij daar ook zo van geschrokken van dat nieuws nu net?
1: Ja, vreselijk. Ik ben er nog niet van bekomen. Maar oké, het was min of meer aangekondigd. Wij hoopten toch allemaal met de familie, met Céline en haar papa, met Frank, dat het de therapie die ze zijn begonnen vorige week, dat die zou aanslaan. En ik dacht, geen nieuws is goed nieuws. Maar ja, kijk, het is dan toch falikant afgelopen, ja. Vreselijk. Ja.
0: Dat schrijft Céline ook, lees ik hier, dat de geplande chemotherapie is opgestart, maar dat ze op dat moment al enorm verzwakt was en dat die energie toch veel sneller afnam. En de glimlach, zo schrijft Céline het, die ze normaal standaard op haar gezicht heeft, vervaagde enorm snel. En ze heeft blijkbaar er zelf voor gekozen ook, zegt Céline, om de moeilijke en moedige beslissing te nemen om om haar leven in eigen handen te nemen, staat er ook bij. Het zij haar levenseinde.
1: Ja, dat lijkt me typisch voor Margriet. Ik heb altijd gedacht, toen het nieuws bekend werd, als dat een echte afzien wordt en een lijdensproces, Margriet kennende, zou ze dat voor haar eigen niet toelaten. En kijk, ik hoor nu van Céline, mm-hmm, dat het inderdaad min of meer een keuze was om niet langer pijn te hebben en af te zien. En dat moeten we alleen maar respecteren.
0: Moedige beslissing, dat zeker. Ja. Heb je nog contact gehad met haar familie, Luc, de laatste dagen? Of
1: ja, nee, de laatste dagen niet, maar de laatste weken wel. Hebben we nog enkele berichtjes uitgewisseld, Céline en ik. En heb ik geschreven nog van, ik doe dat dan met berichtjes, want bellen vind ik zo persoonlijk inbreken in iemand zijn leven, die daar op dat ogenblik misschien geen behoefte aan hebben. En dan heeft ze gereageerd, ja, dankjewel voor die lieve woorden. En wij hopen met jou dat het inderdaad aanslaat. Maar kijk, het is zo snel geëvolueerd. Mm-hmm. Ja, ik hoopte nog dat Margriet, met haar karakter kennende, toch een heel stuk positiviteit en altijd strijdvaardig geweest in alle opzichten, had ik toch gehoopt dat dat kon helpen om die vreselijke ziekte terug te dringen met de nodige therapieën. Maar blijkbaar is dat dan niet gelukt. Mm-hmm. Jammer.
0: Heel snel nu natuurlijk, Luc, om een balans op te maken. Maar wat heeft Margriet volgens jou betekend voor het Vlaamse publiek?
1: Oh, ontzettend veel. Zij was een unieke persoonlijkheid in de hele Vlaamse amusementswereld. Zij was een van onze vaste waarden in de Zoete Inval. Hoeveel mensen die mij tegenkomen in straat, die gewoon als ze het woordje Zoete Inval uitspreken, dat ze daar meteen Margriet Hermans aan toevoegen. Mm. Dus zij was toch wel de verpersoonlijking voor een heel groot stuk van ons programma. Maar wij kwamen elkaar ook heel vaak tegen in het land, met optredens, met wij hoorden elkaar heel vaak en dat was altijd top. Ja, het is een heel zwaar verlies. Ja. Dat kan ik alvast nu geven.
0: Met die unieke bulderlach dat haar zo typeerde natuurlijk, hè?
1: Ook. Ja, niet alleen die bulderlach, maar ook haar opmerkingen. Die waren altijd heel gevat. Mm-hmm. En ze gaf zelfs zo soms relevante dingen mee. Gewoon maatschappelijk, hè, over de positie van de vrouw. Of over de waanzinnige verkeersdrukte. Ze had overal wel een mening over. En die ventileerde ze dan op een bijzondere goede en spitsvondige manier. Daar zat wel een lach tussen, maar het was ook heel veel ernst in haar leven. Toch wel.
0: Is er een bepaald moment dat jou altijd zal bijblijven, in al die jaren die je haar kende?
1: Ja, dat ze echt absoluut ook een familiemens is. Ik heb ooit het mooiste moment mogen maken voor televisie met haar. En haar zus was toen speciaal overgekomen uit Amerika. Ja, dat was voor Margriet iets ongelooflijks, want zij wist toen op voorhand van niks. En waar ik Margriet zag, zag ik ofwel Frank of haar broer Jeff. Ze was altijd omringd door familie. En de laatste jaren natuurlijk ook door Céline. Maar daar voel je heel goed aan dat familie die voor haar ontzettend belangrijk was.
0: Ja, veel sterkte aan die familie, aan al haar vrienden. We gaan haar hier ontzettend missen bij Radio 2. Ik persoonlijk ook. Ik heb haar ook gekend. Luc, veel sterkte ook voor jou. We gaan ons vasthouden aan die warme herinneringen aan haar. En we gaan nog eens een vriend laten horen, ook van Margriet.
1: Heel graag. Ze zal nooit vergeten worden, dat weet ik nu al.
0: Dat is absoluut zeker. Dankjewel, Luc.
1: Bye-bye.

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
0: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: weken hebben wij samen nog heel bewust geleefd, schrijft Céline, haar dochter, nog op haar Instagram. Geweend, gelachen, herinneringen opgehaald, elkaars hand vastgehouden. Vastgehouden tot we wel moesten loslaten. Heel emotioneel. Overlijden van Margriet Hermans. Een half uurtje geleden bekendgemaakt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
2: Goedemiddag. Weer het nieuws uit Antwerpen met Maaike Joris. Zangeres, tv-persoonlijkheid en ex-politica Margriet Hermans uit Oud-Turnhout is vanmiddag overleden na een korte strijd tegen kanker. Ze werd 72 jaar. Pas twee weken geleden werd bekendgemaakt dat Margriet Hermans leed aan een zeldzame en agressieve kanker. Volgens haar dochter Céline heeft ze nu zelf haar levenseinde in handen genomen. De uitvaartplechtigheid vindt volgende week woensdag plaats in de landloperskapel van Merksplas-kolonie, volgens haar eigen wens. De Vlaamse ziekenhuiskoepel Zorgnet Icuro wil strengere regels voor patiënten die niet opdagen voor operaties. In AZ Turnhout en Ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen sturen patiënten steeds vaker hun kat zonder te verwittigen. Het gaat dan vooral over niet dringende operaties zoals ingrepen aan spataders. Margot Kloet van Zorgnet Icuro vraagt aan de overheid een strengere wettelijk kader over wat ziekenhuizen van patiënten mogen verwachten.
3: We noemen dat soms de wet op de patiëntenplichten. Ik denk dat we daar ook meer en meer naartoe moeten gaan, zodanig dat ziekenhuizen toch een aantal dingen kunnen afdwingen. En dat heeft alles te maken met het respecteren van gezondheidszorg als een schaars goed. Ik denk dat je in eerste instantie moet gaan kijken waarom dagen de mensen niet op. En moet preventief daar vooral alles aan doen dat ze wel komen opdagen of dat ze het op tijd laten weten. Een sanctie kan in het uiterste geval mogelijk zijn, maar dat moet vooral ook in een regelgevend kader komen, want dit is niet te tolereren.
2: AZ Turnhout en de Antwerpse ZAS-ziekenhuizen rekenen voorlopig nog geen kosten aan als patiënten zonder te verwittigen niet opdagen voor een operatie. De gemeenten Balen, Dessel en Mol gaan strenger optreden tegen patsergedrag met voertuigen. De gemeenteraden keurden een procedure goed waarmee de burgemeesters voertuigen in beslag kunnen nemen voor minimaal 72 uur en maximaal 6 maanden. Dat gaat sneller dan dat een dossier eerst nog bij het parket moet passeren. Burgemeester van Mol, Wim Kaiers.
4: Ja, gelukkig komt het niet al te vaak voor, maar soms merk je dat mensen echt niet een beetje te hard rijden, maar echt extreem veel te hard rijden. Dat ze zo gewoon bewust gaan slippen of zo driften met de wagen, met hele luide boenkmuziek rijden. Dat zijn eigenlijk voor zo'n gedragingen die echt er wel ja, los over zijn. Dit zorgt er gewoon voor, denk ik, dat onze politie gewoon een extra ja, hefboom heeft eigenlijk om kort op de bal te kunnen spelen.
2: En aan de Marnixplaats op het zuid in Antwerpen heeft de politie een controleactie gehouden op zo'n patstergedrag. Buurtbewoners klagen er langer al over lawaaihinder en gevaarlijk rijgedrag. Er werden 68 PV's uitgeschreven voor onder meer te luide en versterkte muziek vanuit auto's, hevig luid optrekken met de wagen en gsm'en achter het stuur. Eerst nog vrij droog, daarna ligt regen en 20 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app.

0: Heel veel reacties van luisteraars die binnenkomen op het overlijden van Margriet Hermans. En veel sterkte aan familie en vrienden. En collega's hier ook op Radio 2 die haar heel goed hebben gekend. We gaan haar missen. En onthouden al die warme momenten die we samen met haar hebben beleefd. Michael Bublé, Haven't Met You Yet. En de files, Mona, waar staan die?
1: Op de E314 richting Genk. Daar sta je 20 minuten in de file tussen Houthalen en Park Midden-Limburg. Komt door een ongeval links. Op de Antwerpse ring naar Nederland vertraag je 50 minuten van Sint-Anna-Linkrover tot in Antwerpen-Oost. En 40 richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Staanbroek nog zo'n 10 minuten bij van Waaslandhaven-Noord tot de Dijsmans-tunnel. Richting Antwerpen 1 uur file golven vanaf Herentals-West. Hinder op de E34 in Beveren, 10 minuten verlies je daar. Want voor wie de R2 richting Staanbroek op wil, is die afrit volledig versperd door een ongeval. Nog naar Antwerpen 20 minuten bij vanaf Antwerpen-Haven en 10 vanaf Kleine Bareel. Rond Brussel op de binnenring 15 minuten file rijden van Dilbeek tot Injette. Op de buitenring een half uur tussen Sint-Steven-Soluwe en Machelen. En op andere plaatsen lichte vertragingen.
2: Ik zoek een presentator.
3: Als je iemand nodig hebt voor weet ik veel wat te doen.
2: Geef mij maar de Van Gucht.
4: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
5: Radio 2 Weekwatchers.
6: Deze week zijn we er uiteraard opnieuw. Ik keer terug naar mijn voormalige thuisbasis, naar Merchtem, en ik breng een schoon volk mee. Jan-Jaap van der Wal is de Weekwatcher en er is live muziek van Laura Tesoro.
4: Radio 2 Weekwatchers.
7: Het ideale driegangenmenu op de zaterdagochtend.
4: Live van op Farm Fun in Merchtem.
5: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
8: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
9: Medi-market.
10: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
11: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
12: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
14: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
15: Amai.
14: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
15: Handig.
16: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalker op de parking.
14: Ja, handig inderdaad.
13: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
17: Volkswagen. Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
18: Ah, super. Allee.
17: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
18: Ah, dan is het gewoon.
17: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
18: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
17: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
19: Hoogstraten.
17: Hoogstraten aardbeien.
20: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
21: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
20: En helemaal op maat.
21: Zeker, tot in de details.
22: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
23: Camber, more space for your place.
4: Radio 2.

0: Snap. Rhythm is a Dancer. Berichtje van Bea uit Lokeren ook. Die is op de dijk van Blankenbergen aan het lopen, schrijft ze. En ze hoorde daarnet de kelder tegen een collega zeggen: weet je wie er is overleden? Ik ben blijven staan heel even, zegt Bea. Omdat ik er ook zo van geschrokken was. Veel sterkte aan Frank Céline, familie van Margriet Hermans en Radio 2. Dank je wel daarvoor. Bea Anne-Marie uit Gent, die vindt het ook enorm erg. De lach van Vlaanderen is niet meer, stuurt ze hier. Mirjam Cornet uit Oostende, die gaat ook zeker die vertrouwde, sterke, krachtige en warme stem van Margriet missen, stuurt ze hier. En vooral die lach, die bulderlach inderdaad, van ons Margrietje. We zullen ze enorm missen. Maarten uit Anzegem, die schrijft: rust in vrede, Margriet, weer een zalig persoon die Vlaanderen verliest. Christel uit Oostkamp stuurt ook haar medeleven. Wat erg van Margriet, zegt ze. Nooit zullen we nog haar klaterende lach meer horen. Erg jammer, mijn deelneming voor haar vrienden en familie. En Ann Koeman, ook enorm geschrokken. Zij luistert in Leden en heeft ook heel veel respect voor Margriet, dat ze ervoor heeft gekozen om het heft in eigen handen te nemen. Zo formuleert Ann dat, en ervoor heeft gekozen om ook haar levenseinde in eigen handen te nemen. Katrijn van Moeseken, ik haal jou er ook even bij. Dag Katrijn.
1: Goedemiddag David.
0: Ja, jij bent die luisteraar van ons die mocht in het panel zitten van De Zoete Inval ter gelegenheid van onze verjaardag in Eeklo. Jij bent er ook niet goed van, hè Katrijn?
1: Nee, echt waar. Dat kwam echt binnen. Ik kwam daar binnen in die zaal. Dus een half uur heb ik met Margriet gezeten voor de opnames. En ik kom daar binnen en dat is precies gelijk een vriendin. Die is niet uit de hoogte, die is zoals ze is op tv. En ze was altijd maar aan het zingen van laat de zon in je hart. Mm-hmm. Ze zegt tegen mij, goh, dat zit nu in mijn hoofd. Ik heb dat gehoord in de radio en dat kan niet stoppen. Dat is toch vervelend, zo'n liedje. Ik zeg, maar Margriet, ik zeg, jij doet ook zo'n liedje, hè? Ik zeg, blijf eens lekker hangen. Ja. God, ja, ze begint er te lachen. En die is echt doodgewoon. En ik heb daar niks aan gezien. Ja, dat was Margriet zoals op tv.
0: Ja, één brok positivisme ook, hè?
1: Ja, want ze moest die avond nog gaan optreden. Ze moest moppen gaan vertellen in Antwerpen. Mm-hmm. Dat was ook voor een of ander programma, ik weet niet meer welk. En ze zei dat ook niet zo graag. Ik zeg tegen haar, maar je hebt toch veel humor? Ja, zegt ze, als zij natuurlijk mag komen. Een mop, dat bestaat. Ze zei, dat is moeilijker.
0: Ja, dus ze was voor de spontaniteit voor dat soort humor.
1: Ze was voor de spontaniteit, ja. En toen bij die opnames in Eeklo ook, ze heeft daar echt een aantal dingen gedaan dat men echt tranen van het lachen. Echt waar. Ja. Komt niet altijd allemaal op de radio. Maar het was echt, ja, dat was Margriet. Helemaal Margriet, ja.
0: Ja, het is zo iemand die meteen vertrouwen schept en die direct jouw vriendin kan zijn, hè, als je ze tegenkomt.
1: Ja, dat klopt. Het was gelijk of een vriendin. Heel raar.
0: Ja. Veel goede herinneringen hebben we aan Margriet.
1: Zeker en vast.
0: Je hebt ook gelukkig nog de kans gekregen om ze te leren kennen. En haar fantastische persoonlijkheid. Katrijn van Moeseken, dankjewel om even aan de lijn te komen. In
1: ja, dankjewel ja. David.
0: En op de Instagram en Facebookpagina van Radio 2 hebben we ook de mooiste herinneringen aan Margriet gebundeld in een videomontage.
1: Oké, dankjewel.
0: Eens kijken. Dag. En dit is Teddy Swims nu, met The Door.

Ze was een uitzonderlijk prachtige vrouw. Heel veel sterkte aan familie en vrienden. Stuurt Charlotte hier ook. De wereld zonder Margriet, dat is zoals de zon die is ondergegaan en nooit meer zal schijnen. Stuurt Mireille hier. Ja, het is heel snel gegaan. Ze heeft zelfs geen kans meer gekregen om te strijden. Stuurt Lieve hier uit As. We zijn een toffe, zeer goed lachse dame kwijt. Sterkte en heel veel moed in deze droeve dagen voor al die haar liefdes.

0: Ike en Tina Turner, Nutbush City Limits. Sabine Hagedoorn is hier ook. Ja, Sabine, een droevige dag, dat al zeker met het overlijden van Margriet Hermans. En buiten, ja, ook maar.
1: Ja, tristig, de wolken zijn ook aan het huilen in het westen van het land op dit moment al. En het oosten van het land in de loop van de avond mogen ze daar ook de regen verwachten. En daarachter zitten ook nog buien, dat is dan voor vannacht. Dan hebben we temperaturen tussen 12 en 14 graden. En het wisselvallige blijft er ook de komende dagen nog in zitten. Morgen wisselvallig met buien, in de loop van de dag mogelijk wat intenser, kans op een donderslag. Nu voor West- en Oost-Vlaanderen wel rustiger weer na de middag met opklaringen. Dus er is redelijk wat wind ook wel. En soms rukwinden tot 60 of 70 kilometer per uur. En we geraken ook niet verder dan 18 graden. En de rest van de week eigenlijk, het weekend, ook begin volgende week, blijft het wisselvallig. Met af en toe wat regen of een bui. En die temperaturen rond 18 of 19 graden, meer zit er niet in. Dus een beetje cool.
0: Ik ga toch proberen om er een sprankeltje zon in te steken. Hoe moeilijk dat misschien ook is. Maar ik heb ook Bart Kuil nog klaarstaan hier voor het 5 uur is met Zotverliefd.

0: Bart Kuil ziet alleen maar zonneschijn wanneer hij naar buiten kijkt. En de verklaring is simpel. Het is de liefde. Zot nieuw lied.
1: Luisteren naar Radio 2.
2: Meekijken in de studio.
1: Stemmen, meespelen, winnen.
2: Je doet het allemaal op één plek.
1: Het Radio 2-kanaal op VRT Max.
2: En je vindt er ook alles

0: 2. Radio 2. Als dit herkenbaar is voor jou...
1: Zeg Chantal, doe nog eens uw vent na.
2: Oh, mijn voetjes met die koude vloer.
1: Leuk.
2: Wow, jij vindt dat leuk.
0: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
1: Die kurkvloer, dat is toch warmer, hè?
2: Ah ja, er is weer kurk mee gemoeid, hè?
1: Ah.
0: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70% in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
3: Zeg, schat.
4: Ja?
3: Waar is die staanlamp naartoe?
4: Ah, die is kapot gegaan.
3: Oei, en onze relax?
4: Ook kapot.
3: Ook kapot?
4: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen. Ja.
3: Ja.
4: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
3: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
4: Nee. 1 adres.
3: Ja.
5: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
0: Met Belisol bent u altijd zeker dat uw ramen en deuren van de hoogste kwaliteit zijn, een sterk design hebben en perfect geplaatst zijn.
6: Belisol.
0: Altijd zeker.
5: Kom langs bij Belisol Antwerpen, Geel, Turnhout of Mechelen en kies voor kwaliteit die een leven lang meegaat. Onze adviseurs nemen graag de tijd om uw project en wensen te leren kennen. Bovendien geniet u nu van schitterende voordelen op nieuwe ramen en deuren. Kom langs of maak een afspraak op belisol.be.
6: Belisol.
0: Altijd zeker.
5: Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Nu zinderende lenteacties op de tuinmeubelcollectie. Bij Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en Temsen.
7: Maak elk...
8: Ha, maar ik ben helemaal nog niet moe.
7: Momenten, Max.
9: Oh, niks zo vermoeiend als kinderen die niet willen slapen. Op zo'n moment droomt je toch van een magische knop die de chaos even stilzet. Zodat jij op adem kunt komen en je kinderen met plezier in hun bed kruipen.
7: En dat kan met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
9: de max.
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
10: Sinds vandaag is er een nieuwe K3. Wie hem vanochtend gemist heeft, krijgt straks een nieuwe kans om kennis te maken. En in deze laatste zin zaten ook drie K's. Ik zeg het maar.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. TV-persoonlijkheid, zangeres en ex-politica Margriet Hermans is overleden. Ze werd 72 en ze overleed na een korte strijd tegen een zeldzame kanker. Margriet Hermans is overleden, dat heeft haar dochter Céline bekendgemaakt. Met intens verdriet, maar ook met een onbeschrijfelijke dankbaarheid nemen papa en ik afscheid, schrijft ze. Margriet stopte vorige maand plots met optreden nadat een agressieve en zeldzame kanker was vastgesteld. We krijgen een muzikaal overzicht van Alain de Korte.
1: Margriet Hermans gaf les in Turnhout, maar zingen was haar droom, haar passie. Met Een Vriend als eerste grote hit scoorde ze in 87 al de Radio 2 zomerhit voor beste Nederlandstalige lied. Er volgden nog hits.
2: Al liggen alle mooie mannen aan mijn voeten, het zegt me niets.
1: De immergoed lachse Hermans was ook een graag geziene gast als panellid in televisieprogramma's als Zeg eens Eu en De Drie Wijzen of op Radio 2 in De Zoete Inval. En ze presenteerde ook onder meer 10 jaar lang haar eigen talkshow.
3: Goedenavond, beste mensen. Van harte welkom dus hier in de Baccarazaal in het casino van Middelkerken.
1: Nadien ging Margriet Hermans de politiek nog in, maar ze bleef vooral ook zingen. Met deze cover scoorde ze in 2022 opnieuw een Radio 2 zomerhit.
4: Lekker blijven hangen.
0: Collega en vriend Luc Appermont reageerde daarnet in Spits bij Davids.
5: Wij hoopten toch allemaal met de familie dat de therapie zou aanslaan. En ik dacht, geen nieuws is goed nieuws. Maar ja, ik heb altijd gedacht, als dat een echte afzien wordt en een lijdensproces, Margriet kennende, zou ze dat voor haar eigen niet toelaten. Ik hoor nu van Céline dat het inderdaad min of meer een keuze was om niet langer pijn te hebben en af te zien.
0: Margriet Hermans wordt woensdag 10 juni begraven. Het wordt een publieke uitvaartplechtigheid in de kapel van Merksplas-Kolonie. De weduwe van de buschauffeur die om het leven kwam bij het dodelijke ongeval in Buggenhout in Oost-Vlaanderen vorige week, zegt dat ze haar man niet herkent in de getuigenissen over zijn rijstijl. Intussen loopt het onderzoek naar de oorzaak van dat dodelijke ongeval nog volop. De advocaat van de weduwe, John Maas, vraagt om op de resultaten van dat onderzoek te wachten.
6: Het is zo dat in de eerste plaats zij zelf haar echtgenoot daar niet in herkent. En sommige dingen zijn erg pijnlijk voor haar om te lezen. En wij roepen eigenlijk op om met de nodige sereniteit en terughoudendheid nu te handelen en het onderzoek af te wachten dat hopelijk de omstandigheden en de oorzaak in beeld kan brengen. En dat is waar zij vooral op hoopt. En wij roepen op om dat in alle rust af te wachten.
0: Bij het ongeval kwamen naast de chauffeur ook een busbegeleidster en 2 leerlingen om het leven. Een spoorwegbeheerder Infrabel zegt intussen ook dat er in de dagen na het dodelijke ongeval geen nieuwe overtreding is geweest met een bus van Trost-Beyaert. Dat blijkt uit een analyse van de camerabeelden. De directie van de busmaatschappij had een bericht gestuurd naar alle chauffeurs om te zeggen dat getuigen een nieuwe overtreding hadden gemeld. Ze noemden dat in de brief onbegrijpelijk en onverantwoord. Volgens onze informatie was de trein al gepasseerd, waren de slagbomen omhoog en was het licht al van rood naar wit gegaan. Vanaf volgend jaar zullen meer mensen moeten betalen voor hun inburgeringstraject. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Zo'n inburgeringstraject bestaat uit een cursus maatschappelijke oriëntatie en lessen Nederlands. En die is verplicht voor wie van buiten de Europese Unie is en in Vlaanderen wil komen wonen. Tot nu toe waren er heel veel vrijstellingen waardoor de meeste mensen daar niet voor moesten betalen. Maar dat gaat nu dus veranderen. Vanaf volgend jaar wordt aan iedereen een bijdrage gevraagd, zegt Vlaamse minister van Integratie Hilde Krivits.
7: Dat is een bijdrage die in functie staat van je inkomen. We moeten die precieze bedragen nog vastleggen. Dat zullen ook geen grote bedragen zijn. Maar we vragen wel een inspanning om duidelijk te maken aan de mensen dat ze heel veel terugkrijgen van Vlaanderen en dat ze toch een stukje inspanning ook moeten leveren, niet alleen intellectueel, maar ook financieel, om dat aanbod dat we doen, om dat ook te kunnen gebruiken.
0: En voor een heel kleine groep blijft er wel nog een vrijstelling. En op tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld, Tarina Sabalenka, verrassend uitgeschakeld in de kwartfinales. De witte Russische Sabalenka verloor in 3 sets van de Russische Schneider. Het gaat opnieuw regenen vanavond, met ook vannacht nog kans op buien bij temperaturen tot 14 graden. Morgen wordt een wisselvallige dag, regelmatig buien dan. Lokaal kan het ook een onweer zijn bij temperaturen tot 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken en ook nog regen. Dit nieuws stond in het teken van het overlijden van tv-persoonlijkheid en zangeres Margriet Hermans. Ze is overleden na een korte strijd tegen een zeldzame kanker. Margriet werd 72. Een eerbetoon aan haar persoon en carrière kan je ook vinden in de app van 14 Nieuws.
8: Radio 2 Spits.
9: David van Oetegem.
10: Met nu een vrijdagsliedje voor een woensdag.

0: The Cure, Friday I'm in Love. Maar het is vooral de woensdag dat we het overlijden van Margriet Hermans vernamen. Heel veel steunbetuiging en medeleven via de Radio 2-app zie ik hier ook van luisteraars. Ook Suzanne heeft het gehoord en Noella Haansen die schrijft: we stonden aan de grond genageld toen we het daarnet hoorden op de radio bij de Slager. Lieve Margriet, wat gaan we je missen. Je positiviteit, je talent, je schaterlach, het vaste panel van de Zoete Inval. Heel veel sterkte voor familie en vrienden. En ook vanwege heel Radio 2 hier natuurlijk, wij leven ontzettend mee. Ook zoals iemand van ons, dat is zeker. En we gaan ons koesteren aan al die mooie herinneringen die we van haar hebben. Mona, je bent er ook even bijgekomen voor de files nu.
1: Ja, op de E314 richting Genk verlies je 25 minuten. Dat is tussen Houthalen en Park Midden-Limburg door een eerder ongeval. In de omgekeerde richting sta je dan 15 minuten in de file tussen Genk-Oost en Park Midden-Limburg. Op de Antwerpsring naar Nederland vertraag je 1 uur. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En een half uur richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen verlies je 1 uur vanaf Herentals-West met filegolven. 20 minuten vanaf Antwerpen-Haven en 10 vanaf Kleine Bareel. Rond Brussel op de binnenring 25 minuten file rijden van Vorst tot Vilvoorde. Op de buitenring zijn dat er 40 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. En op andere plaatsen enkel lichte vertragingen.
0: Radio 2. Mooi berichtje binnengekregen ook van luisteraar Karin uit Hoogleden, die ook al heel haar leven fan is van Margriet, maar ze wil met ons toch een droom delen die haar dochter ooit had. Ze schrijft: mijn dochter droomde ooit dat Margriet in haar bedje lag. En door de vele knuffels die daar ook al in lagen, had ze dus een beetje van een nachtmerrie, want ze droomde dat er geen plaats meer in haar bed was door Margriet en de knuffels. En dat ze dus op de grond moest slapen en Margriet was de schuldige. Een anekdote waar we nog vaak om lachen, voegde Karine er hier aan toe. En lekker blijven hangen doe ik zelf ook zo graag. Dat liedje is op mijn lijf geschreven, zegt ze. Veel meegezongen met mijn kindjes in de opvang toen we het op de radio hoorden. Veel sterkte voor Céline en familie. En ja, misschien een goede gelegenheid om inderdaad die zomerhit ook nog eens te laten horen.

0: Margriet Hermans had een zomerhit te pakken met dit nummer. Ze zal voor altijd blijven hangen in onze herinneringen. Bert Ansio, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: We hebben jou er ook even bij gehaald, Bert. Want ja, Margriet was meer dan een mediafiguur, meer dan een zangeres. Ze is ook in de politiek geweest met uitgesproken maatschappelijke ideeën. En jij hebt nog met haar samengewerkt in ID 21. Dat was een hele kleine partij die nu niet meer bestaat. Later heeft ze zich dan aangesloten bij de toenmalige VLD. Hoe was jullie band?
1: Oh, dat was fantastisch eigenlijk, hè. Maar ik kende Margriet van daarvoor al. Margriet was altijd een, hoe moet ik het zeggen, een, ze heeft haar leven altijd zelf in handen genomen. En zij geloofde, net zoals ik, dat in de politiek het een en het ander moest veranderen. Ze heeft dat met een enorm groot hart gedaan altijd. Oké, we botsten soms wel eens over inhoud, maar dat was altijd positief. Ze bleef altijd positief, ook als het moeilijk was. En ze had een heel sterke overtuiging, absoluut. Het was geen onnozel wicht. Het was altijd een heel sterke persoonlijkheid. En ja...
0: Een intelligente vrouw, hè? Ja.
1: Ja, gezond boerenverstand, echt waar. Mm-hmm. Ik kon er veel van leren. Ja. Ja.
0: Wat waren haar strijdpunten?
1: Oh, ze heeft echt gevochten voor cultuur ook. Voor de muzikanten, voor het Nederlandstalig lied. Dat was echt een ding van haar. Ja. Terecht.
0: Veel dingen. Ze was ook bewust ongehuwde moeder. Dat was toen heel uitzonderlijk. Ja. Was ze pionier was ze ook daarin, denk ik.
1: Nou, wel, eigenlijk, het is, als je er nu aan denkt, Margriet heeft altijd haar leven geleid zoals zij het wou. Een rebel eigenlijk tegen de stroom in, daar vonden we elkaar ook heel sterk. Maar altijd met een heel groot hart voor andere mensen en een sociale opdracht. En opkomen voor diegenen die niet verdedigd werden.
0: Ja.
1: Verdomme. Ja. Het is zo snel gegaan.
0: Ja, we moeten hier allemaal eens vloeken vandaag, denk ik. Ja. Want het is inderdaad heel snel gedaan geweest. Uiteindelijk heeft ze dan de politieke keuze gemaakt, Bert. Als ik nog één vraag mag stellen voor VLD. Hoe zijn ze, hoe zijn jullie uiteindelijk uit elkaar gegaan?
1: Ach, weet je, Margriet was een zakenvrouw, hè. Dat was niet zo onlogisch. Ik denk dat ze een beetje stabiliteit nodig had en dat kon ze meer bij de VLD hebben dan bij Spirit. Maar ik heb haar dat nooit vergeven. Nee, vergeten. Nooit kwaad op geweest. Ja. Nooit, we hebben elkaar nog veel vaak teruggezien. Ze is hier bij ons in het woonzorgcentrum nog komen zingen. Ja. Heel de buurt was erbij. Het was fantastisch. Dus we zijn echt niet in ruzie uiteengegaan. Nee, ik had er alle begrip voor.
0: Hoe ga je haar herinneren?
1: Een onvoorstelbaar warme, hartig, goed lakse, sociale madame. Mm-hmm. Dame. Ja. Geen madame, een dame voor mij.
0: Een dame. Ja. Voilà, Bert Ansio, dankjewel om ook even aan de lijn te komen hier.
1: Ja, dank u.

0: Maggie van den Berg is het helemaal eens met Bertansio. Die was een top madame, stuurt ze hier via de Radio 2-app. Heel veel luisteraars die het ook enorm geapprecieerd hebben dat Margriet Hermans altijd tijd voor hen maakte. Zoals Marie Kazier, die had vorig jaar het genoegen om haar te ontmoeten na een optreden in Opdorp, stuurt ze hier. Ze heeft echt een kwartier tijd gemaakt om te babbelen. En Geert Mortier had ook zo'n mooie ervaring met Margriet aan het Sint-Pietersplein in Gent, zegt hij. Ik heb daar een zeer mooi gesprek met haar gehad. Was diep onder de indruk van haar kunnen en van haar intelligentie. Dank je wel voor die reacties.
1: Live, 10 jaar Lost on You, het vierde studioalbum van LP. Oh, oh, oh, oh. Afspraak op dinsdag 30 juni in het sfeervolle openluchttheater Rivierenhof in Antwerpen. 10 jaar Lost on You van LP. Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
2: Anne en Alex zijn zorgeloos op vakantie. Tot plots.
3: Oei, de buurman stuurt dat ons alarm afgaat.
4: Is hem gaan kijken?
3: Hij durft niet.
4: Maar, ja, en wat nu?
2: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
5: Hallo, Verisure hier. We hebben een inbraakpoging vastgesteld, maar onze bewakingsagenten en de politie zijn al onderweg.
2: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
6: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
7: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
8: Amai.
7: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
8: Handig.
9: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
7: Ja, handig inderdaad.
6: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
10: Volkswagen. Go Yellow!
11: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
12: Dus ook voor klanten.
11: Yep. Go voor info naar telenet.be.
13: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
14: Wie? Ikke?
13: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
14: Maar echt?
13: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
14: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
13: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
14: Voilà.
13: Op sunweb.be.
15: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
16: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

The Weeknd, Save Your Tears. En K3 heeft een nieuwe zomersingle gelanceerd. Vandaag de zomer van Oya Lele, waarmee ze ons instant blijdschap beloven. Het zal toch wel iets moeilijker zijn dat vandaag dan anders. Maar the show must go on, daar zou Margriet het ook helemaal mee eens zijn. Dus voilà, een heerlijke zonnige meezinger met een knipoog naar het iconische K3-nummer Oya Lele. Een frisse wind en een stukje pure nostalgie.

0: De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
1: Festivals à volonté.
2: Zomer met Win for Life.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: misschien wordt het ook wel weer de zomer van K3, wie weet.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Eens horen wat er in onze buurt is gebeurd.
3: Een goeie avond. VRT Nieuws uit Antwerpen met Maaike Joris. Zangeres, tv-persoonlijkheid en ex-politica Margriet Hermans uit Oud-Turnhout is vanmiddag overleden na een korte strijd tegen kanker. Ze werd 72 jaar. Pas 2 weken geleden werd bekendgemaakt dat Margriet Hermans leed aan een zeldzame en agressieve kanker. Volgens haar dochter Céline heeft ze nu zelf haar levenseinde in handen genomen. Zanger Mark Deks stond aan de wieg van de zangcarrière van Margriet Hermans en heeft haar ontdekt tijdens een vrij podium dat hij organiseerde in Klaver 3 in Kasterlee.
4: Als ik het de eerste keer hoorde dat ze ongeneeslijk ziek was, ik kon geen woorden meer uitbrengen. En dat heb ik nu weer. Ik weet nog, destijds op het Vrije Podium in Klaver 3. Als zij begon te zingen, ik kreeg gewoon kippenvel. Een hele sterke persoonlijkheid. Een dame met een ongelooflijk warm hart voor iedereen. Iemand met heel veel talent. Ja, een kleurrijke figuur in Vlaanderen. Ja, ik denk niet dat er zo'n tweede is zoals Margriet. Dat geloof ik niet, nee.
3: De uitvaartplechtigheid vindt volgende week woensdag plaats in de landloperskapel van Merksplaskolonie, volgens Margriet haar eigen wens. Meer reacties op het overlijden van Margriet Hermans lees je nog op vrtnieuws.be. De gemeente Balen, Dessel en Mol gaan strenger optreden tegen patsergedrag met voertuigen. De gemeenteraden keurden een procedure goed waarmee de burgemeesters voertuigen in beslag kunnen nemen voor minimaal 72 uur en maximaal 6 maanden. Dat gaat sneller dan dat een dossier eerst nog bij het parket moet passeren. Burgemeester van Mol, Wim Kaiers.
5: Ja, gelukkig komt het niet al te vaak voor, maar soms merk je dat mensen echt niet een beetje te hard rijden, maar echt extreem veel te hard rijden. Dat ze zo gewoon bewust gaan slippen of zo driften met de wagen, met hele luide bonkmuziek rijden. Het zijn eigenlijk voor zo'n gedragingen die echt er wel ja, los over zijn. Dit zorgt er gewoon voor, denk ik, dat onze politie gewoon een extra ja, hefboom heeft eigenlijk om kort op de bal te kunnen spelen.
3: En op de fietsostrade in Mechelen is een campagne gelanceerd voor bredere en veiligere fietspaden voor mensen met een beperking. De campagne wil aantonen dat ook aangepaste fietsen, zoals duofietsen en tandems, al maar vaker gebruikt worden, maar dat fietspaden daar niet altijd op voorzien zijn. Paralympisch wielrenner Ewout Vromant herkent de problemen met de fietspaden.
6: Het zijn vaak fietspaden die gewoon in minder goede staat zijn. Sinds een jaar probeer ik altijd mooie fietsroutes voor mezelf uit te stippelen. En het frappante is dat ik eigenlijk de fietspaden probeer te vermijden. En dat is zo contradictorisch dat je eigenlijk als je een mooie route wilt, dat je eigenlijk fietspaden...

0: Hadden wilt vermijden.
1: Vanavond regen, ook vannacht nog kans op buien. Morgen wisselvallig met buien en zo'n 18 graden. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2 Spits.
3: David van Ottegem.
4: Met nu weer meer muziek van Fleetwood Mac.

0: denk dat dit ook een prachtig lied is om Margriet Hermans te eren, want ze is ook altijd haar eigen weg gegaan. Topklasse vrouw. Zelfs tot aan haar laatste dag. Go your own way. Misschien ben je onderweg naar huis. Dat zou ook kunnen. Dan kom je wel wat files tegen hier en daar, denk ik.
1: Ja, vooral rond Antwerpen is het vanavond erg druk. Richting Nederland vertraag je 1 uur. En dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Een half uur richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen 1 uur filegolven vanaf Herentals-West. 25 minuten bij vanaf Kontig. Ook op de A12 vanaf Aartselaar. Vanaf Kruijbeke en vanaf Waaslandhaven-Oost. En dan schuif je nog een half uur aan vanaf Antwerpenhaven. Rond Brussel op de binnenring een half uur file rijden. Dat is tussen Ruisbroek en Machelen. Op de buitenring zelfs tot 1 uur bij tussen Wezenbeek en Zellik. In Brussel is de Beljaartunnel richting de E40 afgesloten en dat komt door een ongeval. Daardoor verlies je eerst een half uur op de kleine ring richting Zuid, al vanaf het IJzerplein, en ook in de Beljaardstraat aansluitend nog een half uur bij. Op de E314 richting Lummen sta je 15 minuten in de file. Dat is tussen Maasmechelen en Zolder en op andere plaatsen licht de vertragingen.
2: Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien.
3: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. De jongste generatie Rode Duivels is helemaal klaar voor hun WK in de VS. Maar hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van den Bemt zorgt 4 zondagen voor een nostalgische trip.
4: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
3: Nu zondag gaat hij met Frankie van der Elst terug naar Mexico 86.
4: Volgens mij ben je 1 keer stout geweest.
3: En hoe ging het ook alweer in Italië in 1990?
5: In mijn ganse carrière, ik heb een aantal opgelopen, ontgoocheling. Maar ook bij de top 3.
2: Radio 2, WK Koorts.
3: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
6: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Ik ben Pippa de kat.
8: En ik Bobby de hond van Maxizo.
7: Hallo! Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn,
8: neem uw baasje eens mee.
7: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
8: Met de lage pladijzen.
7: Prijzen. Lage prijzen.
8: Wat zei ik?
7: Pladijzen.
8: Lage prijzen natuurlijk. Ja.
9: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
10: Goed voor het beestje.
8: Goed voor het baasje.
11: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
12: Citroën.
11: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
13: Elke dag telt voor 2.
3: Radio 2.

0: waren de Kreuners. We gaan geen Raad het Nieuws spelen vanavond. Dat zou niet echt gepast zijn. Vandaag nemen we afscheid van Margriet Hermans. Haar overlijden raakt heel Vlaanderen, zelfs tot de premier toe. Bart De Wever heeft net ook gereageerd op X. Hij laat weten dat zijn gedachten uitgaan naar de familie en naasten van Margriet. Hij bewaart warme herinneringen aan haar als collega. Haar goedlachse en eerlijke publieke optredens zullen voortleven in de geesten van zoveel Vlamingen, schrijft Bart De Wever. Ja, ook reactie van Luc Janssens uit Brasschaat in onze Radio 2-app. Luc is ook enorm geschrokken van het overlijden van Margriet Hermans. Ik zal ze altijd herinneren als een blije dame met haar schaterlach. Aan de familie heb ik nog een boodschap, schrijft Luc erbij. Koester de mooie momenten. Dat zullen we allemaal doen, denk ik, Luc. Ook Ria, die in Antwerpen aan het luisteren is, heeft gereageerd. Ze schrijft: 19 mei hoorde ik van jou, David, het nieuws dat Margriet Hermans per direct stopt met optredens. En nu, 3 juni, hoor ik het weer van jou dat ze is overleden. Een moedige beslissing, vindt Ria het ook, om de draad door te knippen, zoals ze dat schrijft. Ongelooflijk veel respect voor Margriet, voegt ze er nog aan toe. Ook Katharina Wezenmaal uit Edegem heeft gereageerd. Zij zegt: je weet pas echt wat je mist als die lieve persoon er niet meer is. Aan familie en vrienden, hou je goed en vooral gezond. En Paul de Brakeleer uit Gistel, die zegt dat hij nog altijd die scène met Jimmy B voor zich heeft, als haar zetel achterover valt en leegloopt. Ja, Paul verwijst naar een televisieprogramma in 1996, een programma van Jimmy B. Dat was een van de bekende typetjes van Chris van den Durpel uit Typisch Chris. Margriet was daar te gast en die hadden ze in een heel speciale opblaasbare zetel gezet. En midden in het gesprek met Margriet lieten ze die zetel leeglopen. En ja, Margriet die raakte er dus letterlijk en figuurlijk niet meer uit.
1: Wat was dat?
2: Al die kloterij erbij.
1: Ah! Al die zak hier en ik zak hier. Het is smel af nu.
2: Ik hoop dat je een takelwagen hebt, Klaas. Dat is een vol automatische zetel. Dat is omdat je nogal korte beentjes hebt.
1: Die past, ja, ja!
2: Die past je gaan aan je postuur. Blijf rustig zitten, maak u geen zorgen. Maar...
0: Uiteindelijk, ja, sorry, je moet er nog altijd mee lachen. Ook al is het ontzettend droevig nieuws vandaag. Maar kijk, ze gaat ons denk ik voor de rest van ons leven vrolijk houden daarmee. Uiteindelijk moesten ze Margriet ook met een katrol uit de zetel helpen. Wat hebben we toch mooie momenten met haar meegemaakt.

0: van Maxime en Babette. Ja, Radio 2 Spits zag er de afgelopen twee uur helemaal anders uit dan we zelf hadden gedacht. Want even na vier uur kwam dat nieuws binnen dat Margriet Hermans is overleden. We hebben meteen met Luc Appermond gebeld, even na vier uur. Een heel hechte vriend natuurlijk van Margriet. En hij vertelde dat hij nog hoopte op genezing.
1: Ik hoopte nog dat Margriet, met haar karakter kennende, toch een heel stuk positiviteit en altijd strijdvaardig geweest in alle opzichten, had ik toch gehoopt dat dat kon helpen om die vreselijke ziekte terug te dringen met de nodige therapieën. Maar blijkbaar is dat dan niet gelukt. Jammer.
0: Het is jammer. Heel snel gegaan, heel erg jammer. Margriet was ook echt een familiemens, zei hij.
1: Ja, niet alleen die bulderlach, maar ook haar opmerkingen. Die waren altijd heel gevat. Mm-hmm. En ze gaf zelfs zo soms relevante dingen mee. Gewoon maatschappelijk, hè, over de positie van de vrouw. Of over de waanzinnige verkeersdrukte. Ze had overal wel een mening over. En die ventileerde ze dan op een bijzondere goede en spitsvondige manier. Daar zat wel een lach tussen, maar het was ook heel veel ernst in haar leven.
0: Zeg maar een zalige bulderlach. Zo zullen we Margriet ook nog lang blijven herinneren. Maar Luc gaat nog een andere eigenschap van haar koesteren. Oei, excuseer, dat was niet de bedoeling. Dit is die andere eigenschap van Margriet, die Luc zal blijven herinneren.
1: Ja, niet alleen die bulderlach, maar ook haar opmerkingen. Die waren altijd heel gevat. Mm-hmm. En ze gaf zelfs zo soms relevante dingen mee. Gewoon maatschappelijk, hè, over de positie van de vrouw. Of over de waanzinnige verkeersdrukte. Ze had overal wel een mening over. En die ventileerde ze dan op een bijzondere goede en spitsvondige manier. Daar zat wel een lach tussen, maar het was ook heel veel ernst in haar leven.
0: Ja, die spitsvondigheid van Margriet zullen we zeker hier in Radio 2 Spits missen. En de hele Radio 2-familie leeft mee met de familie en vrienden. Enorm veel sterkte, ze zal nooit worden vergeten, dat is zeker.

0: En dat was Bruno Mars nog. Hi Just Might, dankjewel om te luisteren. En ook voor al jullie warme reacties, jullie medeleven in de Radio 2-app. Op Instagram van Radio 2 en onze Facebookpagina hebben we de mooiste herinneringen aan Margriet ook gebundeld en vereeuwigd in een videomontage. Ga maar eens kijken. Straks Kim de Brie. Tot morgen.
1: Radio 2. Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Je vindt ze allemaal op 4.

0: Radio 2.
1: Radio 2.
2: Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Nu zinderende lenteacties op de tuinmeubelcollectie. Bij Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en Temse.
3: Zeg schat,
4: ja?
3: Waar is die staanlamp naartoe?
4: Ah, die is kapot gegaan.
3: Oei, en onze relax?
4: Ook kapot.
3: Ook kapot?
4: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen. Ja.
3: Ja.
4: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
3: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
4: Nee. 1 adres.
3: Ja.
2: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
5: Met Belisol bent u altijd zeker dat uw ramen en deuren van de hoogste kwaliteit zijn, een sterk design hebben en perfect geplaatst zijn. Altijd zeker.
6: Kom langs bij Belisol Antwerpen, Geel, Turnhout of Mechelen en kies voor kwaliteit die een leven lang meegaat. Onze adviseurs nemen graag de tijd om uw project en wensen te leren kennen. Bovendien geniet u nu van schitterende voordelen op nieuwe ramen en deuren. Kom langs of maak een afspraak op belisol.be. Belisol.
5: Altijd zeker. Als dit herkenbaar is voor jou...
7: Oh, kinderen in bad, dat is toch altijd een gedoe.
8: Amai, dweilen leggen, water op kussen.
7: Oh, Chantal, zwijgt ervan.
5: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
6: Die vochtbestendige kurkvloer, dat was een goed idee, hè?
8: Vocht en kurk?
7: Oeh, die kurk.
5: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70% in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
6: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
9: Bij gedacht.
10: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
11: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
12: Willy Sommers komt langs, want hij heeft een nieuwe single. Maar ook Willy heeft Margriet Hermans natuurlijk goed gekend. Dus we gaan herinneringen ophalen na het nieuws van 6.
13: Elke dag, telk voor 2.
14: Zes uur, goedenavond, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. TV-persoonlijkheid, zangeres en ex-politica Margriet Hermans is overleden. Ze werd 72 en overleed na een korte strijd tegen kanker. Margriet Hermans is overleden, dat heeft haar dochter Céline bekendgemaakt. Met intens verdriet, maar ook met een onbeschrijfelijke dankbaarheid nemen papa en ik afscheid, schrijft ze. Margriet stopte vorige maand plots met optreden nadat een agressieve en zeldzame kanker was vastgesteld. We krijgen een muzikaal overzicht van Alain de Korte.
15: Een vriend, haar grote doorbraak in 87. En hoewel ze later ook presenteerde en de politiek nog inging, bleef zingen haar passie. Er waren nog hits.
16: Laisse rouler le bon temps, Jacqueline. Laisse rouler le bon temps. Dansen en schransen, whisky en bier. Allez Jacqueline, kom, we maken plezier.
15: Liedjes met inhoud ook, recht naar het hart, met een breekbare stem.
16: Kathleentje, Kathleentje, oh, toppunt van vrouw.
15: In 2022 ontving Margriet Hermans opnieuw een Radio 2 Zomerhit trofee met haar remake Lekker Blijven Hangen. Margriet was ook de moeder van Céline. In 2023 brachten ze dit pakkende duet. Het kreeg na Margriet's kankerdiagnose in mei 26 een extra emotionele lading.
16: Voor het leven.
14: Margriet Hermans was ook graag geziene gast bij de Zoete Inval hier op Radio 2. Collega en vriend Luc Appermond reageerde in spits.
17: Zij was een van onze vaste waarden in de Zoete Inval. Hoeveel mensen die mij tegenkomen in straat, die gewoon als ze het woordje Zoete Inval uitspreken, dat ze daar meteen Margriet Hermans aan toevoegen. Dus zij was toch wel de verpersoonlijking voor een heel groot stuk van ons programma. Ja, het is een heel zwaar verlies.
14: Hermans was ook Vlaams parlementslid van 1999 tot 2009. Vanaf 2002 zetelde ze voor Open VLD, maar ze begon haar carrière bij de politieke beweging ID21 van Bert Anciot. Hij typeert haar als een gedreven politica.
0: We botsten soms wel eens over inhoud, maar dat was altijd positief. Ze bleef altijd positief, ook als het moeilijk was. En ze had een heel sterke overtuiging, absoluut. Het was geen onnozel wicht.
14: Ook premier Bart De Wever bewaart warme herinneringen aan Margriet als collega, schrijft hij op X. Vlaams minister-president Matthias Diependalen noemt haar ook een grande dame van het Vlaamse schlagerlied. Margriet Hermans wordt woensdag 10 juni begraven. Het wordt een publieke uitvaartplechtigheid in de kapel van Merksplas-Kolonie. De weduwe van de buschauffeur die om het leven kwam bij het dodelijke ongeval in Buggenhout in Oost-Vlaanderen vorige week, zegt dat ze haar man niet herkent in de getuigenissen over zijn rijstijl. Intussen loopt het onderzoek naar de oorzaak van dat ongeval nog volop. De advocaat van de weduwe, John Maas, vraagt om op de resultaten van dat onderzoek te wachten.
1: Het is zo dat in de eerste plaats zij zelf haar echtgenoot daar niet in herkent. En sommige dingen zijn erg pijnlijk voor haar om te lezen. En wij roepen eigenlijk op om met de nodige sereniteit en terughoudendheid nu te handelen en het onderzoek af te wachten dat hopelijk de omstandigheden en de oorzaak in beeld kan brengen. En dat is waar zij vooral op hoopt. En wij roepen op om dat in alle rust af te wachten.
14: Bij het ongeval kwamen naast de chauffeur ook een busbegeleidster en twee leerlingen om het leven. Vanaf volgend jaar zullen meer mensen moeten betalen voor hun inburgeringstraject. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Zo'n traject bestaat uit een cursus maatschappelijke oriëntatie en lessen Nederlands en is verplicht voor wie van buiten de Europese Unie is en in Vlaanderen wil komen wonen. Tot nu toe waren er veel vrijstellingen, waardoor de meesten niet moesten betalen. Maar vanaf volgend jaar verandert dat dus. Vlaams minister van Integratie en Inburgering Hilde Krivits verwacht niet dat mensen daardoor zullen afhaken.
9: Als je iets hebt betaald, dan zal je toch meer gemotiveerd zijn om maximaal waar te krijgen voor datgene wat je betaald hebt. Maar we willen uiteraard redelijk zijn. Niet? Er blijft bijvoorbeeld nog altijd een vrijstelling bestaan voor niet begeleide minderjarigen, omdat zij in een heel precaire en moeilijke situatie zitten. Het is voor hen ook onmogelijk om een eigen inkomen te hebben. Dus dan kan je natuurlijk geen bijdrage vragen.
14: En in het wielrennen in de Ronde van Italië heeft de Nederlandse Demi Vollering de vijfde rit gewonnen. Een bergrit met 4 beklimmingen was dat. Vollering haalde het in een sprint met 4 voor haar landgenote Anna van der Breggen. Die blijft leider. Onze landgenote Lore de Schepper werd 10e. Het gaat opnieuw regenen vanavond, met ook vannacht nog kans op een bui bij temperaturen tot 14 graden. Morgen wordt een wisselvallige dag, regelmatig buien dan. Lokaal kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen tot 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken en ook nog regen. Dit nieuws stond in het teken van het overlijden van tv-persoonlijkheid en zangeres Margriet Hermans. Ze is overleden na een korte strijd tegen een zeldzame kanker en werd 72. Een eerbetoon aan haar persoon en carrière kan je ook vinden in de app van 14 Nieuws.
12: Ja, dankjewel Sophie. Heel droevig nieuws dat ons allemaal heel diep raakt. 5 over 6. 269 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 1 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. In Berchem staat een defect voertuig. 20 minuten bumperen richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. File rijden naar Antwerpen op de E313 vanaf Herentals-West met filegolven 1 uur erbij daar. Op de E19 vanaf Kontig 25 minuten. Op de A12 vanaf Aartselaar ook 25 minuten. Op de E17 vanaf Kruijbeke 35 minuten. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost 20 minuten en nog een half uur langer onderweg op de A12 vanaf Antwerpenhaven. De binnenring rond Brussel, 25 minuten file rijden van Ruisbroek tot Machelen. De buitenring 40 minuten tussen Wezenbeek en Zellik. In Brussel is de Belliard-tunnel richting E40 afgesloten door een ongeval en daardoor verlies je bijna 1 uur op de kleine ring richting zuid vanaf het IJzerplein. Ook in de omgekeerde richting schuif je 20 minuten aan en in de Belliardstraat 30 minuten extra. Op de E314 richting Lummen sta je 20 minuten in de file tussen Genk-Oost en Park Midden-Limburg en op andere plaatsen enkel wat lichte vertraging.
11: Radio 2, olala.
5: Alles over muziek van bij ons.
11: Kim de Brie.
12: We begroeten Willy Sommers vanavond. Hij komt langs met zijn nieuwe single, maar uiteraard nemen we ook de tijd om herinneringen op te halen aan Margriet Hermans. Het nieuws van haar overlijden vandaag raakt ons allemaal heel diep.

0: Axel Red op die Kennedy Boulevard. We moeten het zeggen zoals het is. We zitten verslagen hier vanavond na het droeve nieuws. Margriet Hermans, recent 72 geworden, is overleden. We wisten dat ze ongeneeslijk ziek was. Een agressieve, zeldzame kanker. Maar uiteindelijk is het heel, heel snel gegaan. Willy Sommers, jij hebt Margriet goed gekend, hè?
1: Ja, Kim, ik heb ze ontelbare keren aangekondigd bij Tien om te zien. We hebben zoveel samen op een podium gestaan ergens in Vlaanderen, dat zij voor mij optrad of ik na haar. En iedere keer als ze mij zag, was dat een knuffelmoment. Dat was een echte knuffelaar. En ik ben ook een beetje zo. En dan zei ze meestal tegen mij: Willy, ik ga je een dikke knuffel geven, maar jij werkt veel te veel. Ik heb je agenda bekeken. Je bent een hartpatiënt. Hè? En ik heb een stent gekregen 5 jaar geleden. En ze zegt: je moet oppassen. Je moet genieten van je leven. En vandaag gebeurt dit. En ik stapte net in mijn wagen om naar hier te komen. En toen heeft David het op de radio verteld: kijk, we krijgen hier droevig nieuws binnen. En ik was aan de grond genageld. Het was een schok. Ik was echt helemaal onder de indruk.
0: Ja, twee weken geleden werd het nieuws bekendgemaakt. Ja. Ook daar was iedereen al enorm van geschrokken. Had je haar nog gehoord, toevallig?
1: Nee, ik heb haar de laatste keer ontmoet bij de Zoete Inval. Een paar maanden geleden, want daar was ze heel vaak de gast. En ja, haar lach, dat gaat heel Vlaanderen nog altijd herkennen voor in de toekomst. Ze was altijd goed gezind, altijd vrolijk, altijd met een knipoog. Ja, een geweldige, fantastische dame. Ja.
0: We zullen haar missen.
1: Ja, zeker en vast. Ja.
0: Heel erg zelfs. Margriet was een straffe madame, een warme, lieve, zorgzame vrouw. Ook altijd in de weer voor iedereen. Maar gelukkig heeft ze dat DNA wel goed doorgegeven aan dochter Céline.
1: Zeker.
0: We hebben deze natuurlijk ook heel veel sterkte wensen. Hè. Onze gedachten zijn bij haar en ook bij haar man Frank natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, en het is met muziek dat Margriet altijd alles gezegd heeft. En dat zal ze ook altijd blijven doen. Dat vlugje positiviteit hier en nu met Kathleentje.

0: Margriet Hermans en Kathleentje. Heel veel artiesten van bij ons zijn natuurlijk ook erg aangedaan door het overlijden van Margriet vandaag. Laura Tesoro schrijft heel veel liefs en sterkte. Karen Dame, vreselijk, geen woorden. Veel sterkte voor jou en iedereen die dicht bij haar stond. Ze gaat gemist worden en dat is zo, hè, Willy Sommers.
1: Absoluut, ja. Iedereen ziet haar graag, hè.
0: Ze laat een leegte na.
1: Ja, het is zo dat Margriet had ook geen vijanden, hè. Margriet was graag gezien overal in de media, bij journalisten, bij mensen die radio en tv maken. Ja, ze had goed gezien ook, hè.
0: Hanne van K3, wat zal ze gemist worden voor altijd in ons hart. Ook Olivia Trappeniers, heel veel liefde en licht. Sandra Kim, duetpartner nog, hele goede vriendin van Margriet ook. Oh nee, veel sterkte, ma chérie, ik denk aan jou. Belle Perez zegt, liefje, ik voel je pijn. Wat een heerlijk mens was ze toch, zo geliefd, wat een gemis. Niels de Stadspaarder reageert ook, wat een warme, lieve en grappige vrouw was je mama. En altijd vol trots over haar dochter, heel veel sterkte daar. En Sergio die stuurt ook nog heel veel sterkte, Celine. Lientje, Frank, familie en vrienden. Op de Instagram en de Facebookpagina van Radio 2 hebben we de mooiste herinneringen aan Margriet gebundeld en vereeuwigd in een videomontage. Bekijk die zeker eens.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Meteor en de nooduitgang. Daarvoor hoorde je Bazaar met de nacht in Amsterdam. Maar die van Bazaar die hebben ook zo'n uitgang.
1: Wordt weer helder boven aan de nooduitgang.
0: Ja, dat ontbreekt nog wel bij Millie Sommers, hoor.
2: Radio 2.
0: Oh la la. Zit nog niet in jouw repertoire,
3: nog
0: hè, Millie?
3: Nee, kan nog komen.
0: Het is dat, je zingt over anjers, over rozen, over een aperolletje. Allemaal nog geen nooduitgang. Wat niet is, kan nog komen. Maar zingen over die eerste keer, dat doe je wel.
3: Dat doe ik wel, ja.
0: Er is voor alles een eerste keer.
3: Als ik jou vraag, Kim, waaraan denk je als ik de vraag stel de eerste keer?
0: De eerste keer radio maken.
3: Radio maken, ja.
0: 14 jaar lokale radio, Radio Palermo in dienst.
3: Oh, bij mij gaat het over de eerste kus.
0: Ja. Dat wist ik al, Willy. Maar kijk, zingen over een eerste keer, over die eerste kus en zoveel meer. Ik vind het grappig, des te ouder, des te zotter, des te heter, bij Willy Sommers. Margriet Hermans, ze zou het heerlijk vinden. Ze zou niet anders gewild hebben dan dat we ervan genieten.
3: Absoluut.
0: Dan dat we ervoor gaan. Dus dat gaan we zo meteen ook helemaal doen.
3: Okay.
4: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
5: Ik weet het. Mag ik zeggen?
6: De zoete inval.
7: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
5: Ja.
7: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
4: Op 16 juni komen ze alvast naar Bierbeek.
8: Is er een dokter in de zaal?
4: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
9: Als jullie nog plaats hebben, dan trakteer ik jullie straks.
10: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
4: Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
11: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
12: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
11: En helemaal op maat.
12: Zeker, tot in de details.
13: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
14: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
15: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
16: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
14: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
15: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
14: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
17: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
14: Citroën.
17: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
18: Schat, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
19: Kijk, die
18: zijn
19: in mijn
18: gas. Weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
20: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard. En lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
21: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
22: Amai, ik probeer precies de zon.
21: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
4: Radio 2.

0: Het was in het park van Gaasbeek. Het kasteel van Gaasbeek, inderdaad. Ja, ja.
1: Praktisch kan dat niet geweest zijn.
0: En dat, dat was in de buurt, hè.
1: Het gaat over de kus?
0: De kus, ja. Ja, de
1: kus. Nog niet over de daad?
0: Nee, nee, de kus. Ja. Ik was denk ik 16, 17 jaar of zo. Ja. Ik was nog een laadbloeier.
1: Ja, ja, maar...
0: Middelmatig, ja.
1: Het zijn van die momenten die je niet vergeet.
0: Absoluut.
1: En daar gaat die single ook over.
0: Daar blijft het, ja.
1: De eerste keer, altijd speciaal. Hoe goed is jouw geheugen, Billy?
0: Goed, goed, ja.
1: Heel goed?
0: Ja, heel goed, ja.
1: Perfect.
0: Ja.
1: Dan kan je ons meenemen. Naar de eerste keer,
0: ja?
1: Willy Sommers, toen jouw hart gebroken werd.
0: God, de eerste keer mijn hart gebroken. Toen was ik, denk ik, rond mijn 25 jaar. Ja. Na een relatie die 7 jaar geduurd heeft. Ja.
1: Heftig om te verwerken?
0: Ja, dat was toch even moeilijk, ja. Je hoopt dat als je in een relatie stapt, dat dat blijft duren. Hè? Maar dan is daar die breuk. Gelukkig is dat altijd wederzijds in alle vriendschap afgesloten. Er zijn nooit problemen geweest van ruzies of zo. Dus altijd in goede banen geleid. Ja.
1: De eerste keer dat je zelf gekookt hebt?
0: Dat is lang geleden. Ten eerste, ik kan niet koken. Ik heb mijn vrouw Cindy die heel goed kookt. Ik heb tot mijn 33 jaar bij mama gewoond. Daar stond de gerechten elke avond op tafel.
1: Voetjes onder tafel.
0: Ja, en ik heb het eigenlijk nooit moeten doen. Maar ik apprecieer geweldig als ik mensen zie koken. Dat zijn soms kunstwerken. Als je op restaurant gaat ook, wat je op je bord krijgt, dat is een kunstwerk.
1: Maar de eerste keer dat je zelf dan achter het vuur stond?
0: Als ik soep heb opgewarmd. Ik heb sorry, maar het is zo.
1: Soep opwarmen, nee. Dan nog.
0: Ja.
1: Oké, de eerste keer achter het stuur?
0: Ja, dat is ook heel lang geleden. Mijn papa had een garage van tweedehandswagens in Brussel. En als hij een auto verkocht die helemaal achteraan stond, dan mocht ik al die andere auto's buiten zetten. Dus dat waren soms 10, 15 auto's. En ik keek er naar uit. Dat was iedere keer zaterdagmorgen. Dan was geen school. Mocht ik met papa mee naar de garage en mocht ik al die auto's buiten zetten. Dus ik was 13 jaar. Ja, dat was heel vroeg, hè, achterstuur.
1: Fantastische ervaring opdoen, ook absoluut, wat dat betreft. Ja, ja. Hè. En de eerste keer dat je Margriet Hermans ontmoette?
0: Dat was in het oude casino van Middelkerke. Wij hadden daar een optreden, het casino van Middelkerke. Legendarische plaats waar de Baccarabeker en zo allemaal doorging vroeger. Waar ook talentenjachten doorgingen. En daar heb ik Margriet voor de eerste keer ontmoet. En ik moest daar de dag voor haar optreden. En zij liep daar al rond. In alle glorie en lachen en zingend. Dat was de eerste keer dat ik haar ontmoet heb. Ja.
1: En meteen een goede keer.
0: Ah ja, de klik was meteen gemaakt. Ja, ja, ja.
1: Misschien moeten we het ook even in de groep gooien naar jouw fans. De eerste keer Willy Sommers zien optreden of ontmoeten. Deel die verhalen gerust, ook in onze Radio 2-app.
2: De

0: Ah ja, ja, Willy Sommers, de eerste keer, de eerste kus in bos dus, ja. Maar ook in de bus.
1: In de bus, achteraan in de bus.
0: Met wie was dat?
1: Oh, ik moet goed nadenken. Op schoolreis. Op schoolreis.
0: Met wie?
1: Met wie?
0: Hoe heette ze?
1: Zij heette Edith. Uit het dorp waar ik woonde.
0: Was je ouder dan 5 jaar?
1: Ja, ja. 18 jaar.
0: Echt?
1: Ja, ja.
0: 18 jaar?
1: Ja, ja.
0: Je kus in de bus?
1: Ja, ja, op schoolreis.
0: Willy, toch? Zien of dat er busjes onderweg zijn. 224 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 3 kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. 15 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. File rijden naar Antwerpen op de E313 vanaf Herentals-West. 1 uur erbij op de E19 vanaf Kontich 20 minuten. Op de E17 vanaf Kruibeke 20 minuten. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost 10 minuten. En ook 10 minuten langer onderweg op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. De binnenring rond Brussel 30 minuten file rijden van Beersel tot Machelen en ook op de buitenring een 30 minuten vertragen tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarde. In Brussel is de Belliardtunnel richting E40 afgesloten door een ongeval en daardoor verlies je een 30 minuten op de kleine ring richting zuid vanaf de Annie Cordy-tunnel. Op het knooppunt Groot-Bijgaarde, voor wie van de E40 uit Gent komt en de buitenring rond Brussel op wil, door een ongeval ook vertragen. Op de E314 richting Lummen sta je 10 minuten in de file tussen Genk-Oost en Zolder en op andere plaatsen enkel nog wat lichte vertraging.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: een fantastische zangeres van bij ons, deze Natalia Fragile Not Broken. Willy Sommers, die eerste keer, ja, het is wel wat.
1: De eerste keer is toch de allermooiste. Radio 2.
0: Oh, oh, oh, la la. En heel veel fans herinneren zich nog hun eerste keer met jou. Het is te zeggen op een podium.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Caroline Poublon uit Kortrijk zegt, ik was 9 toen ik voor de eerste keer naar een optreden ging. Ik mocht toen op de schoot van je zus Vivian, ja, omdat ik het podium niet zag.
2: Oh.
0: Nu ben ik 63 en nog altijd even grote fan. Caroline van Holderbeke, eerste keer Willy was op 11 januari 85 in Gent. En Willy maakte tijd voor foto's na zijn optreden. Ik stond een beetje met klamme handjes mijn beurt af te wachten. Maar van zijn papa kreeg ik dan het fanblad mee, zodat ik mij lid kon maken.
2: Oh.
0: En ondertussen zijn we 40 jaar verder en heb ik een leuke groep op Facebook rond Willy met duizenden leden.
2: Dat klopt, inderdaad, ja. Ja.
0: En ook Kathleen Limpes herinnert zich die eerste keer. Was in Aalst op de jaarbeurs en ik was meteen verloren. Mijn idool voor altijd.
2: Oh, dat is schoon.
0: Schoon, hè. Mooi. Ik zie ondertussen ook heel veel foto's verschijnen van een heel jonge Willy.
2: Ja.
0: Nostalgie ten top, daar is een goede reden voor en daar gaan we het straks nog over.
3: Okay. Ik zoek een presentator.
4: Als je iemand nodig hebt voor weet ik veel wat te doen.
3: Geef mij maar de Van Gucht.
5: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
6: Radio 2 Weekwatchers.
4: Deze week zijn we er uiteraard opnieuw. Ik keer terug naar mijn voormalige thuisbasis, naar Merchtem, en ik breng een schoon volk mee. Jan-Jaap van der Wal is de Weekwatcher en er is live muziek van Laura Tesoro.
5: Radio 2 Weekwatchers.
4: Het ideale drie gangen menu op de zaterdagochtend.
5: Live van op Farm Fun in Merchtem.
6: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
7: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
8: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi, altijd slim.
9: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
10: Medi-Market.
11: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
12: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
11: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
13: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
14: Radio 2.
6: Radio 2.
15: And when the world got me going crazy,

0: Veel reacties nog altijd op het overlijden van Margriet Hermans vandaag. Huguette en Suzanne uit Blankenbergen laten weten. We hebben Margriet nog bij Zomerhit gezien. We staan zelfs samen op de foto. Die foto, dat is ja, koesteren voor altijd natuurlijk. Hè. Agnes Tilmans uit Zutendaal. Ongelooflijk dat nieuws vandaag. Veel te jong. Wat gaan we haar liefde en spontaniteit missen. Ik heb haar in februari nog ontmoet. En ze was altijd zo vriendelijk en lief. Ook collega en vriend Koen Krukke is aangeslagen. Dag Koen.
1: Dag Kim, goedenavond.
0: We wisten dat Margriet ongeneeslijk ziek was, hè, maar dit nieuws zo snel had jij ook niet verwacht?
1: Ik had het absoluut niet verwacht, nee. Dat het zo snel ging gebeuren of dat het zo snel ging gaan. Ik heb ook natuurlijk uiteraard, gelijk de meeste, geen contact meer kunnen hebben met Margriet. Céline heeft daar een gsm en ik had nog wel contact met Céline erover. En vorige week heb ik nog met Céline daarover gepraat en ze zei we leven van dag tot dag. Dan weet ongeveer een beetje wat de situatie is. Hè.
0: Ja. En voor jou was Margriet een soort van beschermengel ook, hè?
1: Absoluut, absoluut. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb met Margriet zoveel mooie momenten meegemaakt. We hebben misschien 1000 zoete invals opgenomen, zeg eens, veel programma's gemaakt. Ja, voor mij was Margriet een vriendin waar ik ook alles aan kwijt kon.
0: Maar ook eentje die voor jou haar handen in het vuur stak, hè?
1: Absoluut, absoluut, ja. Absoluut, maar Margriet, die beschermde mij ook. En ik haar ook, moet ik bekennen. Ja. Soms gingen kwaaie tongen, deden de ronde. En we beschermden elkaar natuurlijk, uiteraard. Ja.
0: Sowieso, tv-shows, radioshows. Ja. Zegt het zelf, hè, Koen, als er gelachen kon worden. Ja, zaten jullie samen, hè, fratsen, grappen, grollen. Heel veel plezier ook samen gemaakt.
1: Absoluut, heel veel plezier. Maar kan je ook niet alleen op de set... En ook niet alleen bij programma's, maar ook in het privéleven hebben wij elkaar veel ontmoet en veel plezier gemaakt. Met Margriet was het altijd een plezier om eens op restaurant te gaan, om een keer op een café te gaan. Het was altijd een feest met Margriet.
0: Wat heb je bewonderd aan Margriet? Hoe keek je naar haar?
1: Haar spontaniteit, ook in de tijd dat ze zo zwaar was, en was ik ook natuurlijk, er waren twee zwaargewichten van televisie.
0: Exact.
1: De manier waar ze daarmee omging, heb ik veel geleerd van haar. Om ook dat te relativeren en ook te zeggen van oké, we zijn nu zwaarlijvig en we zijn nu dikke, laat ons daar het beste van nemen.
0: Ja, het is een beetje zoals Willy Sommers hier bij mij in de studio ook zegt, jij ook, Koen Krukke, jullie hebben... samen geleefd, hè? Niet in hetzelfde huis, maar op de podia, dat publiek.
1: Absoluut.
0: Er zal een leegte zijn de volgende weken,
1: Er zal een grote leegte zijn, ik denk, voor iedereen. Iedereen die Margriet bewonderd heeft en iedereen... Want Margriet had voor iedereen een glimlach en voor iedereen... Ja, Arjen Bulderdag natuurlijk kennen we allemaal. Maar Margriet was een menselijk iemand, dus ja. Iedereen gaat ze missen en gaat ze heel erg missen.
0: Absoluut. Ook voor jou heel veel sterkte, Koen Krukke. En dankjewel dat ik je even mocht bellen.
1: Dankjewel. En de groetjes aan jullie.

0: Ja, ja, Aaron Blommaert.
1: Radio 2.
2: Oh. Oh. La la.
0: En dan worden de fans zot, hè, Willy Sommers. Niet alleen van jou, Aaron ook. Maar jij bent eigenlijk onkel Willy, hè, van
3: ja.
0: Aaron?
3: Wij presenteren samen met Jong te zien, uiteraard. En als wij 's morgens aan het ontbijt zitten samen met Laura, Aaron en Ann, dan zeggen ze altijd, goedemorgen, onkel Willy.
0: En hoe gaat dat dan, samenwerken met Aaron? Hoe is dat?
3: Hij is zeer professioneel. Ik geloof echt in hem voor zijn toekomst. Hij kan acteren, hij kan zingen. Hij kan presenteren, hij heeft het allemaal. Hij ziet er goed uit. Hij is ook sympathiek tegenover de fans. Als ik hem bezig zie met zijn fans, dan zie ik mij ook bezig met mijn fans. We doen ongeveer hetzelfde. Heel veel respect hebben voor de fans die daar uren staan te wachten voor een foto, een selfie, een handtekening. Dus hij doet dat ook. Dus ik ben daar... hij doet dat goed.
0: Geen generatiekloof?
3: Nee, helemaal niet. Nee, het is een fijne mens om mee te werken. En ook om, ik denk, om mee uit te gaan ook. Maar dat hebben we nog niet gedaan. Dat kan nog komen.
0: Ah.
3: Want als wij samen moeten presenteren, is er geen tijd om uit te gaan. We moeten ons teksten leren.
0: Dat is serieus. Dat is professioneel.
3: Absoluut. Teksten van buiten leren. En er is geen tijd om een pintje te gaan pakken.
0: Wat vind je van zijn muziek?
3: Zeer goed. Zeer goed, ja. Want het heeft lang geduurd eer het album uit was. Maar ik heb er al een paar songs gehoord. Ja, zeer goed in elkaar gestoken. Ja.
0: Waar zie je Aaron naartoe gaan? Hoe zie je hem evolueren?
3: Hij gaat een fantastische carrière maken. Dat is de nieuwe generatie. De generatie Aaron, Maxime, Laura, noem maar op. Pommelien, Camille. Dat is één grote generatie die onze toekomst zal bepalen in de Vlaamse showbiz.
0: Jij wordt 74 deze zomer.
3: Ja.
0: Gaat Aaron op zijn 74ste ook nog aan het zingen zijn?
3: Ik hoop het voor hem. Bij leven en welzijn.
0: Wat is de boodschap van onkel Willy? Wat wens je Aaron toe?
3: Ik wens hem alle geluk van de wereld toe en dat hij mag verder gaan met een team dat in hem gelooft. Een goede platenfirma, goede management, goede begeleiding. Dat was bij mij ook zo, dus dat zal bij hem wel lukken, ja.
0: Ja, en morgen zien we hem natuurlijk in Aalst. Sowieso een unieke, exclusieve, intieme avond met heel wat Radio 2-luisteraars. En Kimberly van der Keelen uit Gent, hoe graag wil jij erbij zijn?
4: Hallo, ik wil er heel, heel, heel graag bij zijn.
0: Waarom? Geef één goede reden.
4: Omdat Adam gewoon heel goede muziek maakt.
0: Dan gaan we daarvoor zorgen, Kimberly. Natuurlijk. Je bent erbij. Je mag nog 3 dikke vriendinnen meebrengen morgenavond in Aalst. Het gaat een topavond worden. Tot morgen, Kimberly.
4: Dankjewel.
0: Ja, en niet alleen Aaron heeft een debuutalbum oorsprong uit. Willy, jij hebt ook een nieuw album uit.
3: Ja.
0: Daar gaan we het straks nog over hebben.
3: Okay.

0: Een dinkie toys. En een declaration de amor. Ik weet niet of het een echte liefdesverklaring is. Ik vind het wel een beetje. Ik heb hier een cd gekregen van Willy. Voor mijn lieve vriendin Kimmeke.
1: Absoluut.
0: Met 3 dikke kusjes erbij.
1: Uiteraard.
0: Willy Sommers, zomers heet. Na 7 uur hoor je er al eens over.
2: Het is zondagochtend in 1989. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
3: Ondertussen breng ik meneer Pavarotti op de hoogte van de maffia.
4: La maffia!
3: Sissi, la maffia. Dat heet hier de snotneusbende.
2: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Postbus X en alle programma's van toen.
4: Snotneusneus. Snotneus.
5: VRT Max. Maak elk moment de max.
6: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
7: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
8: Peugeot. Ricci, citroen met framboos.
9: Ricci, Belgische limonade.
10: Altijd verfrissend.
11: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Veel mensen die intens meeleven, reacties blijven binnenkomen na het overlijden van Margriet Hermans vandaag. Ja, dat bewijst nog maar eens hoe geliefd.

Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schuibrigs. Zangeres, presentatrice en politica Margriet Hermans is overleden. Ze werd 72. Vorige maand kwam plots het bericht binnen dat ze onmiddellijk zou stoppen met zingen omdat er een agressieve en zeldzame kanker was vastgesteld. Margriet begon haar carrière als zangeres in 1985. Haar eerste grote hit was Een Vriend. Later volgden nog hits zoals Alle Mooie Mannen, Katleentje en deze Laissez Rouler Le Bon Ton.

0: 2022 won Margriet de Radio 2 Zomerrit met Lekker Blijven Hangen. Ze presenteerde ook jarenlang haar eigen talkshow en ze was een graag geziene panelgast in onder meer Zeg eens Un op 1 en De Zoete Inval op Radio 2. Later ging ze de politiek in als gemeenteraadslid naar woonplaats Oud-Turnhout en als Vlaams parlementslid voor Open VLD. Margriet was ook een paar keer te gast in het spelprogramma De Drie Wijzen. Presentator Koert van Eghem zegt dat ze al van bij haar eerste ontmoeting een diepe indruk op hem had gemaakt met haar atypische verschijning.
1: Dat was een knok, ik vergeet het nooit. En dat was een bom. Zij heeft een indruk gemaakt. Die indruk heeft ze blijven maken tot nu. Zij was een rondborstige, vrolijke, totaal atypische verschijning op televisie. En in die tijd, iemand die er niet uitzag als een poppetje, kwam gewoonweg niet op televisie. En dan verschijnt zij. Ze buldert zich naar de top. Ze blijft zichzelf continu heruitvinden. Dat is toch uniek.
0: Ja, meer reacties over Margriet vind je op vrtnieuws.be. Winkelfederatie Comeos wil dat winkeliers alcoholische dranken alleen nog mogen verkopen aan wie 18 jaar is of ouder. Comeos reageert op het nieuwe ketnetprogramma NoJap. In de eerste aflevering vanavond is te zien dat kinderen van 11 en 12 in een winkel drankjes met alcohol kunnen kopen en dat is verboden. Comeos zegt dat het niet altijd makkelijk is voor kassapersoneel om te weten wat ze aan wie mogen verkopen, zegt Laura Nives.
2: Feit is ook dat de wetgeving niet altijd heel duidelijk is. Je hebt verschillende leeftijden, bier is 16, andere vorm van alcohol is 18. Bier met een beetje alcohol, zoals net gezegd, is dan ook weer 18. Dus wij pleiten daar ook wel voor meer duidelijkheid. Zet gewoon die grens op 18. Dan is dat ook voor de kassamedewerkers veel makkelijker om die controles uit te voeren.
0: Sport in de Giro voor vrouwen heeft de Nederlandse Demi Vollering de vijfde rit gewonnen. Het was een bergrit met 4 beklimmingen. Vollering haalde het in een sprint met 4 voor haar landgenote Anna van der Breggen. Die blijft leider. Vanavond is het zwaar bewolkt met regen, vannacht kans op buien en tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, lokaal met onweer. In de namiddag in het westen iets droger met opklaringen en tot 18 graden. En er staat veel wind. Meer op vrtnieuws.be.
3: 7:03 ondertussen nog altijd file rijden naar Antwerpen op de E313 van voor Massenhoven, 3 kwartier erbij. Op de E17 vanaf Kruijbeke 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je meer dan een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Anderlecht en Tervuren. Op de buitenring ook 20 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. In Brussel is in de Belliardtunnel richting E40 nu de rechter rijstrook versperd na een ongeval. En daardoor verlies je vanaf de Annie Cordy-tunnel 20 minuten van op de kleine ring richting Zuid. Op andere plaatsen op de snelweg enkel nog wat lichte vertraging.
4: Radio 2. Radio 2, oh la la.
5: Alles over muziek van bij ons. Oh.

0: Deze Wim Lijst is vandaag 50 jaar geworden.
1: Ja, ik heb een berichtje gestuurd vanmorgen.
0: Echt?
1: Ja, ik heb hem geluk gewenst met zijn 50ste verjaardag.
0: Maar, ja, dat is ook al even geleden bij u, hè, Willy, die 50ste verjaardag?
1: Dat is 20 jaar geleden.
0: Net iets meer?
1: 23 jaar geleden.
0: Sowieso een mijlpaal, hè, dus ook van ons natuurlijk een hele dikke proficiat, Wim Lijst.
2: Radio 2.
0: Lala. Straks nog meer reacties op dat overlijden van Margriet Hermans vandaag. We zijn er allemaal ontzettend door geraakt. Maar eerst toch nog even Willy Sommers door de jaren heen. Want hoe goed is dat, Willy, op jouw socials?
1: Ja.
0: Het is een echte reis door de tijd. Al die verschillende platenhoezen die je gepost hebt.
1: Ja, dat is leuk, hè, want dus elk liedje, er staan 20 songs op, geloof ik, ongeveer 20.
0: Op dat nieuwe album.
1: En elk liedje heeft dus een cover van de plaat eigenlijk. En die staan nu op mijn socials. Want sommige mensen zijn vergeten uit welk jaar en hoe die foto eruit zag. Hoe ik er toen nog uitzag en nu eruit zie.
0: Ja, ja, ja. Nieuw album, Zomerse Hits, met onder andere... Uiteraard.
1: Ah ja, natuurlijk.
0: Dat is vrij recent, hè?
1: Ja, ja.
0: Maar met deze gaan we toch wel terug in de tijd.
1: Met Wendy van der Wanten, 1991.
0: Ja, ja. Ze staat er ook op. En je kijkt niet naar de ogen, hoor. Staat er ook op, hè?
1: Ja, dat is een nummer dat ik tijdens mijn concerten altijd breng. Meestal op aanvraag. Ja, dat is een nummer dat echt geliefd is bij mijn publiek.
0: Ja, super, hè. Heerlijk. Ja. Compilatiealbum met 20 zomerhits. Wat is eigenlijk jouw topfavoriet?
1: Uit dit album, ik zou zeggen... Mooi. Dat is een nummer dat wij gemaakt hebben tijdens mijn schrijverssessie vorig jaar in december, waar wij 6 nieuwe songs hebben uitgehaald. En dat is een nummer dat breng ik tijdens mijn concerten in culturele centra en theaters. Dat is zo'n nummer waar je moet naar luisteren. Het gaat over het feit dat je als kind ergens jaren niet meer geweest bent en je komt terug op die plaats, herken je nog die boom of dat huis, maar andere namen op de bellen die er staan. Dat is een heel mooi verhaal.
0: Staat op nummer 19 op de cd.
1: Ja.
0: Op nummer 1 staat De Eerste Keer.
1: De Eerste Keer, uiteraard.
0: Ja, die heb je op 1 gezet.
1: Ja, ja.
0: Zeg, en nummer 4, Laat de Zon in Je Hart.
1: Ah ja, dat is nu dit jaar 20 jaar oud, hè, dus 2006. En ik heb goed nieuws voor de fans die mijn plaat verzamelen, zeg maar. Dat komt uit op vinyl. Op het groot formaat, zo'n groot...
0: Oh ja.
1: Hey, Laat de Zon in Je Hart. Ter gelegenheid van 20 jaar, Laat de Zon in Je Hart. Dat komt binnenkort uit, ja.
0: Nog niet beugezongen?
1: Nee, dat is eigenlijk een nummer waar ik tijdens mijn live on tape optreed, daar begin ik mee. Maar in mijn concerten eindig ik daarmee. En dat is dan veer te zalig. Je hebt het gevoel dat mensen nu eindelijk... Wanneer gaat hem dat zingen? Het concert is gedaan, maar hij heeft Laat de Zon in Je Hart nog niet gezongen. Dus ik neem het als laatste nummer daar.
0: Zijn er eigenlijk nummers die je... niet meer zo graag zingt? Heel eerlijk.
1: Goh, die ik niet meer zo graag zing? Eigenlijk niet. Ik heb ooit eens een liedje gemaakt met John Massis. Zet er je tanden in, heette dat. dat was eigenlijk meer bedoeld als grap. Ik heb daar eigenlijk geen goede herinneringen aan, want ik moest promo gaan doen met John Massis, maar die kwam bijna nooit af, of die was te laat. Dat was eigenlijk een minpunt in mijn carrière.
0: Trek die tanden maar uit.
1: Ja, ja.
0: Dat zou beter zijn. Ik zie ook deze.
1: Ja, ik heb dat opgenomen in 1972 en ongelooflijk maar waar op nummer 1 in Spanje. En ik heb daar thuis nog een poster van met de hitparade, de top 50 van dat jaar. En daar stond Siete Rosas, Siete Besos op nummer 1. Op 2 Elton John en op 3 Julio Iglesias. Dus die kleine jongen uit Vlaanderen stond daar op nummer 1. Ja.
0: Want je hebt ooit geprobeerd om die 7 Anjers 7 Rozen niet meer te zingen, maar...
1: Ja. Dat lukte niet. Nee. Dus als ik de naam erop signeerde en foto's nam en zo, zeggen de mensen, maar je hebt Zeven Rozen niet gezongen. En dat was ons trouwlied. We hebben erop op gedanst. Dus ik raak er niet vanaf.
0: Nee. Fans staan censuur niet toe. Geweldig is het. Zomerse hits van Willy Sommers te verkrijgen.
1: Ja, overal. In platenwinkels, online, noem maar op. Dus overal te verkrijgen. Vanaf vorige week eigenlijk al. Ja.
0: Dikke merci om langs te komen.
1: Graag gedaan,
0: Willy Sommers. En vooral ook...
1: Zomer iets geweest van Radio 2.
0: Het zou wel zijn. Ja, ja. We zien elkaar deze zomer wel ergens aan.
1: Zeker en vast,
0: Dankjewel, Willy.
1: Graag gedaan.

Jolemaire, Parfum de Rêve. En daarvoor hoorde je Yannick Bovy. Uiteraard is Yannick Bovy er ook bij op 8 november. De Radio BNE, de Red Pack Live in Concert, Best of Christmas. In de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen is dat feestje. Dat is een allerlaatste keer. De mooiste Red Pack Evergreens met daar zo'n supermooie kerststreek rond. Absolute moeite om erbij te zijn als je van Crooners houdt. Als je van Helmut Lotti houdt, van Lies en Yannick Bovy. Die vieren dus sowieso al mee. Dus zorg dat je die tickets al scoort. Kan allemaal via het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Daar kan je nu jouw tickets al kopen.

0: nieuwe single en een nieuw begin voor Wigbert.
1: Het voelt als een zonde, zonde.
2: Inderdaad, zonde om ons zo lang te laten wachten. Maar nu is het er eindelijk. Het debuutalbum Oorsprong van Aaron Blommaert.
3: Yes, en ik wil het heel graag aan jullie voorstellen. Ik neem jullie donderdagavond mee naar mijn Oorsprong in Aalst voor een exclusieve Radio 2-avond.
4: Jij blijft in mijn DNA.
3: Wil je erbij zijn? Luister dan deze week heel aandachtig naar Radio 2.
5: Nu heb ik tranen van goud.
0: Hoor je een nummer van Aaron Blommaert? Stuur Aaron in de app van Radio 2 en win jouw exclusieve tickets.
3: Succes en tot donderdag.
5: Radio 2.
6: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
7: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
6: Echt? Oh, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
9: Bepat.
8: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten vertellen? Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent? Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
13: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.

vandaag voor Peter van Laat van Mama's Jasje. Die is er 59 geworden. Proficiat, Peter. Maar tegelijk ook een hele droeve dag voor de Vlaamse showbiz met het overlijden van Margriet Hermans. Altijd zo'n fijne momenten als we elkaar gezien hebben. Na zomerhit bijvoorbeeld echt lekker blijven hangen. Margriet met een strohoed op en pizza op onze schoot. Heerlijk moment, echt zo hard gelachen. En 2 jaar geleden, in mei 2024, was dochter Céline nog hier in de studio. Was toen naar aanleiding van Moederdag en ze had een lied gemaakt voor mama Margriet.

0: prachtig lied naar aanleiding van Moederdag. Speciaal lied gemaakt voor mama Margriet. En het is een nummer dat Margriet echt typeert, zei ze toen.
1: Ik heb ook echt wel een beetje zo geïnspireerd op Wie is ons mama? Ik heb een paar zinnetjes uit haar teksten zo erin verwerkt en een beetje naar haar carrière verwezen. Maar vooral, ja, wat iedereen en wat overduidelijk is, hoe hard dat wij op elkaar trekken. Maar hoe dankbaar dat ik er ook wel ben. Ons mama was niet de standaard thuis aan de haard, mama.
0: Nee.
1: En ik zeg dat altijd, ze was er soms niet, maar ze was er wel echt altijd op de cruciale momenten en op de momenten dat het nodig was.
0: En dat is het allerbelangrijkste.
1: En dat is echt het allerbelangrijkste. Ik vind, als moeder moet je je kinderen ook vrij kunnen laten. Ik ben nog geen mama en ik hoop dat ik dat later ook kan zeggen als het effectief zover is. Maar als mama heeft mij altijd heel vrij gelaten, heel zelfstandig laten handelen en laten ondernemen. En viel ik met mijn schmikkel tegen de grond, dan was er ook wel om mij op te vangen. Maar dan zei ze ook, Céline, ja, dat is tegen dat je het zo niet moet doen. Dan moet het anders aanpakken. En ja, ik ben mijn mama ontzettend, ontzettend dankbaar. Heel mijn familie en mijn papa natuurlijk ook. Maar de mama, dat is toch net een tikkeltje extra.
0: Geen standaard mama dus, maar echt wel eentje uit de duizend.
1: Ik denk dat er van mij ook zomaar één moeder is, hopelijk. Meerdere exemplaren van La Mama Hermans. Ik weet niet of dat helemaal goed
0: kan
1: zou komen.
0: Kan de wereld niet aan.
1: Maar ja, ik zie ze wel heel graag. Het kan eens, bij ons is eigenlijk het spreekwoord echt heel goed van toepassing. Botst het niet, dan klinkt het.
0: Ah, hey, hola.
1: Het is een doordenkertje.
0: Daar is over nagedacht. Echt waar, sowieso. Ja,
1: maar we werken zo graag samen. En ja, wij horen elkaar ook echt elke dag. We zien elkaar niet elke dag, want dat is soms niet haalbaar in onze drukke agendas. Maar ja, als ik zoals mama nog niet gehoord

0: Volgende week woensdag is er de begrafenis van Margriet Hermans, een publieke uitvaartplechtigheid om 11 uur in de landloperskapel van Merksplas Kolonie. Bijna 7:45 naar Antwerpen, nog 40 minuten file rijden op de E313 vanaf Herentals West op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur tussen Linkeroever en Deurne. Op de binnenring rond Brussel kwartier extra tussen Grootbijgaarde en Tervuren en ook op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. In Brussel is de weg weer vrij in de Belliardtunnel richting E40 en op andere plaatsen op de snelweg enkel nog wat lichte vertraging.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Little Sister in je radio op deze woensdagavond. En wel, wel, wel, ook Stan van Samang heeft een nieuwe single. Het is een hele goede hotshot. Komt er zo meteen aan.
1: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht hè.
4: Rustig,
3: ik is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Dan moet ik dat nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.

De zomer van 2026. Het wordt een hete zomer, dankzij Stan. Maar vandaag vooral koelte, kilte. Het overlijden van Margriet Hermans raakt ons allemaal. Haar eeuwig enthousiasme, haar bulderlaag, haar muziek. We gaan het zo ontzettend missen. Jouw herinneringen aan Margriet, je kan ze delen via VRT Max. Maar ook in onze Radio 2-app blijven heel veel reacties binnenkomen. Martien Sak uit Sint-Niklaas zegt: ik ben zo aangedaan door het overlijden van Margriet. Ik bewonderde haar enorm. Ik was een grote fan van haar mooie liedjes. Ze was altijd goedgezind en had een fantastische bulderende lach. Het is een groot gemis. Is een enorme leegte. Veel sterkte aan Céline en Frank. Ze had echt een onvergetelijke persoonlijkheid. De hemel heeft er een stralende ster bij. Sabine van Grieken uit Brugge, serieus geschrokken. Het is zo snel gegaan. Het was een super toffe madame, door iedereen graag gezien. Ze zal heel erg gemist worden. Ook Wesley Simons uit Brakel. Wat zullen we Margriet missen? Het was een zonnetje. Ze toverde bij iedereen een glimlach op het gezicht. Luc van Doren uit Opwijk zegt: wat een verlies. Goedlachse dame die we jammer genoeg nooit in het echt live mochten ontmoeten. Maar wanneer we haar zagen op televisie of hoorden op de radio, was het gewoon alsof ze bij ons in de woonkamer zat. Zo'n warme, familiale dame. Veel sterkte aan haar dochter, familie en de vele vrienden. We zullen haar missen. Ook Elfie van Delm uit Turnhout is zelf net als Margriet uit de Kempen. Ze zal gemist worden. Ik ben trots dat ik me net als haar en Céline een Kempenaar mag noemen. En Manuela Huisman uit Brugge. Ik zal mij Margriet Hermans, haar goede muziek en haar uitbundige lach blijven herinneren. Vanavond kan je trouwens op VRT1 naar een heruitzending van Die Huis kijken. Met Margriet wordt Na Thuis uitgezonden straks. En ook dinsdag 9 juni, Na Thuis, de dag voor de begrafenis op VRT1, komt er een mooi eerbetoon met archiefbeelden en interviews met naasten. VRT Max biedt trouwens oude afleveringen van Zeg eens aan. Ook een zandloper met Margriet en Als de muren konden praten. Allemaal dus op VRT Max. En nu zaterdag tussen 10 en 11 is er een Radio 2 zoete inval als eerbetoon met de allerbeste Margriet-momenten.

0: Bovendien, So Many Ways, een avond in mineur met het overlijden van Margriet Hermans. Maar kijk, met haar heerlijke lach in gedachten pakken we gewoon het leven vast. Pakken we Aaron Blommaert vast, letterlijk morgen in Aalst. En jij geniet mee, live, als je tickets kunnen scoren hebt. Morgen kan dat trouwens ook nog de hele dag hier op Radio 2. Dus wie weet ben je er toch nog last minute bij. En anders dan luister je tussen 6 en 8 naar Olala en dan geniet je mee in je radio. Aalst in vuur en vlam, morgen, net als deze Niels de Stadsbader.
1: 7 uur liep de apotheek binnen, want waar moet je in godsnaam...

0: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Vandaag is het Wereldfietsdag. En nog een weetje. Ons landje telt steeds meer fietszones, vroeger fietsstraten genoemd. Maar weet je welke verkeersregels er gelden? Fietszones zijn specifiek aangelegd om het verkeer te vertragen en milieuvriendelijk vervoer te stimuleren. Ze worden aangeduid met een groot blauw bord met daarop een witte fietser en een rode auto erachter. In deze fietszones hebben fietsers voorrang, ze mogen de rijbaan breed gebruiken, de maximumsnelheid is er beperkt tot 30 km per uur en gemotoriseerde voertuigen mogen hen niet inhalen. Zo kunnen ook fietsers, jong en oud, in alle vertrouwen de weg op. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
4: Wauw, wat een dag. We zijn allemaal een klein beetje van ons melk na de dood van Margriet Hermans. Kan je dat wel vertellen? Maar we gaan zo dadelijk verder met Relax.
5: Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprees. Er komt geen terugbetaling van Wegovy, een medicijn tegen obesitas. Dat heeft minister van Volksgezondheid Van den Broeke van Vooruit beslist. Hij volgt daarmee het advies van de commissie tegemoetkoming geneesmiddelen binnen het RISIF. Ja, Koen Braakman van den Broeke noemt dat geen evidente beslissing.
6: Wel, bij Wegovy is er wel effect op korte termijn, maar obesitas is een chronische ziekte, zegt de minister. En daarvoor is een behandeling op lange termijn nodig, met niet alleen medicatie, maar ook een aanpassing van de levensstijl en professionele begeleiding. En bij Wegovy wordt de behandeling ook te duur, want er kan geen sprake zijn van een korte behandeling, omdat het gewicht weer toeneemt nadat je ermee gestopt bent. Een terugbetaling zou volgens Van den Broeke een precedent scheppen voor een hele groep van gelijkaardige medicatie tegen obesitas die nu ook niet worden terugbetaald. Denk aan Ozempic en Mounjaro. En dan spreken we over miljarden euro's per jaar. Dat zou de zorg voor andere patiënten verdringen.
5: Dank je, Koen. Als er klachten zijn over het rijgedrag van buschauffeurs, moeten die altijd gerapporteerd worden, dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder van N-VA. De minister kreeg daarover veel vragen in het parlement naar aanleiding van een dodelijk busongeval in Buggenhout. De lijn controleert de eigen buschauffeurs, maar niet die van de privébedrijven die voor de lijn rijden. En die doen dat niet altijd zelf.
7: Nu een nieuwigheid wat ik zou willen invoeren is dat we echt contractueel gaan verplichten aan al die private bedrijven om echt een kwaliteitsvol klachtenmanagement op poten te zetten. Dat iedere klacht geregistreerd wordt en daarover ook opvolging kent en behandeld wordt en adequaat opgevolgd wordt en dat men daarover periodiek moet rapporteren aan de lijn. Dus dat is een nieuw iets wat we zouden invoeren.
5: Na het ongeval met de schoolbus in Buggenhout kwamen getuigenissen naar boven over het rijgedrag van de betrokken chauffeur die is overleden. En ook veel speculaties over de oorzaak van het ongeval. Het parket en de vakbonden vragen nu terughoudendheid en respect voor het onderzoek. Er komen veel reacties binnen na het overlijden van zangeres, presentatrice en politica Margriet Hermans. Vorige maand nog maar werd duidelijk dat zij een agressieve vorm van kanker had. Ze werd 72. Het overlijden komt veel sneller dan gedacht. Jacques Vermeijeren koestert de herinnering aan een hilarisch optreden samen.
8: De eerste live-uitzending van De Gouden Schoen. Ik hou van alle mooie mannen. Had Carl Huibrechts mij gebeld van de VRT om rap met haar in het programma te zitten. En heb ik puur improvisatie, en die beelden zijn er, hebben wij samen een dansje. Ik had alle mooie mannen, en ik was natuurlijk niet een mooie man als arbiter. En dat is ook nogal een hilarisch moment. Toch een goede herinnering.
5: Het weer vanavond zwaar bewolkt met regen. Vannacht kans op buien en tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, lokaal met onweer. In de namiddag is het droger in het westen met opklaringen. Het is niet warmer dan 18 graden en er staat veel wind. Meer op vrtnieuws.be.
4: Op de buitenring rond Brussel gaat het nog traag. 10 minuten aanschuiven tussen Anderlecht en Ruisbroek. En naar Antwerpen moet je een half uur file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring een kwartier erbij richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne.

Toto en Africa. 3 juni. Man, wat een dag. Oh, het nieuws van Margit Hermans. Wat. Het sloeg in als een bom, ook al wisten we dat het niet goed met haar ging. Ja, ik heb zo vaak met haar radio mogen maken. Daar ben ik zo blij om. Ik heb ook al heel veel moeten lachen in mijn hoofd met alle verhalen die ze toen heeft verteld. Het was toch wel echt een heel atypische en bijzondere vrouw. En ondertussen blijven jullie berichten maar binnenkomen, hè, over wat Margit Hermans voor jullie betekend heeft. Heel veel, dat is duidelijk. Ook heel veel oprechte deelnemingen voor Céline, voor Frank en de rest van haar familie, waar ze zo graag bij was. Want Margriet was ook echt een familiemens. Het volgende nummer trouwens schreef Margriet toen Céline 2 was. Het heet ook Céline.

Wauw, dan moet je maar hopen hè, dat mama blijft waken. Céline trekt de grote wereld in, maar dan wel zonder haar mama nu. Dat moet heel hard zijn. Ja, we zijn een heel kleurrijk figuur kwijt, mensen. Oeh, wat een stem, wat een stem. Margriet Hermans, die zichzelf altijd constant heruitvond. Van zangeres naar mediapersoonlijkheid, naar politica. En dan nog eens een zomerhit winnen op haar 68ste. Dat kan alleen maar Margriet. Maar nee, dat kan niet alleen Margriet, maar ze deed het toch wel. En feministe avant la lettre. Een voorvechter voor wie het moeilijk had en geen stem had. We gaan haar ontzettend hard missen. En jullie ook, dat zie ik er binnenkomen via de Radio 2-app. Trouwens, als je naar VRT Max gaat, dan kan je alle herinneringen delen die je ooit hebt... die naar boven komen over Margriet Hermans. Dat wordt gepost. Jullie kunnen elkaars herinneringen ook lezen. Even naar VRT Max. En alles wat we ooit gemaakt hebben met Margriet, of toch heel veel. De podcasts die we onlangs nog met haar hebben opgenomen, ze staan allemaal op de Radio 2-pagina van VRT Max. Dus ga zeker eens een kijkje nemen.

Christina Aguilera. En What a Girl Wants. 7:20 is het momenteel op deze druilerige dag. Het mag eigenlijk alleen maar een druilerige dag zijn vandaag. Dat past een beetje bij de sfeer. Dit is Isabella A. Ik heb hem zo lief. Wat leg je?

Isabella A. en ik heb hem zo lief. Zo dadelijk begint op VRT1 Die Huis met Margriet, een heruitzending. Dan kunnen we toch nog eens één keer die lach horen misschien. Zullen we anders nog eens één keer?

0: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
1: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
0: Oké, en het geld? Wordt dat gestort?
1: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
0: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93 of maak een afspraak via robertenexpert.be.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.
3: Iedereen in de war. Files tot na 8:30 s'avonds naar Antwerpen. 20 minuten file rijden op de E313 vanaf Ranst. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten trager tussen Anderlecht en Ruisbroek. Want daar is ook een ongeval gebeurd, zegt een luisteraar. Dank je wel om dat te melden trouwens. En ook op de E403 van Brugge naar Kortrijk is iets voor Moorselen een ongeval gebeurd. Ook daar gaat het wat trager.

Good in Goodbye van Lies. En Lies gaat optreden op de Radio 2 Redback Live in Concert. Ze gaan daar de beste kerstnummers brengen. Het beste van alle Redbacks in concert. En dat betekent eigenlijk ook dat het de laatste is. Helaas. Maar dat betekent ook dat het de beste wordt. Helmut Lotti komt ook. Yannick Bovy zal er ook bij zijn, naar goede gewoonte. En jij hopelijk ook. Als je nog niks te doen hebt op zondag 8 november, dan organiseren wij in de Koningin Elisabeth in Antwerpen dus die Redback in Concert, helemaal live. Als je al tickets wil, op het Radio BNE-kanaal, op VRT Max, kan je er nu al kopen. Zou ik doen.

0: Return of the Mac van Mac Morrison. Weet je, op VRT1 is momenteel Thuis nog bezig. Maar na Thuis gaan we naar Die Huis. Je weet wel, het programma Het Huis van Erik Goens. Maar toen in Zuid-Afrika, we spreken over 2018. Margriet Hermans was toen te gast. En ze ging geen enkel onderwerp uit de weg. Vanavond is die aflevering opnieuw te zien. Zo dadelijk dus, op VRT1. Als je denkt, oh, ik kan niet, ik kan dat nu niet bekijken, want ik ben naar de radio aan het luisteren. Dat is niet erg, ze staat ook op VRT Max. Echt, VRT Max staat vol Margriet Hermans vandaag. Het komt natuurlijk voor iedereen als een shock binnen, ook al was het ja, toch wel aangekondigd, maar toch, het komt hard binnen. De Vlaamse televisiezenders hebben hun avondprogrammatie daarom ook aangepast als eerbetoon aan Margriet, echt die vrouw die zoveel harten heeft geraakt. Op Play staat vanavond een aflevering gepland met James the Musical. Dat zal om 9:10 zijn. VTM brengt om 22:00 vanavond een aflevering van Liefde voor Muziek met Margriet. Ik denk dat het wel duidelijk is dat we allemaal heel hard gaan missen. Hè. Het archief staat hier vol van Margriet. En als ik luister, dan moet ik toch ook altijd zo hard lachen. Je moet maar eens even... Straks hebben we met Luc Appermond gebeld. Hè. David tijdens Spits hoorde het nieuws binnenkomen. Was helemaal van zijn melk. Heeft meteen Luc Appermond opgebeld. Die was zwaar geëmotioneerd. Heeft heel veel radio gemaakt natuurlijk. Hè, met Margriet jarenlang. Ze kenden elkaar zo goed. En ook zeer goede radio.
1: Margriet, heb jij nog altijd een poes?
2: Ja. Ja. Een grijze.
1: Ja, dat.
2: En ik had het al, heet dat dan Silver Tabby. Klinkt dat niet mooi? Een zilveren poes.
0: Ah, die Margriet echt. Ik denk dat iedereen er een beetje stil van geworden is. En toch moet ik ook glimlachen als ik aan haar denk. Toch een speciale vrouw. Wat een persoonlijkheid.

Zou Sanne ook een ticketje van Céline Dion kunnen hebben bemachtigen in Parijs? Als je zo'n cover maakt, zou je dan zo van de platenfirma geen gratis ticketje krijgen? Ik weet het niet, hè?

heerlijk nummer Exile en Kiss You All Over. Beste mensen, de groten zijn ons aan het ontglippen, echt. Misschien zeg ik dat nu een beetje pathetischer na het nieuws van Margriet Hermans. Maar ik heb toch steeds vaker zoiets van... Had ik toen maar tickets gekocht voor het concert van Tina Turner, voor Prince enzovoort. Maar Tina, dat was goed geweest. Maar ja, zoveel te doen in die tijd...

0: Tina Turner met dat geweldige gekrepeerde haar van haar. In Mad Max, We Don't Need Another Hero.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Oké, alleen maar rustige muziek. Wontonton heb ik, Bart Peters, Terence Trent D'Arby, Olivia Dean. Ga zo maar door na het nieuws van 9.

0: nieuws met Brecht Schabriks. De productie bij Volvo Car Gent zal ook morgen stilliggen door de staking bij toeleverancier Plasman. Die levert zowat 180 onderdelen aan de autofabriek, zoals bumpers. Sinds gisteravond ligt de eindassemblage stil. Met komende ochtend erbij zijn dan al 5 ploegen uitgevallen. Zowat 4500 arbeiders worden op economische werkloosheid geplaatst. Als er klachten zijn over het rijgedrag van buschauffeurs, moeten die altijd gerapporteerd worden. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA. De minister kreeg veel vragen daarover in het parlement naar aanleiding van het dodelijk busongeval in Buggenhout. De lijn controleert de eigen buschauffeurs, maar niet die van de privébedrijven die voor de lijn werken. En die doen dat niet altijd zelf.
1: Nu een nieuwigheid wat ik zou willen invoeren is dat we echt contractueel gaan verplichten aan al die private bedrijven om echt een kwaliteitsvol klachtenmanagement op poten te zetten. Dat iedere klacht geregistreerd wordt en daarover ook opvolging kent en behandeld wordt en adequaat opgevolgd wordt en dat men daarover periodiek moet rapporteren aan de lijn. Dus dat is een nieuw iets wat we zouden invoeren.
0: Na het ongeval met de schoolbus in Buggenhout kwamen getuigenissen naar boven over het rijgedrag van de betrokken chauffeur die is overleden. En ook veel speculaties over de oorzaak. Het parket en vakbonden vragen terughoudendheid en respect voor het onderzoek. Er komt geen terugbetaling van Wegovy-medicijn tegen obesitas. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke volgt daarmee het advies van het RISIF. Bij Wegovy is er wel een effect op korte termijn, maar obesitas is een chronische ziekte, zegt de minister. En daarvoor is een langdurige behandeling nodig, met ook een aanpassing van de levensstijl en professionele begeleiding. En een terugbetaling zou volgens Van den Broeke ook veel te duur zijn, miljarden per jaar. Want zo is er een precedent voor een hele groep van medicatie tegen obesitas, zoals ook Ozempic en Mounjaro. Het overlijden van presentatrice, zangeres en politica Margriet Hermans lokt veel reacties uit bij collega's, vooral uit de showbiz en de televisiewereld, vooral omdat het nieuws veel sneller is gekomen dan gedacht. Vorige maand nog maar werd duidelijk dat Margriet ongeneeslijk ziek was. Koen Krukke liever bewaart goede herinneringen. Het was altijd plezier met Margriet, zegt hij.
2: Absoluut, heel veel plezier, maar kan je ook niet alleen op de set. En ook niet alleen bij programma's, maar ook in het privéleven hebben wij elkaar veel ontmoet en veel plezier gemaakt. Met Margriet was het altijd een plezier om eens op restaurant te gaan, om een keer op een café te gaan. Het was altijd een feest met Margriet. Iedereen gaat ze missen en gaat ze heel erg missen.
0: Vanavond zwaar bewolkt met regen, vannacht kans op buien en tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, lokaal ook met onweer. In de namiddag is het droger in het westen met opklaringen en tot 18 graden. Er staat veel wind. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Ondertussen zijn er in de app heel wat mensen die vragen om een nummer van Margriet. We gaan dat zo dadelijk doen. Eerst staat de Wondonton klaar. En ook nog eerst de files. Op de E403 van Brugge naar Kortrijk is er iets voor morsele hinder door een ongeval. Op de A12 van Antwerpen naar Brussel is er 20 minuten file nog altijd tussen Aartselaar en de afrit in Boom. Want de Ruppeltunnel is afgesloten door werken en het verkeer rijdt om via de Ruppelbrug. Ook vertragen door werken op de E313 van Lummen naar Antwerpen tussen Beringen en Ham. De linkerrijstrook is daar afgesloten.

Straks heb ik Jasmin moeten draaien. Bea van der Maat nu. En oh, dit doet toch ook wel echt pijn. Zo. Jongens, jongens. Heel veel mensen zijn nu naar het huis aan het kijken op VRT1 met Margriet Hermans. En wij draaien naar...

0: doet toch ook wel heel raar voor veel luisteraars. Dat ze er plots niet meer is. En ze is er altijd geweest. Ze is er echt altijd geweest. Margriet Hermans. Oh. Als je even naar VRT Max gaat, dan zie je er heel veel over terug. Interviews over haar leven met Peter van de Veire. Interviews over haar familie met Anja Daams. Ik heb het dan over de zandloper of als de muren konden praten, maar zoveel meer. Daar straks had David Luc Appermond nog even aan de lijn. Ja, die had het ook nog maar net gehoord.
1: Ja, niet alleen die bulderlach, maar ook haar opmerkingen. Die waren altijd heel gevat. Mm-hmm. En ze gaf zelfs zo soms relevante dingen mee. Gewoon maatschappelijk, over de positie van de vrouw. Of over de waanzinnige verkeersdrukte. Ze had overal wel een mening over. En die ventileerde ze dan op een bijzondere, goede en spitsvondige manier. Daar zat wel een lach tussen, maar dat was ook heel veel erg in haar leven.
0: Ja, je kan trouwens een boodschap achterlaten voor haar familie. Een herinnering delen op VRT Max kan allemaal. Je kan zelfs andere herinneringen van andere mensen even nalezen. Ga gewoon even naar VRT Max, dan kan je het allemaal terugvinden. Ook op het Radio 2-kanaal van VRT Max. We gaan er morgen vroeg in de ochtend bij Peter van de Veire nog even op door. Oh, ja, het leven gaat door, hè, jongens. En dat is maar veel warme gevoelens voor Margriet Hermans. Dat is duidelijk.

0: gaan.
1: Allemaal door jou, Bart Peters. Ja, ja. Eind deze maand staat opa Bart 2 keer in de Roma in Antwerpen. Allebei compleet uitverkocht, hè. Maar je kan hem deze zomer nog 10 keer aan het werk zien op verschillende festivals. Die is nog lang niet met pensioen, hè.

Deze treedt ook nog altijd op, hè? Het is echt, hij is aan zijn Britse tour bezig op dit moment, Paul Young. Ja, toch altijd een mooi kapsel, hè? Altijd zo schoon gefeund. Het is nog altijd mooi, hoor. Helemaal grijs. Echt een silver fox is hij. Dit is Olivia Dean met Man I Need.

0: Gunter Neefs, ik blijf bij jou. Oh, die man heeft toch ook wel pittige jaren achter de rug. Hè? Na de trombose en weer revalideren en dan terug langzaam naar...
1: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
2: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal.

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
0: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Radio 2 in Antwerpen, live.

Pharrell Williams en Calvin Harris. En Katy Perry met Feels. Lekker nummer. Het is donkerder en donkerder aan het worden. Over welgeteld 10 minuten gaat de zon onder hier in Vlaanderen. En trouwens, als je plantjes hebt die nog water moeten krijgen, zet ze vannacht maar buiten. Want het gaat eens goed regenen en morgen ook, maar dat is niet erg. Frank de Bozer zei altijd, heel goed voor de plantjes en voor het gras. De positievert. Dus zeker doen. Radio 2, relax.

Niemand kon meer emotie in zijn stem leggen dan André Hazes. Zij gelooft in mij. En dit is Hooverphonic, Anger Never Dies, met de geweldige stem van Noemi Wolfs. Die volgde Gijke Arnaert op in 2010. Ze is er 5 jaar gebleven en dan nam Gijke Arnaert het weer over. En zo is het een 5 jaar daar in die band. Maar kijk, wie kwam er terug met de grote deur, de voordeur langs binnen? See the leaves, how slowly tumble down. Noemi Wolfs.

Het is 2026 en Hooverphonic bestaat dit jaar 30 jaar. Oh, kan dat nu toch? 30 jaar? Maar goed, Noémie Wolfs gaat dus terugkeren voor dat jubileumjaar. En een beetje gaan rondtoren met de mannen, hè. Dit is Clearwater, Creedence Clearwater Revival.

Het is een nummer van 3 jaar geleden. Claude samen met Suzanne en Freek. Vas-y, ga maar. Ja, je moet dat altijd wat vertalen hè, voor die Nederlanders. Ga maar dus. Vas-y. En dit is de 15-jarige Vanessa Paradis.

0: piepjong was ze, Vanessa Paradis, aan het begin van haar zeer lange carrière. Je le taxi. Het is bijna 10 uur. Als je denkt, ik ben nog niet klaar om in mijn bed te trekken, dat is niet erg. We draaien alleen maar rustige nummers tot 1 uur 's nachts. Geniet ervan, helemaal non-stop gaat het.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
3: Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2.
4: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schadrichs. Er komt geen terugbetaling van Wegovy-medicijn tegen obesitas. Vlaams minister van Volksgezondheid Van den Broeke volgt daarmee het advies van de commissie tegemoetkoming geneesmiddelen binnen het RISIF. Uitleg door Koen Braakman.
5: Wel, bij Wegovy is er wel effect op korte termijn, maar obesitas is een chronische ziekte, zegt de minister. En daarvoor is een behandeling op lange termijn nodig, met niet alleen medicatie, maar ook een aanpassing van de levensstijl en professionele begeleiding. En bij Wegovy wordt de behandeling ook te duur, want er kan geen sprake zijn van een korte behandeling, omdat het gewicht weer toeneemt nadat je ermee gestopt bent. Een terugbetaling zou volgens Van den Broeke een precedent scheppen voor een hele groep van gelijkaardige medicatie tegen obesitas die nu ook niet worden terugbetaald. Denk aan Ozempic en Mounjaro. En dan spreken we over miljarden euro's per jaar. Dat zou de zorg voor andere patiënten verdringen.
4: In het Verenigd Koninkrijk heeft de politie excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Novak is behandeld. De student van 18 werd in december door de politie in de boeien geslagen, terwijl hij het slachtoffer was van een mesaanval op straat. En niet veel later is hij gestorven. Het incident gebeurde in Southampton. De pas vrijgegeven bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt. Het is moeilijk om er naar te kijken, zegt de politiechef.
6: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch, and I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
4: En gisteren zijn heel wat mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het optreden van de politie. De betrokken agenten zijn niet geschorst. Het nieuws van de dag is het overlijden van zangeres, presentatrice en politica Margriet Hermans. Ze werd 72. Vorige maand nog maar bleek dat ze ongeneeslijk ziek was. Een overzicht van haar carrière door Alain de Korte.
7: Geen angst om te varen met een vriend om je heen.
8: Margriet Hermans gaf les in Turnhout, maar zingen was haar droom, haar passie. Met een vriend als eerste grote hit scoorde ze in 87 al de Radio 2 zomerhit voor beste Nederlandstalige lied. Er volgden nog hits.
9: Al liggen alle mooie mannen aan mijn voeten. Het zegt me niets.
8: De immer goedlachse Hermans was ook een graag geziene gast als panellid in televisieprogramma's als Zeg eens Eu en De Drie Wijzen of op Radio 2 in De Zoete Inval. En ze presenteerde ook onder meer 10 jaar lang haar eigen talkshow.
10: Goedenavond, beste mensen, van harte welkom dus hier in de Baccarazaal in het casino van Middelkerken.
8: Nadien ging Margriet Hermans de politiek nog in, maar ze bleef vooral ook zingen. Met deze cover scoorde ze in 2022 opnieuw een Radio 2 zomerhit.
11: Lekker blijven hangen.
4: Oh. En er zijn vanavond heel wat reacties binnengekomen op het overlijden van Margriet. Dat merkte collega Johnny Paling.
12: Ja, in de eerste plaats natuurlijk bij collega-artiesten die haar uniek noemen in de Vlaamse showbiz. Koert van Egen.
13: In die tijd, iemand die er niet uitzag als een poppetje, kwam gewoonweg niet op televisie. En dan verschijnt zij. Ze buldert zich naar de top. Ze blijft zichzelf continu heruitvinden. Dat is toch uniek.
12: Het was Mark Dex, de vader van Barbara, die Margriet destijds ontdekte.
14: Toen ze binnenkwam, een opvallende figuur, maar ook iemand met heel veel humor en iemand die ook geweldig aandacht trok van op het podium. Als zij begon te zingen, ik kreeg gewoon kippenvel.
12: En ook uit de politieke wereld komen er reacties binnen. Margriet heeft ook een tijd in de politiek gezeten. Premier Bart De Wever bewaart naar eigen zeggen warme herinneringen aan haar als collega. Haar goedlachse en eerlijke publieke optredens zullen voortleven in de geesten van zoveel Vlamingen. En dat is ook iets wat we heel vaak zien terugkomen op sociale media. De hartelijke lach en de warme persoonlijkheid van Margriet zullen gemist worden.
4: Het weer nog, vannacht kans op buien en tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, lokaal met onweer. De namiddag in het westen droger met opklaringen. Temperaturen tot 18 graden en er staat veel wind. Meer op vrtnieuws.be.
1: luistert naar

0: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio.

0: stappen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
3: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. Hongarije onder de nieuwe premier Magyar heeft zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Dat is beslist op een bijeenkomst van de ambassadeurs van de 27 lidstaten in Brussel. En zo kunnen de onderhandelingen van start gaan tussen Kiev en de EU. De vorige Hongaarse premier Orbán, een medestander van de Russische president Poetin, heeft de mogelijke toetreding van Oekraïne jarenlang gedwarsboomd. De nieuwe premier Magyar eist betere rechten voor de Hongaarse minderheden in Oekraïne, zoals het gebruik van de eigen taal, en er is een akkoord gevonden. En dat is ook goed nieuws voor Moldavië, dat na de Russische invasie in Oekraïne ook het versneld lidmaatschap van de EU heeft aangevraagd. Beide dossiers zijn aan elkaar gekoppeld. In Frankrijk wordt nog altijd gezocht naar Liana, het meisje van 11, verdween vrijdag in de omgeving van Toulouse. De hoofdverdachte die vastzit is al vaker in opspraak gekomen. Uitleg door Frank Renaud.
4: Liana stapte vrijdag in de auto van de vader van een vriendin van haar. Sindsdien is ze onvindbaar. Die vader, de 41-jarige Jérôme B., werd opgepakt en is een officiële verdachte. De Franse justitie zegt nu dat er zeker 3 andere zaken zijn waarin hij wordt verdacht. In 2024 is een aanklacht onderzocht rond verkrachting van een 15-jarige. Daarvoor werd toen geen bewijs gevonden. In augustus vorig jaar startte een onderzoek wegens verkrachting van een 10-jarig meisje. Dat onderzoek loopt nog. En vandaag kwam er een nieuwe aanklacht binnen, ook weer wegens verkrachting van een minderjarige. De verdachte is ook al eens ontslagen op een school waar hij werkte, wegens ongepast gedrag jegens zijn scholieren. Justitie wil de verschillende zaken nu samenvoegen om centraal onderzoek te doen. De Franse regering zegt dat er ook onderzoek wordt gedaan om te kijken of er in het verleden fouten zijn gemaakt.
3: In het Verenigd Koninkrijk heeft de politie excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Novak is behandeld. De student van 18 werd in december door de politie in de boei geslagen, terwijl hij het slachtoffer was van een mesaanval op straat. Niet veel later is hij gestorven. De pas vrijgegeven bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt. Het is moeilijk om er naar te kijken, zegt de chef van de politie.
5: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch, and I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
3: Gisteren zijn al heel wat mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het optreden van de politie. De betrokken agenten zijn niet geschorst. En in Luik heeft de nationale voetbalploeg van Congo 0-0 gelijk gespeeld tegen Denemarken. Het ging om een voorbereidingswedstrijd voor het WK-voetbal dat eind volgende week van start gaat. De Congolese selectie verblijft in België wegens een uitbraak van de ebola-epidemie in het oosten van Congo. Vannacht kans op buien en tot 15 graden aan zee rukwinden. Morgen wisselvallig met buien, lokaal met onweer. In de namiddag kunnen dat fikse buien zijn met hevige windstoten. In het westen wordt het geleidelijk droger met opklaringen en tot 18 graden morgen. Meer op vrtnieuws.be.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de best.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schapigs. Hongarije onder de nieuwe premier Magyar is bereid om zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie op te heffen. Dat is beslist op een bijeenkomst van ambassadeurs van de 27 lidstaten. En zo kunnen de onderhandelingen met Kiev van start gaan. Dat is vooral symbolisch belangrijk, want een toetreding kan jarenlang duren. Maar die eerste stap is onder de vorige Hongaarse premier Orbán, medestander van de Russische president Poetin, jarenlang gedwarsboomd. De nieuwe premier Magyar gaat wel akkoord als er betere rechten komen voor de Hongaarse minderheden in buurland Oekraïne, zoals het gebruik van de eigen taal. En dit is ook een belangrijke stap voor Oekraïne, zegt Stefan Bos in Budapest.
1: Het betekent voor Oekraïne een heel belangrijk signaal, want onder de voormalige premier Viktor Orbán werd duidelijk gezegd: wij zijn tegen het lidmaatschap van Oekraïne. En nu is er echt een opening die voor Oekraïne heel historisch is, want het kan betekenen dat het door oorlog geteisterde land in elk geval richting Europa gaat. En dat is iets waar Kiev heel blij mee is.
0: In het Verenigd Koninkrijk heeft de politie excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Novak is behandeld. De student van 18 werd in december door de politie in de boeien geslagen terwijl hij het slachtoffer was van een mesaanval op straat. En niet veel later is hij gestorven. Het incident gebeurde in Southampton. De pas vrijgegeven bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt. Het is moeilijk om ze te bekijken, zegt de chef van de politie.
2: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch, and I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
0: Gisteren zijn heel wat mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het optreden van de politie. De betrokken agenten zijn niet geschorst. In Frankrijk wordt nog altijd gezocht naar Liana, het meisje van 11 verdween vrijdag in de buurt van Toulouse. De hoofdverdachte die vastzit is eerder al vaker in opspraak gekomen. Uitleg door Frank Renaud.
3: Liana stapte vrijdag in de auto van de vader van een vriendin van haar. Sindsdien is ze onvindbaar. Die vader, de 41-jarige Jérôme B., werd opgepakt en is een officiële verdachte. De Franse justitie zegt nu dat er zeker 3 andere zaken zijn waarin hij wordt verdacht. In 2024 is een aanklacht onderzocht rond verkrachting van een 15-jarige. Daarvoor werd toen geen bewijs gevonden. In augustus vorig jaar startte een onderzoek wegens verkrachting van een 10-jarig meisje. Dat onderzoek loopt nog. En vandaag kwam er een nieuwe aanklacht binnen, ook weer wegens verkrachting van een minderjarige. De verdachte is ook al eens ontslagen op een school waar hij werkte wegens ongepast gedrag jegens zijn scholieren. Justitie wil de verschillende zaken nu samenvoegen om centraal onderzoek te doen. De Franse regering zegt dat er ook onderzoek wordt gedaan om te kijken of er in het verleden fouten zijn gemaakt.
0: De Duitse regisseur Wim Wenders trekt zijn film Falsche Bewegung uit 1975 terug. Daarin is actrice Natasha Kinski te zien met blote borsten. Zij was toen nog maar 13. In de film, die in het Engels The Wrong Move heet, ligt de actrice in bed. Even later gaat een volwassen man erbij liggen. Kinski is nu 65 en vraagt al jaren om die scène te verwijderen. Zij vindt dat ze toen niet goed genoeg beschermd is. Wenders, intussen 80, gaat alsnog in op dat verzoek en biedt zijn excuses aan. De film zal niet meer verdeeld worden tot die scène is aangepast. In het tennis kennen we de halve finalisten bij de mannen op Roland Garros in Parijs. De Italiaan Matteo Arnaldi heeft zich als laatste geplaatst voor de laatste 4. Hij won na een opgave van zijn landgenoot Matteo Berrettini. Arnaldi, die eerder onze landgenoot Rafael Collignon heeft uitgeschakeld, speelt in zijn halve finale tegen een andere Italiaan, Flavio Cobolli. In de tweede halve finale neemt de Duitser Alexander Zverev het op tegen de Tsjech Jakub Mencik. Vannacht kans op buien en tot 15 graden, aan zee rukwinden. Morgen wordt het wisselvallig met buien, lokaal met onweer. In de namiddag kunnen dat fikse buien zijn met hevige windstoten. In het westen wordt het geleidelijk droger met opklaringen, temperaturen tot 18 graden. Zo woensdag 4, 3 juni liever zit erop. Een goede nacht. Radio 2. Je luistert.

me de tijd te reflecteren. Le bilan, zijn ik blij waar dat ik naast stond in het leven. Twijfels, in vraag stellen en blijven leren. Fouten goed maken en het tijd proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb. Palias, liefde, abstract begrip doen zeker. En ver te houden van moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven is te precies.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo, na het nieuws.
1: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
2: Het is 7 uur, een goede nacht. WRT Nieuws met Jo Valfekes. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft gestemd voor het terugtrekken van Amerikaanse troepen uit de oorlog tegen Iran. Maar het besluit heeft vooral een symbolische waarde, zegt Thomas de Grave in Washington.
3: Ja, het is heel opvallend dat het Huis van Afgevaardigden hierin gaat tegen president Trump. Dat is zeldzaam geworden in deze ambtstermijn. De Republikeinen hebben natuurlijk de meerderheid in het huis, maar hier hebben 4 Republikeinen meegestemd met de Democraten en dus werd deze resolutie goedgekeurd. Nu, het is op dit moment meer een symbolische beslissing, want om van kracht te worden moeten nog enkele procedurele hordes genomen worden. En zelfs als die genomen worden, dan kan Donald Trump nog steeds zijn veto stellen. Maar het is in ieder geval een teken van hoe onpopulair deze oorlog is, zelfs binnen de Republikeinse partij.
2: Hongarije, onder de nieuwe premier Madjar, wil zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opheffen. Zo kunnen de onderhandelingen met Kiev van start gaan. Dat is vooral symbolisch belangrijk en een eerste stap, want een toetreding kan jarenlang duren. Premier Madjar stelde als voorwaarde dat er betere rechten moeten komen voor de Hongaarse minderheden in buurland Oekraïne, zoals het gebruik van de eigen taal. En Kiev gaat daarmee akkoord, zegt Stefan Bos in Boedapest.
4: Volgens de Hongaarse premier heeft Oekraïne toegezegd het gebruik van de Hongaarse taal uit te breiden in het onderwijs, de gezondheidszorg, het openbare leven en de politiek. Ook zouden de Hongaarstalige scholen extra bescherming krijgen en mogen nationale symbolen zoals de Hongaarse vlag en het volkslied vrij worden gebruikt. Het betekent voor Oekraïne een heel belangrijk signaal, want onder de voormalige premier Viktor Orbán werd duidelijk gezegd: wij zijn tegen het lidmaatschap van Oekraïne. En nu, onder de nieuwe premier, is er echt een opening en dat hebben we nog nooit gehoord.
2: En het is ook goed nieuws voor Moldavië dat ook lid wil worden van de EU. Beide dossiers zijn aan elkaar gekoppeld. De productie bij Volvo Cars Gent blijft voorlopig stilliggen door de staking bij toeleverancier Plasman. Die levert 180 onderdelen aan de autofabriek, zoals bumpers. Een nieuwe verzoeningspoging tussen vakbonden en directie bij Plasman heeft niets opgeleverd. De eindassemblage bij Volvo Cars Gent ligt al sinds dinsdagavond stil. Met komende ochtend erbij zijn er al 5 ploegen uitgevallen. Zowat 4.500 arbeiders worden op economische werkloosheid geplaatst. Vannacht opklaringen, afgewisseld met buien en tot 15 graden. De dag wordt wisselvallig en winderig met kans op onweersbuien, vooral na de middag. Temperaturen tot 19 graden. Vrijdag en zaterdag nog wisselvallig, zondag droger. Maar de maxima blijven hangen rond 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.